simpele verbodsbepaling. Met dat taboe gaven de Polynesiërs aan dat iets op grond van hygiënische, sociale of godsdienstige overwegingen onaantastbaar en heilig was. Zo konden op de Tonga-eilanden hooggeplaatste personen als hoofdmannen of priesters taboe zijn en mochten niet aangeraakt worden. Zelfs wanneer je hun schaduw betrad, kon het slecht met je aflopen. Het voedsel van vreemdelingen was taboe en mannen mochten niet tezamen met vrouwen eten. Maar ook voor ons nog goed te begrijpen taboes heeft Cook toen opgetekend. Bijvoorbeeld dat de visvangst in bepaalde seizoenen verboden was. Taboes regelden dus de betrekkingen tussen mensen in relatie tot personen, zaken, seizoenen en plaatsen. Het idee van taboe stond in dienst van het in stand houden van de sociale orde. Het betrof dus niet louter praktische regels of wetten, maar om waarden die diep in het geloof van de gemeenschap geworteld waren. Wie er tegen zondigde, moest zich aan een rituele reiniging onderwerpen. Het woord taboe wordt dus pas in de 19e eeuw in de Europese talen opgenomen. Maar natuurlijk is het taboe-concept, het taboe als idee, al zo oud als de mensheid. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel zien we de mens een taboe doorbreken. We kennen allemaal het gesprekje tussen Eva en de slang en we weten hoe het afliep. In het Jodendom werden ook strenge reinheids- en voedselwetten vastgelegd. De naam van God mocht niet uitgesproken worden en werken op de Sabbat was een doodzonde. De christenen behielden de taboes die in de 10 geboden vastgelegd werden. Maar ook buiten de joods-christelijke horizon zien we veel taboes verschijnen. De oude Egyptenaren zagen hun vorsten als goddelijke wezens. Hun namen mochten niet onachtzaam uitgesproken worden. En ook hun priesters moesten zich houden aan strenge reinheidsgeboden. De Grieken hadden een diep respect voor religieuze plaatsen en orakels. Het was bijvoorbeeld taboe om het cultusgebied van Delphi te ontwijden of te zondigen tegen het gastrecht. We hebben allemaal van het kastensysteem in India gehoord. Een brahmaan mocht geen voedsel uit handen van een onaanraakbare aannemen. En rituele wassingen waren essentieel. In de sfeer van het boeddhisme mochten veel monniken geen vlees eten. Insecten mochten niet vertrapt worden. In andere culturen gold als taboe dat de naam van een overledene niet uitgesproken mocht worden om de rust van zijn of haar ziel niet te verstoren. Ondanks al deze grote verschillen in uiterlijke verschijningsvormen hebben al deze taboes één gemeenschappelijk element. Namelijk dat zij iets te maken hebben met de grens tussen het heilige en het profane. Beste luisteraar, de korte muziekfragmenten in deze en de volgende aflevering zijn van de Franse componist Henri Dutilleux.

Meer dan een eeuw na kapitein Cook heeft de psychiater Sigmund Freud het begrip taboe een belangrijke plaats gegeven in zijn psychoanalytische theorie. Hij deed dat op een manier die velen tegenwoordig als gevoelloos etnocentrisch zouden duiden. Als 19e eeuwse arrogante Europese atheïst ontzegde hij namelijk al die net aangeduide traditionele taboes iedere zinvolle betekenis en functie. Als kind van zijn tijd groeide Freud op in het Wenen van de dubbelmonarchie. In een samenleving waarin vooral in de hogere kringen een voor ons vreemd soort dubbelmoraal heerste. Bonelli schrijft daarover in zijn boek het volgende. Het Victoriaanse wereldbeeld van die tijd perverteerde de christelijke seksuele moraal tot een verstoft, puriteins, lijf- en lustvijandig tuchtsysteem. In de openbaarheid golden nog strenge normen voor het seksuele leven, maar deze waren van iedere betekenis ontdaan en vooral verbonden met angst. Naar buiten toe werden burgerlijke waarden als kuisheid en huwelijkse trouw, zelfdiscipline en ingetogenheid met veel uiterlijk vertoon in stand gehouden. Maar tegelijkertijd werd de omgang van adellijke mannen met prostituees en het aangaan van buitenechtelijke affaires door mannen in de hogere kringen gedoogd. Terwijl iedereen aan seks dacht, sprak niemand daarover. Huichelarij was aan de orde van de dag. Aldus het niet mis te verstaande oordeel van deze katholieke psychiater die in onze dagen ruim een eeuw na Freud in diezelfde stad Wenen zijn praktijk houdt. En tegen deze achtergrond moeten we volgens de schrijver de opvattingen van Freud duiden. Freud pleitte voor een grondige wetenschappelijke behandeling van het thema seksualiteit. Wat bij hem natuurlijk tegen deze net geschetste achtergrond gezien neerkwam op een taboebreuk. De verdrongen seksuele lust liet zich volgens Freud niet eenvoudig wegwerken, maar komt in andere vormen weer bovendrijven. Enerzijds kwam hij zo tot het juiste inzicht dat taboes onbewuste verboden waren die een zware stempel konden zetten op samenlevingen en individuen, maar tegelijkertijd kwam hij tot de verkeerde conclusie dat taboes alleen maar uit verdrongen verlangens voortkomen. Zo leeft volgens hem in ons onderbewuste bijvoorbeeld een verlangen naar incest, dat vervolgens verdrongen wordt omdat de samenleving dat strikt verbiedt. En uit deze tegenstrijdigheid ontstond dan dat incestverbod. Freud benadrukte dus dat taboes daarom tegelijkertijd afgekeurd en begeerd worden. Hij beweerde dat het juist die taboeïsering is die iets begerenswaardig maakt. Waar een verbod bestaat, daar moet een verlangen achter liggen, schreef hij eens kernachtig. Als atheïst zag hij dus een taboe als iets principieel negatiefs, als iets pathologisch, als iets zonder zin. In zijn ogen moesten taboes dus afgebroken worden, omdat het zinloze, verinnerlijkte krachten zijn die de menselijke vrijheid in de weg staan. En in deze zin kunnen we dan ook gemakkelijk Sigmund Freud als een van de geestelijke vaders van de culturele revolutie van 1968 zien. Bonelli laat ons in zijn boek weten dat vele van die traditionele taboes nog willekeurig, nog betekenisloos zijn. In de meeste culturen geldt bijvoorbeeld dat incestverbod. Een verbod dat in evolutionair biologisch opzicht natuurlijk veel betekenis heeft. Ten aanzien van liegen, diefstal, moord en echtbreuk bestaan in praktisch

echtbreuk, bestaan in praktisch alle culturen taboes. In de joods-christelijke context zijn deze gedragsverboden in de Bijbelse 10 geboden vastgelegd. Daarnaast zijn er natuurlijk cultuurspecifieke taboes die buitenstaanders vaak als iets absurds of onnodigs ervaren. Het eten van varkensvlees geldt voor Joden en moslims als niet kosher of haram. In India wordt de linkerhand als onrein gezien. Iemand iets met de linkerhand aanreiken wordt in die streken als uiterst respectloos gezien. Chinezen vermijden een direct oogcontact met ouderen of hoger geplaatsten, omdat dat als agressief geduid zou kunnen worden. In Iran en Afghanistan geldt de opgeheven duim uitdrukkelijk niet als blijk van enthousiaste goedkeuring, maar heeft de opgestoken duim dezelfde schandaalverwekkende betekenis als onze opgeheven middelvinger. Wat in een bepaalde samenleving als volledig normaal gezien wordt, kan in een andere als chockerend, aanstootgevend of gewoon als streng verboden gelden. Ik zal nooit vergeten, beste luisteraar, hoe ik ooit in Jeruzalem, in een praktisch lege Armeense kerk, 's middags wat uit zat te puffen op de achterste bank. En ik sloeg op een bepaald moment gedachteloos mijn ene been over de andere. Binnen de kortste keren stond er een koster naast me om me te berispen. Want, zo realiseerde ik me toen wel meteen, het tonen van je voedsel in een sacrale ruimte is in veel culturen taboe. Ook niet als je achterin in een lege kerk zit. Bonelli onderscheidt anders dan Freud natuurlijke, functionele taboes van ideologisch gedreven, dysfunctionele taboes. Functionele taboes maken de mens vrij. Zij geven oriëntatie, ordenen zijn intuïties en bevrijden hem van morele dwaalwegen en doodlopende stegen. In het beste geval kunnen ze hem wijzen op het ware, het goede en het schone, wanneer ze hem helpen zich af te wenden van het leugenachtige, het boze en het lelijke. In een gemeenschap kunnen taboes zowel de uitdrukking vormen van gezamenlijke waardesystemen als ook heldere begrenzingen geven naar buiten toe. Maar in onze tijd worden we in het Westen vooral met taboes geconfronteerd, zo schrijft Bonelli, die louter cultuurproducten zijn van de moderne samenleving. Taboes die geconstrueerd zijn om ideologische denkbeelden een aura van heiligheid te verschaffen. Dat zijn volgens de auteur dysfunctionele, onnodige taboes. Ook die moderne taboes kunnen overigens vaak gechoqueerde reacties oproepen wanneer een of andere onverlaat ze aan de laars lapt.

Collectieve taboes kunnen een samenleving ordening verschaffen. Maar de afstand tussen sociale samenhang en politieke dwang is in de moderne tijd vaak maar gering. In de dictaturen van de 20e eeuw werd de politieke instrumentalisering van taboes vervolmaakt. In al die autoritaire systemen vormde met name taaltaboes de sleutel naar controle over de samenleving. Eufemismen bijvoorbeeld kunnen versluierend werken. Zuiveringen in plaats van massamoord. En Entlösung in plaats van volkerenmoord. Gelijkschakeling in het taalgebruik van een regime wist de individualiteit van tegenstanders uit met ideologisch geladen jargon als volksverrader, contrarevolutionair of agent van het imperialisme. In zijn beroemde roman 1984 introduceerde Orwell in dit verband de term newspeak. Over die roman zullen we het nog later uitvoeriger hebben. Taal wordt zo gemanipuleerd dat het vrije denken steeds moeilijker wordt. In het huidige Westen geldt officiële meningsvrijheid. Maar Bodelli laat ons zien dat ook in ons deel van de wereld steeds meer taboes worden ingezet. De EU-autoriteiten hebben zelfs het oude Sovjet-begrip desinformatie uit de mottenballenkist opgediept. In 2018 werd een heus actieplan tegen desinformatie in gang gezet. Bonelli schrijft: want dat de semi- en postcommunistische regimes in China of Rusland hun staatsideologieën met taboes en denkverboden afgrenzen, is bij ons geen taboe. De taboes in het Westen echter maken het ook hier steeds meer bijna onmogelijk in het openbaar over zekere onderwerpen te spreken of meningen te uiten. Door de taboeïsering van bepaalde thema's ontstaat een dissonantie tussen de gepresenteerde en de daadwerkelijk waargenomen werkelijkheid. En zo kregen veel mensen het gevoel dat dingen die duidelijk waarneembaar waren toch niet meer gezegd konden worden. En dat leidde tot een toenemende ontevredenheid over de heersende politieke partijen die je in veel recente verkiezingsresultaten in Europa en de Verenigde Staten vertaald zag worden. De meningencorridor waarin gezegd mocht worden wat gedacht werd, verengde zich steeds meer. Maar wie aan kunstmatige, dysfunctionele taboes vasthoudt, die een eenvoudige realiteitscheck niet kunnen doorstaan, zal in een democratie vroeg of laat de meerderheid van de kiezers verliezen. Aldus Bonelli. In zijn boek gaat het hem vooral om die hedendaagse dysfunctionele taboes, die vaak in de vorm van denk- en spraakverboden als verborgen controle worden ingezet. Zo beknotten zij denken, voelen en handelen van de massa om verborgen ideologische doelen na te streven. Over welke taboes hebben we het hier? Om welke ideologisch gedreven doelen gaat het? En waar komen die hedendaagse taboes vandaan?

De huidige nieuwe taboes wortelen volgens Bonelli in de culturele omslag die zich in de jaren 60 en 70 voltrok. Een generatie trad toen naar voren in het Westen die alle mogelijke taboes wilde doorbreken, vernietigen en afschaffen. Maar deze revolutionaire maakte geen onderscheid tussen functionele en dysfunctionele taboes. Veel van wat vorige generaties dachten en geloofden, werd in de ban gedaan. Maar, zo stelt de auteur vast, de paradox is dat we een halve eeuw later in een maatschappij leven die alleen maar onder meer taboes moet zuchten. Taboes die, net als in vroegere dagen, heftige reacties oproepen wanneer ze doorbroken worden. Wanneer we ons hier eerst even beperken tot het domein van de taal, een steeds uitdijende lijst met verboden woorden en uitdrukkingen wordt tegenwoordig in de media en de klaslokalen gehanteerd. Van Eskimo's en zigeuners tot moorkoppen en jodenkoeken. Interessant is het bijvoorbeeld hoe zelfs in sommige kerkelijke kringen het woord meisje tegenwoordig gretig vervangen wordt door het woord meid. In andere kringen zijn zelfs woorden als man en vrouw niet meer acceptabel. Een vrouw wordt dan aangeduid als menstruerende mens. Zoals de presentator van het tv-journaal het tegenwoordig niet meer over een slaaf heeft, maar over een tot slaaf gemaakte. Iemand die het zogeheten N-woord in het openbaar gebruikt, zal vandaag de dag vaak dezelfde geschokte reacties oproepen als wanneer iemand in 1890 in vrouwelijk gezelschap het woord penis liet vallen. Mensen die op volstrekt rationele gronden kritisch commentaar geven op deze taalkundige taboes, worden al snel verdacht gemaakt als onfatsoenlijk. Wie bijvoorbeeld wil aantekenen dat het woord neger tot voor enkele decennia geleden helemaal geen scheldwoord was, maar integendeel een 19e-eeuwse inventie om op een fatsoenlijke manier mensen van Afrikaanse afkomst aan te duiden met een woord dat afgeleid is van het Latijnse woord voor zwart, Niger, zal bij de hedendaagse fatsoensrakkers weinig gehoor vinden. Men kan in zo'n geval het taalkundige taboe met uitvoerige historische voorbeelden bestrijden, maar een taboe is daarmee natuurlijk niet verdwenen. Ik geef u ten aanzien van dat zo tegenwoordig gevreesde N-woord hier toch maar twee historische voorbeelden. U zou het fragment uit het Polygoonjournaal uit 1964 kunnen bekijken op YouTube, waarin verslag gedaan wordt van het bezoek van dominee Martin Luther King aan het congres van de Europese Baptistenfederatie dat toen in Amsterdam gehouden werd. Zowel dominee King zelf als de Nederlandse commentator hoort u in 1964 onbekommerd het woord neger gebruiken als een normaal woord. Ook in Amerika zelf was het dus lange tijd geen scheldwoord of zelfs maar een woord met typisch negatieve kwalificaties. Mijn tweede historische voorbeeld ontleen ik dus uit de Amerikaanse geschiedenis. In de jaren 20 ontstond er een stroming van zelfbewuste, avant-gardistische zwarte kunstenaars en intellectuelen. Een stroming die bekend is geworden onder de naam Harlem Renaissance. Deze stroming schaarde zich zelfbewust onder het vaandel van de New Negro. Negro met een hoofdletter wel te verstaan en New impliceerde natuurlijk dat er ook een oude was waartegen men zich afzette. Maar een scheldwoord was het dus duidelijk niet. Al in 1900 verscheen trouwens een bundel onder de titel A New Negro for a New Century, onder redactie van de zwarte leider Booker T. Washington. Het punt hier is dat het woord Negro
pas in de jaren 60 en 70 in een kwaad daglicht is komen te staan onder invloed van allerlei zwarte ultraradicale types die belangrijke leiders als Booker T. Washington en Dominee King toen gemakkelijk weggezet hebben als kwalijke Uncle Toms. En zo is onder die radicale invloed dat woord neger geleidelijk ook bij de Europese progressieve groegemeente een scheldwoord geworden. Om misverstand te voorkomen, ik spreek hier als geïnteresseerd historicus, niet als activist. Ik zou zelf dat woord niet zomaar gebruiken voor een groep hedendaagse studenten, want die zijn nu eenmaal opgegroeid met het idee dat het een vreselijk scheldwoord is. Van dat idee komen we waarschijnlijk nooit meer af.

0: Nog even terug naar Raphaël Bonelli. Want zijn kritische beschouwingen in dit boek reiken natuurlijk verder dan de louter taalkundige buitenkant. Het gaat er natuurlijk om de ideeën zelf die de nieuwe fatsoenlijke zelfbewust celebreren. Die nieuwe fatsoenlijke, die pornografie als instrument van de vrijheid vieren, als de acteurs tenminste onder een fatsoenlijke cao kunnen werken. Die nieuwe fatsoenlijke die vinden dat kinderen hun seksualiteit het liefst al op de kleuterschool dienen te ontdekken. Die het prima vinden als op school of in de bibliotheek twijfelachtige mannen in vrouwenkleding hun kinderen zitten voor te lezen. Die zwijmelen van menslievendheid tijdens islamitische feestdagen, maar het kerstfeest op een openbare school slechts als midwinterfeest wensen te vieren. Bonelli laat in zijn boek zien hoe die nieuwe fatsoenlijke sterk gedreven worden door een moreel narcisme. Men waant zich moreel superieur. De nieuwe fatsoenlijke moet niet alleen gelijk hebben, hij moet zich vooral als moreel superieur erkend voelen. Andersdenkende, met name ook achterlijke andersdenkende in achterlijke landen zoals Polen of Hongarije, worden dan ook door de fatsoenlijke vanuit Brussel krachtdadig de les gelezen. Wanneer een Amerikaans politicus wat kritische kanttekeningen zet bij bepaalde verschijnselen op ons o zo fatsoenlijke continent, kookt de morele en irrationele verontwaardiging in grote delen van de Europese pers en politiek onmiddellijk over. Die verontwaardiging was zo buiten alle proporties, omdat hier twijfels werden uitgesproken betreffende zaken die overduidelijk in de vooruitstrevende taboesfeer liggen. Bonelli refereert hier natuurlijk aan de speech van de katholieke Amerikaanse vicepresident Vance, die deze in februari jongsleden tijdens een conferentie in München hield, waarin hij uitsprak dat de belangrijkste bedreigingen met betrekking tot Europa volgens hem niet uit Rusland of China kwamen, maar van binnenuit kwamen. Vance sprak toen met name over de taboeïsering van meningen van anderen en de systematische uitsluiting van andersdenkenden. En zei onder andere: alles, van onze Oekraïne-politiek tot de digitale censuur, wordt als verdediging van de democratie voorgesteld. Maar wanneer we zien hoe Europese rechtbanken verkiezingen annuleren en hoge politici ermee dreigen andere verkiezingen af te zeggen, zouden we ons moeten afvragen of wij onszelf ook aan gepaste hoge standaards houden. En ik zeg onszelf, omdat ik er principieel van overtuigd ben, dat we in hetzelfde team zitten. Die laatste zin over dat we in hetzelfde team zitten trof men in de verslaggeving in de Nederlandse pers naar mijn beste weten nergens aan. Overigens, wanneer Vance zijn gehoor oproept om niet alleen over democratische waarden te praten, maar ze ook toe te passen, geldt dat natuurlijk ook voor het binnenlands beleid van de huidige Amerikaanse regering. Bonelli wijst er in een tussenzinnetje fijntjes op. Beste luisteraar, volgende week zet ik mijn bespreking van Bonelli's boek voort. Hier nog even de gegevens van het boek. De schrijver Raphaël Bonelli. De titel: Taboe. Was wir nicht denken dürfen und warum nicht? Het boek werd in 2025 in Wenen uitgegeven. Ik dank u voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom luisteraars van Radio Maria. Dit is een tweede uitzending in de serie over de traditionele Latijnse mis, die we samen opnemen met pastoor Van der Vecht.
4: Hallo allemaal.
3: En mijn naam is Joost Verstegen. Even kort terug naar de vorige uitzending waarin wij onszelf hebben voorgesteld en waarin we ook in zijn gegaan op het specifieke term liturgie en daarbij ook het woord mysterie. En kort uitgelegd dat als je over traditionele of tridentijnse Latijnse mis spreekt, dat we uiteindelijk wel spreken over de Romeinse rites, zoals die eeuwenlang gevierd is en nog steeds gevierd wordt. Uiteindelijk zijn we dan ook gaan spreken over het gebruik van het Latijn in de liturgie en het bijzondere daarvan dat het eigenlijk nog steeds toch de basis is waarop wij liturgie zouden moeten vieren, omdat het en de eenheid geeft en de diepgang van de teksten en het ook ons verbindt met wat alle eeuwen gedaan is. In deze uitzending willen we een paar punten oppakken.
4: Nou, die niet zomaar een paar punten. Dat zijn belangrijke punten.
3: En zo belangrijk,
4: jazeker,
3: dat er verschillende meningen over zullen zijn.
4: Oh ja.
3: Dat er, om er meteen maar eentje af te trappen, van de zogenaamde ad dominum celebratie. Oftewel,
4: ja,
3: ad orientem.
4: Ja.
3: In de volksmond geroepen, de pastoor keert zijn rug naar ons toe.
4: Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar?
3: En daar willen we nu een kleine opening aan geven van,
4: goed,
3: wat is nou wel de betekenis van, oké, dat de mensen zien de rug van de priester, maar er vindt iets anders plaats.
4: Dat klopt. Ik wil het even in een wat groter perspectief zetten. Als mensen voor de eerste keer in het totaal van toeter nog blazen, zo'n kerk binnenkomen en de oude liturgie wordt gevierd, dan komt men als een kat in een vreemd pakhuis. Dan denk je, wat gebeurt hier? Ja, men hoort een taal. Ja, men ziet dingen. Ja, en men voelt in feite al van, hier gebeurt iets bijzonders. Omdat iedereen met de neus naar dezelfde kant staat.
3: Er is geen voorzitter op het podium
4: die de mensen aanspreekt. Is geen president of wat dan ook die zegt van goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn. Nee, men begint met het kruisteken en men richt zich naar het kruisbeeld.
3: Met z'n allen.
4: Met z'n allen. En natuurlijk zijn er mensen die gillen van, ja, u keert de rug naartoe, dit en dat, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Alsof wij er niet meer toe doen. Ik zeg, nou, ik ga met die mensen niet meer in discussie, maar ik geef ze een voorbeeld. Er zijn twee lijnbussen. De eerste lijnbus, zit de buschauffeur zit netjes op zijn stoel, kijkt door de voorruit naar voren toe, het motortje draaide, de mensen zitten in de bussen, kijken op de rug van de buschauffeur, ja, en verwachten dat het busje vertrekt. In busje 2 zitten ook mensen, maar de buschauffeur die zit nu met de rug naar de voorruit, kijkt al de buspassagiers kijkt die aan, ja, en wil ook vertrekken. Als u nou buiten zou staan, in welke bus zou u nu stappen?
3: Ik ben bang dat ik toch hoop dat de buschauffeur weet waar hij naartoe rijdt en dus.
4: Je stapt in de bus waar de buschauffeur door de vooruit kijkt. Dus wil zeggen, je kijkt met de rug. Je hebt de rug van de buschauffeur. We kijken allemaal één en dezelfde kant uit. En dat is dus de clue. We richten ons naar het kruis, omdat het kruis centraal staat. Niet dat wij bij elkaar zitten, dat we elkaar kennen of wat dan ook. Ook als je de kerk binnenkomt, je houdt op met praten. Het is het gebouw van God, het is de stilte. Je bereidt je voor, want die voorbereiding is al begonnen gedurende de week dat je de lezing eens doorneemt in je missaaltje. Of de teksten raadpleegt die op de website staan. Of op de, ja, te vinden zijn allerlei talen. enzovoort, enzovoort. Het moment dat je de sleutel omdraait van je voordeur, hè, begint in feite de voorbereiding al. De kerkklok luidt, het nodigt je uit. Hè. Je komt de kerk binnen, je pakt wijwater, je slaat een kruis, herinnert je aan je doopsel, je komt naast de kerkbank te staan, je gaat door de knieën, je maakt een kniebuiging, je stapt binnen, je knielt, je bent stil. En je bereidt je voor. Je zit niet met elkaar te leuteren en te mekkeren. Hè? Want de doodevoudige reden. Door de week kun je elkaar al zo vaak zien. Hè? Maar dit is het moment voor God. En je kijkt naar hetzelfde. Dus ad orientem wil zeggen, hè, dat we onze blik richten op Christus. En dat is een heel oud gegeven. Dat je zo een eenheid vormt. We hebben onze mond vol, hè, over gemeenschap en zo. En de gemeenschap moeten we maken. Hè, dat daarom moet de koffie gedronken worden naar de kerk enzovoort enzovoort. Hè. Maar onze gemeenschap wordt niet gemaakt door onszelf. De gemeenschap ontstaat in Christus. Christus brengt ons samen. Ja, en zijn kruis, zijn dood en verrijzenis, dat is ons referentiepunt. En dat is voor de priester het referentiepunt. Maar ook voor alle gelovigen in de kerk is dat een referentiepunt. Vandaar dat je in oude kerken hoog in het gewelf een joekel, een enorm kruisbeeld vindt. Hè, wat ons dus brengt, hè, bij de eenheid in Christus.
3: Ja, want daar speelt natuurlijk een van de fameuze opmerkingen die er nog geplaatst worden. De priester functioneert als de alter Christus.
4: Deze is de middelaar, ja.
3: Maar die alter Christus, is hij dan toch niet ook een beetje Christus dat hij ons toch eens een keer mag aankijken?
4: In de oproep van het gebed, ja, in de oproep van onze gedachten te verzamelen, hè, offert hij datgene op wat wij hem in handen geven. De priester is de middelaar tussen God en de mensen, tussen mensen en God. En dat is tweesporig. En dat kun je ook zien wanneer de consecratie is, dan knielt hij, hij staat op, pakt de geconsecreerde hostie, heft die omhoog. En op dat moment zie je het kruisbeeld wat boven hangt, de geconsecreerde hostie, de handen van de priester, door de priester heen, de misdienaar die het kazuifel vasthoudt, stroomt de genade naar alle mensen toe die achter hem zitten. En zo neemt hij in feite de gemeenschap die daar zit mee voor het aangezicht van God. Ten tweede, de oostrichting is ook de richting van de opgaande zon. Christus is de opgaande zon. Christus is de verrijzenis. Christus is het leven.
3: En waarbij, voor de duidelijkheid, wanneer het om enige reden niet mogelijk is geweest een kerk te oosten, oftewel te zeggen dat het tabernakel aan de oostkant, ja, of naar het oosten toegericht is, dat als de kerk bij wijze van spreken met de tabernakel en dus de absis in het richting van het noorden is, dan toch spreken we ad orientem, omdat, ja, het uiteindelijk niet het fysieke oosten is, maar wel het
4: geestelijke oosten
3: waar Christus zelf terugkomt.
4: De oude liturgie centreert zich rond Christus. En de piketpalen worden geslagen, hè, doordat we ons richten op het kruis. We richten ons niet op dit of op dat of zus of zo. Ja, we zitten niet, ja, allerlei dingen te doen, hè, maar we richten ons in stilte met ons hart op de Heer. En daar gaat het om. En dat vormt ook de gemeenschap. Op het moment dat wij mensen gemeenschap willen vormen, op het moment dat wij alle mensen bij elkaar willen hebben, ja, als kikkers in één kruiwagen, dat weet je ook, Joost, op het moment dat we denken dat we alle kikkers in de kruiwagen hebben, stuipt er toch één uit. Hè. En onze menselijke eenheid is broos breekbaar. En dat los je niet op met koffieleuten, ja, naar de kerk. Sorry dat ik het zeg, hè, maar je ziet dan dezelfde mensen altijd koffie drinken. Mensen die af en toe eens een keer komen, hè, proberen aansluiting te vinden, vinden dat niet. Hè, om de doodeenvoudige reden, ze worden niet gezien. Ja. Terwijl, wanneer we de eenheid in Christus hebben, dan is die eenheid onverbreekbaar. En daar gaat het om.
3: Dan kunnen we natuurlijk ook nog de fenomeen meemaken dat inderdaad de priester of wij allen tijdens het gebed keren ons naar het oosten. Alleen is altijd een bijzonder moment in de liturgie dat na het evangelie de priester zijn manipel, een van de, ja, kledingstukken, we komen later in de
4: uitzending,
3: komen we daar nog een keer op terug.
4: Maar legt hij af en legt hij op het missaal?
3: Legt hij op het missaal. En vervolgens loopt hij naar voren toe, naar de ambo of naar de preekstoel. En op dat moment keert hij zich eigenlijk een iets andere richting op.
4: Ja, Omdat de woordliturgie is juist voor dialoog. Is juist dat je elkaar aankijkt. Alhoewel, ook in de oude liturgie kijk je niet zo 1, 2, 3 naar mensen. Je hebt altijd, in zekere zin heb je, ja, hoe noem je dat in het Nederlands, dat je je blik naar beneden houdt. Je hoeft elkaar niet aan te kijken.
3: Deemoedig.
4: Deemoedig, eenvoud, ja. De priester staat ook niet boven het volk, maar hij staat midden ertussenin. Maar hij doet het werk wat Christus van hem vraagt en hij doet het werk wat de kerk van hem vraagt. Niet zijn eigen hobby's, niet zijn eigen voorkeuren. Ja, maar de priester heeft gewoon die piketpalen die geslagen zijn en die hem de ruimte geven om daarin die ruimte ook te nemen. En met name in de preken kan hij zijn creativiteit kwijt enzovoorts. Kort, hevig, bondig, opbouwend, soms vermanend, soms uitnodigend. Ja, je hebt vele manieren om te preken. Maar altijd, ja, sub luce Christi, ja, onder het licht van Christus, sub luce evangelie, ja, onder het licht van het evangelie. Niet zijn eigen hobby's. Ja, dat ik postzegelen verzamelen leuk vind, ja, dat hoeft de goede gemeente, ja, voegt niks toe aan de mensen, ja. En er hoeft ook geen entertainment te zijn, er hoeft ook geen handige klap te zijn, hè, zoals je dat soms ook ziet als je bepaalde, hoe heet het, opnames ziet op YouTube enzovoort. Dat je ook denkt van, jongens, ja, het entertainmentgehalte is weer erg hoog. Nee, het gaat om Christus. Niet om jouzelf. Ja, je, als priester ga je achter de persoon van Christus. Ja, ga je schuil. Daar gaat het om. Je wordt als het ware doorzichtig. Zodat de mensen in de kerk zien, het gaat om Christus.
3: En daarom ook, en dat horen we vaak terug van mensen die bij ons in Osp in de mis komen. Ja. Van het mooie eigenlijk van de preek is ook dat het eigenlijk ook niet eens de eigen hobby van de priester is. Maar dat hij probeert inderdaad een klankbord, een klankbuis te zijn van wat Christus eigenlijk bedoelt in de liturgie. Maar waarom dat de liturgie wat in die zin gefixeerd is van datgene wat in het missaal staat en wat hij daar geacht wordt te doen, dat hij iets wat de vrije loop kan laten gaan, ja, op het moment dat hij de preek houdt. En waarbij de preek en een uitleg van de Heilige Schrift kan zijn.
4: En een actualisering.
3: Hoe je het in het dagelijkse leven gestalte moet
4: kunnen geven. De Concilie van Trent in 1545 heeft al gezegd tegen elke priester behoort zeker op de zondagen een homilie te houden. Maar ook door de weken moet er in feite een homilie zijn.
3: Ja.
4: Kort en krachtig, even actualisering, even een klein puntje. Zoals vandaag toevallig ook, ging het over Mozes die water uit de rots slaat en die in plaats van 1 keer 2 keer slaat. Ja, en het verhaal wat we in de nieuwe liturgie de afgelopen zondag gehoord hebben van de vrouw aan de bron, de Samaritaanse aan de bron van Jacob. En Jezus zegt, als je mijn water drinkt, zul je nooit meer dorst krijgen. Ja, het water staat centraal. Water is de bron van leven. Ook voor ons mensen voor nu. Maar ook het water van het doopsel geeft ons nieuw leven en breekt ons leven open. Nou, dat kun je heel kort even aangeven. En daarvoor zijn we hier om God eer, dank, lof te brengen.
3: Het ging uit van de beweging dat de priester tijdelijk het priesterkoor, althans het centrale gedeelte van het priesterkoor, verlaat.
4: Ja.
3: Om de preek te houden. Hij keert daarna weer terug om dus verder te gaan met het adonum. En dan krijg je dus dan de specifieke, en daarom benoem ik het ook op die manier. Als de mis begint, komt de priester binnen met de bonnet op.
4: Ja.
3: Op het moment dat hij het priesterkoor betreedt,
4: Gaat de bonnet
3: af. Met andere woorden, waarom is de priester op die wijze, tussen aanstekens, afgezonderd van het volk op het priesterkoor?
4: Het priesterkoor is een heilige plek. Zoals ook in het Oude Testament, het tabernakel, kent een voorhof en een heilige plek en een allerheiligste plek, wat afgescheiden is door in feite een grote doek. Ja, we weten dat op het moment dat Jezus sterft, dondert het voorhangsel wat het heilige van het allerheiligste scheidt, dondert naar beneden toe. In een kerk heeft iedereen zijn plek. En het priesterkoor is de plek, ja, waarin het heilige zich afspeelt. En priesterkoor is dus niet een schaatsbaan of een plek waar iedereen maar kan rondstappen of wat dan ook. Maar het is een plek waar alleen diegene die daar uit zijn functie wat te doen heeft, ook moet zijn. Dus een koster moet er zijn om de kaarsjes uit te steken, maar daarna moet hij verdwijnen. Een priester is ervoor om het misoffer op te dragen. De misdienaars zijn ervoor om de priester te assisteren. En zo zie je dus dat dat de plek is in feite waar het heilig spel, het samenspel, zich afspeelt. En waarin in feite ook de gelovigen betrokken worden doordat men het ziet en meemaakt. En doordat men antwoordt en doordat men met zijn hart erbij is. Men draagt een geestelijk offer op. En men voegt in feite in brood en wijn, voegt men zijn eigen leven ook in. En dat wordt opgedragen, succipe domine, ja? Aanvaard, o Heer.
3: En daarmee wordt ook het priesterkoor
4: afgezonderd.
3: Een afgezondering. Ja. Eigenlijk nog misschien, wat in sommige teksten wel eens tevoorschijn komt, dat er sprake is van, eigenlijk is er een koninklijk paleis wat zich daar afspeelt.
4: Ja, maar eigenlijk is het hele kerkgebouw dus een aula dei. Hè? Dat wil zeggen dus de bruiloftszaal van de Heer. Maar ook in een bruiloftszaal heb je een podium waar ook niet iedereen rondflaneert. Ja, in het concertgebouw moet je als toeschouwer niet in de concertbak gaan zitten, want je wordt eruit gehaald en je wordt buiten gezet. Ja, maar in een kerk en zeker in onze tijden, waarin het besef van het mysterie gewoon voetzie is, iedereen shout maar overal. En dat is dodelijk. Ja, iedereen heeft zijn eigen plek. Iedereen heeft zijn eigen taak. En je moet datgene doen wat bij je taak hoort. En niks anders.
3: En wat natuurlijk ook meespeelt, dat merk ik soms. Het doet me zelfs pijn aan het hart. We hebben het eerder ook een keertje over gehad. Van als je de kerk binnenkomt, besef dat je in de kerk komt waar Christus aanwezig is. Het is niet het eerstvolgende café dat je eerst al je mensen die in de bank zitten, hand geeft, groet, over koetjes en kalven spreekt.
4: Daar heb je de hele week voor.
3: Los van of je de hele week ervoor hebt. Het is niet de plek die van jou vraagt om medemenselijkheid te tonen. Ik denk dat je de medemenselijkheid echt toont door het wijwater te gebruiken en daarmee te zeggen, duivel, blijf buiten.
4: Ja.
3: Herinnering aan je doopbelofte. Kniel neer voor ons lieve Heer.
4: In aanbidding.
3: In aanbidding en ga op je plek zitten. Nogmaals, daarmee zeg ik niet dat je dus niet medemenselijk bent, maar juist omdat je samen met de anderen die ook in de kerk zijn, je centreert en concentreert op Christus.
4: Ja.
3: We gaan nu even een kort moment luisteren naar een stukje muziek. Yeah.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Wij zijn op gang om diverse zaken rond de traditionele Latijnse mis te bespreken. We hebben net een paar aspecten besproken over het naar het oosten gericht zijn van de priester en de bijzondere positie van de priester. Een van de dingen die daar ook natuurlijk bij opvalt in de mis is dat we een aantal oude gebruiken hebben,
1: ja,
0: die heel oud zijn. En ook rituelen die ook redelijk strikt vastliggen. Ja. Van wanneer wordt er gebogen, wanneer wordt er geknield, wanneer wordt er een buiging gemaakt, wanneer wordt er een kruisteken gemaakt. Kortom, er zijn heel veel zaken die gebeuren. En de mensen die in de kerkbanken zitten zien een aantal zaken wel gebeuren op het altaar. Een aantal zaken zien ze niet, maar bijvoorbeeld bij het Russisch gebed, bij de kanon, vinden een aantal kruistekens plaats die de priester over de gaven of over zichzelf maakt, maar die dus voorgeschreven zijn door de liturgie. Waarom houden wij ons zo strikt vast aan de rubrica, de rubrieken, om op die manier tussen aanstekers een geldige mis te vieren?
1: Om niet uit de bocht te vliegen. Alles kun je naar je hand zetten. Maar de liturgie is er niet voor om naar je hand te zetten. Het is geen privéhobby, het is geen eigendom meer van een liturgische commissie of wat dan ook. Het is ook geen eigendom van mensen die in de kerk zitten. Het is geen eigendom van mensen die zeggen van wij zijn de kerk. Het is geen eigendom van een priester die zegt van ja, maar ik ben gewijde, dus ik heb het voor het zeggen. Nee. Om in te gaan op jouw vragen, wil ik dat wat breder trekken. Het begint al bij het orate frates. Bid broeders en zusters dat mijn, de van de priester, en uw offer aanvaard kan worden. Ja, op dat moment hebben we dus alles bij elkaar getrokken. Ja, de vragen, het verdriet, de vreugde van alles en nog wat weer van mensen in de kerken. Het wordt bij elkaar getrokken, wordt opgedragen samen met de intentie waar de priester ook de mis voor lezen. En wordt opgedragen aan God. Dan heb je het verheft de harten, de privatie, als een soort opstapje. Dan klinkt de bel bij het Sanctus. Ja, heilig, heilig, heilig. 3 keer hoor je de bel klinken. En dan zie je de priester buigt dan ook over het altaar. Raakt het altaar niet aan, want hij gaat nog verder. Op het moment dat hij het altaar aanraakt, wil dat zeggen dat je dus het moment bereikt hebt. Maar de priester raakt bij het Sanctus het altaar niet aan. Als teken van het gaat door. En bij het Benedictus richt hij zich op. Maakt een eerste kruisteken. Ja, gezegend is hij. Die komt in de naam des Heren. Dus het kruisteken drukt al uit van dat het om Christus gaat. Het gaat om de heilige die komt en ons mensen en materie heiligt. Dan zie je dat de priester dus met een groot gebaar omhoog met de handen gaat en als het ware van de hemel af smeekt de genade en de kracht. En dan buigt hij diep voor de handen komen op het altaar te liggen. En dan bidt hij te irritor, ja, clementissime pater bij Jezus Christus Dominum Nostrum. En dan keert hij zich op en dan maakt hij al 3 kruistekens over de gaven. Hek dona, hek mundera, hek dona. En daarmee duidt hij al aan, wat hier op het altaar ligt, is geheiligd. Dat is onze offergave. Dat is datgene wat wij Christus aanbieden. Dat is ons leven. Ja, en dat moet geheiligd worden. Dat is al apart gezet in de offeranden van tevoren. Maar nu wordt het met name voor het gezicht van God gebracht.
0: Maar een van de kritiekpunten is altijd van, maar die handelingen staat nergens in de Heilige Schrift. Zijn ook bij domme mensen bedacht. Ja. Wat moeten we ermee?
1: Ja, zoals er zoveel niet in de Heilige Schrift staat. Ja. Maar dat is niet de vraag. De vraag is of wij dat wat Christus zegt en wat we in het Oude Testament al vinden, als een soort opstapje, ja, elke keer weer het verwijt van Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Mozes, ja, wat ik net zei, voordat hij, als hij de mensen dus water wil geven, slaat hij niet 1 keer, maar 2 keer op de rots. En op dat moment zegt Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Het kruisteken wat wij nu maken over de gaven is de naam van God hoog houden. En Jezus vertaalt dat in het Nieuwe Testament met wees heilig, want ik de Heer ben heilig. Het kruisteken wat geslagen wordt over de dingen, over brood en wijn, maar ook als een huis gezegend wordt of wijwater gezegend wordt, en dat de wierook gezegend wordt, is altijd een teken van we houden de naam van Christus hoog. We pakken dingen uit het normale dagelijkse leven en we brengen ze voor het aangezicht van God. En dat staat niet altijd in de Bijbel. Nee.
0: Kijk, een van de voordelen.
1: Sola scriptura staat ook niet in de Bijbel, alleen het woord. Nee.
0: Nee. Maar een van de voordelen die ik er altijd aan ontleen van dat deze riten zo nadrukkelijk altijd gebezigd worden.
1: Ja.
0: Omdat ze nu eenmaal vastliggen.
1: Ja.
0: Wat je zegt, niet dat de priester uit de bocht kan vliegen. Ja. Hij weet wat hij moet doen.
1: Ja.
0: Maar ook voor ons.
1: Het drukt ook de intentie uit wat de kerk dus vraagt. Hè.
0: Maar wat voor ons dan, die in de kerkbanken zit, dan juist als steun en toeverlaat is.
1: Juist, de zekerheid zelfs.
0: Door iedere beweging die je weer ziet gebeuren op het priesterkoor, kun je, althans als je het een aantal keer meegemaakt hebt, kun je op een gegeven moment vaststellen, ah, daar is die.
1: Ja.
0: Dus ook al zijn er teksten die niet uitsproken.
1: En dat in Hongkong, of in Kaapstad, of op Spitsberg, of in Amsterdam, ja, of in het Steenwijkervold, altijd hetzelfde.
0: Altijd hetzelfde is. En voor ons, ik ben dan ook misdienaar, maar voor ons misdienaar is ook dat ook een groot voordeel. Waar ik ook in een kerk zou mogen aanschuiven om mee te helpen bij het misdienen.
1: Ja.
0: Ik hoef me nooit af te vragen van wat moet ik nou doen. Als ik weet van wat er nou die riten zijn, voegt zich dat automatisch in bij de misdienaars die in die ene kerk daar altijd de misdienen.
1: Zeg ik altijd tegen misdienaars in opleiding, als je de stille mis helemaal goed weet, kent, de achtergronden, dat je gewoon rustig kunt dienen, dat er een samenspel is tussen de priester, jou en jou en de priester. Kun je naar de Sint-Pieter toe gaan in Rome, je kunt aan een pontificale hoogmis kun je deelnemen, hè, met paus en toeters en bellen nog wat, hè, en je zult je op je gemak voelen.
0: En daarmee ook dat je, wat we eerlijk ook wel geroepen hebben, de piketpalen zijn geslagen.
1: Ja.
0: En binnen die piketpalen, daar vindt zich de volledige vrijheid om je aan te sluiten bij datgene wat er in de mis gebeurt.
1: Ja. En ik vind het ook zo belangrijk, hè, dat er een bepaalde symmetrie is. En daarmee vindt men mij wel eens een vervelend manneke, hè, maar daar let ik op. Ja, dat je geen bochten maakt, maar dat je bewegingen maakt die controleerbaar zijn. Dat je wacht op de antwoorden. Ik heb ooit het mooiste compliment gehad van een 88-jarige Oostenrijker in Linz. Ik was daar voor een priesterwijding van de Petersbroederschap in de Minoritenkirche in het centrum van Linz. En 's ochtends om 6 uur las ik de mis. Ik kreeg een missie naartoe gewezen, een 88-jarige oude man. En die zei, hoogwürden, dat is het eerste maal dat ze mij uitreden lassen. Ja? Dominus vobiscum. Dat je rustig wacht op het antwoord van de missionaar. Et cum spiritu tuo. Want het is een samenspel. En niet dat je ondertussen alweer 10 kilometer verder bent. Hè? Want dat werkt niet.
0: Elkaar de tijd gunnen.
1: Elkaar de tijd geven. En mensen daarin en ook de gemeenschap achter je serieus nemen. Want ook de oude liturgie kun je de nek omdraaien.
0: Mijn ervaring in Lourdes is geweest bij een aantal van de priesters daar, dat die dusdanig snel de heilige mis celebreerden, dat het voor mij ook af en toe was van, waar zijn we nu al?
1: Ja.
0: Maar inderdaad.
1: En dan slaat men dus echt de plank mis.
0: Ja.
1: Want één ding hebben we dus bij het Latijn nog niet gezegd. Om de oude mis te lezen, moet je Latijn kennen. Doe je dat niet, ga je de bietenbult op.
0: En dat is dan met name voor de priesters die het dus moeten bidden.
1: Ja.
0: En voor ons misdienaars is het ook handig om in ieder geval de vaste gebeden goed te kennen.
1: Ja.
0: Toegegeven, af en toe is de startmotor wat aan het pruttelen.
1: Prima.
0: En lukt het niet.
1: Prima.
0: Maar ook dan kunnen we elkaar helpen en assisteren om er dan toch goed doorheen te komen.
1: Ja.
0: Want met die gebeden.
1: Maar we waren dus we waren bij de kruistekens. Hè? Dus voor de consecratie een aantal kruistekens. Tijdens de, met voor de, vlak voor de consecratie nog een keer. Over brood en wijn. elk afzonderlijk, ja, gezamenlijk en nog afzonderlijk, ook daarna, altijd als teken weer, het gaat om het heilige. Het gaat niet om het profane. We hebben dat afgezonderd. Ja, en dat verwijst ook naar dat het heilige wordt aan ons toevertrouwd als de meest kostbare gave. Ja, als een diamant die je voor geen goud uit je handen zou willen laten vallen. Dat.
0: Ik herinner me, en ik ben even de precieze passage ben ik kwijt, maar dat zoeken we nog op en dat proberen we op een andere manier wel te communiceren, is dat Thomas van Aquino heeft in zijn Summae Theologiae, in de Tertia Pars, ja, spreekt hij over de sacramenten in het algemeen, ja, over de heilige mis in het bijzonder. En daar heeft hij zelfs een klein traktaatje waarin hij dus alle kruistekens die plaatsvinden tijdens de kanon, ja, ook een spirituele,
1: klopt,
0: lading meegegeven van dat vindt er dus in de liturgie plaats.
1: Het zijn dus geen tekenen die je als het ware als een etiket op een fles plakt, maar het zijn tekenen die te maken hebben met de inhoud van de fles. Ja, ik vind een bierflesje vind ik ontzettend leuk. Hij kan naar het etiketje kijken. Maar het gaat me erom wat in dat flesje zit. Dat ik dat kan nuttigen. En zo ook de kruistekens hebben te maken met de inhoud. En het kruisteken duidt al aan van jongen, let op. Je bent met heilige zaken bezig. Ja, vandaar ook dat na de consecratie houdt de priester de duim en de wijsvinger, ja, aan elkaar vast. Hij gaat zorgvuldig om met de partikels die op het Jezus lichaam opvangdoekje vallen, wat, ja, corporale heet. Ja. Ja, en wat na de purificatie ook netjes schoongemaakt wordt.
0: En wat een klein uitstapje in dit geheel ook. Eigenlijk vanaf het moment van dat de offergaven aangebracht worden,
1: ja,
0: de hostie die dus gepresenteerd wordt, om het even vrij vertaald te zeggen.
1: Ja.
0: En de kelk met water en wijn op dat moment. Maar op het moment dat zij op die manier aangedragen zijn op het altaar, mogen ze nergens anders meer voor gebruikt worden. Ze zijn dus ontdaan van hun profane betekenis.
1: Ja.
0: En ze hebben dus al hun religieuze betekenis in de liturgie.
1: Ja.
0: En dat vanaf dat moment dient dus het geheel van de mis doorlopend te worden tot aan het communiceren.
1: Klopt. Voor de vernietiging van de offergaven.
0: Ja,
1: alleen de priester moet de communie gaan. Ter vernietiging van de offergaven. De gelovigen en ook de missionaris mogen de communie gaan.
0: Dat en wij waren een keer in Londen voor een conferentie, waarbij wij in het seminari in Londen 's morgens vroeg de stille mis hadden.
1: Oh ja, klopt, ja.
0: En het brandalarm ging af.
1: Ja.
0: Wij gingen ijzeren heinig verder,
1: ja,
0: want ja, het was eenmaal begonnen de mis.
1: Ja.
0: De riten eisen dat dan
1: je doorgaat.
0: En nou, achteraf bleek dat het een vals alarm was. Dus,
1: het is het bolletje wol wat je afrolt, ja, en dat blijft doorrollen. Daar zet je niet zomaar de schaar in, hè, zodat je, ja, de draad doorknipt.
0: Ja. Maar waarmee ik ook wil zeggen, van naar de mensen toe, van inderdaad, riten lijken een keurslijf te zijn, maar riten
1: zijn
0: het niet. Ze zijn juist de drager van het hele liturgische gebeuren.
1: En
0: de
1: bescherming voor een priester om niet in de bocht te vliegen.
0: Ja.
1: Het is geen one-man's show. Het wordt ook altijd gezegd tegen een one-man. Nee, de priester doet het in naam van Christus, namens de mensen, met de mensen. En verenigt in zich alle offers die wij opdragen, ja, voor de Heer.
0: Voor het moment gaan we even luisteren naar een muziekje.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. In het gesprek met pastoor Van de Vecht praten we over de traditionele Latijnse mis. We hebben net besproken hoe het Orientem celebreren is, de taak van de priester op het priesterkoor en het gedrag van de mensen in de kerk. En we hebben over de fixatie, het vastleggen van hoe de liturgie gaat in de diverse riten, dat een drager is en ook een houvast en ook aangeeft van wat er uiteindelijk dan gevierd wordt. Maar in die liturgie zullen mensen merken van hey, er is een confiteor, de schuldbelijdenis, die bidt de priester eerst. Daarna zijn de misdienaars en soms ook de mensen in de kerk die de confiteor ook lezen.
1: Mm-hmm.
0: En bij sommigen is de traditie dat vlak voor de communie gaan er opnieuw het confiteor wordt gebeden.
2: Ja.
0: We kennen in het Kyrie, het Heer ontferm u, dat het
1: niet
0: drie
1: zes keer, maar
0: negen keer.
1: Ja, drie
0: kortom,
1: keer drie.
0: Er is het fameuze van de herhalingen.
1: Ja, ja.
0: Nou,
1: altijd hetzelfde.
0: Nou weten we, van herhalingen is de leermeester om iets echt ingevoerd te krijgen.
1: Repetitio mater studiorum.
0: Oftewel, de herhaling is de moeder van het leren.
1: Ja. Degene die dat altijd het meeste zeggen, zijn degene die zelf van herhalingen aan elkaar hangen. En daar bedoel ik mee, dat zijn meestal de mensen die op elke zondagmiddag naar het voetbalstadion gaan. Die elke zondag en elke dag naar voetbalwedstrijden kijken, het is altijd hetzelfde. Je hebt een voetbalveld, je hebt twee doelen. Hè. Je hebt 11 man aan de ene kant, 11 man aan de andere kant. Hè. Zo gauw men de bal heeft, schop men die weg. En dat is gewoon van A tot Z altijd hetzelfde.
0: Nou ja, iedere mes is ook altijd hetzelfde.
1: Ook altijd hetzelfde, ja. Dus, en ook het werk wat je doet, heeft vaak hetzelfde. Ja, er zijn mensen aan de lopende banden die één schroefje aandraaien, enzovoort, enzovoort. Ons leven bestaat uit heel veel herhalingen. Maar daar kun je op blind staan en zeggen van vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar die herhalingen hebben ook iets bijzonders. Het geeft ons de mogelijkheid om de diepte in te gaan, om te kijken achter de dingen. Ja, als je woordjes moet leren, kom je ook bij woordjes uit die er heel moeilijk ingaan. En dan probeer je het maar te visualiseren enzovoort, enzovoort. En je herhaalt ze en je herhaalt ze. En nog merk je dat de dingen tussen je doorgaan. En door het lezen en herlezen en hernemen ga je de diepte in.
0: Maar er zit natuurlijk ook een ander facet in. Bijvoorbeeld bij het Heer ontferm u. Het is drie keer drie. Het zijn de aanroepingen.
1: Ja, de drie eenheid.
0: En daar voel je al aankomen. Het heeft iets met de drie eenheid te maken. Met Christus.
1: Terwijl het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, eigenlijk komt uit de statieliturgie. Die in de vroege kerken dus gevierd werden. Dan heb ik het over de kerken na de Constantijnse vrede in het jaar 311. Waarin van de ene kerk naar de andere kerk gelopen werd. En in de ene kerk verzamelde men zich om naar de andere kerk te gaan om daar de Eucharistie te vieren. En tijdens die tochten werd dus de liturgie van alle heiligen gebeden. En werd dus ook het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, steeds gebeden. Het is dus niet zozeer een boeteact als wel een act om het gebedsleven op te wekken. Wat dan ook uitmondt in de collecta, het openingsgebed. Ja. En met name ook de grote lofzangen met normale bij feesten en met Pasen en dergelijke. Niet in de vaste tijd, niet in de adventstijd. Ja, het Gloria in Excelsis Deo. Ja.
0: Met andere woorden, wij moeten dus ons niet laten afleiden van och, wordt toch vaak hetzelfde gedaan. Ja. Nee, hetzelfde heeft zijn betekenis.
1: Hoe vaak heb je al die ontbeten?
0: Ik hoop iedere morgen.
1: Kijk, ja, ook hetzelfde. Hoe vaak heb je avondeten? Ook elke avond. Ja? Hoe vaak rij je van je werk naar B en van B naar A? Enzovoort. Maar het vraagt in die herhaling vraagt het erom dat je dus alert blijft. Kijk, er zijn mensen die elke dag de trein nemen van Steenwijk naar Meppel. En die elke dag uit het raam kijken, maar niet de bomen meer zien. Ja? die als het ware verstand op nul, blik op oneindige. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Maar de herhaling geeft ons in feite aan van, hey, ja, je staat nu wel voor hetzelfde, maar elke keer kun je er iets anders bij inbrengen. Dat.
0: Tot zover even dit stukje. We gaan even luisteren nog naar een muziekstuk.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Pastoor van de Vecht en Joost Verstegen, ondergetekende, zijn in gesprek over de TLM. We hebben net gesproken over het fenomeen van dat de liturgie toch best wel heel wat herhalingen kent op allerlei vormen.
1: Zoals het leven in herhalingen allemaal.
0: Zeker. Ja. En wij zouden willen hier niet in die herhaling vallen dat we die herhalingen gaan.
1: Klopt.
0: Maar er is een ander aspect wat toch best ook wel in de vorm van herhalingen zich voordoet. Dat is namelijk het grote verschil tussen de lezingencyclus zoals we die kennen in de traditionele mis. Namelijk, er is in één jaar worden lezingen gedaan. En het volgende jaar zijn dezelfde lezingen op dezelfde dagen weer aan de beurt. Ja. Terwijl in de nieuwe liturgie, de liturgie van Paulus VI vanaf 1970, er een driejarige cyclus is.
1: A, voor B de, en C. En door de weken voor de, twee.
0: Wou ik net zeggen, voor de zondagen dus de driejarige. En door de week is het een tweejarige. Met alleen in bepaalde extra sterke tijden dat er nog wel eens een lezing wel ieder jaar gelezen wordt. Maar daar zit dus een heel groot fenomeen die erachter schuilt van, ja, het concilie heeft gevraagd tot een meer ruime gebruik van de Heilige Schrift. En daar is dus dan de vinding gekomen om dat in die driejarige cyclus te doen, daar waarin Matthäus, Lucas en Marcus ieder een jaar aan de beurt komt.
1: Marcus wordt aangevuld met Johannes.
0: En Johannes komt ook verder, zeker in de echt sterke tijden, een aantal keren gewoon in ieder jaar dan voor.
1: Klopt.
0: Waarbij dan ook gezegd kan worden dat, omdat de Matthäus, Marcus en Lucas ook de zogenaamde synoptici zijn, dat evangelisten zijn die voor een deel gelijke onderwerpen hebben opgenomen in hun evangelies. Alleen in andere bewoordingen, misschien ook net in een andere setting, maar uiteindelijk natuurlijk wel dezelfde boodschap probeert door te geven. Waarvan dan in de oude liturgie met de eenjarige cyclus één van de evangelisten dat onderwerp bespreekt en dat de anderen dus niet aan de beurt komen.
1: Ja. Geweldig.
0: Ik ken ook, en als regelmatige dienaar door de weeks, dat er dan wel eens wat heilige feesten zijn.
1: Ja.
0: En zowaar komen er onder de heiligen bijvoorbeeld een aantal maagden tevoorschijn. En dus, en dat is dan altijd een van de kritiekpunten op de oude liturgie, dat er altijd weer die wijze maagden weer tevoorschijn komen en nooit een variant.
1: Ja.
0: Kortom, even de hele subtiele vraag.
1: Ja, hoe zit dat?
0: Nou, niet alleen hoe het zit, maar daar is dus de grote kritiek van wanneer praat je nou eigenlijk over een ruimer gebruik van de Heilige Schrift? En waarom? En wat is dus de achtergrond van dat eigenlijk de TLM die eenjarige cyclus heeft?
1: Ik begin te zeggen met dat het goed is voor iedere christen om eigenlijk één keer per jaar de hele Bijbel te lezen. En dan hoef je niet alles te snappen, enzovoort, enzovoort. Het aanliegen, zoals de Duitsers dat zeggen, dus de reden om de schrift breder te benaderen van het Tweede Vaticaans Concilie, snap ik helemaal. Dat is ook hartstikke leuk in de liturgie. Op de zondagen werkt het vrij aardig, alhoewel ik wel een aantal problemen ermee heb, dat men nogal willekeurig dus een aantal versen heeft weggelaten. Het meest prangende voorbeeld is dus,
0: 2 Korintiërs 11.
1: Je voelt hem al aankomen, het sacramentsdag, de tweede lezing. Ja, het tweede gedeelte van Paulus wordt ruksiesloos weggelaten. Dan denk ik, jongens, het lichaam en bloed van de Heer niet onderkende, eet en drink gij uzelf in veroordeling.
0: Even voor de luisteraars, als ze dus de Heilige Schrift bij de hand hebben, 2 Korintiërs 11e hoofdstuk, versen 27 tot 29, wordt juist in de nieuwe liturgie niet gelezen.
1: In de oude liturgie
0: juist wel.
1: Ja. Dus ja, om maar een zijspoor te noemen. Door de week, dus in de zondagen kan ik het nog volgen

0: kan ik het nog volgen. Alhoewel ik er ook problemen mee heb. Hè, dat doordat je dat grote aanbod hebt van alle lezingen, vraag ik me dus werkelijk af. En vraag elke willekeurige parochiaan maar die na die tijd uit de bank stapt en naar huis toe gaat. Hè, wat was het evangelie van vandaag? En dan krijg je als antwoord. Ja, moet ik even opzoeken. Snap je? Dus het probleem op het ogenblik is niet dat het aangeboden wordt, maar ook het opnameperceptie van mensen. Ja, dus de spanningsbogen om iets op te nemen en je eigen te maken is heel klein. Door de week, die hele tweejarige cyclus is hartstikke mooi voor kloosters. Maar als ik door de week een mis heb op maandag en op vrijdag, moet ik op vrijdag, en in die week wordt er één boek gelezen, boek Esther bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik een groot probleem, want maandags hoort dan degene die de maandag is, hij hoort deel A. Vrijdag komt degene weer en hoort dan een heel ander verhaal. En ik moet dus in mijn preekje al dus de vertaalslag gaan maken, hè, van de maandag deel A naar nu vrijdag deel B. Ja, dat er dus een heleboel dingen daartussenin gebeurd zijn. Dus in een klooster is het allemaal hartstikke leuk en aardig. Waar gaat het om in de liturgie? Gaat het er niet om in de hoeveelheid die je leest? Dat kun je thuis doen. Ja, ik zou echt iedereen willen aanraden, lees in één jaar de hele schrift. Maar de accenten die gezet worden in de liturgie. En dan biedt de oude lezingencyclus veel meer handvaten. Alle grote heilsgeschiedkundige feiten komen het hele jaar aan bod. En niet zomaar. Ook het Oude Testament wordt gelezen. Er wordt ook vaak gezegd dat dat niet het geval is. Is niet waar. Met name in de vastentijden gaan hele lappen teksten zelfs. Ja, toevallig nu in de derde week. Ja, vandaag hadden we dus.
1: Van de 40 dagen tijd.
0: Van de 40 dagen tijd hadden we dus teksten uit Jeremia. En morgen hebben we teksten uit Daniel. Ja, de keuze Susanna. Nou, dat zijn dus vier bladzijden teksten wat je dus aan het lezen bent. Dus dat is niet gering. Hè. Dat is dus het punt, hè, dat de heilseconomische feiten van Christus zijn leven, lijden, sterven en verrijzen en wat dat voor ons betekende, hè, ten volle in het voetlicht komen te staan. Waar het zwakke punt zit in de oude liturgie is dat in de heilige feesten, hè, er dus te weinig afwisseling is. En daar kan een vertaalslag gemaakt worden. En als men in de toekomst gaat nadenken over de hermeneutiek van de hervorming, zou daar een aanzet gegeven kunnen worden dat daar wat meer andere lezingen worden binnengebracht. Want ik inderdaad, drie keren de wijze en de domme maagden in een week gelezen te hebben, dan heb je het ook wel even gehad. Alhoewel je nu dus bijna elk woord van dat evangelie wel kunt
1: dromen.
0: Snap je?
1: En dat heeft ook weer zijn voordelen.
0: Ook weer zijn voordelen. Ja, repetitio, mater studiorum.
1: Daar hadden we het net over.
0: De ja. Daar, ja, ja. Van het, dus aan de ene kant snap ik wel het verlangen van het concilie, hè, om de Bijbel aan de mensen te geven. Maar aan de andere kant, hè, mis ik ook het accent op de heilsgeschiedkundige dingen. Ja, het leven, lijden, sterven, verrijzen van Jezus Christus. Soms heb ik de grootste mogelijke moeite zondag, zeg, om ook de tweede lezing bij het geheel te moeten betrekken. En ik soms ervaar dat het er soms bijgesleept is. Nou ja, omdat men een aantal weken dan uit een en dezelfde brief van Paulus wil lezen. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar het heeft wat kunstmatigs.
1: Nou, daar speelt waarschijnlijk ook in mee dat het organisch ontwikkelen zich natuurlijk in de TLM wel heeft voorgedaan. Ja. En dat natuurlijk ook de keuze van de teksten in de liturgie.
0: Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten.
1: Ook op die manier in de oude liturgie uiteindelijk allemaal zo zijn plekje hebben gekregen. Ja. Terwijl natuurlijk in de nieuwe liturgie er misschien wat studiosi wel wat bij elkaar te
0: het
1: brengen is.
0: Het is achter een bureau bedacht, hoor. Sorry dat ik het zeg.
1: Dat en wat, maar niet dat we helemaal dus in een wel eens niet eens terecht moeten komen, maar de zondagsviering en ook de doordeweekse viering, het is geen bijbelleesclubje.
0: Nee.
1: Het is het
0: vieren van de liturgie.
1: De liturgie.
0: Waar het woord een belangrijk deel van uitmaakt.
1: En nog, en dat is iets wat we waarschijnlijk ook te weinig soms accentueren, is we hebben de lezingen

0: Maar de introïtes, de graduale, tractus, wat we ook allemaal aan andere...
1: Ja, maar dan komen we dus aan een heel ander gebied, Joost. Hè? Dat wil zeggen, ja, de zang, de oude liturgie kenmerkt zich in het gebruik van psalmteksten. Onze nieuwe liturgie is een optelsom van liedjes.
0: Nee,
1: sorry dat ik het zeg. Menigeen wordt nu heel erg boos. Maar de oude liturgie heeft in haar introïtes, graduale, alleluia, offertorium, communio. De rijkdom van de psalmen komen daar naar voren. En die slaan terug ook op de lezingen en op het feit wat er gevierd wordt. En zomaar een dak boven wat hoofd, een deur die op... Ja, enzovoort, enzovoort. Dat, ja, sorry, maar daar kan ik niks meer mee.
0: Maar goed, dan praten we ook over dus de wat ik dan noem de ingevulde liturgie. Ja. Als je dus feitelijk naar het missaal kijkt, zul je daar bij het introitus, ook in de nieuwe mis, wel een psalmtekst zien. Alleen die wordt dus inderdaad in bepaalde gevallen overroeld door een ander lied.
1: Nog veel erger dat soms zelfs de vaste teksten als Gloria... Ja, ook overroeld worden door een lied. Hè. Wij zoeken u als wij samenkomen, hopen dat gij aanwezig zijt. Ik noem op al de hen. Ja, dan staan bij mij de nekharen al recht overeind. Hè.
0: Laten we ook bij de TLM ook een kritiekpuntje dan ook maar eventjes op loslaten. We kennen, voor zover de mensen in Duitsland wel eens een keer naar de mis zijn geweest, de zogenaamde Deutsche Messe.
1: Ja, zingmessen.
0: Hoewel dan het eigenlijk een TLM-mis is, ja, dat ook daar een introitus door een lokale Duits gezang is vervangen.
1: Ja,
0: oneigenlijk.
1: Of nog veel anders, ja, ook dat je dus in een TLM-mis, hè, omdat je die wilt aankleden, zeg maar, hè, en die nodigt dan een koor uit. En het koor merkt dan, hè, dat ze de ruimte krijgen en dus ja, gaan ze 5-6-stemmig zingen. Ja, dan krijg je dus een Kyrie en een Gloria en een Sanctus en een Benedictus en een Agnus Dei. Hè, wat is, nou ja, kun je breiwerkje bij meenemen. Hè, van jongens, waar gaan we naartoe? De TLM die ik voor ogen heb, is de TLM hè, waar dus ook gewoon het ordinarium, zoals introitus, graduale en zo, gewoon netjes gezongen wordt. Waarin het Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Lam Gods, het ja, Agnus Dei, ook gezongen wordt volgens de Gregoriaanse methode. Dus paasmis, mis 8, mis 11, mis 18 enzovoort enzovoort. Dat de mensen ook daarin mee kunnen participeren. Wil het koor iets bijzonders doen tijdens de offeranden, hè, kan men iets meer stemmig zingen. Bij de communie gaan kan men ook losgaan. Hè, en na de zegen kan men ook losgaan. Maar niet dat het koor als het ware een soort eigen clubje wordt binnen het gehele. Hè, en denkt van na onze zondvloeden. Hè, wij willen zingen, wij zullen zingen, wij moeten zingen. En nu moet het gebeuren.
0: Tot zover dan even nu het geparkeerd hebben de zaken rond de gebruik van de Heilige Schrift in de liturgie. Een andere bijzonderheid is, maar daar hebben we beperkte tijd voor om dat nog te bespreken, is de liturgiekalender. Een van de bijzondere aspecten van de liturgiekalender tussen, zoals wij die vanuit de TLM kennen, is dat die echt gebouwd is op de belangrijkste mysteries en ook daar een verwijzing naar kent.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we praten over de zoveelste zondag na Drie Koningen.
1: Ja.
0: De zoveelste zondag na Pasen. De zoveelste na Pinksteren.
1: Pinksteren, ja.
0: Het bewust beroemde fenomeen van door het jaar, zondagen, kennen we niet. Waarmee ik wil zeggen, die kalender geeft wel een afwijking van wat je anders in menig meditatieboek en zo op dit moment voorhanden hebt.
1: En sommige feestdagen die dus in de nieuwe kalender dus ruksisloos zijn vertrokken en waar men nu schorvoetend weer van terugkomt, bijvoorbeeld de naam van Jezus, maar dat wordt dan een gedachtenis. Terwijl het in de oude liturgie is dat het gewoon een feestdag, het kostbaar bloed van Christus. Dat is een hoogfeest, zelfs bij in de oude liturgie, terwijl het nu, ja, het kan gevierd worden, maar geen man overboord als het niet gevierd zou worden.
0: Ja. De liturgie kent door het jaar heen belangrijkere en minder belangrijke feesten.
1: Ja.
0: Nou, de oude liturgie heeft daar vanaf 1962 vier categorieën in.
1: Ja.
0: Eerste klas, tweede klas, derde klas en vierde klas.
1: Ja. Vierde klas is commemoratie in feite.
0: en commemoratie voor mensen die het niet kennen, is dat er op een dag wordt een heilige gevierd. Ja. Maar vanwege dat er commemoratie mag zijn, mag dus ook nog van de periode waarin gevierd wordt, of van de voorliggende zondag, het gebed ook nog een keer genomen worden.
1: Dat je dus bij de openingsgebed, dus gewoon het eerste openingsgebed krijgt, dan de commemoratie van de heilige, en dan kun je eventueel nog een andere bijzondere. Dus in feite kun je dan drie gebeden doen. Dat is bij de secreta, bij de offerande precies hetzelfde, en bij de postcommunio, dus nadat je de communie bent geweest, ook precies hetzelfde.
0: En dat is dan even een klein aanknopingspuntje naar waar we eerder spraken over, van al die herhalingen.
1: Ja.
0: In dit aspect vind ik persoonlijk juist de rijkdom van de TLM komen, van de feestdag is niet alleen van die het poppetje alleen, maar wordt dus ingebed door die commemoraties, voor die extra gebeden, in een groter geheel van wat zich op dat moment in de kerk afspeelt, of wat de liturgie ons aanbiedt.
1: Zelfs in de octaven vind je dat, dus de 8 dagen na een feestdag, vind je dat zeker terug.
0: En zo op een andere manier hebben we natuurlijk ook nog de vigilies.
1: Ja.
0: De vigilies zijn dus eigenlijk de dag voor een hoogfeest, als een voorbereidingsdag.
1: Ja.
0: En die worden dan
1: paars meestal, behalve die van de vigilie van Pinksteren is dan rood, maar de rest is paars.
0: Omdat vigilies voorbereidingsdagen dat als boetedagen gezien wordt.
1: Ja.
0: Dus het hele karakter van het liturgische jaar wordt op een eigenlijk een hele andere manier ingevuld en gedragen.
1: Ja.
0: Nogmaals wat ik eerder al aangaf, de zondagen worden gerefereerd naar het voorliggende hoogfeest.
1: Ja.
0: En daarmee wordt dat hoogfeest, en zeker na Pinksteren, want ja, we kunnen wel praten over door het jaar, maar ja, waar zijn we in het door het jaar? Nee, met Pinksteren blijf je dus herkennen van er heeft Pinksteren plaatsgevonden. De stichting.
1: Je kunt het vergelijken met een boom. Ja, de nieuwe liturgie kijkt alleen naar de blaadjes. Ja, het is allemaal groen, groen, groen, groen door het jaar. Geweldig, mooi, hè? De oude liturgie kijkt door de blaadjes heen naar de takjes. En de takjes zitten vast aan de stam. En de stam heeft zijn worteltjes in de grond. Snap je? Dat.
0: Zeker. Ik denk dat voor dit moment we deze uitzending redelijk weer gevuld hebben met nogal wat onderwerpen. En er liggen nog wat meer onderwerpen die interessant zijn. En daarom nodig ik graag de luisteraars uit om ook de volgende uitzending te gaan beluisteren die we in deze serie gaan opnemen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: van harte welkom hier bij het programma Aan Tafel met... Ja, de vooravond van de oktobermaand. En u weet het, dat is natuurlijk de Rozenkransmaand. En ja, deze uitzending staat dan ook in het teken van de Rozenkrans. En dan niet zomaar de Rozenkrans, maar de kinderen die de Rozenkrans bidden. Het initiatief, dat geweldige initiatief waar we al eerder hier bij Radio Maria ook wel aandacht aan hebben mogen besteden, namelijk 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Het is een initiatief dat Kerk in Nood eigenlijk op zich heeft genomen nadat het al 20 jaar geleden inmiddels was ontstaan in Venezuela. En het sluit ook zo mooi aan, deze keer op het jubeljaar. Het thema is hoop. Nou, u weet het, dit jubeljaar is natuurlijk het thema Pelgrims van Hoop. En ook de Heilige Vader, die heeft al opgeroepen eigenlijk om in de maand oktober iedere dag de Rozenkrans te bidden voor vrede. En op 11 oktober zelf, dan zal hij Rozenkrans bidden op het Sint-Pietersplein met alle aanwezigen die daar speciaal zijn voor het jubileum van de Mariale spiritualiteit. En daar zijn dan allerlei organisaties en ja, bonden, ordes verzameld die op een of andere manier de Mariale spiritualiteit hoog in het vaandel hebben staan. Nou, hoe Kerk in Nood betrokken is geraakt bij dit initiatief 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En ook hoe dat ieder jaar weer, ja, waar een oproep toe wordt gedaan, onder andere door de kardinaal Piacenza. Hij is de internationaal voorzitter van Aid to the Church in Need, hè, de Engelse naam van Kerk in Nood. Die zegt ook, het is zo belangrijk, en hij roept ook op om te bidden voor deze wereld die gekwetst is door verdeeldheid, conflicten en lijden. Nou, ik heb over deze bijzondere actie, deze ja, activiteit, hoe moet je het noemen, dit gebed heb ik eerder, ook andere jaren, maar ook eerder al mogen spreken met Dennis Peters. U weet het, hij is verbonden aan Kerk in Nood en ook nog een aantal andere mensen. En voor deze uitzending heb ik een compilatie gemaakt over dit initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Hier in Nederland zal dat zijn tussen 1 en 7 oktober. En 7 oktober is natuurlijk de datum waar je je op richt. Nou, daar hoort u direct wel meer over. Maar ik wens u heel veel plezier met deze compilatie over dus dat initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans, waar alle kinderen en eigenlijk ook alle oudere kinderen, zullen we dan maar zeggen, hoe oud je ook bent, aan mee kunnen doen. Nou, ik wens u veel plezier met deze uitzending.
1: Ja, 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Yes. Elk jaar opnieuw besteden we daar weer aandacht aan. Bestaat al 20 jaar.
0: Ja.
1: En hoe is Kerk in Nood daarmee in aanraking gekomen? Eigenlijk is dat een jaar of 5, 6 geleden is dat nu gebeurd in Caracas, Venezuela. Dat wat moeders bij een soort van loerdersgrot of zoiets was dat, geloof ik, hun kinderen zagen bidden tot Maria. En die waren zo geraakt. En er was één moeder bij. En die zei van, het deed haar denken aan Pater Pio. Die heeft gezegd, als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, dan zal er vrede komen. En dat heeft ze weggevonden. Die moeder die heeft contact gehad met Kerk in Nood in een van de internationale kantoren. En toen hebben we meteen als Kerk in Nood gezegd, wereldwijd, van dat is een heel mooi initiatief, dat gaan we steunen. En in de loop van de jaren zijn er steeds meer kantoren. Hè. We hebben dus 23 landelijke kantoren die deze actie ondersteunen. Maar dus ook met alle projectpartners in zo'n 140 landen. Die dus allemaal ja, op katholieke scholen, in de kerk, in de parochies, allemaal dus kinderen bij elkaar brengen om mee te bidden. En we hebben altijd gezegd van ja, meld je aan als kerk, of als parochie, of als school, of wat dan ook, of als ouder. Geef door hoeveel kinderen, met hoeveel kinderen je bidt. En dat is gegroeid en gegroeid. En heel veel aanmeldingen inmiddels ook weer. Dit jaar is het qua datum een beetje anders. Het is het hoogtepunt, het hoogfeest van 7 oktober. Het was altijd 18 oktober.
0: Ja, het was 18 oktober.
1: Dat had allemaal praktische redenen dat dat niet handig was. In verband met ook verschijningen van rapporten richting Red Wednesday en dat soort zaken. Maar men vond ook, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is natuurlijk eigenlijk wel het meest geschikt om dan te doen. En we hebben gezegd in de aanloop daar naartoe.
0: Ja.
1: Met name omdat het natuurlijk niet altijd op een zondag valt. En parochies misschien in hun kerk daar toch iets mee willen doen. Mm-hmm. Dus we zeggen nu van 1 tot en met 7 oktober. Ja. Dat is al heel snel.
0: Ja.
1: En mensen kunnen zich aanmelden. Meer informatie vinden op de website kerkennood.nl. En dan het makkelijkste is even /kinderen.
0: Okay.
1: Dan kom je meteen op de goede pagina. Dan kun je doorgeven met hoeveel kinderen je meebidt.
0: Ja.
1: Want we willen natuurlijk ook graag weten of we die 1 miljoen weer gaan halen.
0: Ja, precies. En dat is dus wereldwijd. Ik bedoel, anders zou je het nooit redden in Nederland.
1: In Nederland? Nee.
0: Maar je kunt dus meedoen met een groep van je kinderclub, van je school. Maar ook gewoon als gezinnen samen of als gezin apart. He, dus alles is eigenlijk mogelijk, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk heel mooi om te... Als je je aanmeldt, dan zie je waarschijnlijk ook hoeveel mensen er al mee gaan doen. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Op de internationale site staat een teller. Alleen ik vraag mensen wel om naar Nederland te gaan om zich aan te melden.
0: Ja.
1: Dat vorig jaar en het jaar daarvoor hebben we dus de 1 miljoen gehaald. Ja. Dus 2 jaar geleden voor het eerst. En dan bidden ze echt in landen van Papua Nieuw-Guinea tot en met Soedan. En we krijgen al die foto's ook binnen.
0: Ja.
1: Dus heel wat landen die meedoen. Op heel veel plekken ook hele scholen tegelijk die dan samen de Rozenkrans bidden. Wat natuurlijk iets heel bijzonders is. En juist ook vaak in die landen waar sprake is van vervolging.
0: Ja, klopt.
1: Laten we solidair zijn en kijken hoe we mee kunnen
0: Absoluut,
1: bidden.
0: Ja.
1: Ook gezien de context qua vrede op deze planeet.
0: Nou.
1: Hebben we dit jaar ook wel gezegd van, het is harder nodig dan ooit nu. We hopen echt dat we die 1 miljoen gaan halen. En ook heel specifiek de intentie uit te spreken voor vrede in het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: Op het Heilig Land.
0: Ja, begrijpelijk. Want wat je zegt, het is heel hard nodig.
1: Ook als u geen kind bent, zeg maar even tegen de luisteraars. Bid gewoon mee natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso. Nou, dus op de site van Kerk in Nood is er meer over te lezen. En kunt u zich ook aanmelden met de kinderen.

0: Wij gaan zo direct verder praten. Maar eerst nemen we even contact op met nog twee andere moeders, zijn dat in dit geval, die ook vertellen over gebed of bidden in het gezin en ook het bidden van de rozenkrans. En de eerste is Moira. Moira, welkom in de uitzending.
1: Ja, hoi.
0: Ja, hoi. Moira, ja, de vraag gewoon. Kun je heel eventjes zeggen hoe jouw gezin eruit ziet?
1: Ja, ik ben Moira. Moira Rozen, ik ben getrouwd met Michel en wij hebben samen 5 kinderen. De oudste is 9 en de jongste is 11 maanden.
0: Ja, oh, die is nog wel heel jong, hè? Houdt hij al een rozenkrans vast?
1: Ja, dat zeker wel, ja. Ja.
0: Oh, wat leuk, ja. Ja. Nou, je hebt gehoord, hè, hier in het programma gaat het over het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans op 18 oktober, dus aanstaande woensdag. Nou is het bidden van de rozenkrans sowieso ook in de oktobermaand natuurlijk, staat heel centraal. Maar mijn vraag aan jou is eigenlijk, bidden. Bidden in het gezin, bidden met de kinderen. Hoe doen jullie dat? En eigenlijk ook de vraag, waarom doe je dat?
1: Waarom doen we dat? Omdat we natuurlijk, we willen onze relatie met God in stand houden. Of we willen praten met God. En dat leren wij de kinderen dat kan door het gebed. En hoe doen we dat? We beginnen 's ochtends bij het opstaan dan bij het kruis. We hebben een kruis staan bij in de woonkamer. En dan gaan we daar even samen naartoe. Om goedemorgen tegen God te zeggen. En te vragen of je ons wil helpen om lief te zijn voor elkaar. En te danken dat we een nieuwe dag hebben gekregen. En vragen om aan onze enge bewaarder of die ons wil beschermen vandaag. En zo. En dan bidden we ook voor het ontbijt. Om het eten te zegenen. En bij de lunch bidden we ook. En bij het eten gewoon altijd eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En voor het slapen gaan ook?
1: Voor het slapen gaan ook inderdaad, ja. Ja, dan danken we altijd. Laat ik de kinderen nadenken over waar ze dankbaar voor zijn die dag. Wat er allemaal gebeurd is, wat ze hebben gekregen van God. En vragen we vergeving voor de dingetjes die niet zo goed zijn gegaan. En vragen we om de hulp dat ze het morgen beter kunnen doen. En ook weer om bescherming voor die nacht. En we bidden dan dus ook de rozenkrans 's avonds vaak of na de lunch. Ja, wij geven thuis onderwijs, dus de kinderen zijn veel bij mij. Dus we hebben ook veel tijd om samen te bidden.
0: Ja, ja. Dat maakt wel uit natuurlijk wat je zegt. Want tijd is vaak in een gezin. Ik kan me zeker voorstellen, ook nog met kleine, echt kleine kinderen, dat een uitdaging is.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Zoals jij dat nu vertelt, hè, heel mooi. Vooral ook de start van de dag, denk ik. Prachtig om jezelf als het ware onder de bescherming te stellen. Is dat iets wat jij thuis ook al geleerd hebt? Of hebben jullie dat samen zo aldoende in jullie huwelijk bedacht?
1: Nee, ik heb dat thuis niet geleerd. Nee. Ik ben niet katholiek opgevoed. Dus we hebben dat als gezin. Gelukkig kennen we heel veel andere gezinnen ook die katholiek zijn. Dus ik laat me inspireren ook door anderen. En dat vinden we heel belangrijk om de dag te beginnen met God.
0: En de kinderen, hè, die zijn het gewend. Hè, zeker nog in deze leeftijd doen ze hopelijk gewoon mee. Is dat zo? Doen ze altijd mee?
1: Ze zijn natuurlijk ook kinderen. Die hebben soms ook geen zin om te bidden. Dus voor mij, ik verplicht ze ook niet om echt mee te doen, maar ze moeten er wel gewoon even bij zitten. En ook al, als ze niet mee willen doen, prima, maar ik bid ze in ieder geval wel en de volgende keer doen ze wel weer gewoon mee.
0: Ja, ja. Want hebben ze vriendjes, vriendinnetjes, vertellen ze er wel eens over? Weet je dat toevallig? Krijgen ze er reacties op?
1: Ik moet zeggen, we hebben vooral heel veel andere gelovige vriendinnetjes en vriendjes, maar de kindjes, de vriendjes die niet geloven, iedereen doet zijn eigen ding, toch?
0: Dus, ja. Nou, en wat je vertelde, hè, thuisonderwijs is natuurlijk ook dan, hè, dan ben je meer als het ware in je eigen kring bezig.
1: Ja,
0: Ja. De Rozenkrans, want ja, oktober, Rozenkransmaand, het initiatief van 1 miljoen kinderen over de hele wereld die de Rozenkrans bidden voor vrede. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om juist ook de Rozenkrans te bidden?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk meegekregen via de familie van mijn man. Die is altijd heel erg mariaal geweest. En die baden altijd veel de Rozenkrans. Dus eigenlijk heb ik het daar een beetje van afgeleerd, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb ook veel gelezen over alle genaden die eraan verbonden zijn. En natuurlijk ook het wonder bij Lepanto. Dat heeft mij ook wel veel indruk op mij gemaakt. Dat ze toen dat gevecht hebben gewonnen.
0: Ja. Yeah.
1: Door de Rozenkrans. En gewoon dat het ons sterkste wapen is tegen het kwaad in de wereld. En van de heiliging van ons gezin. En ik vind het ook echt een rustmoment om te kunnen denken over alle mysteries van de Rozenkrans. En ik vind het ook altijd mooi dat de kinderen dan ook veel vragen stellen tijdens het bidden over het mysterie. Dus het brengt ons vooral gewoon dichter tot Maria en daardoor naar Jezus.
0: Ja, leuk dat je zegt. Want eigenlijk ook tijdens het bidden zijn ze dus heel bewust bezig met dat mysterie. En dan stellen ze zelfs tussendoor vragen.
1: Ja, ik heb een boekje erbij. En daar heb ik een mooie afbeelding van het geheim. En ik heb ook een boek waar je dan... waar eigenlijk bij ieder weefgegroetje een zinnetje staat wat er in dat mysterie gebeurt, zeg maar. Dus dat lees ik dan, niet na ieder weefgegroetje, maar meestal voordat we het kindje gaan bidden. Ja, dan lees ik dat even voor en dan komen er wel eens wat vragen op. En dan denk ik, dan geef ik er ook maar antwoord op. Maar dan duurt het soms wel heel lang voordat ze die Rozenkrans af hebben. Maar goed, dan is het wel heel mooi dat ze er op ingaan. En
0: ja.
1: Zo, en,
0: ja, ja. Had jij zelf al eens gehoord van het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede?
1: Dat weet ik niet precies.
0: Nee, want in de oktobermaand is er natuurlijk sowieso veel aandacht voor de Rozenkrans. Hè? Dat ook voor kinderen. Hè? Ja, toevallig, dat weet ik, dat jij ook kinderen bidden voor kinderen kent. En daar wordt natuurlijk ook altijd gevraagd om de Rozenkrans te bidden. Met name nu in deze maand. Zijn er kinderen zelf in de buurt die misschien iets durven of willen zeggen over het bidden? Of denk je dat er niet in zit?
1: Nou, helaas niet. Nee. Ik had het voorgesteld, maar ik vind het een beetje te spannend.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hoe zouden we nog meer mensen kunnen uitnodigen om ook de Rozenkrans te bidden? Is dat iets waar je wel eens over nadenkt?
1: Ik denk vooral... lezen over alle genade die eraan verbonden zijn. En misschien gewoon een keer proberen. En kijken wat het met je doet.
0: Ja. Gaan jullie ook de Rozenkrans bidden voor dit initiatief?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar wanneer weet je nog even niet?
1: Nee.
0: Nou, ik hoor de kinderen inderdaad op de achtergrond. Leuk om te horen. Zou jij, Moira, ter afsluiting... kunnen zeggen in één zin waarom het bidden van de Rozenkrans zo belangrijk voor je is?
1: Nou, het is een heel krachtig wapen tegen de duivel. En ik weet dat er heel veel kwaad is in de wereld. En dat wij onszelf kunnen heiligen door deze Rozenkrans. Dus, en het brengt ons tot Maria. Dus daarom vinden wij het heel erg belangrijk om de Rozenkrans te bidden.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ik denk dat de luisteraars daar helemaal mee eens zijn. Nou, Moira, heel veel dank voor jouw tijd. En verenigd in gebed voor de vrede.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel, hè.
1: Ja, oké.
0: Joe, dag hè. Dag.
2: Maria?
3: Elisabeth.
2: Maria!

0: Ja, en in dit programma Aan Tafel Met spreek ik dus met een aantal mensen die thuis in het gezin ook gewend zijn om te bidden. Dat belangrijk vinden. En speciaal ook de rozenkrans. En daarvoor heb ik nu Michelle aan de lijn. Dag Michelle.
1: Hallo.
0: Hoi, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, de eerste vraag is even voor de luisteraars van, ja, hoe heet je, hoe ziet jouw gezin er eigenlijk uit?
1: Nou, ik ben Michelle de Vree. Wij wonen in Boven-Leeuwen en ik ben nu 7 jaar getrouwd met mijn man. En dan hebben we een zoon van 6. Dan hebben we een dochter van 5. Nog een zoontje van 3, bijna 4. En een dochtertje van 1. Dus 2 jongens, 2 meisjes. 4 kinderen.
0: Ja, mooi.
1: En we zijn heel, heel dankbaar.
0: Ja. De vraag, je hebt het gehoord eigenlijk naar aanleiding van het initiatief wat al wat langer bestaat, hè? 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor Vrede over de hele wereld.
1: Ja.
0: In deze oktobermaand, de Rozenkransmaand. De vraag ook aan jou, ja, bidden in het gezin. Waarom doen jullie dat en hoe eigenlijk?
1: Nou ja, wij bidden natuurlijk met ons gezin, want we zijn natuurlijk katholiek. En van huis af aan heb ik het vroeger ook geleerd. Dus ik heb dat ook graag aan mijn kinderen doorgegeven. En speciaal de Rozenkrans bidden wij dan, omdat wij eigenlijk ons willen verenigen met alle missionarissen, alle priesters en zo. Want die bidden altijd hun brevier. En vandaar dat wij hier thuis ook de Rozenkrans doen bidden. Maar vooral ook om te kunnen mediteren over het leven van Jezus en Maria. Want juist als je gaat bidden, kan je daar heel mooi over nadenken. En dat willen we graag de kinderen doorgeven. Omdat die eigenlijk ook wel heel slim al zijn en veel vragen ook hebben. En als we met hun dan de Rozenkrans bidden, dan weten zij ook meer, letten zij ook beter op. En dan wordt het toch echt, wordt Jezus en Maria worden echt ook deel van ons gezin.
0: Ja.
1: En we zijn dan met de Rozenkrans begonnen. Toen ze al jong eigenlijk waren. Elke ochtend bidden we dan de Rozenkrans met de kinderen. Ze doen niet altijd alles mee, maar dat vinden we ook niet erg. Want het is juist mooi dat ze het ook gewoon horen en zien dat papa en mama dat ook gewoon doen. En eigenlijk ook voor de gebedsintenties doen wij dit natuurlijk. Dat je elke dag, dat we de kinderen ook kunnen zeggen waar ze voor willen bidden. En dat het iets normaals en moois wordt voor de kinderen.
0: Mm-hmm, ja, nou dat klinkt heel, heel mooi, zeker. Ik begrijp eigenlijk ook wel uit jouw woorden dat gebed überhaupt, hè, in het gezin iets is wat een belangrijke plek inneemt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. We willen zeker veel met God kunnen praten. En dat kan je eigenlijk het beste doen door te bidden.
0: Je zei de oudste is dan 6. Wat voor vragen heeft hij dan? Of hoe reageert hij bijvoorbeeld op het bidden van de Rozenkrans?
1: Hij heeft altijd vragen over Maria. En dan, het is wel grappig geweest dat hij ook een keer vroeg aan mij of ik net als Maria was. Dus dat vond ik altijd wel heel schattig. Want hij zegt, ja, dat is ook de moeder van God en u bent mijn moeder. Ik zeg, ja, maar Maria was natuurlijk extra speciaal. Die is door God uitgekozen. Dus er komen altijd wel wat vraagjes. En als je de Rozenkrans bidt, gaat het meestal wel over Maria. Dus daar hebben de oudste 2 wel de meeste vragen over.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat hij bijvoorbeeld zegt waarom we eigenlijk gaan bidden. En dan zeg ik, dan kan je met God praten. Met mij kan je gewoon zo praten. En met God anders. En eigenlijk nemen ze dat zo mooi op. Ja, heel kinderlijk op. Dus dan ben ik heel blij dat je al met een hele kleine uitleg, dat ze dan toch wel denken, oh ja, zo is het. En we doen het. Dus dat is wel echt heel fijn.
0: Ja, kinderen die pakken dat heel, wat je zegt, als vanzelfsprekend op. Hè? Voor hen is het niet zoiets van, ja, maar kan toch eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, als de moeder het mooi vertelt, dan nemen ze het heel snel over. En dat is heel fijn.
0: Ja. Mag ik vragen, Michelle, voor jouzelf? Je zei, je hebt het van huis uit meegekregen.
1: Ja.
0: Was het Rozenkransgebed voor jouzelf ook altijd al een bijzonder gebed? Of heb je dat pas wat later echt doorgekregen?
1: Ja, toen wij echt jong waren, elke dag werd de Rozenkrans gebeden. En dat namen we ook mee. En toen ik dan puber werd, dan ging ik dat ook gewoon wel doorbidden. Maar op een gegeven moment kwam ik wel dat ik dacht, ja, moet ik dat weer zo bidden? En dat vond ik zo veel. Terwijl het maar een kwartiertje van je dag is. Maar dat, toen dacht ik wel even waarom. En toen heb ik een paar bepaalde dingen meegemaakt, waardoor ik dacht, nou, ik moet gewoon heel veel bidden. En dan was eigenlijk het eerste wat ik pakte de Rozenkrans. Omdat je dan, ja, soms weet je even niet wat je moet zeggen, maar als je die Rozenkrans dan pakte en dat bad, dan was je eigenlijk lang bezig en je was ook voldaan daarna. Dus eigenlijk pas toen ik later werd, heb ik wel gedacht van, nou, nu weet ik echt waarom ik de rozenkrans doe. En nu ben ik bijvoorbeeld dan ouder en dan ben ik getrouwd en dan moet ik wel eens schoonmaken. En dan doe je het ook af en toe wel eens onder je schoonmaken, omdat je dan denkt, ja, ik wil toch iets bidden. Nou, ja. Laat ik dan de rozenkrans ondertussen doen. En met de kinderen doe je dan ook. Dus je gaat eigenlijk de hele dag wel door. Maar ik vind zelf de rozenkrans echt het, ik kan niet zeggen het makkelijkste, maar het is wel het fijnste als je dan denkt, wat moet ik bidden? Pak je rozenkrans. Ja, heel makkelijk, ja.
0: Ja, want het brengt jou, als ik dat zo uit jouw woorden hoor, je zei al voldoening, maar ook ja, rust neem ik aan. En die verbondenheid.
1: Ja, zeker. Als ik de rozenkrans bid en dan vooral op mijn knietje zit, dan voel je echt dat je even op een dagje kan mediteren. Dat je eigenlijk denkt van, nou, nu even mijn rust pakken, even bidden. En dan dat je, ja, ik voel me daar heel rustig bij. En dan voel ik echt dat ik met God praat.
0: Ja.
1: Soms de andere gebeden zijn ook heel fijn, hoor. Maar dan ben je al sneller afgeleid met de rozenkrans. Denk je, nu ga ik ervoor en ga je er helemaal voor. En als je af is, dan ben je voldaan.
0: Ja. Hey, en zie je dat bij de kinderen inderdaad ook? Dat ze zich kunnen concentreren, kunnen ook een beetje mediteren op hun manier dan?
1: Bij de oudste misschien begint het wel wat te worden. De jongste drie zijn eigenlijk nog wat te klein. Mijn dochter van 5 af en toe ook wel. Die kunnen dan ook wat over nadenken. En als ze dan echt goed bidden tot Maria, en als we dan ook de geheimen erbij doen, dan denken we daar ook aan. En heb je de plaatjes bij. Dus dan, ik zie wel dat de oudste twee er heel erg naar gaan kijken en over nadenken. En soms met een vraag komen als ze de plaatjes hebben gezien. De jongste twee nog niet echt.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ik ben heel dankbaar dat die in ieder geval stil zijn, zitten, even iets anders in hun handen hebben. Want dat is ook goed om te leren. Dat ze in ieder geval dan stil moeten zijn als iemand anders biedt.
0: Ja. Ja,
1: dus dan,
0: klopt.
1: Ja, de oudste wel, de jongste nog niet.
0: Nee, maar wat je zegt, hè? Ja, het spreekwoord is niet voor niks. Jong geleerd is oud gedaan. Hebben jullie een speciaal gebedshoekje of zo waar je dat dan met de kinderen doet? Hoe ziet het eruit als jullie de rozenkrans bidden?
1: Ja. We hebben beneden bij ons op de begane grond, hebben we de woonkamer. En daar hebben we een hele leuke haard, een hele lekkere haard. En daarop op de schouw hebben we een kapelletje gemaakt. Dus met Jozef en Maria en Jezus staan erop. En het kruisbeeld hangt er. Hebben we af en toe een kaarsje hebben we dan aan. En soms staat er ook een oveenkaars die we dan aan hebben. En dan steken we dat allemaal aan. En eerst zingen we altijd het Salve Regina. Want dat vinden de kinderen heel mooi om te zingen. En dat vind ik ook heel schattig dat ze dat eigenlijk al zo jong kunnen. En dan daarna gaan we de rozenkrans bidden. En is het altijd wel heel schattig dat mijn jongste dochter van 1, als we al beginnen met Salve Regina zingen, gaat ze al naar het mandje waar alle rozenkransjes in zitten. En die komt ze dan al echt uitdelen.
0: Och.
1: En dat vind ik dan zo schattig. En iedereen pakt dan een rozenkransje eruit. Gaan we op ons knietjes op het vloerkleed. En dan voor de schouw eigenlijk bidden we dan kijkend naar Jezus. En de jongste twee die haken dan ondertussen wel een beetje af. En die gaan dan een beetje rondlopen, maar we blijven wel in de huiskamer. Dat vind ik wel goed voor ze. En dan bidden we de rozenkrans.
0: Ja. Mooi om te horen. Het initiatief, hè? 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede, bidden de rozenkrans voor de vrede. Had je daar alles van gehoord, Michelle, of is het nieuw?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet echt van gehoord heb. Ik weet wel dat er af en toe inderdaad dan een rozenkrans werd gebeden. En vooral de oktobermaand heb ik wel onthouden. En dat dan mensen dat deden. Maar ik had nog niet gehoord van de kinderen die zo goed overal ter wereld mee bieden.
0: Ja, het bestaat al meerdere jaren. En vooral Kerk in Nood heeft het inderdaad opgepakt. Om dat ook te organiseren, zeg maar. En organiseren houdt in dat je kan opgeven. En dat wordt dan internationaal zelfs allemaal opgeteld. Dus dan is achteraf bekend hoeveel kinderen meebidden, maar goed, over de hele wereld. Gaan jullie thuis bijvoorbeeld ook speciaal hiervoor bidden voor de vrede? Of zeg je, nou, wij doen dat eigenlijk elke dag al, maar op een of andere manier om verenigd te zijn ook met al die andere kinderen over de hele wereld?
1: Ja, ik wil zeker deze intentie dan toevoegen. Als we onze intenties toevoegen, wil ik deze zeker toevoegen en met de kinderen daaraan denken. Want dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Ja, en het is zo belangrijk, hè?
1: Ja, zeker. Maria vraagt het om veel te bidden. Dus hoe mooi is het dan om met je gezin te kunnen doen?
0: Ja, zeker. Michelle, leuk dat je hier even over hebt willen vertellen. Ik weet niet, wil je misschien nog in twee woorden zeggen... Nou, twee woorden is misschien een beetje weinig, maar zo van... Ja, waarom juist het Rozenkransgebed zo belangrijk is? Waarom we dat juist zouden moeten bidden?
1: Ja, dat eigenlijk vind ik altijd, als je de Rozenkrans bidt... dan kun je zoveel gebedsverhoring ook krijgen... dat ik denk, ja, we moeten het ook allemaal echt meer gaan bidden. Hoe mooi zal het zijn als we het allemaal elke dag kunnen doen... dat er zoveel gebeden verhoord worden... en we zoveel zielen eigenlijk kunnen redden.
0: Ja, heel veel dank. Fijn dat je eventjes wilde vertellen over inderdaad bidden bij jullie in het gezin... en met name over de Rozenkrans. En nou, tot een volgende keer, wellicht.
1: Graag gedaan.

0: Kun jij, Dennis, misschien ja, gewoon zo afsluitend nog even zeggen waarom juist het Rozenkransgebed zo belangrijk is? Zo,
1: het is Maria zelf die dat heeft uitgelegd, hè, aan Lucia, een van de zienietjes in Fatima, een van de herderskinderen. En die heeft gezegd van jullie moeten bidden voor de zielen die anders niet naar de hemel gaan. En daarbij ook het Rozenkransgebed bidden. Ja, ik hoef niet te zeggen, de hele kerkgeschiedenis is vol van heiligen ook. En mensen die heel vaak hebben verwezen naar dat Rozenkransgebed. Hè? Louis Grignon de Montfort bijvoorbeeld, maar ook anderen. We weten dat Maria de brug is naar Jezus, hè? Onze voorspeekster. En via dat Rozenkransgebed doe je dat vanzelf. En ga je daarin mee. En zij wijst de weg naar Jezus, dus dat is heel gemakkelijk.
0: Ja, en je zou haast kunnen zeggen door de weg naar Jezus als het ware zo massaal, hè, met zoveel te bewandelen, maak je de weg ook weer om dat de genade ook weer kan terugkeren door de kinderen. Maar sowieso naar de wereld maak je eigenlijk dan ook weer open.
1: Ja. Inclusief ons eigen hart.
0: Ja, zeker. Daar moet het beginnen. Hè? Ja. Daar moet het beginnen, ja.
1: Nou, mensen kunnen zich gewoon aanmelden via kerkennood.nl of nog makkelijker meteen kerkennood.nl/kinderen.
0: Ja.
1: En dan krijg je, als je je e-mailadres achterlaat, krijg je een pdf toegestuurd met het boekje. En daar zit dus de uitleg bij van hoe doe ik het Rozenkransgebed en met de blijde geheimen erbij. Met kleurplaten die gaan over de blijde geheimen. En ook een kleine introductie over wat vraagt eigenlijk Maria van ons. En ik moet zeggen, Fatima komt natuurlijk wel heel vaak terug. En het is een actie die ook door de paus al verschillende keren zelfs is genoemd en aangemoedigd.
0: Ja.
1: Via het Angelusgebed ook.
0: Ja. Dennis, ik wil jou bedanken voor een andere bijdrage dan normaal. Maar heel erg leuk. Nou, en zoals gezegd, deze aan tafel met hebben we natuurlijk in het bijzonder besteed aan de actie 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor eenheid en vrede. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Josué Romero, Culiacán, Mexico. 2 jaar geleden trad Josué Romero, een jonge architect, in dienst bij Radio Maria in Culiacán, Sinaloa, als vrijwilliger bij de receptie, waar hij telefoontjes beantwoordt en mensen in nood aanmoedigt. Wat deze jongeman zo bijzonder maakt is dat zijn hele leven is veranderd sinds hij zijn carrière als architect achter zich heeft gelaten. Ik verloor mijn gezichtsvermogen, maar ik kreeg een ander leven. Ik zag 22 jaar van mijn leven, nu ben ik blind en leef ik dit prachtige leven al bijna 7 jaar. Het was door Gods genade en barmhartigheid dat ik de kracht vond die ik nodig had om verder te gaan. Josué leefde in een omgeving van illegale activiteiten en slecht gezelschap en was 11 jaar lang verslaafd aan drugs en alcohol, totdat hij door een overdosis zijn gezichtsvermogen verloor. Die ervaring bracht hem ertoe het leven op een andere manier te benaderen. Hij begon een leven in dienst van anderen. Zijn vrijwilligerswerk is een groot voorbeeld voor zijn collega's en de luisteraars die de studio's bezoeken. Hij presenteert ook een regelmatig programma dat veel positieve troost biedt aan luisteraars. Deze voeding in zijn ziel had hem tot de beslissing gebracht om een carrière in de psychologie na te streven. Ik moet beter voorbereid zijn om mensen te begeleiden en mij professioneel en spiritueel te ontwikkelen in mijn leven. Nu ben ik gelukkiger omdat ik mezelf beter ken. Allemaal dankzij Radio Maria.

Lesbia Inés Cubas de Castillo, Panama. Ik ben mevrouw Lesbia Inés Cubas de Castillo en ik ben 61 jaar oud. Toen ik 48 jaar oud was, werd ik ernstig ziek. Op een dag, toen ik alleen was, zette ik de radio aan en ging op zoek naar een radiostation en kwam Radio Maria tegen. Ik luisterde naar de Rozenkrans en liet de radio afgestemd op de zender. Sinds die dag is Radio Maria mijn partner geweest. Ik luister er elke dag naar. Tijdens mijn ziekte was Radio Maria mijn gids en stelde me in staat om Jezus en de Maagd Maria te ontmoeten. Mijn gezondheid ging elke dag achteruit. Ik kon niet voor mijzelf zorgen. Mijn man moest me helpen en ondersteunen, omdat ik niet kon lopen. Ik ging naar verschillende specialisten, maar 2 jaar lang was er geen verbetering. Ik luisterde echter altijd naar Radio Maria. Als ik pijn had, bad ik de Rozenkrans op de verschillende tijdstippen dat deze werd uitgezonden. En daardoor voelde ik zoveel vrede. Omdat ik geen verbetering zag, besloot ik om niet meer naar de dokter te gaan en te stoppen met medicatie. Maar ik voelde dat het luisteren van de catechese, de mis, de gebedsuren en het heilige uur op donderdag mij elke dag sterker maakten. Via Radio Maria leerde ik de Rozenkrans bidden. Ik leerde bidden en de weg naar God zoeken. Ik had alleen het sacrament van de doop ontvangen en ik maakte mij zorgen of ik ooit de andere sacramenten wel zou ontvangen. In mijn moeilijkste momenten heb ik God gevraagd om mij de sacramenten te laten ontvangen. Naarmate de tijd verstreek, verbeterde mijn gezondheid, beetje bij beetje. Ik kon weer lopen en mijn pijn verminderde. Ik ging naar de kerk wanneer ik maar kon, maar ik voelde me verdrietig omdat ik niet ter communie kon gaan. Ik bezocht Jezus in zijn werkelijke aanwezigheid in het tabernakel wanneer ik maar kon. En op een dag sprak ik met mijn man en vroeg hem om me te helpen de sacramenten die ik had gemist te ontvangen en om met me in de kerk te trouwen. We trouwden met Gods zegen en vandaag zijn we een gezin met God als middelpunt. We hebben geprobeerd ons hele gezin tot het geloof te leiden. Mijn man leerde ook de Rozenkrans bidden. Bij ons thuis luisteren we alleen naar Radio Maria. We gaan op zondag naar de mis en Godzijdank is mijn ziekte aan het verdwijnen. Elke dag vraag ik God om zijn instrument te zijn, zodat zijn wil kan worden volbracht, niet de mijne. Dat heb ik geleerd dankzij alle programma's op Radio Maria, mijn trouwe metgezel. Toen mijn man zag dat ik dag en nacht naar Radio Maria luisterde, kocht hij een radio op batterijen voor me. Op een dag viel de radio uit en ik vroeg mijn man of hij kon kijken wat er aan de hand was. Hij zei: "De radio is een jaar oud en de batterijen gaan al het hele jaar mee. Alleen God kan dat mogelijk maken." Tegenwoordig ben ik catecheet en probeer ik ten dienste te staan van het huis van God, onze kerk. Ik gebruik geen medicijnen meer. Gebeden en de Rozenkrans zijn mijn medicijn. Ik dank Radio Maria, Gods instrument, dat duizenden mensen zoals ik bereikt, dat ons leidt en ons leert communiceren met God en onze hemelse moeder.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Dat Temahar keek Carilinee onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. De waarheid? Vader, de waarheid is dat ik haar niet gewaarschuwd heb zodra ik Sissens plan ontdekte. Als je een Cusitische was, zou dat een zware aanklacht tegen je zijn. Maar je bent een Romeinse. Door nu naar voren te treden op tijd om een ernstig gevaar te elimineren, bewijs je je trouw. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Vergeef me, Natemahar, maar dat is een gevaarlijke gok. Je spreekt over een monarch die jou heeft laten martelen omdat je het waagde met de verkeerde vrouw te trouwen. Haar vader boog zijn hoofd. Hoe dan ook, Carilinee moet dodelijk gevaar trotseren. Ik wou dat het niet zo was, maar ik heb de macht niet om daar iets aan te veranderen. Naar mijn mening is dat de veiligste koers. Doelbewust stond hij op en keek Carilinee aan. Mijn lieve meisje, ik heb geen recht om dit van je te vragen. Maar zou je bereid zijn om met mij naar Meroe te reizen? Aan de koningin te vertellen wat je hebt gehoord? Ik geloof dat ze onwetend is van Sissens complot. Haar leven is in gevaar. Ik kan haar zelf waarschuwen natuurlijk. Haar leven redden althans van dit specifieke plan. Maar jij bent de enige die de identiteit van Sissens medeplichtige kan onthullen. De enige die in staat is dit snode plan met wortel en al uit te trekken en een eind te maken aan toekomstige aanslagen door deze mannen. En als de koningin gelooft dat Carilinee in het complot zit? Theo was merkwaardig bleek geworden. Natemahar spreidde zijn handen als een schild voor zijn borst. Ik denk niet dat dat het geval is. Maar zelfs dan geloof ik dat de Kandake in staat is om de waarheid te herkennen als ze die hoort. Theo balde zijn handen op tafel tot vuisten. Ben je bereid het leven van je dochter op het spel te zetten, Natemahar? Haar vader streek met een trillende hand over zijn gezicht. Als de koningin echt die moordenaar heeft gestuurd, zal ze het niet opgeven. Mocht die krijger falen, dan zal ze een andere sturen. En dan nog een andere, tot het gelukt is. Wat ik voorstel is misschien een gok, maar het is de enige manier om mijn dochter een leven van veiligheid en vrede terug te geven. Hij keerde zich naar Carilinee toe. In zijn gespannen schouders bespeurde ze de angst die hij niet helemaal kon overwinnen. Spijt me zo, mijn lieve meisje. De keus ligt bij jou. 17 jaar lang heb ik de beslissing van je afgenomen. Heb ik de keus voor ons beiden gemaakt. Die fout zal ik niet nog eens keer maken. Je hebt mijn mening gehoord. Voor Theo's zorgen is ook wat te zeggen. Je moet zelf kiezen, kind. Ga met mij mee naar Meroe. Of probeer veiligheid te vinden buiten de grenzen daarvan. In beide gevallen word je blootgesteld aan gevaar. Gevaar dat ik graag zou wegnemen, maar niet kan wegnemen. Wat je besluit ook is, dochter, ik zal altijd achter je staan. Carilinee slikte moeilijk. Moest ze teruggaan naar Kush? Die draak van een vrouw onder ogen komen en opbiechten dat ze onuitgenodigd het paleis was binnengedrongen?
opbiechtte dat ze afwist van de plannen die in gang waren gezet voor haar verscheiden? Een man door haar getuigenis tot een wisse dood veroordelen? Als de Kandake geloofde dat ze deel uitmaakte van de samenzwering, betekende teruggaan dat ze haar eigen leven in de waagschaal stelde. Moest ze dat echt doen? En als ze al niet genoeg excuses had bedacht om niet terug te keren naar Kush, dan had ze nog een persoonlijkere reden. Karilene kreeg een bittere smaak in haar mond. Onmiddellijk naar Kush gaan betekende Theo achterlaten. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief, vers 5. Karilene probeerde de logica van de haar voorgelegde argumenten te ontleden. Haar vader kende het hof van Kush, kende de Kandake, maar Theo's zorgen waren gebaseerd op rotsvast bewijs. Hoe kon haar vader vertrouwen hebben in die vrouw, gezien wat ze kon besluiten te doen? Twee verstandige mannen, op wier oordeel ze vertrouwde, boden tegengestelde gezichtspunten. Bij beide keuzes hoorde de last van een verantwoordelijkheid die ze niet wenste te dragen. Of ze handelde, of ze handelde niet, het leven van andere mensen werd erdoor beïnvloed. Om nog te zwijgen van het feit dat beide opties tot haar voortijdige dood zouden kunnen leiden. Karilene beet op haar lip. Het duizelde haar. Hoe moest ze zo'n besluit nemen? Ineens hoorde ze Hermione's lieve stem in haar hoofd. Wat wij moeten doen, is Jezus laten uitspreken. Hem vragen ons de weg te wijzen. Ze wendde zich dringend tot Priscilla en Aquila. Ik kan deze beslissing niet alleen nemen. We moeten bidden. Wil je een voorbede voor me doen? Priscilla straalde. Ik zat er al op te wachten dat iemand het vroeg. Priscilla en Aquila begonnen te bidden. Ze dankten de Heer, prezen hem, zongen fragmenten van liederen voor hem en zegden oude schriftteksten op die hun aandacht meer op God richtten dan op hun eigen moeilijkheden. Beetje bij beetje voelde Karilene het zware gewicht op haar ziel lichter worden. Ze voelde de greep van de angst verdwijnen. De cacofonie in haar hoofd verstomde. Binnen die welkome stilte hoorde ze uiteindelijk de roep om overgave. Ze wist wat ze wilde. Ze wist het antwoord dat ze het liefst wilde horen. Nu moest ze gewillig aanvaarden wat Jezus van haar vroeg. Steeds weer bracht God haar op dit punt. Naar onoverkomelijke struikelblokken die haar dwongen Gods wil te aanvaarden als de hare. Kennelijk moest haar ziel die les meer dan eens leren. Moest ze steeds opnieuw deze weg afleggen, tot ze het de natuurlijke keuze vond in plaats van een bloedige strijd. Ze knikte zichzelf toe. Toon me de weg, Heer, bad ze in stilte. Toon me uw wil. Ik wil gaan waar u gaat. Toen ze opkeek in de pikzwarte ogen van haar vader, was het haar duidelijk wat ze moest doen. Wist ze welke harde weg God voor haar had uitgezet. Het offer dat hij van haar vroeg. Om Jezus te gehoorzamen en haar vader te eren, moest ze de weg van Theo en de mogelijkheid van een toekomst met hem. Ik zal met je naar Kush gaan, fluisterde ze. Natemahar trok haar in zijn armen en hield haar vast, drukte haar hoofd tegen zijn schouder. Dank je, dokter, dank je wel,
fluisterde hij zonder helemaal te begrijpen wat haar instemming haar kostte. Door het gebed was er meer veranderd dan alleen Karilinés hart. Ze ving een glimp op van Theo's gezicht en zag dat haar besluit hem niet verraste. Zijn gezicht was een masker van kalmte. Een klein deel van haar hoopte dat hij zich tegen deze keuze zou verzetten. Dat hij zou vechten om haar bij zich te houden. Niet dat ze gezwicht zou zijn. Ze wist wat ze moest doen. Maar Theo's bezwaren zouden iets van zijn hart hebben geopenbaard. Deze vlotte aanvaarding zei evenveel over zijn gevoel voor haar als over zijn geloof, dacht ze. Ze was het vechten niet waard. Natemahar richtte zich tot zijn gastheer en gastvrouw. Mijn dank voor het welkom dat jullie mijn dochter en mij hebben betoond. Voor de gekoesterde vriendschap van vanavond. En ik dank jullie in het bijzonder voor jullie gebeden. Hij neeg zijn hoofd op de hoffelijke manier die zo natuurlijk voor hem was na jarenlange dienst aan een koningin. Ik ben dankbaar voor jullie gastvrijheid, maar ik moet deze kwestie zo spoedig mogelijk aanpakken. Natuurlijk, zei Kila, die ook opstond.

0: Het is niet vaak dat het lot van een natie op onze schouders rust. Nathehamar glimlachte. Vaker dan je zou denken, Aquila. Elke keer als Priscilla en jij een bijeenkomst van zoekers en gelovigen in jullie huis ontvangen, hebben jullie invloed op de toekomst van Rome. Zo'n hemelse invloed heb ik niet. Maar wat ik heb, daar moet ik trouw voor zorgen. Theo stak een hand uit. Nathemahar? Ja, mijn vriend. Ik neem aan dat je op zoek gaat naar een schip naar Alexandrië en vandaar een riviersloep naar Kush. Ja, ik heb een voorstel. Laat mij Carine en jou op mijn schip meenemen. Ik kan jullie brengen tot Alexandrië. Carine's hart sloeg een slag over. Ze draaide zich met een ruk om naar Theo en keek hem met open mond aan. Maar jij neemt nooit passagiers mee. Theo haalde zijn schouders op. Ik mag je vader graag. Carine verstijfde. Was dat een waarschuwing dat hij zijn aanbod alleen maar deed omwille van haar vader? Lachend stak Theo beide handen op. Je kijkt of je op het punt staat te spugen. Het was maar een grapje. Nathemahar trok rimpels in zijn voorhoofd. Mag je me niet? Natuurlijk mag ik je wel. Oh, Nathemahar keek verward. Theo liet zijn adem ontsnappen. Onder gewone omstandigheden neem ik geen passagiers mee. Daarom moest Carine stiekem aan boord van mijn schip gaan. Maar je dochter wordt geschaduwd door een getrainde moordenaar. Het lijkt op dit moment niet verstandig op een reusachtig graanschip met 100 passagiers te stappen. Je moet op een veilige manier naar Kush. En ik zal jullie brengen. Nathemahar slaakte een zucht van verlichting. Dat is heel grootmoedig van je, Theo. Het vervoer naar Kush was mijn grootste zorg. Ik zou wel gek zijn als ik je aanbod afsloeg, maar ik sta erop je kosten te betalen. Theo haalde zijn schouders op. Ik haal meer graan op in Alexandrië om mee terug te nemen naar Rome. Dat dekt het grootste deel van mijn kosten. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Nathemahar blies uit. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

In alles wat ik vandaag ben, alles wat ik probeer te doen, al mijn ontmoetingen, mijn nadenken, zelfs mijn frustraties en mislukkingen, en in het bijzonder deze gebedstijd, geef dat ik in dit alles mijn leven in uw handen mag leggen.

0: lezing is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 45.
1: Jezus zocht Nathanael op en zei tegen hem: "We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth." "Uit Nazareth?" zei Nathanael. "Kan daar iets goeds vandaan komen?" "Ga zelf maar kijken," zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: "Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog." "Waar kent u mij van?" vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: "Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat." "Rabbi," zei Nathanael, "u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël." Jezus vroeg: "Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen doen." "Werkelijk, ik verzeker jullie," voegde hij eraan toe, "jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de Mensenzoon."

Uit Nazareth kan daar iets goeds vandaan komen, omdat Jezus uit de verkeerde stad komt, is Nathanael in de verleiding om hem af te doen als een nul. Wat houdt mij tegen om God te herkennen in sommige mensen? Is dat dan omwille van hun afkomst, hoe ze spreken of hoe ze eruit zien?

Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Deze woorden van Nathanael zijn een persoonlijke acte van geloof in Jezus. Welke woorden zou jij gebruiken om je geloof in Jezus uit te drukken? Of misschien gebruik jij gewoon helemaal geen woorden.

0: Luister opnieuw naar de lezing. Plaats je in deze scène, misschien in de rol van Nathanael. Kijk naar alles wat er rondom jou gebeurt. Luister naar deze woorden die tot jou gesproken worden.
1: Jezus zocht Nathanael op en zei tegen hem: "We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth." "Uit Nazareth?" zei Nathanael. "Kan daar iets goeds vandaan komen?" "Ga zelf maar kijken," zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: "Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog." "Waar kent u mij van?" vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: "Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat." "Rabbi," zei Nathanael, "u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël." Jezus vroeg: "Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen doen." "Werkelijk, ik verzeker jullie," voegde hij eraan toe, "jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de Mensenzoon."

Laat de scène zich nu verder ontwikkelen in je verbeelding. Wat zeg jij vervolgens aan Jezus? En wat zegt Hij aan jou?

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Laat u als levende stenen voegen. Veel geliefden, doet weg alle boosheid en bedrog. Maakt een einde aan intriges, jaloezie en laster. Wees als pasgeboren kinderen begeerig naar de geestelijke onvervalste melk die uw wasdom zal schenken ter zaligheid. Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren. Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Maar ook een steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen. Ze stoten zich omdat ze het woord weigeren te gehoorzamen en daartoe waren ze ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit het duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk, vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. Dierbare vrienden, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen u te onthouden van zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel. Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven, dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren, bij nader toezien God om uw goede daden verheerlijken op de dag dat Hij komt rechtspreken. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen ter wille van de Heer, aan de keizer als het hoogste gezag en aan de stadhouders, omdat zij door hem zijn aangesteld om boosdoeners te straffen en hen die het goede doen te eren. Het is de wil van God dat gij door een goed gedrag de onwetendheid van onverstandige lieden tot zwijgen brengt. Leeft als vrije mensen, maar maakt als dienstknechten van God, van de vrijheid, geen voorwendsel voor de ondeugd. Betoont eer aan allen, bemint de broeders, vreest God, eert de keizer. Tweede lezing uit een homilie van de priester Origenes over het boek Jozua. Als levende stenen worden wij opgebouwd tot huis en altaar van God. Wij allen die geloven in Jezus Christus worden levende stenen genoemd volgens het woord van de schrift. Gij zijt toch levende stenen, gevoegd in de bouw van de geestelijke tempel tot een heilige priesterschap, om geestelijke offers op te dragen die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Wanneer het gewone stenen betreft, zorgt men, zoals bekend is, ervoor eerst de hardste en sterkste stenen te gebruiken om de fundamenten te leggen. Dan kan men er zeker van zijn dat daarop het gewicht van het hele gebouw kan rusten. Als het echter de levende stenen voor deze geestelijke tempel betreft, wie dienen dan tot fundament? De apostelen en profeten, zoals Paulus leert. Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de hoeksteen onze Heer Jezus Christus zelf is. Om u, die dit hoort, te bekwamen voor de bouw van deze tempel, om een van de stenen te kunnen zijn die het dichtst bij het fundament liggen, moet ge weten dat Christus zelf het fundament is van het gebouw waarvan hier sprake is. Want de apostel Paulus zegt: niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Gelukkig degenen die op zulk een edel fundament een Godgewijde en heilige tempel hebben gebouwd. Maar in deze tempel die Gods kerk is, moet ook een altaar staan. Daarom denk ik aan allen onder u die als levende stenen hiervoor in aanmerking komen, die zich ijverig toeleggen op het gebed en die dag en nacht hun gebeden richten tot God en Hem hun smeekoffers aanbieden. Met hen bouwt Jezus zijn altaar. Maar let er eens op hoe deze altaarstenen worden aangeprezen. Zoals Mozes in de wet had voorgeschreven, zegt de Heilige Schrift, bouwde men een altaar van gave stenen, stenen die niet met ontbijtel waren bewerkt. Wie zijn deze gave stenen? Deze gave en onbewerkte stenen kunnen de heilige apostelen zijn, die door hun eensgezindheid en eendracht samen het ene altaar vormen. Want er wordt van hen vermeld dat zij allen eensgezind waren in het gebed en baden met de woorden: Gij zijt het Heer die aller harten kent. Wie eensgezind, eenstemmig en één van geest konden bidden, zijn wellicht waardig om samen één enkel altaar te vormen waarop Jezus het offer opdraagt aan zijn Vader. Maar ook moeten wij ons inspannen om allen eensgezind te zijn in woorden en gedachten, om eensgezind te zijn en niet toe te geven aan partijzucht en ijdelheid. Wij moeten volharden in saamhorigheid en eendracht. Dan kunnen ook wij misschien geschikte stenen voor het altaar worden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 21ste week voert de kerk ons binnen in de geheimen van onze verlossing met woorden uit het boek Wijsheid: Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de wet, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw, verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet laten. Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde fariseeën, reinigt eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant vanzelf rein. Dit is het woord van God. Eerst de instelling van mijn geest controleren. In het gebed mag ik helemaal mezelf zijn. Ik hoef niet op mijn tenen te lopen. Ik hoef me ook niet kleiner voor te doen. Hij ziet me zoals ik ben. En zo ziet hij mij het liefste, zoals ik ben. Zo word ik door hem aanvaard. Dingen die bij de waardering van mensen een rol spelen, zijn voor hem van geen belang. Want waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Eerst de geest wat laten rusten dus bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me staande zijn aanwezigheid te binnen. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Geen schepsel, staat er in de brief van de Hebreeën. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan hem hebben wij rekenschap af te leggen. Hebreeën 4:13. Ik maak een gebaar, niet om een eventueel tekort aan werkelijke eerbied te maskeren, maar om die eerbied nog te laten groeien. Dan neem ik de houding van het gebed aan, zorgvuldig erop lettend, een houding te kiezen die uitdrukking is van mijn verlangen om God te ontvangen. Een houding ook die helpt deze openheid en ontvankelijkheid voor God te laten groeien. Belangrijker nog dan de lichamelijke houding is echter mijn totale levenshouding. Wil mijn gebed echt zijn, dan moet het mijn hele leven bezielen. En dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, dus de motiveringen van mijn hart, mijn innerlijk, daden wat eruit komt, en werkzaamheden, het geheel van mijn daden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik mij erop voor de ontmoeting aan te gaan met de Zoon van God in zijn mens geworden gestalte, in wie de Vader zijn geheimste gevoelens ons heeft uitgedrukt. Eerst in het korte geschiedenis overzien. Jezus is in Jeruzalem. Daar laat hij het doel bewust tot een openlijke confrontatie komen met de religieuze leiders van het volk. En tot tweemaal toe noemt Jezus de fariseeën huichelaars. Mensen die leven voor de schijn, voor de buitenkant, voor het oog van de mensen. Hij verwijt hun exclusieve aandacht voor het uitwendige. Want het gaat God juist om het hart, om het innerlijk. De hoedanigheid van het menselijk hart of van zijn innerlijk bepaalt of iets rein is of onrein. Het gaat er dus niet om bijvoorbeeld dat de beker en schotel rein zijn, maar of je hart, de binnenkant, waarachtig rein is. Het gaat om wat elders een grotere gerechtigheid genoemd wordt. Eén die de gerechtigheid van de schriftgeleerden en fariseeën ver overtreft. Matthäus 5:20. En daarmee effent Jezus het pad
voor de aanbidding van de Vader in geest en waarheid. Nooit zal een mens zo ver komen dat hij zich dit woord van Jezus niet hoeft aan te trekken. Daarin is altijd groei mogelijk. De zuiverheid van hart is immers een eindtijdelijke gave, een zaligspreking, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Maar van die algehele, uiteindelijke zuiverheid van hart, daaraan mogen wij nu al door de Heilige Geest een begin beleven. Het is gemakkelijker om in persoonlijk contact met Jezus te blijven wanneer ik hem op een bepaalde plaats zie. En hier is dat de tempel. Hij ging naar de tempel. Ook kan ik mijn eigen geestelijke plaats zien. Mijn plaats tussen de mensen, groot en klein. Maar vooral mijn plaats voor God. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik mag groeien in een innerlijke kennis van Christus de Heer. Niet een verstandelijke kennis, maar een smakende kennis. Een ervaringsrijke kennis. En dat is een kennis die ik opdoe in de ervaring van Hem en die mij ertoe brengt Hem daadwerkelijk na te volgen. De overweging. Ook vandaag klinkt er weegeroep uit Jezus' mond. Wee u. Als we alle weeroepen uit de evangelieteksten van gisteren, van vandaag en die van morgen, dan is het overigens Monica, dan krijgen wij eigen lezingen van Monica, maar met de lezingen van de woensdag van de 21ste week, dan staat dat er ook, dan staan bij elkaar, zouden we die allemaal bij elkaar optellen, dan komen we op het getal 7. 7 is het getal van de volheid. En hier is het de volheid van het kwaad. Jezus laat het kwaad tot zijn volheid uitgroeien, om het dan te beantwoorden met de volheid van zijn nog grotere liefde. Waarom zegt Jezus vandaag in het evangelie wee u? Niet omdat de fariseeën en de schriftgeleerden tienden betalen van zelfs de kleinste kruiden, want de liefde wil ook het kleinste aan God geven. Tienden van zelfs de kleinste kruiden. U denkt maar aan het ene talent en de 2 muntjes van de arme weduwe en de 5 broden en de 2 vissen. Maar Jezus roept wee, omdat ze dat kleine, maar toch o zo goed zichtbare doen om aan het echt grote, de binnenkant, die onzichtbaar is, niets te hoeven doen. Die binnenkant is de liefde in de gestalte van, zoals Jezus zegt, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. In hun zorgvuldig gecultiveerde wetsobservantie zoeken de fariseeën zichzelf. En dat gaat ten koste van waar het in de wet eigenlijk om gaat. Om rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, dat is een ander geven waar hij recht op heeft. God geven waar God recht op heeft. En waar het in de wet ook om gaat, om barmhartigheid. Dat is een ander meer geven dan waar hij recht op heeft. En trouw, dat is nog meer dan rechtvaardigheid en barmhartigheid. Trouw is rechtvaardig en barmhartig blijven voor wie je ontrouw is geworden. Iemand die je heeft laten vallen. Trouw is bestand tegen onrecht en ontrouw. En dat is de houding van God tegenover zijn volk. Dat volk dat vanaf het begin Gods trouw aan het verbond beantwoord heeft met trouweloosheid. Denken wij maar aan de aanbidding van het gouden kalf. De mensen gingen dus in hun trouweloosheid tot het uiterste. Maar Jezus mocht van zijn hemelse Vader tot het uiterste gaan in zijn trouw. Toen hun boosheid tot het uiterste ging en zij hem wilden vermoorden, gaf Jezus hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Zo staat er bij Johannes 13. We kunnen deze weegroepen dan ook alleen goed verstaan
wanneer we ons ervan bewust zijn dat Jezus' hart tegenover zijn tegenstanders zacht is gebleven en liefdevol, bereid om zelfs zijn laatste druppel bloed voor hen te vergieten, tot vergeving van hun zonden. Nu Jezus in de woorddienst tot ons diezelfde bereidheid heeft uitgesproken, wil hij het niet bij woorden laten, maar zich ook metterdaad aan ons geven, zijn lichaam en zijn bloed, tot vergeving van onze zonde van trouweloosheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, eenvoudig, van hart tot hart, zoals met een goede vriend, meer lettend op echtheid dan op vorm en vormelijkheid. Dan laat ik me door Jezus naar zijn Vader leiden. Het is voor de rechten van zijn Vader dat Jezus zo onvervaard opkomt, bij de Vader mijn hart uitstorten en een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, Radio Maria. Laten we gaan bidden. In het altijd fijn samen te bidden. En we zullen dan bidden het toewijdingsgebed van Radio Maria. Dat overal in de hele wereld, bij alle radiostations van Radio Maria, wordt gebeden. En aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het hel dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars, die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land, wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen nederig en gelovig aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid, hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dat is het toewijdingsgebed van Radio Maria, zoals dat op alle radiostations ter wereld van Radio Maria ook wordt gebeden. Ik geef u een overzicht van de gebedsmomenten vandaag. Zo dadelijk bidden we de rozenkrans om 8:30. Nou, en dan kunt u gebedsintenties nog toezenden via WhatsApp. En dat kan tot het moment dat we zeg maar beginnen met het voordragen van de gebedsintenties. Dat is meestal zo ongeveer 8:55. Als u daarna gebedsintenties inzendt, nou, dan komen die ook aan bod, maar dan bij een volgend gebed. Om 9:00 vieren we de Eucharistie. Om 11:15 de lezingendienst. Om 12:00 bidden we het Angelus, oftewel het gebed van de Engel des Heren, gevolgd door het middaggebed. Om 11:45 bidden we weer de rozenkrans en dat is dan de iets uitgebreidere, waarbij u ook kunt meebidden als u belt tijdens de muziek die tussen de tientjes van de rozenkrans klinkt. Om 3:00 vanmiddag bidden we de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 5:00 de rozenkrans. Om 17:30 de Vespers. Om 18:00 het Angelus. En om 19:00 de Eucharistieviering. En dan laat in de avond om 22:00 bidden we nog de completen. Pater Bots is natuurlijk met het woord van God elke dag opnieuw. Dat is weliswaar geen gebed, maar een overweging bij het evangelie van de dag. En die zenden we uit om 17:30 en om 9:30. Maar die van 9:30 is dan wel die van de volgende dag. Dus dat is de evangelie van de volgende dag. Ik wens u heel veel luisterplezier vandaag en veel devotie bij de gebeden. En ik hoop dat u bij ons blijft.

En we bidden een gebed tot de heilige Jozef. Het was mijn penitentie na de biecht om een gebed tot de heilige Jozef te memoriseren. En dus dit gaat mij helpen om dat te doen. En het is sowieso ook een mooi gebed om voor te dragen en samen te bidden. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de heilige maagd Maria. Aan u vertrouwde God zijn enige zoon toe. In u stelde Maria haar vertrouwen. Met u werd Christus man. Heilige Jozef, toon u zelf ook voor ons een vader en leid ons op de weg van het leven. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed en bescherm ons tegen elk kwaad. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: Ja, beste luisteraars, op dinsdag overwegen we de droevige geheimen. We gaan de Rozenkrans bidden. En om 9 uur vieren we de Eucharistieviering hier vanuit onze eigen kapel van Radio Maria in Den Bosch met kaplaan Kerkhoven, Quinten Kerkhofs. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon,
1: Geest. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wil ik dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons bereikt hebben. Mag ik gebed vragen voor een goede reis naar een vakantiebestemming, dank u. Voor Colombia, voor hoop, moed en kracht. Voor alle Colombianen. Ook voor de Colombianen die in het buitenland wonen. Graag gebed dat er eindelijk vrede in mijn familie mag komen. De ruzie duurt al 6 jaar. En graag gebed voor een goede reis naar Medjugorje. Goedemorgen, Radio Maria. Graag gebed voor mijn tante, die vandaag geopereerd wordt in verband met kanker aan haar neus, dat ze weer gezond mag worden. Wilt u bidden voor een goede reis en de behouden thuiskomst van 2 zonen op voorspraak van de heilige Christoffel. Dank. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor een vruchtbare rosary rally op 5 september in Amsterdam, op de feestdag en de voorspraak van de heilige moeder Therese. Hartelijk bedankt. Graag gebed voor rust in mijn hoofd. En voor een toewijzing van een aanleunwoning. Om zegen over alle priesters. Gebed is gevraagd uit dankbaarheid. Goedemorgen. Graag vraag ik gebed voor een gemengd gezin waar wrijving zit. Op voorspraak van het heilig huisgezin. Graag een gebed voor mijn petekind, die vandaag zijn 38ste verjaardag viert. Voor Gods genadevolle zegeningen, voor zijn gezondheid, liefde en vrede in zijn hart. Ik dank u zeer. Graag bed uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Op voorspraak van de Heilige Anna, de Heilige Antonius, verhoring van een speciale intentie. Om vrede onderling en in de wereld. Om eenheid en bekering van de harten. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en vrede in ons gezin. Graag gebed voor de vader van een vriendin, dat er een goede uitslag mag komen na een onderzoek. Amen. Bid voor de bewoonster, een vriendin, dat ze de pijn die zij heeft mag kunnen dragen met behulp van Gods Heilige Geest. En dat ze nog kunnen mogen genieten van het leven, voor zover dat nog samen lukt. En brengen we zo... Nee, we hebben nog meer. Net binnengekomen voor mijn schoonzus, die erg ziek is, willen we voor haar bidden. En voor mijn zusje, dat ze geen pijn meer heeft. Graag gebed voor onderscheiding, om de goede dingen te doen en de juiste keuzes te maken. Uit dankbaarheid, zegen en bescherming voor kinderen en kleinkinderen en voor twee priesters uit Afrika. Dank u wel. In de naam van de Vader en de Zoon.
1: Heilige Geest, amen.
0: Ik geloof. Bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen. Voor onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: Vader en
0: de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars. voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

En beste luisteraars, bijna zijn ze er klaar voor hier in onze kapel van Radio Maria in Den Bosch. We gaan de Eucharistieviering vieren. En u bent van harte uitgenodigd om mee te vieren, mee te bidden. En celebrant is kapelaan Quinten Kerkhoffs.

0: We vieren vandaag in ons bisdom Sertogenbosch de kerkwijding van de kathedraal en dat is een feest voor het hele bisdom. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en daden, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

U God van leven en uitverkoren stenen, bouwt geen huis waarin uw majesteit voor eeuwig woont. Schenk het volk dat u toebehoort genade op genade, en laat uw kerk op aarde groeien naar haar voltooiing in het hemelse Jeruzalem. Door ons Heer Jezus.

0: Uit het tweede boek der Kronieken. In die dagen ging koning Salomo en heel de gemeenschap van Israël die zich rond hem verzameld had, voor de ark uit. En ze offerden zoveel schapen en runderen dat ze niet te tellen of te schatten waren. De priesters brachten de ark van het verbond op haar plaats in de achterzaal van de tempel, het heilige der heiligen, onder de vleugels van de kerubs. De kerubs spreidden hun beide vleugels uit over de plaats van de ark en overschaduwden de ark en de draagstokken. Er lag in de ark niets anders dan de twee platen die Mozes er op de Horeb had ingelegd, de platen van het verbond dat de Heer met de Israëlieten gesloten had toen ze uit Egypte vertrokken. Toen verlieten de priesters het heiligdom en de blazers en zangers zetten tegelijk het loflied ter ere van de Heer in, onder het geschetter van de trompetten, het gerinkel van de bekkens en de muziek van de andere instrumenten. En allen zongen: loof God, want Hij is goed en eeuwig duurt zijn erbarming. En een wolk vulde het huis van de Heer. Door die wolk konden de priesters niet ter plaatse blijven voor het verrichten van hun dienstwerk, want de heerlijkheid van de Heer vervulde de tempel. Toen sprak Salomo: Heer, Gij hebt besloten in het duister te wonen. Daarom heb ik U een verheven tempel gebouwd, een woonplaats voor eeuwig. Woord van God. Wij eren, Heer, uw luisterrijke naam.
1: Wij eren, Heer, uw luisterrijke naam.
0: Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen, Gij, God van onze vader Israël. Wij eren, Heer, uw luisterrijke naam. Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig. Verheven, luisterrijk en hoog geëerd. Want alles in de hemel en op aarde is het Uwe. Gij zijt de Koning, Heer, die boven allen staat. Wij eren, Heer, uw luisterrijke naam. Van U zijn aanzien en bezit afkomstig. Al wat bestaat richt zich naar uw bevel. Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten. Wat groot en sterk is, hebt Gij zo gemaakt. Wij eren, Heer, uw luisterrijke naam.

0: Jezus. In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl hij er doorheen trok, poogde een zekere Zacchaeus, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om hem toch te zien, liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom, omdat Jezus daar langs zou komen. Toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij omhoog en zei tot hem: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn. Zacchaeus kwam snel naar beneden en ontving hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen. Maar Zacchaeus trad op de Heer toe en sprak: Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen. En als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug. Jezus sprak tot hem: Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Woord van de Heer, wij danken God. Broeders en zusters, het feest van de kerkwijding wijst ons op wat de kerk wezenlijk is. En eigenlijk kunnen we het onderverdelen in twee dingen. De kerk als mystiek lichaam van Christus en de kerk als plek van eredienst. We zien in het tweede boek Kronieken hoe de offers gebracht worden. De kerk is een plek waarin God woont. Een plek waarin het heilig misoffer gevierd wordt. Waar God zelf mag wonen in alle tabernakels over de hele wereld. Dat mag ook de reden zijn waarom de introitus van de kerkwijding luidt: Terribilis est locus iste. Vreeswekkend is deze plek, want het is het huis van God. Hij zelf mag hier wonen. En daarom mogen we ook met blijdschap en met godvrezendheid vertoeven in de kerk. Wetende, hij kijkt naar ons en hij bemint ons. Dat is het eerste facet van kerkwijding. Want we vieren een concrete plek, in dit geval de kathedraal van 's-Hertogenbosch. En dan mogen we dus met heel ons bisdom vieren. Maar het andere aspect is de kerk als mystiek lichaam van Christus. Als we de kerkwijding van de kathedraal vieren, vieren we ook de gemeenschap van ons bisdom. Mogen we ook bijzonder bidden voor onze bisschop. Maar mogen we ook beseffen dat wij allen samen de kerk van Christus vormen. Wij zijn de levende stenen. De levende stenen die door de Heilige Geest bij elkaar gebracht worden, samengesmolten worden. Het is als het ware de Heilige Geest die de cementlaag is tussen ons als levende stenen. Maar u weet ook, als we ons huis verbouwen of zo, dan moet er van alles gebeuren. Moet er hier en daar wat bijgespijkerd worden. Op een ander stuk moet wat bijgeschaafd worden. Soms moeten er stukken afgezaagd worden. Zo geldt het ook voor het huis van het mystieke lichaam van de kerk. Zacchaeus wordt gezien door de Heer. Hij wordt tot de kerk geroepen. Maar tegelijkertijd is het ook een oproep tot bekering. Als wij die levende stenen zijn, dan mogen wij ons afvragen: waar moet aan onze steen nog wat bijgebeiteld worden? Waar zitten de scherpe kantjes nog van de zonde die echt weggewerkt moeten worden? En als die scherpe kantjes weg zijn, waar mag het dan gepolijst worden? Waar mogen we nog groeien in de vervulling, in de heiliging? Laten wij zo samen, één van hart en één van ziel, op weg gaan naar God. Laten we niet denken dat we andere stenen niet nodig hebben, want we kunnen geen gat in onze muur van de kerk veroorloven. We hebben elkaar allemaal nodig. Wij zijn de levende stenen. En de heilige apostel Petrus die zegt dan ook: laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Die geestelijke tempel is de totale Christus. Dat is Jezus Christus als het hoofd en wij als zijn lichaam. Amen. Broeders en zusters, bidden wij nu voor de noden van kerk en wereld. Voor onze heilige vader Paus Leo XIV. Voor onze bisschop Gerardus en zijn hullebisschop Robertus. En voor alle priesters en diakens. Dat zij een levend instrument mogen zijn van Gods aanwezigheid in de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, vrij voor ons.
0: Voor de zieken. Dat zij steun en bemoediging mogen ontvangen van welwillende mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor het katholieke onderwijs, dat zij gevolg mogen geven aan de missie van de kerk en de kinderen dichter bij Christus mogen brengen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de zielen van de overleden gelovigen, dat zij door de barmhartigheid van God mogen worden opgenomen in de hemelse vreugde. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige, eeuwige God, al deze beden leggen wij u voor. Wil ze in uw genade verhoren, dat vragen wij op voorspraak van de glorierijke maagd en moeder Gods Maria, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Het heilig misoffer wordt aan de Heer opgedragen voor de zielen in het vage vuur, op voorspraak van de heilige aartsengel Michael en van de heilige Jozef.

0: Bid, broeders en zusters, dat men in u offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mag de Heer God vraagt van alle aanneming, tot de lof en eer van zijn naam, tot het welzijn van onze en heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard de gaven die u zijn aangeboden en verhoor ons gebed. Schenk ons in deze kerk de kracht van uw sacramenten,

tijd om heilige genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want gij wilt wonen in een huis van gebed, hier

En allen hier aanwezig, wier geloof gij kent en wier toewijding u gebleken is, voor wie dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in eenzelfde gemeenschap, eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van allen die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offerande ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot u, God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend en zegenbeden heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

U dan, al goede Vader, vragen wij nederig door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk, geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid en geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus Leo, voor onze bisschop Gerardus, zijn hulpbisschop Robertus en voor allen die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen.

Ook na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij bewijzen tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk en uw verheven majesteit van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaard u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij het willen aanvaarden, de gaven van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham, het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gaven in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in een hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, als wij doordeeld hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk, o Heer, uw dienaars en dienaressen, die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof, en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en allen die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al uw heiligen. Laat ons toen hun gezelschap vragen wij, niet in herschatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis, door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Terwijl de priester de heilige communie uitdeelt, bidden wij het gebed om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Hij vraagt Engel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming
1: tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet voelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, gij Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld honden gaan, door de goddelijke kracht en hel terug. Amen.
0: Allerheilige
1: Hart
0: van Jezus,
1: ontferm over ons.
0: Allerheilige Hart van
1: Jezus, ontferm over ons.
0: Allerheilige Hart van Jezus, ontferm over ons.
1: Onbevlekte Hart
0: van
1: Maria,
0: bid voor ons.
1: Kruishart
0: van Sint Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Petrus en Paulus,
1: bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen Gods,
1: bid voor ons.

Dank u wel voor het meevieren. De Eucharist, die viering die we net rechtstreeks hebben uitgezonden hier vanaf onze eigen kapel bij Radio Maria in Den Bosch. Met celebrant kaplaan Quinten Kerkhofs, prachtig gezongen. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Om 10:00 de heilige van de dag, 9:15 iconen van hoop van het iconenkwartier. We gaan deze keer over Augustinus en de ware schoonheid. Geert en Angelique Huustegen verzorgen dat. 11:15 de lezingendienst en om 11:00 in gesprek met de priesterdirecteur. Daar schakelen ze volgens mij vanuit Maastricht, als ik het goed heb. Maastricht schakelen ze in. Pastoor Pieter Zimmerman natuurlijk. En zijn gast Michelle Boessen. Volgens mij heeft ze iets te maken met RK Kids. Maar ik ken haar niet. Maar we hebben zo dadelijk alle kans om haar te leren kennen in het programma. In gesprek met de priesterdirecteur. En dat is dus om 11:00. Dan hebben we ook nog eens een keer de herhaling daarvan. Natuurlijk, dat is vanavond om 8:30. En voor wie niet kan slapen, om 4:30 in de nacht. En ik wens u alvast heel veel luisterplezier.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

vandaag Gregorius van Utrecht. Hij was abt en hij is gestorven in het jaar 775. Voor het bisdom, het aartsbisdom Utrecht, heeft hij een bijzondere plek. Het is Gregorius, oud-leerling Sint Ludger van Münster, die een levensbeschrijving van zijn leermeester heeft achtergelaten. Het verhaal is daarop gebaseerd. Het is ook goed te bedenken dat de middeleeuwse Ludger het niet te doen was om objectieve feiten, zoals de huidige wetenschap die verlangt. Hij wilde laten zien hoe heilig Gregorius was. Daarbij gebruikt hij vaak evangelische citaten en wijdt hij herhaaldelijk in algemene bewoordingen uit over de deugden en evangelische levenshouding van zijn hoofdpersoon. Gregorius moet rond het jaar 707 geboren zijn uit een Frankische familie die landgoederen had aan de Moezel. Zijn moeder, Sint Wastrada, zou als heilige sterven in het klooster van Susteren. Zijn vader heette Alberik, zoon van Sint Adela van Trier, die op haar beurt weer een dochter was van koning Dagobert, en Sint Ermina. Adela was na de dood van haar echtgenoot abdis geworden van klooster Valtzel te Trier. De 14-jarige Gregorius logeerde bij zijn oma op het moment dat Sint Bonifatius daar om onderdak vroeg. Deze had in Friesland, ten zuiden van de Zuiderzee, toen Almere geheten, het evangelie verkondigd en trok nu naar Hesse en Thüringen om de mensen daar in contact te brengen met het evangelie. We schrijven dan het jaar 722. In kloosters is men gewoon aan tafel voor te lezen, zodat men het lichaam met het lichaam ook de geest gevoed wordt. De jonge Gregorius krijgt de eervolle opdracht de tafellezing te verzorgen voor de communiteit en het gezelschap dat de gast is. Zo kon hij laten zien wat hij op de hofschool geleerd had. Na, zoals gebruikelijk, de zegen gevraagd te hebben, begint hij voor te lezen. Hij doet het zo goed dat Bonifatius belangstelling krijgt voor de jongen. Je leest heel goed, mijn zoon, maar lees je ook met begrip? Gregorius knikt trots en begint dezelfde tekst van voren af voor te lezen. Maar de missionaris onderbreekt hem. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, kun je met eigen woorden weergeven wat je zojuist gelezen hebt? Nu moet Gregorius bekennen dat hij dat niet kan. Bonifatius nodigt hem uit nog eens langzaam van voren af aan te beginnen. Na elke zin onderbreekt hij de tekst om er uitleg bij te geven. De jongen is diep onder de indruk. Na de maaltijd rent hij naar zijn oma en zegt haar dat hij zich als leerling aan wil sluiten bij het gezelschap van deze missionaris. Maar Adela antwoordt dat dat niet kan. Ze kent de man nauwelijks en bovendien weet ze niet waar hij allemaal denkt naartoe te gaan. Gregorius reageert. Als u mij geen paard geeft om met hem mee te gaan, ga ik wel te voet. Daarop zwicht Adela en geeft hem knechten en een paard mee. Vanaf dat moment behoort Gregorius tot het vaste gezelschap van Bonifatius. Ludger, die dus de biografie heeft geschreven, merkt op: het was ontzettend hard en zwaar voor hem. In het huis van zijn vader was hij gewend geweest aan spel en vermaak. Nu trok hij mee met een arme zwerver, zonder te weten waarheen hij ging. Bovendien gehoorzaamde hij nu niet meer aan degene die over hem gezag konden uitoefenen, zoals machtige vorsten en zelfs zijn ouders. Nee, hij gehoorzaamde alleen nog aan de man Gods. Ze verblijven minstens 2 jaar in Thüringen. Het evangelie vindt er gehoor, maar herhaaldelijk wordt het gebied bedreigd door invallen van naburige stammen. Bonifatius en zijn gezellen willen niet op de zak leven van de plaatselijke bevolking, die trouwens zelf straatarm is. Daarom voorzien ze door handenarbeid in hun eigen onderhoud. Gregorius is erbij,
als Bonifatius in 738 de paus bezoekt. Deze stelt de grote apostel aan tot zijn persoonlijk gezant om de bestaande Duitse bisdommen te hervormen. Dat valt nagenoeg samen met de dood van Sint Willibrord, het jaar 739. Wellicht is dat het moment waarop hij zijn leerling Gregorius naar Utrecht stuurt, om er de leiding op zich te nemen van de Sint Maartensabdij, die enige jaren tevoren door Sint Willibrord was gesticht. In Rome heeft Gregorius de hand weten te leggen op kostbare handschriften die hem zullen helpen bij studie en gebed. Bovendien heeft hij er Markhelm, een heilige, ontmoet. Hij zal straks bij Gregorius monnik worden in de Sint Maartensabdij. Ludger, die zelf ook in die abdij zijn opleiding kreeg, geeft een beschrijving van de abt Gregorius. Geen spoor was er bij hem te bekennen van verlangen naar kostbare kleding of kostelijke spijzen. Geen ijdel vertoon, geen kwaadsprekerij. Altijd was hij tevreden met de spijzen en de kleding die iedereen kreeg. In het gebruik van drank was hij zo matig dat hij nooit wijn gebruikte. En was dat toch het geval, dan had hij zich aangelengd met veel water. Hij besloot zijn preek dikwijls met een citaat van Paulus. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor hen die hem liefhebben. Door de evangelische belofte van beloning voor te houden, spoorde hij zijn toehoorders aan met blijdschap te volharden in de voorbeeldige, sobere levenswijze. Dat was een citaat van Ludger. Er is nog een indrukwekkende anekdote bekend van zijn verregaande vergevingsgezindheid. Toen twee van zijn naaste familieleden door struikrovers waren overvallen en gedood, stelde de familie alles in het werk de daders te pakken te krijgen. Dat lukte. In die tijd waren de straffen voor zulke misdaden streng en wreed. Te meer omdat het ging om laaggeplaatste mensen die zich aan adellijke personen hadden vergrepen. Twee van de gevangenen werden naar Gregorius gestuurd, zodat hij hen voor hen een passende straf zou bedenken. Ludger schrijft daarover. Hij ontving hen met blijdschap, zoals het een goed christen betaamt. Hij gaf bevel hen van hun boeien te bevrijden en bad voor hen klaar te maken, hen schone kleren aan te trekken en een stevige maaltijd voor te zetten. Hij liet hen ongemoeid gaan en drukte hun op het hart. Ga in vrede, maar zorg ervoor nooit meer zulke afschuwelijke dingen te doen. Anders zou je nog wel eens iets veel ergers kunnen overkomen. Bij het afscheid waarschuwde hij hun nog op te passen voor zijn familieleden, die zeer waarschijnlijk op bloedwraak uit waren. Tot dusver Ludger. Toen Willibrord gestorven was, had Bonifatius van de paus de opdracht gekregen voor een opvolger te zorgen. Dat heeft aanleiding gegeven tot het misverstand dat Bonifatius zelf enige het ambt van bisschop van Utrecht heeft bekleed. Waarschijnlijk heeft hij er wel voor gezorgd dat zijn leerling Eoban werd benoemd. Deze zou met hem de marteldood ondergaan bij Dokkum. Naar het schijnt heeft Gregorius toen de leiding op zich genomen van het bisdom Utrecht, zonder ooit bisschop te zijn gewijd. Zo verkondigde hij het evangelie in de Friese gebieden. 3 jaar voor zijn dood begon hij met zijn gezondheid te sukkelen. Hij raakte steeds meer verlamd aan zijn linkerzij. Eerst kon hij zelf nog wel wat voortstrompelen. Toen kwam de tijd dat hij zich alleen nog kon voortbewegen door op medebroeders te steunen. Uiteindelijk moest hij het bed houden. Tot het laatste moment is Gregorius helder gebleven. De laatste 3-4 dagen besprak hij met de communiteitsleden aangelegenheden die de gemeenschap aangingen. Bij de nadering van zijn dood stonden al zijn leerlingen rond zijn sterfbed. Terwijl zij onderling fluisterden dat het hopelijk nog zo ver niet was, klonk plotseling zijn stem helder. Ik ga afscheid van jullie nemen. Hij gaf te kennen dat hij naar de Salvatorkerk gedragen wilde worden. Ze legden hem neer voor de kerk en zetten de deuren wijd open.
Hij ontving de communie en hield zijn gezicht op het altaar gericht. Zo is hij gestorven. Heilige Gregorius van Utrecht, bid voor ons.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De heilige Augustinus van Hippo, ICK 35. Samen op weg naar God, één van hart en ziel. Onrustig is ons hart, doordat het rust vindt in u. Met deze beroemde woorden begint Augustinus, 354 tot 430, zijn belijdenissen. Ze vatten niet alleen zijn eigen levensverhaal samen, maar ook dat van ieder mens. We zoeken geluk, waarheid, liefde en schoonheid. Vaak denken we die buiten onszelf te vinden, terwijl God ons al die tijd tegemoet komt. Augustinus werd geboren in Tagaste, in het huidige Algerije. Jarenlang zocht hij zijn geluk in kennis, succes en wereldse genoegens. Dankzij de volhardende gebeden van zijn moeder Monica en de prediking van bisschop Ambrosius kwam hij uiteindelijk tot geloof. Zijn leven werd een voortdurende zoektocht naar God, waarin hij ontdekte dat God dichterbij is dan wij zelf. Zijn spiritualiteit is na 16 eeuwen nog altijd verrassend actueel, ook door onze huidige paus Leo, die Augustijn is. De spiritualiteit kan worden samengevat in 4 pijlers, die ook vandaag richting geven aan iedereen die samen op weg wil gaan naar God.
2: De eerste pijler is: zoek God. Ons hart verlangt naar Hem. Augustinus wist als geen ander hoe het voelt om te zoeken. Hij probeerde verschillende filosofieën en levenswijzen, maar niets gaf blijvende vrede. Toen schreef hij de woorden die wereldberoemd zijn geworden. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Confessiones, belijdenissen, hoofdstuk 1, vers 1. Dit is ook het boek dat Augustinus op de icoon in zijn armen draagt.

0: teken dat wij geschapen zijn voor gemeenschap met onze Schepper. Wie God zoekt, ontdekt dat God hem al veel eerder heeft gezocht. Aldus de eerste pijler, zoek God met heel je hart.
1: De tweede pijler, liefde is de maat van alles. Voor Augustinus is de liefde het hart van het evangelie. Niet wetten of regels staan op de eerste plaats, maar de liefde die God in ons hart uitstort. Daarom durft hij te zeggen, heb lief en doe wat je wilt. Ama et fac quod vis. Deze uitspraak wordt helaas vaak verkeerd begrepen. Augustinus bedoelt niet dat alles geoorloofd is. Integendeel, wie werkelijk God lief heeft, zal vanuit zichzelf verlangen naar het goede. Liefde vormt ons geweten en richt ons handelen. Daarom is de liefde de bron van alle deugden, barmhartigheid, vergeving, rechtvaardigheid en trouw. Zoals Paulus schrijft, de liefde vergaat nooit. Al dus de tweede pijler, alles begint en eindigt met de liefde.

0: De derde pijler. Keer terug naar binnen. Daar wacht God. Augustinus ontdekte dat hij God jarenlang buiten zichzelf had gezocht. Vol verwondering schreef hij: U was binnen in mij, maar ik zocht u buiten mij. En ook: Keer terug in jezelf, in die innerlijke mens woont de waarheid. Daarmee nodigt hij ons uit tot stilte, niet om ons af te sluiten van de wereld, maar om Gods stem te leren horen. In de drukte van het dagelijks leven raken we gemakkelijk verwijderd van ons diepste verlangen. Het innerlijk leven is voor Augustinus geen vlucht uit de werkelijkheid, maar juist de plaats waar God ons ontmoet en vernieuwt. Voor iconenschilders en iedereen die bidt met de heilige iconen en beelden, krijgt deze gedachte een bijzondere betekenis. Een icoon is immers geen doel op zichzelf, maar een venster dat uitnodigt tot de ontmoeting met Christus. Wie werkelijk kijkt, leert ook naar binnen te kijken. Aldus de tweede pijler. Ontdek God in de stilte van je hart.
1: Komen we uit bij de vierde en laatste pijler. Samen op weg. Eén van hart en ziel. Hoewel Augustinus het innerlijk leven belangrijk vond, zag hij het christelijk geloof nooit als iets individueels. Hij baseerde zijn kloosterregel op de woorden uit Handelingen, hoofdstuk 4, vers 32. Menigte van gelovigen was één van hart en één van ziel. Daarom begint de regel van Augustinus met de oproep: Leef eensgezind in uw huis en wees één van hart en één van ziel op weg naar God. Wat een prachtige samenvatting van het christelijk leven. Niet ieder zijn eigen weg, maar samen onderweg. Elkaar dragend, elkaar vergevend, elkaar bemoedigend en steeds opnieuw gericht op Christus. Juist in een tijd waarin veel mensen zich alleen voelen, klinkt deze oproep verrassend actueel. Aldus de vierde pijler, samen op weg naar God, één van hart en ziel.
0: Na 16 eeuwen spreekt Augustinus nog altijd tot ons hart. Het is een boodschap voor vandaag. Hij leert ons dat geloven geen verzameling van regels is, maar een levenslange pelgrimstocht. Hij nodigt ons zo uit om God te zoeken met een verlangend hart, te leven vanuit de liefde, stil te worden en God in ons binnenste te ontmoeten. Samen met anderen op weg te gaan, één van hart en één van ziel. Mogelijk is dit wel de mooiste samenvatting van zijn hele leven. Zoek God, heb lief, keer terug naar binnen, ga samen op weg. Dan zal ook voor ons waar worden wat Augustinus zelf mocht ervaren. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u.
1: Bidden we samen in de geest van Augustinus. Heer mijn God, gij kent het verlangen van mijn hart. Leer mij u te zoeken met heel mijn hart, want alleen in u vindt mijn ziel haar rust. Leer mij lief te hebben, niet alleen met woorden, maar in barmhartigheid, vergeving en trouw. Keer mijn hart naar binnen, zodat ik in de stilte uw aanwezigheid mag ontdekken. Bewaar mij ervoor mijn eigen weg te gaan. Geef dat wij zo, één van hart en één van ziel, samen naar u onderweg mogen zijn. Elkaar dragend, vergevend en bemoedigend, altijd gericht op Christus. Heer, mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in u. Neem mij op in uw liefde en maak mij zo tot een wegwijzer naar u.
0: Heer, toon ons uw gelaat en we vinden rust in u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Laat u als levende stenen voegen. Veel geliefden, doet weg alle boosheid en bedrog. Maakt een einde aan intriges, jaloezie en laster. Wees als pasgeboren kinderen begeerig naar de geestelijke onvervalste melk die uw wasdom zal schenken ter zaligheid. Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren. Treed toe tot hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Maar ook een steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen. Ze stoten zich omdat ze het woord weigeren te gehoorzamen en daartoe waren ze ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van hem die u uit het duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk, vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. Dierbare vrienden, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen u te onthouden van zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel. Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven. Dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren, bij nader toezien God om uw goede daden verheerlijken op de dag dat hij komt rechtspreken. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen ter wille van de Heer. Aan de keizer als het hoogste gezag en aan de stadhouders, omdat zij door hem zijn aangesteld om boosdoeners te straffen en hen die het goede doen te eren. Het is de wil van God dat gij door een goed gedrag de onwetendheid van onverstandige lieden tot zwijgen brengt. Leeft als vrije mensen, maar maakt als dienstknechten van God, van de vrijheid, geen voorwendsel voor de ondeugd. Betoont eer aan allen, bemint de broeders, vreest God, eert de keizer. Tweede lezing uit een homilie van de priester Origenes over het boek Jozua. Als levende stenen worden wij opgebouwd tot huis en altaar van God. Wij allen die geloven in Jezus Christus worden levende stenen genoemd volgens het woord van de schrift. Gij zijt toch levende stenen, gevoegd in de bouw van de geestelijke tempel tot een heilige priesterschap, om geestelijke offers op te dragen die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Wanneer het gewone stenen betreft, zorgt men, zoals bekend is, ervoor eerst de hardste en sterkste stenen te gebruiken om de fundamenten te leggen. Dan kan men er zeker van zijn dat daarop het gewicht van het hele gebouw kan rusten. Als het echter de levende stenen voor deze geestelijke tempel betreft, wie dienen dan tot fundament? De apostelen en profeten, zoals Paulus leert. Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de hoeksteen onze Heer Jezus Christus zelf is. Om u, die dit hoort, te bekwamen voor de bouw van deze tempel, om een van de stenen te kunnen zijn die het dichtst bij het fundament liggen, moet ge weten dat Christus zelf het fundament is van het gebouw waarvan hier sprake is. Want de apostel Paulus zegt: niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Gelukkig degenen die op zulk een edel fundament een Godgewijde en heilige tempel hebben gebouwd. Maar in deze tempel die Gods kerk is, moet ook een altaar staan. Daarom denk ik aan allen onder u die als levende stenen hiervoor in aanmerking komen, die zich ijverig toeleggen op het gebed en die dag en nacht hun gebeden richten tot God en Hem hun smeekoffers aanbieden. Met hen bouwt Jezus zijn altaar. Maar let er eens op hoe deze altaarstenen worden aangeprezen. Zoals Mozes in de wet had voorgeschreven, zegt de Heilige Schrift, bouwde men een altaar van gave stenen, stenen die niet met ontbijtel waren bewerkt. Wie zijn deze gave stenen? Deze gave en onbewerkte stenen kunnen de heilige apostelen zijn, die door hun eensgezindheid en eendracht samen het ene altaar vormen. Want er wordt van hen vermeld dat zij allen eensgezind waren in het gebed en baden met de woorden: Gij zijt het Heer die aller harten kent. Wie eensgezind, eenstemmig en één van geest konden bidden, zijn wellicht waardig om samen één enkel altaar te vormen waarop Jezus het offer opdraagt aan zijn Vader. Maar ook moeten wij ons inspannen om allen eensgezind te zijn in woorden en gedachten, om eensgezind te zijn en niet toe te geven aan partijzucht en ijdelheid. Wij moeten volharden in saamhorigheid en eendracht. Dan kunnen ook wij misschien geschikte stenen voor het altaar worden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Ja, beste luisteraars van Radio Maria, het is bijna zover, bijna 11 uur. En dan gaan we overschakelen naar de studio in Maastricht voor het programma In Gesprek met de Priesterdirecteur. Daar zitten namelijk pastoor Pieter Zimmerman en zijn gast Michelle Boessen klaar om live in te schakelen voor het programma In Gesprek met de Priesterdirecteur. Over een minuutje.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom hier vanuit het prachtige Maastricht. Ja, vanmorgen al in alle vroegte in de trein gestapt om hier vandaag weer het interview te hebben. Ja, ik moet zeggen, als ik in Maastricht ben, dan voelt dat altijd een klein beetje als vakantie voor mij. Want dan zit je toch wel in het meest zuidelijke puntje van Nederland zo ongeveer. En ik zit hier naast mijn gast van vandaag, Michel Boesse. Goedemorgen Michel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij komt vaker in Maastricht. Voelt het voor jou ook een beetje als vakantie of is het voor jou hier werk vooral?
1: Nee, het voelt nog steeds wel als vakantie. Ik ben nog altijd blij dat ik hier woon.
0: Ja. Ja, jij komt hier zelf vandaan, of in ieder geval uit de buurt. Waar kom je precies vandaan?
1: Ik ben oorspronkelijk geboren in Roermond, dus dat is 30 minuten hier ten noorden van. En naar omzwerving via Amerika en Mexico weer teruggekomen. En daar ben ik ook blij om, want hier in het Heuvelland blijft het voelen als vakantie inderdaad.
0: Dat is wel een flinke omweg, ja. Via Amerika en Mexico. Meestal ga je dan toch via Zwalmen of Reuven, dacht ik. Hè? Maar je had een iets langere route genomen. Nou, mooi dat je vandaag in de uitzending wil zijn. Ja, Michel, jij bent heel actief. Eigenlijk zo'n beetje in heel de kerk in Limburg, volgens mij. Tenminste, ik hoor jouw naam vaak terugkomen. Maar je bent ook actief hier in de verschillende parochies in de stad, hè, in Maastricht. Maar ik wilde jou vandaag bijzonder eigenlijk interviewen vanwege het feit dat jij zelf veel bezig bent met de heilige Franciscus van Assisi op dit moment. Nou, dat is heel mooi, want wij bij Radio Maria zijn daar ook volop mee bezig. We gaan de komende maanden zelfs een paar Franciscusmaanden houden. Dus we gaan heel bijzonder aandacht geven aan de devotie tot heilige Franciscus. Kun jij vertellen waarom Franciscus zo centraal staat dit jaar of deze tijd?
1: Ja, het mooie is natuurlijk dat wij eigenlijk een speciaal jubileumjaar hebben nu. Op de avond van 3 en 4 oktober is het 800 jaar geleden dat Franciscus is overleden. En heeft de paus ook gezegd, dit is een jubileumjaar. Wat natuurlijk door de Franciscanen en de Franciscaanse beweging gevierd wordt. Maar wat door de hele kerk gevierd mag worden. En ja, daar sluiten wij ook graag bij aan.
0: Ja, heb jij zelf ook een bijzondere devotie voor de heilige Franciscus?
1: Nou, mijn ouders die zijn getrouwd op 4 oktober. Okay. Dus 4 oktober is mijn hele leven lang al een bijzondere dag. En niet omdat het dierendag is. Dus mijn ouders hebben mij ook altijd verteld over Franciscus. En zijn liefde niet alleen voor de natuur, maar vooral natuurlijk voor Jezus. Dus dat is bij mij al heel jong binnengekomen.
0: Mooi, mooi. Ja, Michel, jij komt uit een katholiek gezin, hè? Je zegt geboren in Roermond, ook katholiek opgevoed, begrijp ik, hè? Mm-hmm. Is het geloof altijd belangrijk geweest voor jou? Of heb jij zelf ook wel een ontwikkeling doorgemaakt, zeg maar?
1: Geloof is altijd belangrijk geweest. Mijn ouders die hebben ons ook altijd mee naar de kerk genomen. Mijn moeder die deed ook altijd kinderwerk en zo. En wij zijn toen ik 15 was verhuisd naar Amerika. En ik wilde eigenlijk niet mee. Ik was een opstandige tiener. Maar dat is achteraf heel goed geweest. Vooral ook voor mijn geloof. Want ik kwam daar gewoon op een public school. Waar toch heel veel mensen naar de kerk bleken te gaan. Het waren niet allemaal katholieke kerken. Maar wel heel veel christelijk. En daar was ook echt het geloof gewoon nog onderdeel gewoon van de normale maatschappij. Dus ook als wij daar naar de parochie gingen. Daar had je na de kerk gewoon samen lunchen of een picknick. En je had een jongerengroep. Je had allerlei activiteiten, kampen, et cetera. Dus dat heeft mij enorm gesterkt toen ik hier terugkwam en ging studeren. Waar helaas toen hier in Maastricht nog geen studentenpastoraat was. Gelukkig nu wel. Die tijd in Amerika heeft mij echt gevormd. En mij goed door die tienerjaren ook eigenlijk heen geloodst.
0: Dus dat een beetje een ark is dat geweest. Een soort ark van Noach waar je het geloof hebt bewaard. En weer terug hebt genomen mee naar Nederland.
1: Ja, zeker. En tussendoor, wij kwamen dan in de vakantie terug. En ik had oudere neven en nichten. En die gingen dan altijd naar de kampen van de charismatische vernieuwing. En omdat die dan ook meegingen, mocht ik dan ook mee. En dat heeft mij ook wel heel veel goed gedaan. Om dus andere tieners, andere jongeren tegen te komen. Die dan net zo verdachten als ik. Want ja, hier thuis in mijn omgeving. Ja, zoals dat helaas nu voor mijn eigen kinderen ook zo is. Ja, ben je vaak toch de enige die dan in de kerk zit rond een bepaalde leeftijd.
0: Nog steeds. Ook in onze tijd nog steeds een probleem dus wel.
1: Ja, ook in onze tijd. Wij zoeken daarom wel met ons gezin. Ik ben samen met mijn man moeder van 4 kinderen. De oudste die is 14, dan 12, dan bijna 10 en 6. Ja, die oudste twee vinden wij wel ook heel belangrijk. Dat die ook leeftijdsgenoten blijven tegenkomen. Dus wij shoppen ook soms een beetje van, nou, wij gaan dan naar deze mis en dan naar deze mis. Omdat we weten, hey, daar is dan een groep die bij elkaar komt. Zodat de kinderen zich daar ook echt thuis voelen en ook echt weten van, hey, ik ben niet de enige, het zijn niet alleen maar mijn ouders die dit
0: belangrijk vinden. Ja, precies, belangrijk, hè? Ja. Zie je ook toch her en der wel wat tekenen van dat er weer een opleving aankomt? Want dat zien we toch wel vooral in steden. Hè? Je hebt het nu over Maastricht. Is dat hier ook wel gaande?
1: Ja, hier in Maastricht is het heel erg gaande. We hebben hier natuurlijk een enorme studentenstad. 85% is wel niet Nederlands sprekend, maar dat maakt niet uit. We hebben hier op zaterdagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Op zondagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Het studentenpastoraat, wat dankzij de zusters Dominicanessen heel goed loopt. Dus daar ben ik heel blij om dat te zien. En als ik kijk bijvoorbeeld de generatie van mijn broertje, die is 17 jaar jonger dan mij, dus die is 25. Als ik kijk, ja, die leeftijd, daar zie je echt ook onder de Nederlandse jongeren echt wel een opkomst. En dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, even een leuk detail. Jouw jongere broertje, die kennen wij goed. Want dat is Joey, hè, die natuurlijk vorig jaar bij Radio Maria stage heeft gelopen. Dus bij deze de groeten aan jouw broertje, aan Joey. Ja, mooi om te horen. We horen dat natuurlijk ook van Joey en van de andere jongens die ook bij ons stage hebben gelopen. Ja, er is echt iets gaande hier in de stad, hè? Heel mooi. Michel, even terug naar de heilige. De heilige Franciscus. Dus 800 jaar geleden zijn sterfdatum. Hè? Dan zitten we volop in de middeleeuwen natuurlijk nog. Hè? Ja, wat maakt dat hij zo'n aansprekende heilige is? Het is meer dan alleen maar de natuur waar je het net over had. Hè? Want zo kennen de meeste mensen hem natuurlijk. Hè? 4 oktober, Werelddierendag. Ja. Maar er zit toch nog wat meer achter deze heilige. Hè?
1: Ja, want dat is eigenlijk iets waar ik eigenlijk ook dit jaar pas veel meer me ben in gaan verdiepen. En dat is zo mooi, vind ik, om ook het bekeringsverhaal van Franciscus te zien. Die natuurlijk een rijke jonge man was. Alles had wat zijn hartje maar kon begeren. Zijn vader, die rijk geworden is in Frankrijk, waar ook zijn naam vandaan komt, mijn kleine Fransje, Francesco. En dat hij daarin opgroeide en dan toch die keuze maakt voor de eenvoud, het echt Jezus willen navolgen. En eigenlijk, ja, precies zoals in het evangelie van vandaag ook wordt gezegd, het gaat om de binnenkant. En dat is iets wat natuurlijk niet uitmaakt of het midden in de middeleeuwen was of nu. De binnenkant is nog steeds waar het om gaat. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om niet alleen maar te denken, oh ja, 800 jaar geleden, wat kan dat ons nou nog leren? Het gaat ook niet om Franciscus zelf. Het gaat erom hoe Franciscus Jezus heeft nagevolgd. Want wij moeten volgers van Jezus zijn. En dat mag hij ons leren.
0: En wat bedoel je precies met het gaat om de binnenkant? Wat wil je daarmee zeggen?
1: Nou, zoals je bij Franciscus, ja, je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Misschien de meeste luisteraars ook wel. Maar dat hij op een gegeven moment, hij besteedt allemaal geld aan het opbouwen van die kerken. En dat geld is eigenlijk verdiend door zijn vader. En het verhaal is dan inderdaad dat hij op een gegeven moment zijn vader, die roept hem tot de orde, het lukt niet. En bij de bisschop gaat hij dan ook zeggen van, ja, jij moet er nou voor zorgen dat hij me alles teruggeeft. En dan letterlijk kleedt Franciscus zich uit en zegt, hier heb je alles terug. Het gaat niet om die mooie kleren, het gaat niet om die mooie buitenkant, het gaat niet om de uiterlijke schijn. Maar wie ben je van binnen en hoe zet jij je in voor God, voor je naaste? En dat is iets wat niet alleen maar van de buitenkant kan komen. Je kunt dat natuurlijk wel proberen mooi voor te doen, maar uiteindelijk wat binnenin zit is wat naar buiten komt.
0: Ja, dus het heeft ook met de ziel te maken.
1: Ja.
0: Ja, ja, mooi. Ja, dat is natuurlijk inderdaad een heel bekend verhaal. Hè? Franciscus die al zijn kleren aflegt. Franciscus die ook te horen krijgt dat hij de kerk weer moet opbouwen. Hè? Mm-hmm. Dus aanvankelijk interpreteert hij dat als ik moet daadwerkelijk stenen op elkaar gaan stapelen. Hè? Dus ik moet letterlijk een kerkje gaan bouwen. Nou, dat betekent het ook, hè? Maar het betekent nog meer dan dat. Hè? Het betekent ook het geestelijke bouwwerk van Gods koninkrijk op aarde weer opbouwen. Mm-hmm. Ja, jullie zijn heel druk geweest de afgelopen jaren met het een en ander uitbrengen van Franciscus. Er ligt hier een heel mooi boekje. Daar ga je straks wat over vertellen. Een klein boekje, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Die wat meer willen weten over het leven van de heilige Franciscus. En ook willen leren hoe je Jezus navolgt zoals hij. Hè? Maar eerst even iets anders. Er is binnenkort een musical. Daar ben je ook bij betrokken of niet?
1: Daar ben ik zijdelings bij betrokken. Ik kan daar absoluut geen credit voor nemen voor het ontstaan daarvan. Want dat is een initiatief van de Minderbroeders Franciscanen. Samen met Kumi, misschien bij sommigen bekend als Kizzy Kids. Om eigenlijk een prachtige musical uit te brengen rondom zijn leven. En Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben die musical geschreven. Het is eigenlijk net zoals die Emmaus musical, die sommige mensen misschien ook wel kennen, die zij geschreven hebben. Ja, een prachtige musical. 3 van onze kinderen doen daar ook in mee. En er komen ook 2 voorstellingen hier naar Limburg, wat wij natuurlijk heel leuk vinden. Maar eerst gaat op 4 oktober de musical in première in Den Bosch. Helaas voor de luisteraars die geen kaartje hebben, Dat is al helemaal uitverkocht. Maar als je kijkt op de website van de musical, zie je nog veel meer data en andere plekken staan waar die wel nog komt. Want ja, door heel Nederland en ook door Vlaanderen gaat die musical trekken en echt een theatershow. Dus het wordt een hele belevenis. En ja, ik ben blij dat ik een beetje mag meehelpen met de PR daarvoor.
0: En dat wordt een musical die het hele levensverhaal van Franciscus vertelt? Of waar gaat het precies over? Of is het nog een verrassing? Is het nog een...
1: Nou ja, ik zal inderdaad niet alles verklappen, maar het gaat inderdaad natuurlijk helemaal over zijn bekering, zijn leven. Clara komt er uiteraard natuurlijk ook in voor. Je ziet ook de start van de orde. Maar ja, op een geweldige manier ook vormgegeven. Er zijn maar liefst 110 spelers. Dus kinderen, tieners, volwassenen die daaraan meedoen. Geweldige choreografie, dus mooie dans. Verschrikkelijk mooie muziek ook, de achtergrondmuziek ook. En er wordt natuurlijk live gezongen door alle spelers. Ja, het is gewoon een geweldige happening, denk ik. Ook al ken je het verhaal van Franciscus, kun je het wel dromen. Dan nog is het echt de moeite waard om naar de musical te komen. En het is ook echt niet iets alleen maar voor kinderen of voor ouders met kinderen of opa's en oma's met kinderen. Wat ik van eerdere Kumi musicals echt kan vertellen, dat is gewoon zo enthousiasmerend, inspirerend. Als je daar vandaan komt, ik zou het echt voor alle leeftijden aanbevelen om daar naartoe te gaan. En zeker priesters zou ik meegeven, kom met je communicantjes, kom met je misdienaars, met je kinderkoor. Ik denk dat is zo'n impuls die je kunt geven, waardoor die kinderen ook zo enthousiast worden, waardoor je daarna misschien ook in je eigen parochie daarop verder kunt gaan. Ja, het zou jammer zijn om er niks mee te doen.
0: Nou, ik word er wel enthousiast van. Ja, ik heb vaker ook musicals van Kumi meegekregen. Vroeger heette ze inderdaad Kizzy, hè?
1: Ja.
0: Zijn ook zeker bekenden van Radio Maria. Jouw drie kinderen doen mee, zei je? Drie van de vier?
1: Van onze, de oudste drie. De jongste zou heel graag willen, maar die is nog een beetje te jong. Dus
0: oké, okay, welke rol spelen ze? Of is dat ook nog
1: daar mag ik ook nog niks over zeggen.
0: Ja. Het kan ook een dier zijn. Want je hebt natuurlijk dat prachtige verhaal van de wolf van Gubbio, hè? Maar goed, we zullen niet gaan graven. Ja. Nou, heel mooi om te horen, Michel. Dus 4 oktober de première, die is al wel uitverkocht. Ja. Maar mensen kunnen nog een kaartje kopen voor een andere uitzending. Is er een aparte website ook van de musical?
1: Ja, als je naar franciscus-musical.org gaat, dan kom je meteen op de website uit. En daar kun je ook natuurlijk wat meer achtergrond over de musical lezen, over het verhaal van Franciscus. Maar ook, waar zijn allemaal de uitvoeringen? Waar kun je nog tickets voor krijgen? Op welke data? Het begint in ieder geval op 4 oktober tot en met 21 maart. Dus dat lijkt nog heel ver weg, maar het gaat heel snel, denk ik.
0: Nou, mooi hoor. Hey, nog heel even terug naar jouw persoonlijke devotie. Hè? Dus jij zegt ook van, ik heb me dit jaar ook meer verdiept in zijn leven. En ook wel dingen gehoord die je zelf nog niet wist. Het is voor jou ook meer gaan leven. Hoe zou jij deze bijzondere heilige omschrijven? Wat voor iemand is dit nou eigenlijk?
1: Moeilijk om hem kort samen te vatten. Maar ik denk, eenvoud vind ik een heel mooi woord. Niet alleen zijn manier van leven, maar ook gewoon het zelf eenvoudig zijn, maar ook eenvoudig in je geloof, in de zin van dicht gewoon bij hem blijven. Niet allerlei poespas eromheen. Heel toegewijd ook. Dat is ook een verhaal inderdaad van dat als de broeders reizen, gewoon in het algemeen, dat als ze reizen, dan hoeven ze niet bijvoorbeeld het breviergebed te doen, omdat ze dan onderweg zijn. En Franciscus deed dat wel altijd. Ook gewoon volledig met de kap op. Dus ook om zich een beetje af te sluiten van de buitenwereld, echt die tijd met God. Dus ook daarin is het echt wel een mooi voorbeeld voor me. Dus ik denk, die twee dingen spreken eigenlijk wel het meeste. En we zijn vorig jaar ook in Assisi geweest met ons gezin. En dan merk je ook, ik vind het een hele bijzondere plek ook, waar je toch ook merkt veel eenvoudiger, veel rustiger. Ja, ook wel mooi voor in ons eigen leven om rustiger aan te doen.
0: Ja. Ja, jij als moeder van 4 kinderen, het zal niet meevallen denk ik altijd, hè, om rustig aan te doen. Maar dus daar kun je nog zeker iets van leren.
1: Daar kan ik zeker iets van leren, inderdaad, ja. En ik denk dat is wel ook het mooie, vind ik inderdaad, van zijn leven inderdaad. Van dat ook wanneer je het in een andere levensfase leest, valt je ook weer iets anders op. Dus ik denk dat dat ook wel het mooie dat is. In sommige verhalen denk je, ach ja, weet je, dat ken ik nou wel, daar hoef ik niks meer mee. Maar inderdaad, omdat je dan weer in een andere fase van je eigen leven zit, spreekt soms ook juist iets anders je aan. Dus dat is ook wel heel mooi.
0: Ik kan me voorstellen, voor jongeren is misschien de radicaliteit ook interessant. Hè? Dat je alles overboord gooit, je oude leven en een totaal nieuw leven ingaat.
1: Ja.
0: Wat spreekt jou nu bijvoorbeeld anders aan dan zoveel jaar geleden?
1: Het is nu vooral inderdaad die rust, die overgave. En ook in de actualiteit van de dag het vrede zoeken. Dus dat is inderdaad wat nou vooral bij mij resoneert. Maar je hebt het over jongeren. Ja, dan zie je ook bijvoorbeeld de jonge en heilige Carlo Acutis. Franciscus was ook zijn grote voorbeeld. Maar vandaag hebben we de feestdag van de heilige Lodewijk. Ik hoorde vandaag in de mis dat blijkbaar hij ook derde orde Franciscaan was. Dus ook voor hem was het een voorbeeld. Dus dan zie je ook hoe hij door de hele generaties mensen beïnvloedt.
0: Ja. Hij wordt natuurlijk altijd genoemd in één adem met zijn geestelijke zus, hè, de heilige Clara. Heb je daar ook wat in verdiept de afgelopen periode?
1: Ja, en dat is inderdaad natuurlijk een deels vergelijkbaar verhaal. Als je kijkt, inderdaad, zij was natuurlijk ook van goede kom af. En ook zij inderdaad gaat helemaal over in die armoede. Maar ik denk inderdaad wat het mooie wel ook van die tijd is, wel, als je kijkt, nu zijn mannen en vrouwen natuurlijk eigenlijk gewoon gelijk. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat zij die kloosterorde steekt en daarop zo toe. En dat zij ook echt een vertrouwenspersoon wordt. En ik denk dat zijn ook wel dingen dat ik denk, oh, wat een sterke vrouw moet dat geweest zijn in die tijd om niet alleen tegen haar vader in te gaan, maar ook eigenlijk tegen die gevestigde orde. Maar niet om maar tegen de raads te zijn, maar juist om God te volgen.
0: Ja. Dat is een andere opvatting dan in onze tijd waarschijnlijk, hè?
1: Ja.
0: Toch? Dan is het eerder om iets gedaan te krijgen, om iets van de grond te krijgen wat juist niet christelijk zou zijn. Maar in die tijd was het dus een vrouw die opstaat voor het koninkrijk van God. Ja. Wat ik zelf heel mooi vind van de heilige Clara is ook haar grote liefde voor het heilig sacrament. Hè. Ze wordt ook altijd afgebeeld, of heel vaak afgebeeld, met een monstrans in de hand, met daarin de heilige hostie. Ja. Dus ook dat contemplatieve leven, hè, dat is natuurlijk ook heel vaak in kloosterorders zo, dat de ene tak van het klooster meer erop uittrekt, meer naar buiten toetreedt, terwijl de andere tak van het klooster biddend in het klooster blijft. En dat zie je natuurlijk bij Franciscus en Clara ook prachtig. Hè. Ja. Ken je ook het verhaal dat ze het leger naar buiten jaagt met de monstrans, met de Heer in het sacrament? Ja,
1: ja. En dat spreekt mij dan ook wel weer aan in de zin van, wij wonen in Meersen. En Meersen is een prachtige basiliek waar twee Eucharistische wonderen zijn gebeurd. Dus dat is natuurlijk ook meteen ook weer een mooie link om dat ook elke keer naar buiten te blijven brengen, hoe belangrijk dat is, de verering van Jezus in het heilig sacrament. Dus dat is natuurlijk wel mooi inderdaad om te zien dat dat ook iets is wat door alle eeuwen heen gebeurt.
0: Ja, absolute aanrader trouwens voor de luisteraars om daar een keer naartoe te gaan. Hè? De sacramentsbasiliek in Meers, een schitterende kerk. Ik ben daar ook wel eens geweest, een paar jaar geleden. En toen was ik zelf kapelaan in Sint-Michielsgestel. En er werd wel eens vaker geld geroofd uit de offerblokjes bij het Mariabeeld. En dan kwam er wel eens iemand binnen en die haalde dan het geld weg. En toen zag ik in Meersen, hadden ze daar een oplossing voor. Daar had de pastoor namelijk een bordje bij het offerblok gehangen met God ziet alles.
1: Ja.
0: Dus dan bedacht de dief zich wel twee keer voordat hij het geld van Maria ging zitten stelen. Ja. Ja. Maar mooi om te horen. Michel, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Misschien kun je het beste zelf even introduceren.
1: Ja, ik had het liefst gekozen voor een lied uit de musical, maar die liedjes die zijn er nog niet. De cd die is pas beschikbaar op 4 oktober. Dus ik heb een heel ander lied gekozen van Make Some Noise Kids, een christelijke groep die kindermuziek maakt, waar vooral mijn dochter van bijna 10 graag naar luistert. En de teksten zijn heel aansprekend. Misschien moet de luisteraar een beetje wennen aan de muziek, want het is echt iets wat jonge kinderen of kinderen van deze tijd aanspreekt. Maar ik vind het mooi omdat, op een hele andere manier dan de musical, maar dat op deze manier ook kinderen geraakt mogen worden.
0: Oké, het lied heet Uw liefde raakt nooit op. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Michel Boesen, helemaal vanuit Maastricht. En Michel, je hebt ons al best wel wat verteld over de mooie musical die eraan zit te komen, georganiseerd door Kumi, hè, mede door Kumi en de Franciscaanse beweging in Nederland. Ik weet niet hoe ze heten precies, de Franciscanen.
1: De Minderbroeders Franciscanen.
0: Oh, de Minderbroeders Franciscanen, ja. Ook voor ons bekend, want we hebben natuurlijk regelmatig de uitzending van broeder Joachim en broeder Jan vanuit het klooster in Megen. Dat is dezelfde club. Ja, je had net al heel wat verteld daarover. Er is een website. Die noemde je net al even. Daar kun je natuurlijk wat meer vinden over de musical. Maar er is ook een aparte website nog. En die heeft een hele soort verzamelmap met allemaal spullen rond de heilige Franciscus. Speciaal voor kinderen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ik ben ook vrijwilliger werkzaam voor RK Kids. RK Kids is, voor wie het niet kent, een project van Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. En wij maken eigenlijk elke maand een kinderpagina voor parochies om te gebruiken in hun parochieblad of om tijdens de kinderwoordienst te gebruiken, dat soort dingen. Maar we maken sinds enige tijd ook boekjes rondom bepaalde thema's. Dus we hebben een boekje over Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een boekje over Theresia, et cetera. En zo hebben we dus, volgens mij 2 jaar geleden alweer, denk ik, een boekje gemaakt over Carlo Acutis. En daar hadden we besloten, we gaan het niet alleen maar richten op kinderen. We gaan zorgen dat het wel laagdrempelig genoeg is, maar dat het eigenlijk vanaf een jaar of 12, 13 te lezen is. Maar vooral ook voor volwassenen met een kinderdeel erin. En dat sloeg enorm aan. Dus rondom dit jubileumjaar dachten we, nou ja, dat moeten we eigenlijk herhalen rondom Franciscus. Wat overigens een hele kluif bleek, want ja, Carlo is natuurlijk van onze tijd. Dus daar zijn ook de geschriften van deze tijd van. Franciscus is toch iets langer geleden. En als je dan dicht bij de bron wil blijven, dan moet je natuurlijk ook echt terug

0: in de tijd duiken. En dat is dan toch een groot werk wat een van mijn collega's heeft gedaan om dat allemaal uit te zoeken. Om het een boekje te maken wat inderdaad niet alleen maar gaat over Franciscus de dierenvriend,
1: ook,
0: maar ook vooral over echt zijn leven, zijn bekering, zijn innerlijk, hoe hij inderdaad Jezus volgde. En we hebben besloten om daar, anders dan bij Carlo, een dubbel boekje van te maken. Dus aan de ene kant is het een boekje voor volwassenen, aan de andere kant is het een boekje voor kinderen. Zodat je het dus gewoon in de kerk kunt leggen, achter de mis, of na de mis kun je gewoon meenemen naar huis. Maar bijvoorbeeld als je het aan de communicanten of aan de kinderen van de kinderwoordings meegeeft, en die leggen het thuis neer en dan zien de ouders, hey, wat is dat voor een boekje? Dan kunnen zij daar ook in lezen.
2: Ja, we hebben het boekje hier in de studio. Je had het meegenomen. Het ziet er heel mooi uit. Dus aan de ene kant heb je inderdaad Franciscus van Assisi, heilige voor iedereen. Dat is voor de volwassenen deze kant, denk ik. En dan klap je het boekje om en dan staat er Franciscus van Assisi voor kinderen. Ja, ja, mooi. Hoe kunnen mensen dit boekje vinden? Want het is een mooi boekje, maar hoe komen ze eraan?
0: Ja, als je naar de website van RK Kids gaat, dan zit daar meteen een button naar Franciscus. Maar je kunt ook gewoon rkkids.nl/Franciscus intypen. Dan kom je meteen op de Franciscus website, zal ik maar zeggen. Daar staat de link ook naar de boekjes. Je kunt hem ook dus digitaal eerst inzien of gewoon digitaal lezen. Maar je kunt hem dan via de webshop van Samuel Advies kun je hem bestellen. En ook via de webshop van de Franciscaanse Beweging. Dat zitten daar allemaal links naar. En tot 4 oktober kunnen parochies die ook gewoon gratis bestellen. Dus als je zegt, nou ik wil 25 of 50 of 100 boekjes bestellen, dan kan dat tot 4 oktober nog gratis. Daarna moet je dan verzendkosten en handelingskosten betalen, maar nog steeds.
2: Voorlopig
0: dus,
2: helemaal gratis.
0: Voorlopig helemaal gratis.
2: En daarna
0: inderdaad
2: alleen verzendkosten. Nou, dat is extra interessant, ja.
0: Ja, en wat interessant ook is voor de parochies is, als je dus op die website gaat, dan staan daar ook allerlei andere informatie. Dus dan vind je ook bijvoorbeeld een kinderpagina om te gebruiken, verschillende kleurplaten, woordzoekers, kruiswoordpuzzels. Maar ook voor de volwassenen verschillende websites waar ze door kunnen lezen over de Franciscanen, over de Clarissen, waar ze zelf bijvoorbeeld ook een creatieve verwerking kunnen doen in de vorm van handlettering. Dus als je zegt als parochie, hey, ik wil hier eigenlijk wel mee aan de slag, of omdat het nu dat jubileumjaar is, of omdat de feestdag eraan komt, ja, dan is het leuk om daarop te kijken. Of als je zegt, wij gaan met onze parochie naar die musical, nou ja, dan is het natuurlijk ook leuk om te zeggen, hey, we gaan daar rondom van tevoren of daarna ook al wat aandacht aan besteden. En
2: als voorbereiding op die musical. Ja. Ja, het was het veel feest rond de heilige Franciscus, hè? Want een jaar eerder hebben we volgens mij ook nog het feest gevierd van zijn stigmata, hè? Van de wondertekenen die Franciscus heeft ontvangen. Ja, dat geeft ook wel iets weer over dat innerlijk leven waar jij het over had. Ja. Hè? Dus niet alleen maar de Franciscus als dierenvriend, wat je net al zei, maar Franciscus die zo innig verbonden was met Jezus Christus, dat hij zelfs de uiterlijke tekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij van Jezus overnam, hè, zijn wondertekenen. Dus dat hij echt ook intens heeft meegeleden met de lijdende Heer. Hè. Is dat ook iets wat je met kinderen kunt bespreken? Of hoe bespreek je zoiets met kinderen? Want dat is niet zo makkelijk, lijkt me.
0: Ik zelf vind de makkelijkste manier eigenlijk om dat te bespreken is eigenlijk om terug te gaan naar het verhaal van de ongelovige Thomas. Die dus inderdaad aangeeft van, laat mij dat maar eens zien. Dus dan heb je het inderdaad eerst met de kinderen over van, hey, wat van wonden had Jezus? Want ja, dat denken kinderen eigenlijk vaak niet eens zozeer over na. En als je inderdaad dan het erover hebt van, mensen willen heel graag op Jezus lijken. En ze proberen zich echt met hem te verbinden. Dus als wij dus gewoon pijn hebben, kunnen we dat ook opdragen. Dus dat je eerst daarover begint. En dat je dan zegt van, er zijn dus ook heiligen, zoals Pater Pio, zoals Franciscus, waarbij je dat dus inderdaad ook echt daadwerkelijk ziet. Nou ja, dan is het nog steeds heel moeilijk natuurlijk om te begrijpen voor kinderen. Ik denk, wij weten ook niet wat er in hun hoofd omgaat. Dus ik denk, je kunt het maar gewoon op een makkelijke manier op hun niveau aanbieden. En meestal zijn kinderen eigenlijk soms makkelijker om dingen aan te nemen dan wij als volwassenen. Dus het is eigenlijk denk ik wel mooi als je over dat soort dingen al hoort als kind. Want sommige dingen, daar werd vroeger helemaal niet zo over gepraat. Dus ik denk, we kunnen dat maar beter gewoon met hun bespreken en daar niet te moeilijk over doen. Ja. Want dan is het toch ook mooi om dat ook te ervaren. Niet dat iedereen dat moet hebben of dat normaal is dat iedereen dat krijgt. Of als je dat niet krijgt, dat je dan niet goed genoeg bij Jezus probeert te horen. Maar dat ook.
2: Dat het een realiteit is die gewoon bestaat. Hè? Ja. En die in de loop van de kerkgeschiedenis vaak is voorgekomen. Ja. Ja, wat ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld vind is Maria en Fatima. Hoe zij lesgeeft aan de kindjes, hè? Aan de drie kleine herderskindjes. En die vertelt ook alles. Hè? Terwijl toch de allervoorzichtigste moeder is, hè? Zoals ze ook in de litanie wordt genoemd. Maar die toont ze zelfs de hel. Hè? Dus met kinderen moet je alles kunnen bespreken. Hè? Als het maar gedragen wordt in de liefde voor God, dan kunnen kinderen dat heel goed begrijpen, ja.
0: Ja, en ik denk het hoeft ook niet bangmakend te zijn. Het is ook gewoon een realiteit die je met hun kunt bespreken. Waardoor inderdaad het wel ook zit, als je het inderdaad hebt over de hel of over zondigen. Van dat je met hun bespreekt van wat gebeurt er? En dat je al leg je het uit met van, weet je bouwt eigenlijk met elk ding wat je verkeerd doet een steen op. En op een gegeven moment is er een muur en je kunt degene aan de andere kant niet meer zien. Hoe kun je dan nog contact maken? En dan begrijpen kinderen heel goed van, hey, dat werkt niet.
2: Nee, klopt. Vaak zelfs beter dan volwassenen. Tenminste, ik merk het wel in de parochie. Als je spreekt over de biecht, dan is het vooral de oudere generatie die daar veel moeite mee heeft.
0: Klopt.
2: Ja. Ja, je vertelde dat je zelf ook op reis bent geweest naar Assisi vorig jaar.
0: Ja.
2: Is het bekend of er misschien ook nog een bedevaart wordt georganiseerd vanuit het bisdom of vanuit de kerk in Nederland?
0: Wordt inderdaad een bedevaart georganiseerd. Ik ga zeggen door het gezinspastoraat van het aartsbisdom. En ik meen in mei, in de meivakantie.
2: Okay.
0: Dus dat is zeker, dat is dan officieel niet meer in het jubileumjaar, maar voor God is alles in zijn tijd, zeg ik dan. Maar dus het is denk ik een hele mooie mogelijkheid om daarmee naartoe te gaan. Ik denk, als je ooit de gelegenheid hebt naar Assisi te gaan, zou ik hem zeker aangrijpen. Kijk, en dit is natuurlijk een mooie georganiseerde reis, waarbij je ook dingen te zien krijgt die je misschien zelf niet zou hebben uitgezocht. Plus, wat ook natuurlijk een mooie bijkomstigheid is, voor de mensen die dat niet weten, Carlo Acutis, groot volger van Franciscus, wilde ook graag daar in Assisi begraven worden. Dus die ligt daar inderdaad ook opgebaard, zal ik maar zeggen. Mijn kinderen zeiden, het lijkt als Sneeuwwitje, omdat hij in zo'n doorzichtige
2: is. Ja, okay.
0: Dus ja, dan heb je meteen drie vliegen eigenlijk in één klap. Dus dan heb je Franciscus, Clara en Carlo
2: en
0: bij
2: Carlo
0: elkaar.
2: En Carlo Acutis ook nog erbij, ja. Goh, ja, bijzonder. Ja, ik ben een paar jaar geleden ook naar Assisi geweest. En toen hebben we ook een rondreis gemaakt langs plekken waar hij ook is geweest. En dan gaat het inderdaad wel veel meer leven. En we hadden toen ook het boekje bij ons, de Fioretti, het Italiaanse boekje Fioretti. Alle bloemetjes, wordt het in het Nederlands wel genoemd, over het leven van Franciscus. En dan kon je steeds op de plek waar Franciscus zelf was geweest ook een van die bloemetjes lezen.
0: Dat is mooi.
2: Nou, geweldig. Wij waren bij het Lago di Trasimeno, dus het meer van Trasimeno. En daar heb je een prachtig verhaal van Franciscus die daar de 40 dagen tijd doorbrengt. Met een half brood, geloof ik. En dan gaat hij dus 40 dagen in met een half brood. En aan het einde van die periode heeft hij dat halve brood nog niet op. Dus dat is natuurlijk wel een vorm van extremisme die wij in onze tijd niet meer zo kennen. Maar het is natuurlijk wel schitterend dat we dit soort voorbeelden hebben in onze kerken. En ik denk ook belangrijk, en ik neem aan dat dat ook wel met de kinderen besproken wordt, van de heiligen zijn ook niet alleen voorbeelden, hè? Het zijn ook voorsprekers. Hè? Het zijn levende zielen, levende mensen in de hemel bij God, die we ook kunnen vragen om hulp. Hè? Wordt daar ook speciaal aandacht aan gegeven, voor zover jij weet, in de catechese rond de heilige Franciscus?
0: Ja, zeker wel, want dat is natuurlijk iets wat soms een beetje vreemd wordt, als vreemd wordt gezien. Maar ik leg het altijd heel makkelijk uit door te zeggen van, iemand kan jou toch ook vragen als je opa ziek is, van hey, wil je ook voor mijn opa bidden of wil je een kaarsje aansteken, zoals ze hier in Maastricht ook vaak zeggen. En dan denk ik, ja, hoeveel mooier is het om dat aan iemand te vragen die al bij Jezus is.
2: Ja, dus, absoluut, ja. Absoluut, ja. Ja, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, hè?
0: Nee.
2: Michelle, je had net verteld over de site rkkids.nl.
0: Ja.
2: Daar kun je dus allerlei materialen ook vinden, kleurplaten en dat soort dingen. Voor de kinderen, maar ook voor volwassenen. Interessante materialen rond het leven van de heilige Franciscus. Er is nog veel meer over hem te vertellen. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar het tweede lied dat jij had opgegeven. En dan moet ik even zoeken welk lied dat was. Je had het net doorgestuurd. Oh, hier heb ik het. Unspoken.
0: Ja, Unspoken is de band. Het lied heet Reason. En het is, dit is iets van mijn eigen playlist. Het is, Your Love is the Reason. Dus dat is eigenlijk, ja, door uw liefde is alles mogelijk. En ik vind het zelf een ontzettend mooi nummer. Ook wanneer je jezelf even niet zo lekker in je vel voelt. Dat je, ja, je weet van, in het begin van het lied zingen ze ook iets van, it feels like four seasons of winter. Dus alsof het alleen maar winter is geweest. En dat het licht, de zon, dat is God. En dat moet God natuurlijk eigenlijk ook voor ons leven zijn. Dus ik vind het een heel mooi lied om
2: te Reason, dus de reden van ons bestaan, ja. Dat is God zelf. Goed, we gaan luisteren naar Reason van Unspoken.

0: ja, Reason van Unspoken. We hebben er net naar geluisterd, aangevraagd door Michelle Boesse. Ze is vol enthousiasme aan het vertellen over het Franciscusjaar, waar we dit jaar volop in zitten natuurlijk, 800 jaar geleden, dat deze grote heilige stierf. Belangrijk testament aan de kerk nagelaten van hoe we Jezus Christus kunnen navolgen, maar ook hoe we deze grote heilige natuurlijk zelf in ons gebedsleven kunnen betrekken. Ja, we hebben net al gesproken over de website. Ik wil nog even iets anders aankaarten, Michel. Op 23 september is er een aparte Franciscusdag zelfs.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi, want hier in Limburg hebben wij bijna 100 jaar geleden hadden wij hier een bisschop, Monsieur Schrijnen. En die zag in van, hey, wij moeten ons ook wat meer gaan inzetten op de vorming van vrouwen. En die heeft die stichting, die zet zich dus nu nog altijd bijna 100 jaar later in om activiteiten voor vrouwen te organiseren. Zelf ben ik voorzitter van Stichting 1 in 10. Dat is een stichting die verwijst dus naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. En dan dus hoofdstuk 1 vers 10. Laat ons alle één zijn om eenheid te krijgen tussen de christenen. Nou, iets voor eenheid is natuurlijk ook een thema wat bij Franciscus hoog voorop staat. Ook die vrede, het onderling vrede met elkaar hebben. En die twee stichtingen bij elkaar hebben ze gezegd, nou, in dit mooie jaar zou mooi zijn als wij een activiteit rond Franciscus en Clara kunnen aanbieden. Centraal in de provincie, dus in Roermond, vindt die dag plaats. En in de ochtend gaan we eigenlijk, nou ja, eerst gaan we aan de slag met het levensverhaal. Want zoals ik al zei, nou, veel mensen die kennen Franciscus wel en die weten dat Dierendag op zijn feestdag is. Maar voor veel mensen houdt het daar toch een beetje bij op. Dus we gaan eerst het ook echt hebben over van, nou ja, het leven van Franciscus, het leven van Clara. En daarna, ja, wat kunnen we daar dan praktisch mee? Want leuk, zo iemand die 800 jaar geleden leeft, wat moeten wij daar nu mee? Daar gaan we praktisch mee aan de slag. Maar daar komen ook een aantal dames komen vertellen over verschillende Limburgse initiatieven. En hoe die zich eigenlijk inzetten, conform dus eigenlijk ook een beetje de leer van Franciscus. Dus er is Karen Frins, die komt vertellen over haar roeping als hoedster van de stilte. Dat is, zij regelt de openstelling van de kerk in Oud-Valkenburg, zodat mensen daar ook echt de stilte kunnen ervaren en in die stilte God kunnen ervaren. Dus dat komt eigenlijk een beetje op het contemplatieve van Franciscus. Daarna komt Monica Mertens van onze eigen stichting. Die komt vertellen over het initiatief Fit, Bit and Bite. Iedereen is tegenwoordig bezig met, we zijn net de zomer uit, maar een fit lichaam moet er allemaal goed uitzien. En we vinden het allemaal heerlijk om terrasjes te doen en zo. Nou, dit is een beetje een combinatie daarvan, maar op een andere manier. Dus Fit, Bit and Bite staat, fit gaat over wandelen. Bid gaat dan over bidden natuurlijk. En bite gaat over een hapje eten. Want wat is dit initiatief? Dat is eigenlijk, je gaat met minimaal twee, maar kan ook met een grotere groep, ga je wandelen. Je kiest een wandeling zelf uit van, nou, zeg een uurtje. En je kiest een bijbeltekst, een citaat. Waar aan de hand van dat bijbeltekst ga je wandelen. Dus je leest eerst dat bijbeltekst, dat citaat lees je zelf bij jezelf goed door. Je gaat wandelen, dus je laat ook de natuur, dus de schepping van God, dus waar Franciscus natuurlijk ook zo mee bezig was, op je inwerken. En dan ga je daar over die bijbeltekst ga je eigenlijk mediteren in jezelf. Daarna heb je het daar ook samen met je wandelgenoot, want je gaat dus altijd met z'n tweeën en als je met meer bent, wandel je dus in groepjes. Dan praat je ook daarover van, hey, wat spreekt me eigenlijk daarover aan? Zonder de anderen in de reden te vallen. Voor mij heel moeilijk.
0: Je hebt het al een keer gedaan. Je hebt het al een keer meegedaan. Ja, ja, oké. Okay.
1: En dan ga je dus inderdaad daarna ook inderdaad, ja, wat zijn je gebedsintenties? Ga je ook voor elkaar bidden? En nou ja, als je dus uiteindelijk dat hele uur gewandeld en gebeden hebt, dan sluit je af dus met een gezellig hapje of drankje. Dat kan of op een terras zijn, maar dat kan ook bij iemand thuis zijn, om ook gewoon dat sociale element ook erin te hebben, die community, dus die gemeenschap eigenlijk ook. Want dus dat sluit ook heel mooi aan bij Franciscus, dus en de schepping en het contemplatieve, maar ook het gemeenschapsleven, dus dat initiatief. En dan komt Flore Brummans komt vertellen over haar werk voor gezinnen in armoede. Zij zetten zich in voor in de regio Roermond. Dus gezinnen die echt in armoede leven, de kinderen die dus eigenlijk op hun verjaardag of met Sinterklaas gewoon geen cadeautjes krijgen. Zij zetten zich daar dus ook voor in om ervoor te zorgen dat die dat wel hebben. Dat ze ook in de zomer een leuk uitje naar de speeltuin hebben met een ijsje erbij, dat soort dingen. Dus dat element ook echt van het, ja, dat de minste van de broeders willen zijn, minder broeder. Dat je echt je naaste dient, de armste dient. Ja, de mensen waar misschien anderen niet naar omkijken. Dus die drie vrouwen die komen daarover vertellen. Niet zoals van, nou, iedereen moet maar ditzelfde doen als wij. Maar ook om mensen dus een beetje een idee te geven van, hey, dit zijn vrouwen in deze tijd die Franciscus op hun eigen manier eigenlijk nadoen. Nou ja, in hun navolging van Christus natuurlijk. Dus daar willen we dan daarna ook nog verder, dus in deelgroepjes, over verder praten van, hey, ja, wat spreekt jou hierin aan? Zijn er eigenlijk zelf dingen die jij in je naaste omgeving doet? Of wat zou je kunnen doen? Want soms merk je ook dat mensen, jij weet ook gewoon niet van, hoe kan ik dit zelf doen? Of ja, durf het niet, is misschien verkeerd gezegd, maar toch die eerste stap nemen is soms gewoon heel moeilijk. Ook omdat wij natuurlijk in een maatschappij leven waar het helemaal niet meer zo normaal is om gezamenlijk dingen te doen. En je ziet dat ook aan bijvoorbeeld hier in Limburg had je heel groot verenigingsleven, zakt ook heel erg in. En dat soort dingen, dat moet soms bij mensen weer een beetje opnieuw aangewakkerd worden. Dus dat gaan we in die ochtend doen.
0: En, dan denk je, dat is specifiek voor vrouwen, vertelde je?
1: Ja, dat is specifiek voor vrouwen. Want,
0: en je moet je daarvoor opgeven of je kunt er gewoon naartoe?
1: Nee, je moet je daar wel voor opgeven, want dan weten we hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. En er passen natuurlijk ook niet oneindig veel mensen in die locatie. Dat kan via de website van Forum Femina. Dat is forumfemina.nl/Franciscus. En daar kun je je dan opgeven. Maar als je zegt, nou, ik wil alleen naar de ochtend komen. Helemaal prima, want het is op een woensdagochtend. Dus het kan ook zijn dat als je jonge kinderen hebt of als oma op je kleinkinderen let, dan lukt het je misschien niet om de middag aanwezig te zijn. Maar dan kun je ook alleen naar de ochtend komen. Heb je wel de gelegenheid om de hele dag te blijven of heb je alleen de gelegenheid om in de middag te komen? Kan dat ook. Daarna gaan we eerst fijn lunchen met z'n allen. En ondertussen is er dan ook de gelegenheid om allerlei standjes te bezoeken. Dus van verschillende Limburgse initiatieven die men misschien nog niet kent. Of landelijke initiatieven ook.
0: Radio Maria Maastricht.
1: Dat kan daar zeker ook aan tafel komen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld waar we het net over hadden, Kumi bijvoorbeeld. Dat is ook een stand daarvan. Want ja, daar zullen jullie het vast wel eens over gehad hebben op de radio. Kumi heeft natuurlijk een nieuw Kumi-huis. Alleen, ze komen toch nog wel wat geld tekort. Dus het is ook mooi als mensen daarvan weten en denken, hey, dat is misschien een initiatief wat ik ook goed wil steunen.
0: Dus ook om het onder de aandacht te brengen.
1: Ja, maar ook initiatieven die er dus lokaal bestaan. Van dat je denkt, hey, leuk zo'n dag. Maar ik wil gedurende het jaar zou ik ook ergens bij willen aansluiten. Dat je hoort, hey, op deze plek is nog een initiatief, op deze plek is nog een initiatief. Kom je overigens niet uit Limburg, ben je ook van harte welkom op deze dag uiteraard.
0: Maar en deze markt, hè, die er dus ook zal zijn met die steentjes. Kunnen mensen zich daar ook nog voor opgeven? Als ze zeggen van, hey, ik heb die uitzending gehoord en dat lijkt me wel heel interessant om op die dag ook wat te vertellen over mijn stichting. Ja. Of over daar folders over uit te reiken, dat kan nog.
1: Zeker, dat is geen probleem. Ja. Ook die informatie kunnen ze op de website vinden. Okay. Dus van harte welkom. Nou ja, dan gaan wij in de middag nog even verder. Dan hebben wij eerst een ontzettend mooi concert door operazangeres Clara Lammers-Lisnet. En het leuke is natuurlijk, nou ja, ze heet Clara, maar ze is ook echt naar Clara genoemd.
0: Okay.
1: Dus dat is wel ook het mooie. Ze zal ook een aantal Italiaanse nummers ter gehore brengen, wat natuurlijk de taal was die Franciscus ook sprak. Dus dat is ter overbrugging ook naar de middag. Want in de middag komt, je noemde hem al, broeder Jan. Die komt vertellen ook over de Franciscanen die natuurlijk nog altijd nu leven en bestaan. Ja, hoe leven zij Franciscus nu na? Hoe zijn zij tot hun roeping gekomen? En hoe gaat dat eigenlijk? Dus daar komt hij in de middag ook over vertellen. Maar in de middag, ik had het al over moeders met kinderen of oma's met kleinkinderen. Die kinderen mogen ook meegenomen worden in de middag. Want in de middag is er ook een parallel programma voor kinderen. En kinderen die kunnen zich daar, dus je kunt je als gezin opgeven. Als moeder kun je je kinderen opgeven. Je mag bij je kind blijven of je mag dus naar de lezing van broeder Jan gaan. Maar ook parochies kunnen dus een groep kinderen opgeven om deel te nemen. En die hebben dan de keuze uit twee verschillende workshops. Dus of ze gaan met hun handen aan de slag om een vogelhuisje te decoreren. Dus ja, dat sluit natuurlijk mooi aan bij de vogelpreek van Franciscus.
0: Ja.
1: Of ze kunnen zich opgeven voor een muzikale workshop. Er komt een medewerker van Kumi om een lied uit de nieuwe musical aan te leren. Dus die liederen die nog niemand gehoord heeft, gaan de kinderen daar ook leren. Dus ook voor de middag is er dus een programma voor de kinderen. Dus parochies, zeker hier uit het Limburgse, want helaas voor andere parochies zal dat niet te bereizen zijn. Is het leuk als ze zeggen, nou, rond die feestdag van Franciscus, dan willen we wat. Of we willen een leuke start van dit schooljaar. Dan kunnen ze aansluiten bij deze activiteit.
0: En is 23 september ook nog een speciale datum voor de Franciscanen? Of dat niet? Dat was gewoon een datum die toevallig goed uitkwam.
1: Die hebben we gewoon inderdaad omdat het goed uitkwam.
0: Ja, maar en wel vlak voor
1: vlak
0: feest.
1: Voor, inderdaad. Ja. Dus dan is het ook mooi om daar die aandacht aan te besteden. Maar we zijn nog niet klaar. Want na de lezing van broeder Jan, dan sluiten we ook af met een gezamenlijke dankviering. Daarin zal ook Monsieur van Hout, dus de bisschop van Roermond, zal daarbij aanwezig zijn en een rol spelen. Maar daar zal bijvoorbeeld ook van onze stichting een dame die van de baptistengemeenschap is, zal daar ook een rol in spelen. Dus dat is ook mooi in die eenheid weer, zodat we ja, echt gezamenlijk daar
0: mogen zijn. Een gebedsviering, begrijp ik? Dus geen,
1: ja, nee, het is een gebedsviering maar, ja. in de Münsterkerk. En de kinderen zullen dan aan het einde aansluiten en het lied wat zij geleerd hebben ten gehore brengen. En afsluitend is er dan nog gewoon gezellig samen zijn. Maar om terug te komen even op die gebedsviering. We hebben daar dus inderdaad bewust voor gekozen om dus niet voor een eucharistieviering te gaan, maar voor een gebedsviering. Omdat wij graag ook die eenheid willen krijgen. Ook mensen die bijvoorbeeld wel interesse hebben in Franciscus, maar helemaal nog niet zo kerkelijk zijn. Om ook dat laagdrempelig te maken. Maar ook iets wat ik mij niet had gerealiseerd voordat ik me begon te verdiepen in Franciscus, is dat Franciscus natuurlijk van voor de kerkscheiding is. Dus toen bestond er nog geen katholieken of protestanten.
0: Ja, dat bedoelt de reformatie dan met de protestanten. Ja.
1: Dus toen was er alleen de christenen. En het is wel mooi om dat inderdaad dan bij elkaar op te brengen en te zien van, wij zien Franciscus en noemen Franciscus natuurlijk een heilige, maar veel protestanten zien hem ook als een voorbeeld in de navolging van Christus. Dus het is heel mooi om dat dan ook te mogen zien en om daar samen in op te trekken. En om dus inderdaad ook te kijken, als je kijkt naar bijvoorbeeld het zonnelied, dat ook echt iets is wat bij de protestanten bijvoorbeeld ook leeft. En
0: ik denk, bekend is, ja.
1: Ja, en dat is wel mooi, denk ik, als je kijkt naar, je kent het verhaal natuurlijk wel van Franciscus die naar de sultan in Egypte gaat, natuurlijk iets heel anders, maar ook toch probeert die verbroedering te krijgen, om die vrede te brengen. En ik denk, dat is wel iets waar ik mij persoonlijk ook echt toe geroepen voel, om te proberen die eenheid in de kerk, want ja, ook binnen de katholieke kerk is het soms best moeilijk. De verschillende stromingen zijn het ook allemaal niet met elkaar eens, of vinden dat je pas een echte katholiek bent als je dit of dat doet. En ik denk, wij zijn allemaal geroepen om navolging van Christus te leven en aan Christus verantwoording af te leggen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarin ook dus die gezamenlijkheid op te zoeken. Niet dat we de verschillen niet mogen bespreken of dat we dat moeten uitvlakken. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel ook juist bespreekbaar te maken, want juist daardoor kun je ook ja, de dingen die dan leven bij anderen, de veronderstellingen die helemaal niet waar zijn, ook uit de wereld helpen. En ik denk dat dat wel heel mooi is, maar om dat te kunnen doen, moet je eerst het gesprek aan kunnen gaan. Want je kunt natuurlijk wel meteen beginnen over, nou, ik vind dat jij naar de eucharistie moet gaan en je moet biechten en jij moet dit en je moet dat. Maar dat werkt natuurlijk niet. En ik denk dat heeft Franciscus denk ik ook wel goed begrepen, van je moet mensen benaderen op het niveau waar zij op zijn. En dan de verbinding aangaan. En dan kun je inderdaad die diepere laag ingaan. En ik denk dat dus ook heel mooi is om, ja, om samen met elkaar ook te kijken van, hey, wat bindt ons nou echt? Hoe staan wij in het leven? Want ik merk dat van heel veel protestanten, dat ik daar als katholiek ook heel veel van kan leren. Als ik zie hoe veel bijbelkennis zij hebben, hoeveel inderdaad zij vertrouwen op God. Dat zijn dingen die waar ik zonder katholiek denk, oh wauw. En dat vind ik heel mooi om daar inderdaad die gesprekken mee te kunnen hebben. En had ik die contacten niet via mijn stichting gehad, had ik die gesprekken waarschijnlijk nooit gehad. Want ja, waar kom ik die mensen tegen? Want ik kom natuurlijk in de kerk kom ik gewoon mijn katholieke medebroers en zussen tegen.
0: Precies, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, mijn ervaring is, ik heb wel wat ecumenen gehad in de parochies waar ik priester ben geweest. Maar dat het ook kan helpen om je eigen identiteit te verdiepen.
1: Ja.
0: Want soms dan ga je al jaren naar de kerk als katholiek. Maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet precies wat het nou betekent om katholiek te zijn. Dus op het moment dat je juist ook over die verschillen gaat spreken, over Maria of over de Eucharistie, de Heilige Mis. Dat juist aan de hand daarvan je ook kunt gaan ontdekken van, oh, en dat is dus wat wij zelf geloven als katholieken. He, dus in die zin kun je ook in je eigen katholieke geloof groeien als je af en toe daar over nadenkt of over in gesprek gaat.
1: Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Want het mooie is, wij hebben een rubriek in het magazine wat wij uitbrengen van Vraag maar Raak. En dan vraagt een van mijn protestante vriendinnen, die stelt mij dan een vraag van, oh, waarom doen jullie dit of dat? En soms denk ik, ja, dat weet ik ook eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Dus precies wat je zegt, dan ga ik dat inderdaad mezelf daarin verdiepen.
0: Ja. Het is natuurlijk altijd wel een klein beetje het gevaar dat je heel graag bij elkaar uit wil komen. Hè? Dus dat je denkt van, jullie hebben een wat ander geloof dan wij. En je wil die verbinding, waardoor je, tenminste dat is ook wat ik in parochies vaak heb zien gebeuren, dat je dat toch wat water bij de wijn gaat doen van je eigen geloof. Want dan kun je elkaar ergens in het midden ontmoeten. Dat is volgens mij niet de ecumene zoals de kerk hem bedoelt. Mm-hmm. Hè? Want de kerk bedoelt juist van, we moeten geworteld zijn in Christus en in zijn waarheid. Hè? Mm-hmm. Dus dat is altijd een beetje een zorg wel. Tenminste, dat heb ik als priester ervaren. Van, dat het een beetje een soort grijs gebied wordt van we doen van alles een klein beetje. En dan weet je niet meer of het nou katholiek of protestant is of een soort mengvariant. Dus ik ben zelf altijd wel wat voorzichtig met het samen vieren van, van gebedsvieringen of ja, helemaal de Eucharistie natuurlijk. Maar inderdaad goed verstaan, hè, op het moment dat je echt op zoek gaat naar datgene wat je wel deelt. Hè, we hebben volgens mij ook al wel eens keer eerder pro-life genoemd. Het opkomen voor het leven. Ja. Hè, vorig jaar waren we met Radio Maria natuurlijk ook bij de Mars voor het Leven in Den Haag. Ja, daar heb je echt wel dat je elkaar vindt. Hè, dat je ook echt sterk kunt gaan staan met katholieken en protestanten samen. Ja. Van ja, wij spreken ons uit voor het leven. Hè? Dus er is zeker wel ook van alles mogelijk samen. Ja. Ja. Nou, mooi dat je dat ook nog even aankaart. Nog een keer, 23 september is deze dag in Roermond. Ja. Waar is het te doen in Roermond?
1: Het heet het Paradies. Het ligt naast de Münsterkerk. Dus echt in het centrum van Roermond. Het parkeren is mogelijk bij het Bisdom. Maar we houden de activiteit hier. Dus dat is ook voor mensen die slechter been zijn, is het wel handig, zodat ze gewoon daar afgezet kunnen worden. En die kunnen ook makkelijk dan naar de kerk. Dus dan is er ook niet te veel verplaatsing. En ja, de Münsterkerk in Roermond is natuurlijk ook een prachtige, mooie kerk. Inderdaad, om daar inderdaad dat te mogen doen. En het is ook inderdaad, denk ik, heel bijzonder dat, als je ziet hier in Roermond, wij worden natuurlijk door de rest van Nederland heel vaak als Limburg gezien van het katholieke Limburg. En dat moeten we natuurlijk ook blijven. Maar het is juist heel mooi dat dit soort initiatieven dan inderdaad ook komen. Dat we ons kunnen sterken met de verschillende groepen die er zijn. Omdat het jammer is als we dingen alleen maar inderdaad for granted nemen. Dat we alleen maar denken van, oh ja, wij zijn allemaal zo katholiek, we hoeven er niks voor te doen. Ik denk, het is juist zo mooi als wij daar inderdaad een bewuste keuze in maken. Dus ja, als dit is op een woensdag, dus dat zal voor sommige mensen heel slecht uitkomen. Maar ja, als je het echt belangrijk genoeg vindt, dan neem je er vrij voor.
0: Kijk.
1: Nou, ik zeg niet dat iedereen dat maar moet gaan doen en dat je anders niet goed genoeg bent. Maar ik zeg, het is wel.
0: Je kunt ook je baas uitnodigen als je voor een baas werkt, van ga maar mee.
1: Kom maar mee, inderdaad. Iedereen is welkom. Maar ik denk, dat is wel heel een belangrijke keuze in ons leven. Een keuze die Franciscus ons natuurlijk ook heel duidelijk voorhoudt. Ja, soms moet je er wat voor laten. Je kunt niet gewoon maar even erbij doen. Ik denk, katholiek zijn moet natuurlijk iets zijn wat de essentie van je leven is. En dat is dus inderdaad wel heel belangrijk om daarvoor uit te kunnen komen. Uit te durven komen. En ook als het inderdaad in jouw regio misschien wel heel gebruikelijk is. En het heel normaal is, omdat iedereen is katholiek opgevoed. En iedereen doet de communie en iedereen doet het vormsel. Maar doe je dat, weet je dan ook eigenlijk echt wat je aan het doen bent? Wat je zegt, die verdieping in je eigen geloof, ik denk dat is heel belangrijk.
0: Ja. Nou, heel mooi, Michel. De tijd vliegt om. Het is al bijna 12:00, 11:55. Dus we gaan zo afronden. Nog heel even het laatste praktische over die dag. 23 september, je kon opgeven voor de ochtend en de middag. Of alleen de ochtend of de middag.
1: Je kunt kiezen, je kunt voor de hele dag opgeven. Je kunt alleen voor de ochtend, alleen voor de middag. Dus kijk, en ook stel nou voor van je zegt, nou ja, ik wil eigenlijk wel komen. Maar ja, kan ik iets later binnenkomen? Ook daar zijn wel eens allemaal een mouw aan te passen.
0: Ja, alles is mogelijk. Nou, ja. Goed, forumfemina.nl of punt?
1: Ja, .nl/Franciscus.
0: Oké. Nou, dankjewel. Ja, we waren nog niet helemaal uitgepraat volgens mij. Ik zei aan het begin van de uitzending, wij beginnen nu aan 3 Franciscus maanden bij Radio Maria. Dus misschien dat we elkaar nog wel vaker zullen spreken de komende maanden. Lijkt me heel mooi om een beetje op de hoogte te blijven ook van alles wat jullie organiseren. En ik zou zeggen, heel veel zegen over deze mooie initiatieven die je met ons hebt gedeeld. En bij deze ook de vraag natuurlijk aan de luisteraars of ze speciaal voor jou en voor jouw gezin, maar ook voor alles wat je doet voor de kerk willen bidden.
1: Heel graag, dankjewel.
0: Michel, dankjewel. En we zijn weer terug in de volgende uitzending, volgende week om 11:00 en dan gewoon weer vanuit Den Bosch.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

beste luisteraars, dank u wel voor het luisteren naar de uitzending van In Gesprek met de priesterdirecteur. Michelle Boessen was te gast en we hebben de uitzending rechtstreeks uitgezonden vanaf de studio van Radio Maria in Maastricht. Nog een minuutje en dan gaan we hier het middaggebed bidden, hier vanuit onze eigen kapel. En daarvan mag ik u de bladzijdenummers geven van het Grootgetijdenboek en het Kleingetijdenboek. De hymne vindt u in het Grootgetijdenboek op bladzijde 759. De antifoon psalmen en verder vanaf bladzijde 814. Het slotgebed vindt u op bladzijde 1544. En ook kunt u meebidden vanuit het Kleingetijdenboek. Gaat u dan voor de psalmen naar bladzijde 90.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer. We hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. We bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig degene wie levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer.
1: Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent. Hem zoeken met heel hun hart.
0: Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan.
1: Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat mensen trouw volbrengt.
0: Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt.
1: Dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let.
0: Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
1: Aan uw beschikkingen zal ik mij houden. Laat gij mij dan niet alleen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Maak mij door uw bijstand blij van hart. Hoe lang nog, Heer, vergeet gij mij geheel? Hoe lang nog blijft ge uw gelaat voor mij verbergen?
1: Hoe lang nog moet mijn ziel die smart verduren? Mijn hart verdrietig zijn dag in dag uit.
0: Hoe lang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch. Verhoor mij, Heer mijn God.
1: Verdrijf de doodslaap, maak mijn oog weer helder. Gun mijn bestrijder niet dat hij het wint.
0: Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val, terwijl ik rekende op uw genade.
1: Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart. Dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Maak mij door uw bijstand blij van hart. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen een die het goede doet.
1: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
0: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
1: Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood.
0: Zij willen de Heer niet erkennen. Eens zullen zij beven van angst. Want God is met het geslacht van de vrome.
1: Zij kanten zich tegen de armen. Maar die vindt zijn toevlucht bij God.
0: Uit Sion komen voor Israël redding, als God doet verkeren het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. De tempel van de levende God, dat zijn wij. God heeft het zelf gezegd. Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Bid om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt gewild dat uw volk kerk werd genoemd en huis van God. Laat alle die in uw naam verenigd zijn, u eerbiedigen, u beminnen en u trouw blijven om onder uw leiding het hemels geluk te bereiken dat gij hebt beloofd door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En na dit middaggebed gaan wij hier bij Radio Maria natuurlijk zo verder met de middag Rozenkrans. En u weet dat u kunt tussen de tientjes door, als we muziek draaien, ook bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En natuurlijk ook als u graag wil meebidden met het volgende tientje op de radio. Maar dat is dan direct vanaf 11:15. Tot dan draaien we muziek.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En zo is het tijd geworden om samen de rozenkrans te gaan bidden. En dat doen wij natuurlijk heel graag met u. We gaan straks ook de intenties meenemen. En we beginnen hier in de studio. En van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan zo het eerste tientje bidden en dat gaan wij, of daarvoor hebben we de volgende intenties. We bidden allereerst voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Ook willen we graag bidden om zegen over Radio Maria. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. En we bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners. En ook om zegen over hen. Heer, we vragen dat er toch roepingen mogen komen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En ook bidden we om zegen over de Nederlandse bisschoppen. En we vragen, Heer, wil kracht schenken en genezing aan zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook willen we graag bidden voor een luisteraar dat de pijn mag overgaan en dat er ook een goede oplossing komt. We overwegen de droevige geheimen. Het eerste geheim, Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we gaan hier muziek draaien bij Radio Maria. Dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio, om uw intentie door te geven en wellicht ook om het volgende tientje mee te bidden op de radio. Het nummer is 073 687 2001.

0: Nou, goed weerzien. En ook willen we graag bidden dat de oren van een luisteraar, dat dat snel beter wordt. Heer, we vragen om vrede. Te beginnen in de harten van de mensen. Maar dat er ook vrede mag komen op het wereldtoneel. Met name in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Zuid-Soedan. En al die andere conflictgebieden waar onrust heerst. En zoveel mensen daardoor worden getroffen. En dat zij die verantwoordelijkheid dragen, zich juist voor de vrede willen inzetten. En ook bidden we voor degene die bidden voor het ongeboren leven, dat zij zegen, kracht en bescherming mogen ontvangen. Willen we ook graag bidden voor bescherming van kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen op voorspraak van de Heilige Moeder Maria. En we vragen ook, Heer, om een voorspoedige en veilige bootreis aanstaande donderdag voor alle opvarenden. En dat een nieuwe plek in de haven vrijgemaakt is bij aankomst. Nou, dat dat inderdaad ook een heel behouden en veilige reis mag zijn. We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het meebidden hier met dit tweede tientje. We gaan weer muziek draaien en dan kunt u bellen naar de live studio om uw intentie door te geven of om eventueel aan te geven dat u wil meebidden. Het nummer is 073 687 200.

En zo zijn we alweer aangekomen bij het tweede tientje. En dat gaan we bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden voor een vriend die morgen terugkomt uit Curaçao. Dat het natuurlijk een heel behouden terugkomst mag zijn. En

0: Ja, we gaan het derde tientje bidden. En dat gaan wij met name doen voor de volgende intenties. We willen graag bidden dat de gezondheid van de familieleden goed mag blijven. En Gods genade daarop mag rusten. En ook dat het versturen van een pakketje voor een verjaardag naar het buitenland, dat het helemaal goed mag gaan en dat het goed mag aankomen. We bidden ook uit dankbaarheid. En Heer, we willen vragen om kracht en sterkte voor een mevrouw. En we bidden voor eerherstel aan het Heilig Hart en het Onbevlekt Hart wegens alle beledigingen. Bidden we ook uit dankbaarheid. En we vragen om de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius bidden we voor de verhoring van een speciale intentie. Om vrede onderling en in de wereld, om eenheid en bekering van harten. En ook willen we graag bidden voor een goed gesprek met meer duidelijkheid voor de toekomst. We vragen ook om kracht, Heer, en troost voor het gezin dat afgelopen zondagmorgen hun 17-jarige zoon overleden hebben aangetroffen in bed. Hij is gestorven aan een hersenbloeding. Wil hen toch uw zegen schenken, uw barmhartigheid over hen laten neerdalen. We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden. We gaan weer muziek draaien. En dan kunt u bellen hier naar de live studio om uw intentie door te geven. En als u het volgende tientje mee wil bidden op de radio, dan kan dat zeker. Het nummer is 073 687 200.

0: Wij gaan bidden voor de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid. En ook willen we bidden voor een bijzondere intentie op voorspraak van de heilige maagd Maria van Banneux. En bidden voor alle die een abortus overwegen, voor bekering in hun harten van hun harten. En ook willen we bidden uit dankbaarheid voor verkregen zegeningen. Heer, we willen ook graag bidden voor twee zieke zussen en een zieke zwager en een ziek nichtje. Dat ons lieve Heer hen alle wil bijstaan en genadig wil zijn. En ook vragen we, Heer, voor een dochter die vandaag geopereerd wordt, dat Maria zich over haar wil ontfermen en haar beschermende mantel om haar heen wil slaan. En dat de operatie natuurlijk heel goed mag gaan en ook het herstel daarna heel voorspoedig mag zijn. Bidden we op voorspraak van de heilige familie voor een achterbuurvrouw, dat zij mag aanvaarden dat zij niet meer thuis kan wonen. En dat ze goede hulp en dergelijke natuurlijk ook mag krijgen. En graag bidden we ook uit dankbaarheid voor de ontelbare genade, de zegeningen, de wonderen en liefde van ons lieve Heer en onze lieve vrouw. We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden hier. We gaan nog een keer muziek draaien en dan bidden we zo direct het laatste tientje, het vijfde tientje. En we zullen afsluiten met de litanie van ons lieve vrouw. Als u mee wil bidden of gewoon een intentie wil doorgeven, kunt u bellen tijdens de muziek naar het nummer 073 687 200.

0: We zijn toe aan het vijfde tientje van deze rozenkrans. En daarna zullen we afsluiten met de litanie. En voor dit laatste tientje bidden wij uit dankbaarheid. En ook vragen we, Heer, om heilige bisschoppen en heilige priesters. Wil u hen daarin leiden en sterken? We bidden, Heer, om zegen over de Rosary Rally op 5 september. Dat het een dag van eerherstel mag zijn en dat vele harten mogen worden geraakt. En Heer, ook bidden we dat ieder die op zoek is naar God, hem mag vinden op hun levenspad. En willen ook graag bidden voor kinderen van een luisteraar. Dat ze het licht van God altijd vinden en zich bekeren. En dat ook de liefde van God in hun, ja, dat ze die willen en kunnen ervaren en naar de eucharistieviering ook gaan. Bidden we, Heer, in het bijzonder voor een schoondochter die aan het bevallen is op dit moment. Nou, van harte veel zegen, kracht en geluk gewenst. Hierbij natuurlijk. Heer, wilt u hierbij zijn voor moeder, kind en vader. En ook willen we bidden voor een vriendin die vandaag verhuist naar een gesloten afdeling. Dat ze zich toch snel thuis mag voelen. En ook bidden we, Heer, uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige familie en de heilige Helena. En u mag weten dat, ja, alle intenties die ook leven in de stilte van uw hart, dat we die insluiten bij dit laatste tientje. En vragen en bidden, Heer, dat u die wil verhoren. En moeder Maria, wilt u luisteren naar al deze mensen die in stilte of hardop hun gebed richten tot u en tot ons lieve Heer. We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We sluiten af met de litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zeer Kuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goedertieren Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria altijd maagd in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En ook dank. Dank voor het meebidden met de rozenkrans, met de litanie, met overal ook waar u bent. Misschien thuis, onderweg, op bezoek, waar dan ook. En heel fijn dat we zo samen dit gebed kunnen dragen voor al die onuitgesproken en natuurlijk alle uitgesproken intenties. We gaan hier met muziek verder allereerst en dan is het direct om 12:15 tijd om nog een keertje naar de Heilige van de Dag te kunnen luisteren. En daarna het voorleesboek om 13:30. En om 14:00 vandaag dinsdag Ik moet even kijken natuurlijk, want dinsdag is de dag dat ik normaal niet hier zit. Maar wat is het ook alweer? We kunnen gaan luisteren naar een mooie voorgelezen brief, abdijbrief, voorgelezen door Joey over de zalige Ildefonso Schuster. Nou, dat wordt zeker een mooie voorlezing en dat is dan om 2:00. Maar eerst dus even muziek en dan direct de heilige van de dag. In ieder geval tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag Gregorius van Utrecht. Hij was abt en hij is gestorven in het jaar 775. Voor het bisdom, of het aartsbisdom Utrecht, heeft hij een bijzondere plek. Het is Gregorius, oud-leerling Sint Ludger van Münster, die een levensbeschrijving van zijn leermeester heeft achtergelaten. Het verhaal is daarop gebaseerd. Het is ook goed te bedenken dat de middeleeuwse Ludger het niet te doen was om objectieve feiten, zoals de huidige wetenschap die verlangt. Hij wilde laten zien hoe heilig Gregorius was. Daarbij gebruikt hij vaak evangelische citaten en wijdt hij herhaaldelijk in algemene bewoordingen uit over de deugden en evangelische levenshouding van zijn hoofdpersoon. Gregorius moet rond het jaar 707 geboren zijn uit een Frankische familie die landgoederen had aan de Moezel. Zijn moeder, Sint Wastrada, zou als heilige sterven in het klooster van Susteren. Zijn vader heette Alberic, zoon van Sint Adela van Trier, die op haar beurt weer een dochter was van koning Dagobert, en Sint Ermina. Adela was na de dood van haar echtgenoot abdis geworden van klooster Valtzel te Trier. De 14-jarige Gregorius logeerde bij zijn oma op het moment dat Sint Bonifatius daar om onderdak vroeg. Deze had in Friesland, ten zuiden van de Zuiderzee, toen Almere geheten, het evangelie verkondigd en trok nu naar Hesse en Thüringen om de mensen daar in contact te brengen met het evangelie. We schrijven dan het jaar 722. In kloosters is men gewoon aan tafel voor te lezen, zodat men het lichaam met het lichaam ook de geest gevoed wordt. De jonge Gregorius krijgt de eervolle opdracht de tafellezing te verzorgen voor de communiteit en het gezelschap dat te gast is. Zo kon hij laten zien wat hij op de hofschool geleerd had. Na, zoals gebruikelijk, de zegen gevraagd te hebben, begint hij voor te lezen. Hij doet het zo goed dat Bonifatius belangstelling krijgt voor de jongen. Je leest heel goed, mijn zoon, maar lees je ook met begrip? Gregorius knikt trots en begint dezelfde tekst van voren af voor te lezen. Maar de missionaris onderbreekt hem. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, kun je met eigen woorden weergeven wat je zojuist gelezen hebt? Nu moet Gregorius bekennen dat hij dat niet kan. Bonifatius nodigt hem uit nog eens langzaam van voren af aan te beginnen. Na elke zin onderbreekt hij de tekst om er uitleg bij te geven. De jongen is diep onder de indruk. Na de maaltijd rent hij naar zijn oma en zegt haar dat hij zich als leerling aan wil sluiten bij het gezelschap van deze missionaris. Maar Adela antwoordt dat dat niet kan. Ze kent de man nauwelijks en bovendien weet ze niet waar hij allemaal denkt naartoe te gaan. Gregorius reageert. Als u mij geen paard geeft om met hem mee te gaan, ga ik wel te voet. Daarop zwicht Adela en geeft hem knechten en een paard mee. Vanaf dat moment behoort Gregorius tot het vaste gezelschap van Bonifatius. Ludger, die dus de biografie heeft geschreven, merkt op: het was ontzettend hard en zwaar voor hem. In het huis van zijn vader was hij gewend geweest aan spel en vermaak. Nu trok hij mee met een arme zwerver, zonder te weten waarheen hij ging. Bovendien gehoorzaamde hij nu niet meer aan degene die over hem gezag konden uitoefenen, zoals machtige vorsten en zelfs zijn ouders. Nee, hij gehoorzaamde alleen nog aan de man Gods. Ze verblijven minstens 2 jaar in Thüringen. Het evangelie vindt er gehoor, maar herhaaldelijk wordt het gebied bedreigd door invallen van naburige stammen. Bonifatius en zijn gezellen willen niet op de zak leven van de plaatselijke bevolking, die trouwens zelf straatarm is. Daarom voorzien ze door handenarbeid in hun eigen onderhoud. Gregorius is erbij,
als Bonifatius in 738 de paus bezoekt. Deze stelt de grote apostel aan tot zijn persoonlijk gezant om de bestaande Duitse bisdommen te hervormen. Dat valt nagenoeg samen met de dood van Sint Willibrord in het jaar 739. Wellicht is dat het moment waarop hij zijn leerling Gregorius naar Utrecht stuurt om er de leiding op zich te nemen van de Sint Maartensabdij, die enige jaren tevoren door Sint Willibrord was gesticht.

op kostbare handschriften die hem zullen helpen bij studie en gebed. Bovendien heeft hij er Markhelm, een heilige, ontmoet. Hij zal straks bij Gregorius monnik worden in de Sint Maartensabdij. Ludger, die zelf ook in die abdij zijn opleiding kreeg, geeft een beschrijving van de abt Gregorius. Geen spoor was er bij hem te bekennen van verlangen naar kostbare kleding of kostelijke spijzen. Geen ijdel vertoon, geen kwaadspekerij. Altijd was hij tevreden met de spijzen en de kleding die iedereen kreeg. In het gebruik van drank was hij zo matig dat hij nooit wijn gebruikte. En was dat toch het geval, dan had hij zich aangelengd met veel water. Hij besloot zijn preek dikwijls met een citaat van Paulus. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Door de evangelische belofte van beloning voor te houden, spoorde hij zijn toehoorders aan met blijdschap te volharden in de voorbeeldige, sobere levenswijze. Dat was een citaat van Ludger. Er is nog een indrukwekkende anekdote bekend van zijn verregaande vergevingsgezindheid. Toen twee van zijn naaste familieleden door struikrovers waren overvallen en gedood, stelde de familie alles in het werk de daders te pakken te krijgen. Dat lukte. In die tijd waren de straffen voor zulke misdaden streng en wreed. Te meer omdat het ging om laaggeplaatste mensen die zich aan adellijke personen hadden vergrepen. Twee van de gevangenen werden naar Gregorius gestuurd, zodat hij hen voor hen een passende straf zou bedenken. Ludger schrijft daarover. Hij ontving hen met blijdschap, zoals het een goed christen betaamt. Hij gaf bevel hen van hun boeien te bevrijden en bad voor hen klaar te maken, hen schone kleren aan te trekken en een stevige maaltijd voor te zetten. Hij liet hen ongemoeid gaan en drukte hun op het hart. Ga in vrede, maar zorg ervoor nooit meer zulke afschuwelijke dingen te doen. Anders zou je nog wel eens iets veel ergers kunnen overkomen. Bij het afscheid waarschuwde hij hun nog op te passen voor zijn familieleden die zeer waarschijnlijk op bloedwraak uit waren. Tot dusver Ludger. Toen Willibrord gestorven was, had Bonifatius van de paus de opdracht gekregen voor een opvolger te zorgen. Dat heeft aanleiding gegeven tot het misverstand dat Bonifatius zelf enige het ambt van bisschop van Utrecht heeft bekleed. Waarschijnlijk heeft hij er wel voor gezorgd dat zijn leerling Eoban werd benoemd. Deze zou met hem de marteldood ondergaan bij Dokkum. Naar het schijnt heeft Gregorius toen de leiding op zich genomen van het bisdom Utrecht, zonder ooit bisschop te zijn gewijd. Zo verkondigde hij het evangelie in de Friese gebieden. 3 jaar voor zijn dood begon hij met zijn gezondheid te sukkelen. Hij raakte steeds meer verlamd aan zijn linkerzij. Eerst kon hij zelf nog wel wat voortstrompelen. Toen kwam de tijd dat hij zich alleen nog kon voortbewegen door op medebroeders te steunen. Uiteindelijk moest hij het bed houden. Tot het laatste moment is Gregorius helder gebleven. De laatste 3-4 dagen besprak hij met de communiteitsleden aangelegenheden die de gemeenschap aangingen. Bij de nadering van zijn dood stonden al zijn leerlingen rond zijn sterfbed. Terwijl zij onderling fluisterden dat het hopelijk nog zo ver niet was, klonk plotseling zijn stem helder. Ik ga afscheid van jullie nemen. Hij gaf te kennen dat hij naar de Salvatorkerk gedragen wilde worden. Ze legden hem neer voor de kerk en zetten de deuren wijd open. Hij ontving de communie en hield zijn gezicht op het altaar gericht. Zo is hij gestorven. Heilige Gregorius van Utrecht, bid voor ons.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Dat Temahar keek Carilliné onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. De waarheid? Vader, de waarheid is dat ik haar niet gewaarschuwd heb zodra ik Cézanne's plan ontdekte. Als je een Cusitische was, zou dat een zware aanklacht tegen je zijn. Maar je bent een Romeinse. Door nu naar voren te treden op tijd om een ernstig gevaar te elimineren, bewijs je je trouw. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Vergeef me, Natemahar, maar dat is een gevaarlijke gok. Je spreekt over een monarch die jou heeft laten martelen omdat je het waagde met de verkeerde vrouw te trouwen. Haar vader boog zijn hoofd. Hoe dan ook, Carilliné moet dodelijk gevaar trotseren. Ik wou dat het niet zo was, maar ik heb de macht niet om daar iets aan te veranderen. Naar mijn mening is dat de veiligste koers. Doelbewust stond hij op en keek Carilliné aan. Mijn lieve meisje, ik heb geen recht om dit van je te vragen. Maar zou je bereid zijn om met mij naar Meroë te reizen? Aan de koningin te vertellen wat je hebt gehoord? Ik geloof dat ze onwetend is van Cézanne's complot. Haar leven is in gevaar. Ik kan haar zelf waarschuwen natuurlijk. Haar leven redden althans van dit specifieke plan. Maar jij bent de enige die de identiteit van Cézanne's medeplichtige kan onthullen. De enige die in staat is dit snode plan met wortel en al uit te trekken en een eind te maken aan toekomstige aanslagen door deze mannen. En als de koningin gelooft dat Carilliné in het complot zit? Theo was merkwaardig bleek geworden. Natemahar spreidde zijn handen als een schild voor zijn borst. Ik denk niet dat dat het geval is. Maar zelfs dan geloof ik dat de Kandake in staat is om de waarheid te herkennen als ze die hoort. Theo balde zijn handen op tafel tot vuisten. Ben je bereid het leven van je dochter op het spel te zetten, Natemahar? Haar vader streek met een trillende hand over zijn gezicht. Als de koningin echt die moordenaar heeft gestuurd, zal ze het niet opgeven. Mocht die krijger falen, dan zal ze een andere sturen. En dan nog een andere, tot het gelukt is. Wat ik voorstel is misschien een gok, maar het is de enige manier om mijn dochter een leven van veiligheid en vrede terug te geven. Hij keerde zich naar Carilliné toe. In zijn gespannen schouders bespeurde ze de angst die hij niet helemaal kon overwinnen. Spijt mij zo, mijn lieve meisje. De keus ligt bij jou. 17 jaar lang heb ik de beslissing van je afgenomen. Heb ik de keus voor ons beiden gemaakt. Die fout zal ik niet nog eens keer maken. Je hebt mijn mening gehoord. Voor Theo's zorgen is ook wat te zeggen. Je moet zelf kiezen, kind. Ga met mij mee naar Meroë. Of probeer veiligheid te vinden buiten de grenzen daarvan. In beide gevallen word je blootgesteld aan gevaar. Gevaar dat ik graag zou wegnemen, maar niet kan wegnemen. Wat je besluit ook is, dochter, ik zal altijd achter je staan. Carilliné slikte moeilijk. Moest ze teruggaan naar Kush? Die draak van een vrouw onder ogen komen en opbiechten dat ze onuitgenodigd het paleis was binnengedrongen? opbiechten dat ze afwist van de plannen die in gang waren gezet voor haar verscheiden? Een man door haar getuigenis tot een wisse dood veroordelen? Als de Kandake geloofde dat ze deel uitmaakte van de samenzwering, betekende teruggaan dat ze haar eigen leven in de waagschaal stelde. Moest ze dat echt doen? En als ze al niet genoeg excuses had bedacht om niet terug te keren naar Kush, dan had ze nog een persoonlijkere reden. Karilene kreeg een bittere smaak in haar mond. Onmiddellijk naar Kush gaan betekende Theo achterlaten. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief, vers 5. Karilene probeerde de logica van de haar voorgelegde argumenten te ontleden. Haar vader kende het hof van Kush, kende de Kandake, maar Theo's zorgen waren gebaseerd op rotsvast bewijs. Hoe kon haar vader vertrouwen hebben in die vrouw, gezien wat ze kon besluiten te doen? Twee verstandige mannen, op wier oordeel ze vertrouwde, boden tegengestelde gezichtspunten. Bij beide keuzes hoorde de last van een verantwoordelijkheid die ze niet wenste te dragen. Of ze handelde, of ze handelde niet, het leven van andere mensen werd erdoor beïnvloed. Om nog te zwijgen van het feit dat beide opties tot haar voortijdige dood zouden kunnen leiden. Karilene beet op haar lip. Het duizelde haar. Hoe moest ze zo'n besluit nemen? Ineens hoorde ze Hermione's lieve stem in haar hoofd. Wat wij moeten doen, is Jezus laten uitspreken. Hem vragen ons de weg te wijzen. Ze wendde zich dringend tot Priscilla en Aquila. Ik kan deze beslissing niet alleen nemen. We moeten bidden. Wil je een voorbeden voor me doen? Priscilla straalde. Ik zat er al op te wachten dat iemand het vroeg. Priscilla en Aquila begonnen te bidden. Ze dankten de Heer, prezen hem, zongen fragmenten van liederen voor hem en zegden oude schriftteksten op die hun aandacht meer op God richtten dan op hun eigen moeilijkheden. Beetje bij beetje voelde Karilene het zware gewicht op haar ziel lichter worden. Ze voelde de greep van de angst verdwijnen. De cacofonie in haar hoofd verstomde. Binnen die welkome stilte hoorde ze uiteindelijk de roep om overgave. Ze wist wat ze wilde. Ze wist het antwoord dat ze het liefst wilde horen. Nu moest ze gewillig aanvaarden wat Jezus van haar vroeg. Steeds weer bracht God haar op dit punt. Naar onoverkomelijke struikelblokken die haar dwongen Gods wil te aanvaarden als de hare. Kennelijk moest haar ziel die les meer dan eens leren. Moest ze steeds opnieuw deze weg afleggen, tot ze het de natuurlijke keuze vond in plaats van een bloedige strijd. Ze knikte zichzelf toe. Toon me de weg, Heer, bad ze in stilte. Toon me uw wil. Ik wil gaan waar u gaat. Toen ze opkeek in de pikzwarte ogen van haar vader, was het haar duidelijk wat ze moest doen. Wist ze welke harde weg God voor haar had uitgezet. Het offer dat hij van haar vroeg. Om Jezus te gehoorzamen en haar vader te eren, moest ze de weg van Theo en de mogelijkheid van een toekomst met hem. Ik zal met je naar Kush gaan, fluisterde ze. Nathemahar trok haar in zijn armen en hield haar vast, drukte haar hoofd tegen zijn schouder. Dank je, dokter, dank je wel, fluisterde hij zonder helemaal te begrijpen wat haar instemming haar kostte. Door het gebed was er meer veranderd dan alleen Karilines hart. Ze ving een glimp op van Theo's gezicht en zag dat haar besluit hem niet verraste. Zijn gezicht was een masker van kalmte. Een klein deel van haar hoopte dat hij zich tegen deze keuze zou verzetten. Dat hij zou vechten om haar bij zich te houden. Niet dat ze gezwicht zou zijn. Ze wist wat ze moest doen. Maar Theo's bezwaren zouden iets van zijn hart hebben geopenbaard. Deze vlotte aanvaarding zei evenveel over zijn gevoel voor haar als over zijn geloof, dacht ze. Ze was het vechten niet waard. Natemahar richtte zich tot zijn gastheer en gastvrouw. Mijn dank voor het welkom dat jullie mijn dochter en mij hebben betoond. Voor de gekoesterde vriendschap van vanavond. En ik dank jullie in het bijzonder voor jullie gebeden. Hij neeg zijn hoofd op de hoffelijke manier die zo natuurlijk voor hem was na jarenlange dienst aan een koningin. Ik ben dankbaar voor jullie gastvrijheid, maar ik moet deze kwestie zo spoedig mogelijk aanpakken. Natuurlijk, zei Kila, die ook opstond. Het is niet vaak dat het lot van een natie op onze schouders rust. Natemahar glimlachte. Vaker dan je zou denken, Akila. Elke keer als Priscilla en jij een bijeenkomst van zoekers en gelovigen in jullie huis ontvangen, hebben jullie invloed op de toekomst van Rome. Zo'n hemelse invloed heb ik niet. Maar wat ik heb, daar moet ik trouw voor zorgen. Theo stak een hand uit. Natemahar? Ja, mijn vriend. Ik neem aan dat je op zoek gaat naar een schip naar Alexandrië en vandaar een riviersloep naar Kush. Ja, ik heb een voorstel. Laat mij Karilene en jou op mijn schip meenemen. Ik kan jullie brengen tot Alexandrië. Karilene's hart sloeg een slag over. Ze draaide zich met een ruk om naar Theo en keek hem met open mond aan. Maar jij neemt nooit passagiers mee. Theo haalde zijn schouders op. Ik mag je vader graag. Karilene verstijfde. Was dat een waarschuwing dat hij zijn aanbod alleen maar deed omwille van haar vader? Lachend stak Theo beide handen op. Je kijkt of je op het punt staat te spugen. Het was maar een grapje. Natemahar trok rimpels in zijn voorhoofd. Mag je me niet? Natuurlijk mag ik je wel. Oh, Natemahar keek verward. Theo liet zijn adem ontsnappen. Onder gewone omstandigheden neem ik geen passagiers mee. Daarom moest Karilene stiekem aan boord van mijn schip gaan. Maar je dochter wordt geschaduwd door een getrainde moordenaar. Het lijkt op dit moment niet verstandig op een reusachtig graanschip met 100 passagiers te stappen. Je moet op een veilige manier naar Kush. En ik zal jullie brengen. Natemahar slaakte een zucht van verlichting. Dat is heel grootmoedig van je, Theo. Het vervoer naar Kush was mijn grootste zorg. Ik zou wel gek zijn als ik je aanbod afsloeg. Maar ik sta erop je kosten te betalen. Theo haalde zijn schouders op. Ik haal meer graan op in Alexandrië om mee terug te nemen naar Rome. Dat dekt het grootste deel van mijn kosten. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Natemahar blies uit. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven, een onderwerp waarover de eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd. Het in vier delen uitgegeven Il Libro della Preghiera Antica, het boek van het eeuwenoud gebed, is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouave van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend tot Italië. Ze zijn allebei trouwkatholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan ons lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn vier uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijnerschool Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij. Broeder Ildefonso legt in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in twee woorden: ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie. Met als enig doel? God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1904 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft. Een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen. Door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe. Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid, de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen: hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een moniale is, de heilige Theresia van het kind Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit: O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve, monniken, monialen zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doseren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van Sint Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties. Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van Sint Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini, de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fucci, waarvan hij aalmoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rieten, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd. Het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk, vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten, geeft hij zelf catechese aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: "Ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur." Paus Benedictus XVI zij over het monnikendom dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht. Het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum. Te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden. Een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen, een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur. Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God. Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: "Het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn. Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten." Zijn verklaring luidt: "Het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt, nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken, gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid. Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuzen, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de overste eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen, zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: "Hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidsideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt." Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van Sint Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken, dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Lateranen van 1929 genoodzaakt om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937 de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Guéranger, de herstichter van de abdij van Solem in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: "Majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren." Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad.

Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende, die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors. Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: haal hem weg of ik doe het zelf. Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht. Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminarie van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe: omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds. In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide De Gasperi, de Italiaanse politicus wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: de eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie. In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II: de liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen. Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de
1: Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Johanna Nyholm en Joost Kadijk. Er ligt een boek voor me, Je ziet het niet, verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. Maar er liggen nog twee andere boeken. Het een heet De leegte omarmen, in gesprek over ongewenst kinderloos zijn van Johanna Nyholm. Het andere een praktische gids voor kinderloze vaders. En dat is een boek uitgegeven bij In Actie Uitgeverij in Rotterdam. En het andere, De leegte omarmen, en het andere boek, Je ziet het niet, die zijn beide uitgegeven bij uitgeverij Zilt. Maar het andere boek, gaan we op basis van het boek Je ziet het niet, gaan we dit gesprek doen. En ik wilde beginnen met een citaat uit het eerste boek van Johanna Nyholm. En het is van Manu Keersen. En er staat, mensen die hun hele leven naar kinderen hebben verlangd, zijn van mijn ouders. Zachte maatschappij, dat ook maar zo. Bas maar los.
1: Ja. Zag de maatschappij dat ook maar zo. Ik denk dat het is heel afschuwelijk als je blijkt dat je ongewenst kinderloos bent. En ik denk wat het nog ingewikkelder maakt is dat de maatschappij er niet op ingesteld is. De maatschappij is ingesteld op kinderen, wat logisch is, want die heb je nodig om voor te bestaan en voor de volgende generaties. Maar we zijn ook een onderdeel van die maatschappij en er zijn zoveel momenten in je leven dat je ermee te maken hebt, omdat de maatschappij daar zo op ingesteld is, dat het extra pijnlijk maakt. En als ik uit mijzelf spreek, ik dacht nou op mijn 40ste is het wel afgelopen, maar daarna begint het verhaal van de kleinkinderen. Het stopt nooit, het is er altijd. En de maatschappij, vind ik, is daar voor een groot deel schuld aan.
2: Ja, ik ben 55 en ook ongewenst kinderloos. Ik merk dat dat inderdaad een thema is wat vaak terugkomt in je leven op verschillende momenten. En ik ben zelf een man, heb ook een boek geschreven uit het mannelijk perspectief. Ook dat vind ik nog een accent wat in de maatschappij weinig terug te vinden is. We zien dat steeds meer mensen kinderloos zijn en blijven. Er zijn allerlei verschillende redenen voor. Maar ik merk zelf vanuit mijn eigen ervaring als ongewenst kinderloze man dat het ook moeilijk is om als man lotgenoten te vinden of open te zijn over het feit dat je geen kinderen hebt en ook niet zal krijgen, ongeacht welke oorzaak erachter zit.
0: Is het dan moeilijk om eerlijk te zijn?
2: Ja, vind ik wel. Het is een onderwerp waar ook een taboe omheen hangt, vind ik, en schaamte. Zeker als het gaat over ongewenst kinderloosheid en je gaat een medisch traject in. Dat is super privé en ligt ook gevoelig voor mannen en voor vrouwen. Dus ik merk ook in de gesprekken die ik heb met onder andere mannen daarover, dat het een taboe en soms een schaamtevol onderwerp kan zijn.
1: Ik denk een van de voorbeelden die we hiervan kunnen geven is dat we zijn vorig jaar geïnterviewd voor een programma. En wij waren los van elkaar uitgenodigd. Het ging over ongewenst kinderloos zijn. Er waren nog twee vrouwen met een eigen verhaal. En aan Joost werd gevraagd, hoe is je seksleven nu je weet dat je ongewenst kinderloos bent? En dat is gewoon een onbeschofte vraag. Die zou die nooit aan mij hebben gevraagd. Dus dat laat zien het taboe en de manier van denken over ongewenst kinderloos zijn als je een man bent.
0: Ik wilde eigenlijk beginnen in het boek, naar het boek toe. Want je begint in het boek, een van de eerste stukken die jij schrijft, niet helemaal aan het begin, gaat over Nadia Kroon. Dat is een Dominicanes uit mijn hoofd. Die ervoor gekozen heeft, maar die is gewenst kinderloos. Daar begin je mee. Waarom begin je ermee?
1: Ik las over haar en het fascineerde me dat een jonge vrouw kiest voor zo'n leven. En toen heb ik haar benaderd en gevraagd of ik haar kon interviewen voor dit boek. En toen zei ze, eigenlijk heb ik er niets mee. Maar als jij denkt dat het interessant is, dan wil ik het wel doen. Toen zei ik, nou, dat wil ik graag. En zo zijn we het gesprek in gegaan. En zij liet me zien dat wat ik van dat gesprek heb geleerd, je leert van ieder interview wel wat, vind ik. Van wat ik van dit gesprek heb geleerd is dat ik zit er diep in dat ik ongewenst kinderloos ben. Maar toen ik haar hoorde, dacht ik, ja, er is meer. Het is niet alleen dit verhaal, er is echt meer in het leven. En dat vond ik een mooie. En wat ik zelf geweldig vond, dat zij... Wat ik er onder andere over schrijf... over ongewenst kinderloos zijn... kan Nadia niet veel zeggen... behalve dat ze het er wel eens over gehad heeft met haar moeder. Je zou kunnen zeggen, zegt ze lachend... dat zij vooralsnog ongewenst kleinkinderloos is. Ja, die vond ik echt geweldig. Ja. Ja. Maar een tevreden mens met haar keuzes... en... wat ons is overkomen is geen keuze geweest... maar het betekent niet dat je leven voorbij is. Dat vind ik trouwens de boodschap aan het hele boek.
0: Want jij hebt ook iemand uit een klooster geïnterviewd... en denk ik, ja, die kiezen voor het... of kiezen voor het celibaat, vraag ik me soms af, maar goed.
2: Mm-hmm. Ja, dat was, ik denk wel, een van de mooiste gesprekken... die ik heb gehad met broeder Michael Weideman. Ik kom zelf uit de protestants-christelijk nest... dus ik vond het ook wel leuk om... hem te interviewen en vanuit het perspectief van het geloof te kijken naar het begrip kinderloosheid. En we hadden een prachtig gesprek over zaken als erfzonde, vrije wil. Wat denkt de katholieke kerk over kinderloosheid? Dus ik heb denk ik 2,5 uur met hem zitten praten. En dat was, er komt natuurlijk maar een heel klein stukje van in het boek zelf terecht. En wat ik ook wel mooi vond is dat hij heel... open was over het verlangen naar een gezin... wat hij eerst heeft gehad voordat hij intrad in het klooster. Het ook relaties heeft gehad. Maar ook zegt dat het hogere doel voor hem is iets anders. Hè? Dus het is het intreden in het klooster... En het kloosterlijk leven wat hem veel meer voldoening geeft in het leven... dan zijn oude idee om een geitenboerderij en een gezin te stichten. Dus uiteindelijk is hij dus ook wel in zijn leven erachter te komen... dat het lot van hem iets anders is dan het stichten van een gezin. En zo is hij ook in het klooster terechtgekomen. Daar is hij helemaal oké mee. En is ook wel eerlijk dat hij zegt... soms mis ik ook wel het gezinsleven. Maar de keuze die hij maakt is voor hem beter. Dus ja, ik vond het een heel bijzonder gesprek. En dat is natuurlijk niet iemand die, zoals wij, graag een gezin hadden willen hebben... en dat niet hebben gekregen. Voor hem is dat net iets anders. Maar ik vond ook wel mooi hoe hij daarmee mee omging... vanuit het perspectief van het katholiek geloof.
1: Het is wel bijzonder dat we die twee verhalen in het boek hebben gezet. Mijzelf heeft... Ik ben Joods. Toen ik begon aan de leegte omarmen... toen was ik nog met een enorm schuldgevoel naar mijn volk... dat ik, en zeker naar mijn ouders en grootouders... die de oorlog gedeeltelijk hebben overleefd... maar dat ik het niet heb kunnen voortzetten... tot ik sprak met rabbijn Evers, een orthodoxe rabbijn. En hij heeft 11 of 12 kinderen. En hij vertelde me in dat gesprek... dat er een rabbijn is, was al in 1500 zoveel... die gezegd heeft dat... mannen en vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen... dat die een andere taak op de wereld hebben. En dat die kunnen leren aan anderen... of nou ja, zoals hij zei, boeken schrijven om anderen te helpen. En dat heeft voor mij echt een ommezwaai gegeven... in mijn gevoel erin.
0: Maar goed, het maakt het verdriet niet minder.
1: Klopt. Dat klopt. Maar je kan er anders in staan... het is er altijd, want je ziet altijd kinderen om je heen in je leven. Maar het schuldgevoel is er niet meer. Want ik heb niet iets fout gedaan. Het was niet mijn schuld.
0: Want dan ga je met het verdriet om. Want een van die stukjes in het boek, dan gaat het over... Ja, mannen huilen niet, hè?
2: Ja, dat is denk ik ook zo. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Mannen huilen wel, maar doen dat misschien stiekem achteraf. En ik denk ook dat mannen en vrouwen anders met het verdriet omgaan. Maar er is altijd sprake van rouw. En het gekke is van dit proces, je hebt niks naar een graf gedragen. Hè, dus je hebt niet echt iets verloren. Zoals mensen die een kind wel hebben gekregen, maar is overleden. Die hebben een fysieke plek waar ze naartoe kunnen. Wij, dus mensen die geen kinderen hebben kunnen krijgen, rouwen om iets abstracts. En dat is best ingewikkeld, maar het is een rouwproces net als nou, een gewoon rouwproces. En dat besef heeft mij ook wel iets duidelijk gemaakt, dat ik achteraf keek van waarom ben ik zo druk geweest met zo'n onderwerp als kinderloosheid. Waarom wilde ik daar een boek over schrijven? Dat is mijn manier geweest om dat verdriet om dat hanteerbaar te maken en er wat mee te doen. En dat helpt mij, maar helpt ook anderen om dat verdriet een plek te geven. Ik vind het een vreselijke uitdrukking, maar het is wel, je moet er mee aan de slag. Je kan het niet wegduwen, je kan het niet negeren. Je moet er mee aan de slag en je moet er doorheen. En dat is denk ik ook wel wat wij hebben gehoord in de gesprekken die we hebben gevoerd. Als je daar eenmaal doorheen bent, dan ligt daar anders, ligt daar dus ook weer iets anders op je te wachten na die periode van rouw.
1: Het gaat niet weg, maar het wordt gewoon onderdeel van je leven zonder dat het de pijn doet die het daarvoor deed.
2: Ja, het beheerst je leven niet meer. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is iets wat je, het is een live event, zeg ik wel eens. Het is ons overkomen. Daar kan je niks aan doen, maar wel hoe je erin staat en hoe je ermee omgaat. Daar zit wel een keuze in. Dus je hebt wel, daarmee hou je ook grip op zo'n live event en hou je ook grip op dat verdriet. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
1: En er staan in het eerste boek van mij, maar ook in ons gezamenlijk boek, vertellen mensen, mannen en vrouwen, over rituelen die belangrijk zijn. Zoals, ik weet even niet meer zijn naam, maar die hebben een graf gekocht.
2: Zeger Meeuwissen staat in het boek. Die hebben een graf gekocht op een begraafplaats voor hun ongeboren kind. Echt, ja, vind ik ook heel ontroerend. Dus dan heb je ook een fysieke plek waar je naartoe kan gaan. En waar hij af en toe, zoals hij zelf ook schrijft, keihard zit te janken op zo'n plek. Dat is natuurlijk heel mooi om op die manier letterlijk grip te krijgen en ook een fysieke plek in te richten om iets te doen met je verdriet.
0: Ik vind het gek als ik nu zeg dat ik hier, dat het niet onbegrip is, maar dat ik dit moeilijk te begrijpen vind als iemand die wel kinderen heeft.
1: Dat begrijp ik. Ik denk dat, en dat bedoel ik ook niet verkeerd, dat als je kinderen hebt, dat je ook al zeg je, en natuurlijk heb ik vrienden en familie die het zeggen van, ja, we begrijpen het wel. Het is niet te begrijpen als je kinderen hebt wat het is om geen kinderen te hebben. Dat is niet, het is appels met peren. Het is, je ontwikkelt je ook als man en vrouw in het proces als je een kind krijgt. Dus eerste stapjes, verantwoordelijkheidsgevoel, meedenken, school. Het is een heel proces waarin je doorgaat, wat wij niet hebben. Dus, maar het zijn twee werelden.
2: Ja, het gaat ook deels over identiteit. En jij hebt een identiteit als vader, omdat je kinderen hebt. En dat is een identiteit die wij niet hebben, of een deel van onze identiteit die we niet hebben. En dat vormt je toch ook wel. Hè? De gesprekken die ik heb met collega's, met mijn zus en mijn broers. Zeker toen die kinderen jong waren. Dat beheerst je leven natuurlijk ook. Dus dat betekent ook dat heel belangrijk is en dat je daar ook over wil praten. En dat is inderdaad een stukje van een identiteit die wij niet hebben. We hebben denk ik heel veel andere identiteiten, maar wij hebben geen identiteit als ouder van biologische kinderen.
1: Dat zo'n grafje, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want dan heb je een plek om naartoe te gaan. Er staat ook een interview in met een echtpaar. Die hebben één keer per jaar is hun rouwdag. De dag dat ze hoorden definitief dat ze geen kinderen zouden kunnen krijgen. En dat is een dag, dan nemen ze vrij van hun werk. Nou ja, dan gaan ze iets doen wat daarmee te maken heeft.
2: Volgens mij heb je ook een foto van je kleinkinderen, denk ik, op je telefoon.
0: Dat is een twee.
2: Ja. Ja, nou, dat is ook typisch. Ja. Nou, ik vind dat ook natuurlijk, dat is ook logisch. Want dat is ook, denk ik, een deel van jouw identiteit. Naast vader ben je grootvader. En over het algemeen zijn mensen trotse ouders of trotse grootvaders. Ik kan me nog één voorstelrondje herinneren, alweer een tijdje geleden. Dat iemand begon met, nou, ik ben die en die en ik ben de trotse oma van Pietje en Pukje. Toen dacht ik, oh ja, dus dat is blijkbaar wat je belangrijk vindt om te vertellen in een introductierondje bij een volstrekte vreemde. Dus dat valt ons natuurlijk dan, of valt mij dan ook wel weer op in zo'n iets onschuldigs als een voorstelrondje. Blijkbaar vind je dat heel belangrijk en is het ook groot onderdeel van je identiteit. En wij zeggen dan niet, of ik zeg dan niet, ik ben Joost en ik ben ongewenst kinderloos. Dat is een beetje gek natuurlijk, maar ja, je merkt dat het hebben van kinderen of het willen van kinderen of het hebben van een gezin een heel belangrijk onderdeel van je leven is. En als dat er niet is, ja, we zijn ook nog steeds op zoek naar, zeg maar, het positieve ervaring. Je kan wel zeggen, ik heb het niet, maar we hebben ook een hoop dingen wel die het leven belangrijk en zinvol maakt. Ik denk dat het hebben van kinderen zorgt ervoor dat je zeg maar 20 jaar lang weet wat je te doen hebt. Namelijk zorgen dat je kinderen goed terechtkomen. En wij hebben 20 jaar de tijd om iets anders te doen wat zinvol is. En wat kan bijdragen aan een betere wereld, denk ik.
0: Goed, ik moet denken aan ik zeg het een beetje plat, feesten en partijen. Maar het gesprek, nou niet altijd over kinderen gaat, maar goed, ook over andere dingen trouwens. Maar goed, het kan erover gaan. Hoe sta je daarin? Voel je je dan buitengesloten?
1: Ja, ja. Ik ga niet meer naar vriendinnen waar kinderpartijtjes zijn. Ook niet meer van mijn zussen. Ik vind als hun kinderen partijtjes hebben. Of ik ga eerder ervoor. Omdat je in een wereld komt waar je niets over te vertellen. Je hebt niets te zeggen erover. En ik ga me er alleen maar ongelukkig bij voelen. Maar ik ben een gelukkig mens. Alleen ik zorg ervoor dat het me niet. Omstandigheden waar ik me niet prettig bij voel, ga ik niet opzoeken.
0: Ja, jij zegt het beheerst me niet meer. Maar je had het over rouwen. Mm-hmm. En in het boek komt een stuk voor dat rouwen niet hetzelfde is als depressief zijn. Want je kunt natuurlijk ook zo gepakt worden door dit hele gebeuren, dat je het hele leven gaat bepalen.
2: Ja, dat klopt. En die verhalen ken ik ook. Ik ben vrijwilliger bij de patiëntenvereniging. Ik spreek daar dus ook geregeld mannen die soms voor het eerst in een soort van lotgenotenmeeting zich uitspreken over het verdriet. En soms zie je dat mensen daar echt getraumatiseerd doorraken tot en met een burn-out en PTSS-achtige, posttraumatische stressstoornisklachten, omdat ze het onwijs moeilijk vinden om dat verdriet wat ze hebben en dat permanente verdriet, want als je weet, ik krijg geen kinderen, dan is dat heel permanent. Dat gaat dus nooit gebeuren in je leven. Dat is super ingewikkeld om daar goed mee om te gaan en daar, ja, wat ik zeg, grip op te krijgen. En nou, als je niet goed door zo'n rouwperiode heen komt, kan ik me voorstellen dat dat kan omslaan in een depressie.
0: Ja. Hoe herken je die twee? Het rouwen en het depressief zijn? Het staat in het boek.
2: Ja. Gelukkig hebben we daar iemand over geïnterviewd die daar deskundig over is. En daar hele wijze.
3: Ja, was ik ook bang voor dat dit antwoord zou komen.
2: Ja, nee, ik ben natuurlijk zelf geen deskundige op het gebied van depressie en rouw.
1: Nee, er zijn manieren waarop je het herkent. Maar dit staat uitgebreid in het boek. En dat is natuurlijk meer de medische kant. Ja.
0: Dus moeten mensen het boek zelf maar lezen, zeg je?
1: Ja, ik denk dat het.
2: Op dit stuk denk ik wel, ja. Ja. En wij zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen, dus dat betekent dat we op een andere manier hiermee met dit live event zijn omgegaan. Maar je ziet ook dat er mensen zoeken soms hulp bij psychologen, bij coaches, of op een andere manier zoeken ze hulp en troost om met dat verdriet om te gaan. En dat is denk ik ook belangrijk. Iedereen, je moet er wat mee doen. Hè. Je moet aan de slag met dat verdriet.
1: Maar wij hadden bijvoorbeeld eergisteren vrienden op bezoek. En die weten van mijn verhaal. Maar de hele avond ging het over kinderen en kleinkinderen. En toen voelde me enorm eenzaam. Dan kan je dus enorm depressief van raken. Maar door je dat te realiseren en te weten hoe je er een beetje mee om moet gaan, zet je er dan overheen. Maar je kan natuurlijk ook in een diep dal raken. Dat heb ik wel gehad, maar dat heb ik niet meer.
0: Ja, wat zijn nou dingen die je tegenkomt? Dat is vooral een gezelschap wat mensen je goed bedoeld adviseren. Of hoe mensen met jou. Want ja, je begint met alle twee te lachen. Dat is natuurlijk wat ik het hele boek doorlees.
2: Ja. Nou, ik denk, Johan en ik, wij zijn vrij open in ons verhalen. Dus ik ben ook open in als mensen er naar vragen, heb je kinderen? Dan zeg ik nee. En soms zeg ik dan ook, nou, ik had het graag gewild, maar het is niet gelukt. En dat kan ook voor ongemak zorgen. Mensen vinden dat soms ingewikkeld en denken, ja, misschien moet ik dan toch iets van troost bieden. Of moet ik zeggen, nou, het komt misschien nog wel. Ik zeg, nou, ik ben 55 en mijn vrouw is 56, dus het gaat echt niet meer gebeuren. En je merkt dan dat soms mensen vanuit het ongemak ook goed bedoelde adviezen willen geven. Wat hartstikke lief bedoeld is, maar wat niet altijd helpt in het gesprek. Dus daarom hebben we ook in ons boek een aantal dingen opgenomen die advies als neem een hond of het komt nog wel. Of
1: adopteer
2: een kind. Of het zal je lot zijn, dus je zal het wel kunnen dragen. Of noem maar op.
1: Ja, of, ja. Ja. Ga weg bij je vrouw. Misschien lukt het.
0: Nou, dat gebeurt in bepaalde culturen.
1: Ja, maar we leven hier in Nederland. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en maar dan kom je ook iets op het schaamte. Hè? Dus je bent getrouwd met je partner en er komen geen kinderen. In sommige culturen wordt er dan heel snel naar de vrouw gekeken, want dat zal daar weer aan liggen. We weten inmiddels, tenminste in het Westen, is dat het ongeveer 50-50 is. Het ligt voor de helft aan de man en de helft aan de vrouw, als je kijkt naar de biologische oorzaken. En het is toch ook gewoon treurig en triest dat je dan zegt, nou, ga dan maar naar een andere partner. Kijk, als je kinderwens heel erg groot is, dan kan ik me dat ergens ook nog wel iets bij voorstellen. Maar als de liefde voor je partner groter is dan een kinderwens, ja, dan is het een hele gek advies om te zeggen, zoek maar een andere partner.
1: En dan moet je, zo'n advies moet je zeker niet van een ander krijgen. Maar wat een van de dingen, want we hebben het nu steeds over mannen en vrouwen die dan samen, waar of de een of de ander, waar het niet mogelijk is om kinderen te krijgen. Maar ik kreeg een aantal mails naar aanleiding van mijn eerste boek van vrouwen die zeiden, er is ook nog een andere groep. Mm-hmm. En dat zijn vrouwen en ook mannen die nooit een partner hebben ontmoet. Ja. Die niet alleen een kind willen opvoeden omdat ze, nou ja, niet zomaar met een vreemde dat willen. En die zijn ook ongewenst kinderloos. Dus er zijn vele groepen. We hebben er ook een aantal geïnterviewd voor het boek.
0: Ik ga naar iets anders toe. Ja, je kunt hier eindeloos over doorpraten hoe mensen reageren op. Hè. Ik heb ooit met een, misschien moet ik het toch wel zeggen, ooit met iemand die had een boek geschreven over single zijn. En wat daar de pro's en de contra's waren, weet ik. Of de do's en don'ts, weet ik wat je dat allemaal moet noemen. Maar die zei op een gegeven moment een boek geschreven. Ik heb geïnterviewd en nog een keer geïnterviewd. En inmiddels wel een paar te getrouwd kinderen. Maar goed. Die kwam bij een collega op een gegeven moment. En die collega, zijn eerste vraag was, is het niet moeilijk om single te zijn? En toen begon zij het uit te leggen. En ik heb al later gezegd, misschien had je gewoon moeten vragen van, is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Snap je een beetje die gekke kant die eraan zit?
1: Ik zal nooit, ook toen ik nog niet wist dat ik geen kinderen zou krijgen, aan iemand vragen in een eerste ontmoeting, hoeveel kinderen heb je? Of heb je kinderen? Het is een rare vraag eigenlijk. Maar
2: nou ja,
1: niet als eerste.
2: Nee, maar het is ook een vraag die erbij hoort. Als je gewoon een praatje pot maakt met mensen, dan vraag je of wie ben je, hoe heet je.
1: Ja, maar dan is het in de volgende fase al. Maar ik heb veel mensen, ik was journaliste. En ik heb veel mensen geïnterviewd. En het maakt niet uit of het gaat over groene bomen of dode mieren. Maar het eerste wat mij gevraagd werd, was omgekeerd. Dus was altijd, heb je kinderen?
0: Die vraag wordt mij niet zoveel gesteld. Ja, misschien omdat ik te oud ben.
1: Of omdat je een man bent, ik weet het niet.
2: Zou ook nog kunnen, ja.
0: Nee, dit zijn aparte dingen. Van hoe benader je elkaar? Hè? En ben je geïnteresseerd in de ander? En waarin ben je geïnteresseerd dan?
2: Volgens mij is dat het ook. En als je geïnteresseerd bent in de ander, in het leven van een ander, en dit is onderdeel van je leven, kinderen is een groot onderdeel van je leven, en het niet hebben van kinderen kan ook een groot onderdeel van je leven zijn, dan kan je daar een heel mooi gesprek over hebben. Ik had gisteren, zat ik met een collega, en die weet dat wij dit boek hebben geschreven, en die zei, ja, ik ben ook ongewenst kinderloos. Ik kende dat deel van het verhaal helemaal niet, maar wat ik heel mooi vond, is dat zij, ondanks dat zij gewoon een collega van mij is, doordat wij er vrij open over zijn, ze had het berichtje gezien, dat ze ook tegen mij zei, nou, ze begon haar eigen verhaal te vertellen daarover. Dus het opent dus in die zin ook wel het gesprek over iets waar mensen normaal gesproken stil over zijn. En dat vind ik het mooie van, nou, maar het werk wat wij doen, of het mooie effect van open daarover zijn, dat andere mensen dan ook hun verhaal willen vertellen. En dat zijn allerlei soorten verhalen. Dat kunnen verhalen zijn over een miskraam, of over single zijn, of over het gemis. Of dat het opent dus een gesprek, en dus ook de interesse in een ander op een ander niveau dan, nou, in dit geval mijn collega, die, ja, waar ik heb in één keer krijg een ander inkijkje in iemands leven, wat ik heel waardevol vind. En ook heel, nou, ik vond het heel mooi dat zij daar zo open in was. Daarna gingen we door aan de koffie en gingen we door met ons werk. Maar dat geeft wel een soort diepere laag in de relatie die ik dan met zo'n collega heb.
0: Is het een beetje het geheim van empathie? Dat het begint bij luisteren of openstaan voor de anderen?
1: Ja, ja. Ik kan alleen maar ja op antwoorden. Ja. Nee, ik neem het ook niemand kwalijk als ze het... Als de benadering niet is zoals ik het zou willen. Maar er ligt wel een taak van de maatschappij, denk ik. Om daar, dat het net zo goed als kinderen een groot onderdeel is van de maatschappij, is het ongewenst kinderloos zijn ook een groot deel van de maatschappij. Maar dat is nog niet zichtbaar.
0: In hoeverre is het ook bepalend?
1: En wat Joost altijd zegt, we zijn zo niet ontdekt, terwijl we eigenlijk qua commercie waanzinnige groep zijn. Want ja, dat zeg jij toch altijd? Ja. Ik kan zoveel aan ons kwijt, want wij raken geen geld kwijt aan de opvoeding van de kinderen. Dus we hebben geld.
0: Oh, vertel.
2: Ja, dat schrijf ik ook in mijn eerste boek over een praktische gids voor kinderloze vaders. Kijk, naast het feit dat het heel verdrietig kan zijn en je door een rouwproces heen moet, daarna geeft het ook ruimte. Tenminste, bij mij, in mijn leven, geeft het ruimte om andere dingen te doen. Dus ik zeg ook wel eens, half voor de grap, ik ben gezond en gelukkig en ik heb tijd en soms ook geld over om dingen te doen die ik belangrijk vind in het leven. En die tijd die wij over hebben als kinderloze ouders of als kinderloze stellen of kinderloze mensen, kunnen we gebruiken. Bijvoorbeeld, nou, Johan en ik hebben ervoor gekozen om daar dan een boek over te schrijven. Dus het geeft ons ook ruimte om iets anders te doen met ons leven waar we plezier en zin uit halen. Want dat is ook, denk ik, iets. De gesprekken die we hebben gevoerd voor ons boek, je merkt dat iedereen na zo'n periode van rouw daarna zichzelf herpakt en denkt, oké, maar wat ga ik nu doen met mijn leven? En dat vind ik het mooie en het krachtige ook. Dus die veerkracht die erin zit, dat mensen zeggen, ik ga emigreren naar Zweden. Ik ga een voedselbos beginnen. Ja. Ik stap uit de rat race omdat ik geen... Nou, ik hoef geen studie van mijn kinderen te betalen. Ik hoef niet een groot huis. Dus ik ga iets doen waar mijn hart naar uitgaat. Dus je ziet ook dat er iets nieuws ontstaat waar mensen ook... Nou, dat pakken dat ook en gaan daarmee vol overgave aan de slag. En dat vind ik dus ook wel mooi dat kinderloosheid ruimte biedt voor iets nieuws en voor iets moois.
0: In hoeverre is het belangrijk, je hebt het over singles gehad, maar ik ga even naar de partner toe. Ik citeer nog een stukje uit het Oude Testament, dat kan wel met jou. Dat Elkana op een gegeven moment en Hanna kon geen kinderen krijgen, en Elkana zei van, nou, je hebt toch genoeg aan mij? Snap je dat aspect dus waar maak je druk om? Ben ik niet meer waard dan? Zoiets.
1: Ik kan natuurlijk de Bijbel niet gaan tegenspreken.
0: Nee, het gaat gewoon. Nee, ik haal gewoon een voorbeeldje aan.
1: Ja. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar zo zit het natuurlijk niet, denk ik. Ik heb voldoende aan mijn partner, maar er is ook een kinder. Een verlangen was er of is er om moeder te zijn en verzorgend te zijn en mee te doen aan het voortbrengen van een gezin. Ja, ik vind dat appels met peren. Het een heeft niets met het ander te maken.
0: Ik vond dat een rare opmerking van die meneer Clara, maar goed.
1: Ja. Er wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd, neem een hond. Nou, ik ben gek op honden, maar dat kan natuurlijk nooit de plek innemen van kinderen.
2: Nee, maar ik vind ook wel een mooie uitspraak. Ik weet niet of je in het leven bent om kinderen te krijgen. Dus zelf zit ik er niet zo in. Als je kijkt naar verschillende religies, nou, ook de Bijbel, het geloof waar ik ben in opgegroeid, daar is het hebben van kinderen, het zichten van een gezin, is een belangrijk onderdeel van het leven. Ik denk ook dat je op een andere manier zin kan geven aan het leven en kan bijdragen aan de maatschappij. En dat het hebben van kinderen of het krijgen van kinderen, biologische kinderen, daar dat niet per se een randvoorwaarde is voor een fulfilling life, voor een zinvol bestaan. Ik geloof daar helemaal niet in. En ik denk ook echt dat het op een andere manier kan en misschien ook wel moet.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Behalve dat we in een maatschappij wonen of leven, waarin Nou ja, wij zijn nu wat meer op leeftijd. Maar als je jonger bent en het overkomt je, dan is de maatschappij zorgt toch voor een enorme druk op je. Je trouwt en de vraag is al gelijk, wanneer komen ze? Mm-hmm. En als ze uitblijven, dan wordt dat gevraagd. Dus het is een heel belangrijk onderdeel in de maatschappij. En het wordt je bijna opgelegd, zelfs als je het niet zou willen. Zelfs als je het niet belangrijk zou vinden. Je wordt een beetje gevormd door hoe het leven in elkaar zit.
0: Een stukje lezen, misschien moet jij dat doen. Hoor. Dit stukje van Kaas komt uit jouw boek van Willem Elschot. Dat vind ik een fantastisch citaat. En dan hang ik daar al een vraag aan zo.
1: In kunst mag niet geprobeerd worden. Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt. Niet te schreien als uw ziel droog staat. Niet te juichen zolang gij niet vol zijt van vreugde. Men kan proberen een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert ook niet te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren vanzelf ten gepaste tijden.
0: Ik hang daar de volgende gedachte aan vast. We trouwen, mijn carrière. En als we eenmaal in de 30 zijn, kiezen we voor kinderen. Dan willen we een gezin stichten. Ik krijg er de kriebels van.
1: Ik denk dat jij er de kriebels van krijgt, omdat je zelf kinderen hebt.
0: Ja, maar ik bedoel ook, er zit het maakbare element zo in van wij kiezen. En ik vraag me of dat zo is.
1: Wat bedoel je met wij kiezen?
0: Nou, dat kinderen, wat hier in het citaat ook staat, het komt op gepaste tijd. Het is iets wat in de regel tussen man en vrouw gebeurt, maar het is niet het is niet iets wat je kiest niet voor kinderen, je krijgt ze, denk ik. Tenminste, in die opvatting leef ik.
1: Oké, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar wat als het je niet overkomt, ja.
2: Nou, maar daar zit ook iets, er zit een maakbaarheidsgedachte achter.
0: Ja, dat bedoel ik ermee, ja. Die kant wil ik op, ja. Ja.
2: En dat is denk ik zeker in deze tijd, alles lijkt te kunnen. Anders lijkt je te kunnen regelen. En ik denk ook dat mensen krijgen later kinderen, dus halverwege de 30, beginnen ze met een gezin stichten. En dan denken ze, nou, als het dan niet spontaan lukt op een natuurlijke wijze, dan gaan we naar het ziekenhuis en dan regelen we dat wel. Terwijl dat niet zo is, die maakbaarheidsgedachte, van het komt altijd wel goed, dus er is altijd wel een oplossing voor, die is er niet. Dus wat ik het medisch positivisme noem, dat lukt niet altijd. Je vruchtbaarheid neemt enorm af na je 30ste. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. En het is niet allemaal even te regelen met een bezoekje in de kliniek of met een eicel of een zaadceldonatie. Het is natuurlijk steeds meer mogelijk. Maar het is niet zo makkelijk en het is ook niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat die gedachte, dus dat alles maar dat we alles kunnen regelen, dat besef, denk ik, moet wat beter doordringen. Dat is een besef wat wij, denk ik, heel bewust hebben meegemaakt, dat het niet zo maakbaar is als we dachten toen we aan die kinderwens begonnen.
1: En dan is er nog een aspect. Doordat er zoveel mogelijk is als je naar een ziekenhuis stapt, wordt het je bijna kwalijk genomen als je daar niet voor kiest. Ik heb er niet voor gekozen. Mijn beslissing was, ik ga niet dat traject in toen ik jong was. En dat heb ik ook gehoord van mensen die ik geïnterviewd heb in het andere boek. Dan legt de maatschappij weer een soort schuldgevoel op je, omdat je niet alles gedaan hebt. Maar je blijft, het is je eigen beslissing en dat moeten mensen accepteren. Maar er is zoveel mogelijk tegenwoordig, waardoor het allemaal nog naarder wordt, vind ik.
0: Want ik noemde dat een onbewuste maatschappelijke druk bijna. Een soort moris die er is, die niet onder woorden gebracht wordt, maar ondertussen.
2: Ja, nou misschien is die wel bewust als je kijkt naar heel veel reclameuitingen en het beeld over het algemeen. Het dominant beeld is gelukkige gezinnen. Dus dat zie je ook een beetje in de samenleving om je heen. En dat is ook, denk ik, nou, ik kom zelf uit een gezin. Ik heb twee broers en een zusje. En toen ik jonger was, dacht ik, nou, ik ga ook het voorbeeld van mijn ouders volgen. Ik vind een leuke partner. Ik ga een gezin stichten. Dus dat is ook, denk ik, iets wat, nou, misschien onbewust of bewust in je patroon zit en wat je meekrijgt uit je opvoeding. En als je daar uit dat patroon wordt geduwd op de een of andere manier, of het overkomt je, of er gebeurt iets anders, ja, dan moet je daar ook op reageren. En dan word je, denk ik, ook bewuster van het feit wat je allemaal om je heen ziet en dat je afwijkt van Nou, een norm, of die nou bewust of onbewust is, van een soort maatschappelijke norm waar je in één keer niet meer in hoort. En dat kan ook heel vervelend zijn, want je wijkt af van iets waar je niet van af wil wijken. En dat creëert ook ongemak of verdriet.
1: Ik weet nog dat we met een jong iemand spraken over de commerciële positieve kant van als je geen kinderen hebt. En dat we zeiden van, ja, maar er zou reclames moeten komen over gewoon mensen die geen kinderen hebben. En dat hij helemaal niet wist hoe hij daarin mee om moest gaan. Van ja, hoe moeten we dat dan neerzetten? Moeten we dan een plaatje erop zetten dat je geen kinderen hebt? Want het plaatje is een man met een vrouw met kinderen bij de meeste reclames.
0: Ja, dan moet het nog een beetje goed verzorgd uitzien. Ook nog gemixt allemaal. Ik noem het maar op. Het is reclametechnisch. Hoe zou je dat doen dan? Hoe zou jij dat doen?
1: Ja, nou, ik denk dat de maatschappij daaraan moet wennen. Dat er ook reclames zijn, gewoon met een man en een vrouw. Die ook gezellig om een tafel zitten met kerst.
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Of Sinterklaas. Ja, je kan natuurlijk ook... Je kan het allemaal vieren zonder kinderen.
0: Nee, dat gaat heel goed.
1: Het is maar net, de commercie is er zo op ingezoomd dat het altijd bestaat uit een gezin.
0: Ja, het lijkt mij bijna, zoals je dit nu zegt, als ik dit hoor, zeker met de reclames, een soort, hoe noem je dat, indoctrinatieproces wat ons voortdurend maar overkomt.
2: Dat is reclame natuurlijk ook. Ze willen je wat verkopen en een bepaald ideaaalbeeld of een soort droombeeld opdringen. Ja. En door die auto of dat snoepje of dat kindermenu te kopen, word je gelukkiger. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wel het hele principe van commercie en reclame. Er wordt je een ideaalbeeld voorgeschoteld. En wat ook alleen maar erger is geworden met verschillende social media. Dus de beelden die je krijgt voorgeschoteld over hoe je leven zou moeten zijn of zou kunnen zijn. En je bent een domme sukkel als je dat niet doet. Hè. Dus het is je eigen schuld. Ja, ik denk dat dat alleen maar ingewikkelder wordt om daar weerstand tegen te bieden. En dan zijn Johan en ik op een leeftijd, denk ik, waarop we dat beter kunnen inschatten en kunnen waarderen. Maar denk, als je jonger bent, dan lijkt me daar heel moeilijk om tegen die druk bestand te zijn en ook je eigen positie daarin te blijven kiezen. En ook te bedenken, oh ja, het is niet mijn schuld of het ligt niet aan mij. En ik kan hier een zelfstandige keuze in maken en een positie in kiezen.
0: Wat je ook toucheert, en dat merk ik ook bij Nadia Kroon, heb ik dat gemerkt, maar ook bij anderen. En die komt in het boek steeds veelvuldiger tegen, is gewoon de zingeving. Dat het uiteindelijk leidt ook tot zingeving voor je leven kan het leiden. Ja. Dus het hoef je niet stil te zetten. Het zal met sommige mensen gebeuren. Dat ze tot een eind van hun leven hiermee moeten dealen. En dat bedoel ik niet in de zin dat je het verdriet hebt, maar meer in dat het hun nog steeds beheerst dan. Dat kan. Maar gewoon, hoe kom je tot die zingeving? Dat vind ik ook wel een wezenlijke vraag in het boek.
1: De mensen die we geïnterviewd hebben in het boek, mm-hmm, zijn niet mensen die we dachten van, nou, we moeten die. Die zijn op ons pad gekomen. Mm-hmm. En ik denk dat ik kan zeggen, iedereen heeft dus die afschuwelijkheid meegemaakt. Dat je tot de ontdekking komt dat je niet op een natuurlijke wijze kinderen krijgt. Maar ze hebben allemaal stuk voor stuk zingeving gevonden in hun leven. En daar hebben we niet naar gezocht, maar dat blijkt, en dit is gewoon een willekeur uit de maatschappij. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is. En velen zijn therapeut geworden.
0: Ja, ik vond het aparte van dit boek lezen, is dat je leest eigenlijk een heleboel boeken.
1: Ja,
0: het gaat niet over één thema. En dat, maar je komt steeds andere facetten tegen. En op een gegeven moment denk ik, ja, je kunt het boek ook willekeurig openslaan. En begin maar gewoon te lezen en dan zie je het ook wel.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook precies de opzet van het boek. Dat je kan overal beginnen. Elke verhaal staat op zichzelf, maar heeft een gemene deler. Het zijn mensen die kinderloos zijn gebleven in hun leven en hebben daar een vorm aan gegeven. Ik denk ook, als je kinderen krijgt, dan is zingeving daar bijna automatisch bij. Of dan heb je een doel in je leven.
0: Je gaat voor ze zorgen. Je hebt verantwoordelijkheid.
2: Ja, normaal gesproken helaas zijn er ook genoeg voorbeelden van mensen die niet voor hun kinderen zorgen op de een of andere manier. Dus het is ook geen garantie voor zingeving. En het is ook geen garantie voor een gelukkig of voor een ongelukkig leven. Ik denk ook dat we die mythe misschien wel moeten doorbreken. Of het idee dat als je kinderen hebt, dat je dan een zinvol en gelukkig leven leidt. Dat is niet zo. Er zijn ook veel gezinnen, veel ouders die echt worstelen met hun opvoeding, die geen contact meer hebben met hun kinderen of die problemen hebben met de opvoeding. Dus ik denk ook niet dat wij beter af zijn of slechter af zijn dan mensen met kinderen. Ik denk dat je dat echt naast elkaar moet zien. En zoals Jan ook zei, dat zijn appels met peren. En elk leven heeft daarin evenveel zin. Ik denk dat wij hebben ergens een soort knop om moeten zetten en denken, oké, als wij geen kinderen hebben om op te voeden en onze tijd, liefde en aandacht aan te geven, wat gaan we dan doen? En dat is denk ik wat iedereen in ons boek ook aan het zoeken is. Het zijn over het algemeen geen hedonisten die denken, nou, dan ga ik maar feesten tot het einde der tijden en lang leven de lol. Over het algemeen wil je iets zinnigs doen met je tijd en je leven hier. En dat maakt het leven denk ik ook leuker en mooier. Dus die zin, wij moeten iets meer ons best doen om zin aan ons leven te geven. En wat ik ook nog wil zeggen is dat een van de dingen die ik heb geleerd is dat vriendschappen voor ons misschien nog wel veel belangrijker zijn, ook in een later leven.
0: Dat was mijn volgende vraag.
2: Ja. Nou ja, ik kom net bij mijn moeder vandaan. Zij heeft Alzheimer, zit in een goed verzorgingshuis. Ze weet niet echt meer wie ik ben. En ik vind het belangrijk om daar naartoe te gaan. Maar tegelijkertijd zijn vriendschappen ook, denk ik, zeker in een later moment in het leven, zijn denk ik minstens zo belangrijk als je eigen kinderen. Wij zijn niet geboren om, wij zijn niet in het leven om alleen te zijn. En we hebben dus sociale contacten, we hebben vrienden nodig om een gelukkig leven te leiden. En dus kinderen zijn ook in die zin geen garantie voor een gelukkig en zorgeloos leven nu en in de toekomst.
0: Ik ga toch die vraag stellen, ik wilde veel stellen. Je pakt hem weg bij me eigenlijk van, wat doe je met vriendschap? Want hoe belangrijk is vriendschap? Je kunt de vrienden door verliezen, maar ook, hoe hou je die vriendschappen toch vast? Want ook daar zal...
1: Ik denk dat wat wij natuurlijk missen is vriendschappen via de kleuterschool, peuterschool, crash, lagere school. Want daar staan we niet te wachten op kinderen. Dus je moet er misschien iets meer je best voor doen. Ik heb altijd... Misschien niet voordat ik mijn eerste boek schreef, maar zeker daarna zijn de gesprekken altijd heel open geweest met de vrienden. Ze weten het. Ze hebben kunnen lezen hoe ik erin sta. En wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is, en dat zeg ik ook tegen vriendinnen, stuur me alsjeblieft de foto's van de kleinkinderen. Want ik vind het fijn om het te delen met je. En ga je er niet schuldig over voelen, want het is niet jouw verhaal. En dat gebeurt. Ja, dus je moet er open in zijn. En ik denk dat we dat ook doen door boeken erover te schrijven.
0: Er zijn altijd van die één op één. Tenminste, als ik merk het aantal vrienden dat ik heb, die zijn er. Maar het vraagt heel veel tijd, vriendschap.
1: Ja, en wij hebben er meer tijd voor, omdat we...
0: Ja, ik ben ouder, ik ben ook wat ouder. Hey.
1: Ja, maar ja, het is wel zo.
2: Maar iedereen heeft vrienden nodig naast familie. En het heeft mijn of onze vriendschappen nooit in de weg gestaan dat de meeste van mijn en onze vrienden hebben kinderen. En het heeft die vriendschap eigenlijk nooit in de weg gestaan. Ik was wel blij dat toen ik mijn boek uitbracht 5 jaar geleden... heb ik al mijn vrienden en mijn familie uitgenodigd. Ook omdat ik dat wilde vieren en dat was eigenlijk heel mooi. Een aantal mensen die dat lazen, die zeiden, oh, ik leer een kant van jou kennen die ik nog niet kende. Dus het heeft ook de vriendschappen die ik al jaren heb, heeft het ook verdiept. En andersom, dat mensen op basis van mijn boek en hun verhaal begonnen te vertellen. Dus het heeft onze vriendschappen nooit in de weg gestaan dat zij kinderen hebben. Soms, in het begin is dat wel lastig, zeker als kinderen jonger zijn, dan gaat het nergens anders over. En dan, nou, wat Johan ook zei, dat je op een verjaardag of een familiefeestje, dat ik dacht, nou, nu is het wel weer klaar, nu weten we dat wel. Maar dat is ook waar je doorheen moet. En ik ben heel blij met de vriendschappen die wij hebben en die nou, soms al 30, 40 jaar teruggaan. En die, nou, wel of geen kinderen, heeft niet voor een breuk gezorgd over het algemeen. Tenminste, niet in mijn vriendschappen.
1: Wat onder andere toen mijn eerste boek uitkwam, wat mij overkwam, was dat doordat vrienden het lazen en gingen begrijpen waar je doorheen gaat als je zoiets meemaakt, dat ik plotseling op Moederdag allerlei cadeautjes kreeg.
0: Dat is ook een beetje raar.
1: Nee, helemaal niet. Dat is prachtig. Want Moederdag is de meest vreselijke dag. Of één van de meest vreselijke dagen van het jaar. Los van Vaderdag.
0: Ja, even afgezien wat de betekenis ervan is. Het commerciële aspect of gewoon het feit dat je geen kinderen hebt?
1: Nee, het commerciële aspect. Dat begint al weken van tevoren. Er zijn natuurlijk nog een aantal dagen in het jaar waar dat commerciële enorm speelt. En je heel bewust bent dat je geen kinderen hebt. Maar dat ik voor Moederdag... Ik ben moeder, alleen op een andere manier.
0: Ik hoorde iemand zeggen van, ik heb een leeg huis, maar een vol hart.
1: Ja. Ja. Ja, klopt.
2: Mooi.
1: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Ik vond hem ook wel mooi, maar ik denk van een andere zie.
2: Ja. Ja, we hebben ook een, nou ja, een leeg huis. Nou ja, nou ja. Nou, nee, dit is vol. Ja, we hebben geen kinderkamer of zo. Nee, dat klopt. En dat, nou, dat is ook wel... Dat klinkt heel banaal, maar ook de mannen die ik heb gesproken, die dan een kinderkamer aan het verbouwen waren in de hoop en de verwachting, en dat dan niet komt. Dat zo'n kamer dan symbool staat voor de hoop die ze hadden en het verdriet daarna. En dat het soms heel lang duurt voordat ze dat dan ombouwen tot, nou ja, een werkkamer of iets anders. Ja, dat vind ik ook, dat is ook wel heftig om te horen en om die verhalen ook te horen, ja. Ja.
0: Er staat in, we hebben het er eerder over gehad over rituelen, maar er staat een monument in Apeldoorn, dacht ik, hè?
1: Ja, in het bos. En het staat tegenover een kinderspeelplaats. En dat is bewust gedaan. Want dat zeg ik altijd, het zijn wel twee werelden, maar je moet het toch samen doen. Dus het is belangrijk dat de ene kant wordt belicht en ook de andere kant, ja. Ik zelf vond wat ingewikkeld. Ik dacht, monument. Maar het helpt heel veel mensen om daar naartoe te gaan. En we zijn ook uitgenodigd om te spreken volgend jaar. Ja. Ja. Daar gaat het om.
0: Is het, dit is gewoon uit mijn ervaring. Is het ook niet fijn om gewoon je verhaal te kunnen delen met mensen? Onbevangen, zonder dat je bang hoeft te zijn voor schaamte of schuld of wat dan ook.
1: Ik hou niet zo van praatgroepen en heel veel mensen. En ik heb er eigenlijk nooit zo over gepraat. Dus het is wel bijzonder dat het inmiddels al het tweede boek er ligt. Maar ik was gevraagd door Freya, de patiëntenvereniging, om het is alweer een half jaar geleden een Zoom-meeting te houden over het boek. En daaruit is een groepje ontstaan van 7 of 8 vrouwen. En eerst dacht ik, wat een gedoe. Maar het is zo prettig om 1 keer in de maand te kunnen praten en erover te kunnen praten en er niet over hoeven na te denken en me niet erover hoeven te schamen. Ik schaam me er niet voor, maar dat je gewoon alles kan delen met elkaar.
0: Ik begon in het begin met dat citaat van Manu Keerser, dacht ik. Ergens komt er de gedachte bij me op van, als je verlangen naar een kind, dan ben je eigenlijk al ouder. Kan dat?
2: Ja, dat kan in de overdrachtelijke zin. Mm-hmm. Ja. Maar je bent het niet. En je wordt het ook niet. Tenminste, als je ongewenst kinderloos bent, dan wordt het niet. Dat vind ik ook wel moeilijk. Want het kan ook in de categorie goed bedoelde, troostrijke adviezen zijn, waar je even helemaal niks aan kan hebben.
1: Maar misschien helpt het heel veel mensen wel, om het zo te zeggen.
0: Wat wil je met het boek bereiken?
2: We willen bereiken dat, als er al een taboe en schaamte op kinderloosheid ligt, dat we dat helpen te doorbreken. We willen ook bereiken dat het leven niet voorbij is. Dus we willen graag het accent leggen op de veerkracht en, ja, de schoonheid van het leven en het feit dat mensen zich weten te herpakken. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke boodschap is. En ook, nou, het deed niet voor niets verborgen verhalen. We willen die verhalen die tot nu toe verborgen zijn gebleven, ook laten zien en laten lezen. En als je daarmee mooie gesprekken kan hebben met wie dan ook, ja, dan is denk ik ons doel bereikt.
1: En ook, ik ben het helemaal uiteraard helemaal met je over het eens, maar ook wat heel belangrijk is, het boek is belangrijk voor mannen en vrouwen die ongewenst kinderloos zijn, maar ook voor iedereen die kinderen heeft. Want je leert erdoor dat dat ook in de maatschappij speelt. En ik hoop dat we dat ook ermee bereiken. Het is een beetje groot allemaal. Maar als we dat ermee kunnen bereiken, al is het maar bij een aantal mensen, dan is het boek al een succes.
0: Het boek staat ook vol met praktische suggesties. Je kunt gedichten lezen, je kunt op websites terechtkomen, noem maar op. Dus het reikt wat verder dan alleen die 370 pagina's, dacht ik, die het dik is. Mm-hmm. Het is heerlijk om te lezen, moet ik zeggen. Maar het zijn heel veel boeken in één.
1: Mm-hmm. Ja, klopt. Maar mag ik dit voorlezen? Dat vind ik altijd zo'n leuk stukje.
0: Ja, dit zijn al die woorden. Ik dacht van, als ik nou het boek in mijn hand had gehad, had ik deze voor me. Had ik gewoon al die namen was ik afgegaan. En nu heb ik dat niet. Ik heb een PDF gekregen. En dat vind ik een crime eigenlijk. Maar goed.
1: Ja. Oké. Zal ik een paar oplezen? Want dat laat zien hoe kinderen deel uitmaken van de maatschappij. Gezinsverpakking friet. Familiepizza. Kinderijsjes. Dus zelfs als je er niet mee bezig bent, je loopt door de supermarkt en dan kindertandpasta, kindvriendelijk, kinderchampagne, gezinspak wc-papier, familieprogramma, gezinspak vla, kindvriendelijke vloerreiniger, ouderschapsverlof, gezinsauto, kindervoordeelkaart, papa en mama fiets, ouderkindkorting, babyproof, familieondersteun. Het zijn allemaal familieplanner, familiefilm, kinderboerderij. Het zijn allemaal gezinswoning. Het is zo onderdeel van de taal.
0: Ja. Mag ik het één ding voorlezen? Het bladzijde 170. En dan komt mijn bijbelse achtergrond of mijn christelijke achtergrond naar voren toe.

0: achtergrond of mijn christelijke achtergrond naar voren toe. Daar staat een prachtig citaat uit Jesaja.
1: 170?
0: 170, ja. En dat vond ik ook wel een ontroerend verhaal, hoe dat ging. Hoe je dan inderdaad door die verwerking heen gaat. Uiteindelijk met een positieve kijk naar de dingen. Dus het beheers je niet meer, wat jij zei. Dat,
2: ja,
0: dat.
2: Klopt. Ja. Ga jij het voorlezen? Of
0: zo? Oh, je mag het voorlezen. Het is een Joods boek en jij bent Joods.
2: Nee, het is helemaal geen Joods boek.
0: Nee. Nee, maar Jesaja wel.
2: Ja. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer.
0: Ja. En dit staat midden in een verhaal van iemand die ook iets doorgegaan is.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Met veel plezier in dit boek. Ja, wel. Ja, en met veel plezier gewerkt in dit boek?
3: Ja, zeker. Ja, ik vond het leuk om te doen. En mooi om te doen. En zeker omdat het afwijkt van het eerste boek. Dus ik vond het ook mooi dat we het meer als journalist aan de slag zijn gegaan. Dus andere mensen hun verhaal hebben laten doen. En de diversiteit van kinderloosheid laten zien in al hun facetten. En ook alle dingen. Er staan inderdaad mooie gedichten in, praktische tips in. Dus het is denk ik een heel rijk boek geworden. En dat is denk ik ook wel, daar kunnen we wel heel trots op zijn, Janne.
2: Ja, Joost.
0: Ja, is het ook, ja. Je zegt, er zijn mooie gedichten in. Lees er eentje voor. Ja, dat viel mij ook op, namelijk op de site van Freya. En maar ook hierop, dat er zijn gedichten. En die zeggen eigenlijk in een paar woorden meer dan in een uur interview we nu hebben gedaan, denk ik soms.
2: Maar toch is het leuk om geïnterviewd te worden, hoor.
0: Ja, toch wel? Maar jij interviewt zelf toch ook?
2: Ja.
3: Over die madeliefjes. Weet je waar die staat, Janne?
2: Nee, maar laat maar even zoeken.
3: Oké. Okay. Het komt niet. Iedereen weet natuurlijk, is dat een madeliefje dat je zo, ze houdt van me, ze houdt niet van me. Die en die is dan omgezet naar een gedichtje. Oh, er staan ook aanzichtkaarten in trouwens. En tips voor brieven als je een kaartje wil sturen naar iemand om het uit te
0: doen. En van die QR-codes ook, waardoor je gewoon op een andere site terechtkomt, waar je dingen kunt bekijken.
2: Ja,
3: klopt. Want er zijn coaches en therapeuten die we geïnterviewd hebben. Dus een QR-code naar hun eigen website. Oh ja, deze. Dat madeliefje. Ja.
2: Zomaar alleen een madeliefje in het groene gras. Je komt wel, je komt niet. Je komt wel, je komt niet.
0: Ik wou het hier wel laten. Dankjewel.
2: Dankjewel voor het gesprek.
3: Dankjewel.
0: Dit zeiden Johanna Nieholm en Joska Dijk. En ik sprak met hun op basis van het bij uitgeverij Zilt uitgegeven boek Je ziet het niet. Verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. En het gesprek met hen had ik in deze uitzending van Emma Schouwers.
4: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 21ste week voert de kerk ons binnen in de geheimen van onze verlossing met woorden uit het boek Wijsheid: Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de wet, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw, verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet laten. Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde fariseeën, reinigt eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant vanzelf rein. Dit is het woord van God. Eerst de instelling van mijn geest controleren. In het gebed mag ik helemaal mezelf zijn. Ik hoef niet op mijn tenen te lopen. Ik hoef me ook niet kleiner voor te doen. Hij ziet me zoals ik ben. En zo ziet hij mij het liefste, zoals ik ben. Zo word ik door hem aanvaard. Dingen die bij de waardering van mensen een rol spelen, zijn voor hem van geen belang. Want waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Eerst de geest wat laten rusten dus bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me staande zijn aanwezigheid te binnen. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Geen schepsel, staat er in de brief aan de Hebreeën. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan hem hebben wij rekenschap af te leggen. Hebreeën 4:13. Ik maak een gebaar, niet om een eventueel tekort aan werkelijke eerbied te maskeren, maar om die eerbied nog te laten groeien. Dan neem ik de houding van het gebed aan, zorgvuldig erop lettend, een houding te kiezen die uitdrukking is van mijn verlangen om God te ontvangen. Een houding ook die helpt deze openheid en ontvankelijkheid voor God te laten groeien. Belangrijker nog dan de lichamelijke houding is echter mijn totale levenshouding. Wil mijn gebed echt zijn, dan moet het mijn hele leven bezielen. En dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, dus de motiveringen van mijn hart, mijn innerlijk, daden wat eruit komt, en werkzaamheden, het geheel van mijn daden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik mij erop voor de ontmoeting aan te gaan met de Zoon van God in zijn mens geworden gestalte, in wie de Vader zijn geheimste gevoelens ons heeft uitgedrukt. Eerst in het korte geschiedenis overzien. Jezus is in Jeruzalem. Daar laat hij het doel bewust tot een openlijke confrontatie komen met de religieuze leiders van het volk. En tot tweemaal toe noemt Jezus de fariseeën huichelaars. Mensen die leven voor de schijn, voor de buitenkant, voor het oog van de mensen. Hij verwijt hun exclusieve aandacht voor het uitwendige. Want het gaat God juist om het hart, om het innerlijk. De hoedanigheid van het menselijk hart of van zijn innerlijk bepaalt of iets rein is of onrein. Het gaat er dus niet om bijvoorbeeld dat de beker en schotel rein zijn, maar of je hart, de binnenkant, waarachtig rein is. Het gaat om wat elders een grotere gerechtigheid genoemd wordt. Eén die de gerechtigheid van de schriftgeleerden en fariseeën ver overtreft. Matthäus 5:20. En daarmee effent Jezus het pad
voor de aanbidding van de Vader in geest en waarheid. Nooit zal een mens zo ver komen dat hij zich dit woord van Jezus niet hoeft aan te trekken. Daarin is altijd groei mogelijk. De zuiverheid van hart is immers een eindtijdelijke gave, een zaligspreking, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Maar van die algehele, uiteindelijke zuiverheid van hart, daaraan mogen wij nu al door de Heilige Geest een begin beleven. Het is gemakkelijker om in persoonlijk contact met Jezus te blijven wanneer ik hem op een bepaalde plaats zie. En hier is dat de tempel. Hij ging naar de tempel. Ook kan ik mijn eigen geestelijke plaats zien, mijn plaats tussen de mensen, groot en klein, maar vooral mijn plaats voor God. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik mag groeien in een innerlijke kennis van Christus de Heer. Niet een verstandelijke kennis, maar een smakende kennis, een ervaringsrijke kennis. En dat is een kennis die ik opdoe in de ervaring van Hem en die mij ertoe brengt Hem daadwerkelijk na te volgen. De overweging. Ook vandaag klinkt er weegeroep uit Jezus' mond, wee u. Als we alle weeroepen uit de evangelieteksten van gisteren, van vandaag en die van morgen, dan is het overigens Monica, dan krijgen wij eigen lezingen van Monica, maar met de lezingen van de woensdag van de 21ste week, dan staat dat er ook, dan staat bij elkaar, zouden we die allemaal bij elkaar optellen, dan komen we op het getal 7. 7 is het getal van de volheid. En hier is dat de volheid van het kwaad. Jezus laat het kwaad tot zijn volheid uitgroeien, om het dan te beantwoorden met de volheid van zijn nog grotere liefde. Waarom zegt Jezus vandaag in het evangelie wee u? Niet omdat de fariseeën en de schriftgeleerden tienden betalen van zelfs de kleinste kruiden, want de liefde wil ook het kleinste aan God geven. Tienden van zelfs de kleinste kruiden. U denkt maar aan het ene talent en de 2 muntjes van de arme weduwe en de 5 broden en de 2 vissen. Maar Jezus roept wee, omdat ze dat kleine, maar toch o zo goed zichtbare doen om aan het echt grote, de binnenkant, die onzichtbaar is, niets te hoeven doen. Die binnenkant is de liefde in de gestalte van, zoals Jezus zegt, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. In hun zorgvuldig gecultiveerde wetsobservantie zoeken de fariseeën zichzelf. En dat gaat ten koste van waar het in de wet eigenlijk om gaat. Om rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, dat is een ander geven waar hij recht op heeft. God geven waar God recht op heeft. En waar het in de wet ook om gaat, om barmhartigheid. Dat is een ander meer geven dan waar hij recht op heeft. En trouw, dat is nog meer dan rechtvaardigheid en barmhartigheid. Trouw is rechtvaardig en barmhartig blijven voor wie je ontrouw is geworden. Iemand die je heeft laten vallen. Trouw is bestand tegen onrecht en ontrouw. En dat is de houding van God tegenover zijn volk. Dat volk dat vanaf het begin Gods trouw aan het verbond beantwoord heeft met trouweloosheid. Denken wij maar aan de aanbidding van het gouden kalf. De mensen gingen dus in hun trouweloosheid tot het uiterste. Maar Jezus mocht van zijn hemelse Vader tot het uiterste gaan in zijn trouw. Toen hun boosheid tot het uiterste ging en zij hem wilden vermoorden, gaf Jezus hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Zo staat er bij Johannes 13. We kunnen deze weegroepen dan ook alleen goed verstaan
wanneer we ons ervan bewust zijn dat Jezus hart tegenover zijn tegenstanders zacht is gebleven en liefdevol. Bereid om zelf zijn laatste druppel bloed voor hen te vergieten, tot vergeving van hun zonden. Nu Jezus in de woorddienst tot ons diezelfde bereidheid heeft uitgesproken, wil hij het niet bij woorden laten, maar zich ook metterdaad aan ons geven, zijn lichaam en zijn bloed, tot vergeving van onze zonde van trouweloosheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, eenvoudig, van hart tot hart, zoals met een goede vriend, meer lettend op echtheid dan op vorm en vormelijkheid. Dan laat ik me door Jezus naar zijn Vader leiden. Het is voor de rechten van zijn Vader dat Jezus zo onvervaard opkomt, bij de Vader mijn hart uitstorten en een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding.

bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: Van harte welkom hier weer op het tijdstip dat we natuurlijk het kerkelijk avondgebed gaan bidden, de Vespers. En dat doen we heel graag samen met u. Ik geef u daarvoor ook graag de pagina's in het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek, zodat u kunt meebidden. We zitten trouwens in de eerste week en dan vindt u de hymne in het Groot Getijdenboek op bladzijde 706. En de psalmen voor vandaag die staan vanaf bladzijde 817 in het Groot Getijdenboek. Het Klein Getijdenboek, daar staat de hymne op bladzijde 93. En dan kunt u vanaf daar gewoon verder bladeren meteen door om ook de psalmen mee te bidden die dus vanaf bladzijde 94 beginnen. En als u de Getijden-app heeft, ja, dan is het ook makkelijk, want dan kunt u gewoon door lezen. Daar staat alles achter elkaar. Ik wens u heel veel devotie. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt en temt de wateren met uw hand en stelt onwrikbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. De Heer verhoore u op onheilsdagen. De naam van Jacobs God beschermen u.
1: Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel. Vanaf de Sion zei hij u tot steun.
0: Hij zei indachtig al uw offers. Uw brandoffer behagen hem.
1: Hij geeft u wat gij verlangt. Hij laat al uw plannen slagen.
0: Dat wij uw overwinning mogen vieren, het vaandel heffen in de naam van onze God. De Heer vervullen al uw wensen.
1: Wij weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde.
0: Dat hij vanuit de hemel hem verhoort door in te grijpen met zijn sterke hand.
1: De een heeft wagens en de ander paarden. Maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer.
0: Zij zijn gestruikeld en gevallen, maar wij staan pal en houden stand.
1: Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Heer, we zullen uw macht bezingen. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd.
1: De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af.
0: Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon.
1: Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar.
0: Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem.
1: Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk.
0: Want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer.
1: Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, wij zullen uw macht bezingen. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
0: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten.
1: Blijft gelden voor eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder.
0: Christus, de Heer, leeft midden onder ons, zijn eigen volk. Laten we hem prijzen en met aandrang vragen.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Heer, die alle mensen leidt, kom de volken te hulp. Sta de gezagsdragers bij. Laat hen openstaan voor uw woord en eensgezind het algemeen welzijn behartigen.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Gij, die onze gevangenschap hebt meegevoerd, breng onze broeders en zusters, die onvrij zijn naar lichaam of geest, tot de vrijheid van de kinderen Gods.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Laat de jongeren onberispelijk voor u verschijnen, dat zij van harte gehoor geven aan uw roepstem.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Geef dat de kinderen uw voorbeeld volgen. Laat hen toenemen in wijsheid en welgevalligheid.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Neem de doden op in uw paradijs, waar wij hopen ook eenmaal met u samen te zijn.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: En hier heeft u gelegenheid om voor een eigen intentie te bidden.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Almachtige God, wij danken u dat wij deze avond mogen beleven. Vol vertrouwen heffen wij onze handen naar u op en vragen u: aanvaard ons gebed als een offer dat welgevallig is voor uw aanschijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Goedendag, in onze Theologische Academie vandaag aandacht voor het 450-jarig bestaan van het bisdom Den Bosch. Aan de telefoon is rector Pijnenburg en hij heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het bisdom. We zullen vandaag aandacht hebben voor de 16e eeuw en verder. U mag beginnen.
2: Ja, dank u wel. We zijn de eerste keer eigenlijk niet veel verder gekomen dan de oprichting en het episcopaat van de eerste bisschop Franciscus Sonius, die het moeilijk genoeg had om hier de zaken wat op te bouwen. Hij had veel tegenstand en de beeldenstorm speelt in die tijd, begin van de 80-jarige oorlog. Maar goed, hij kreeg in elk geval, toen hij zelf naar Antwerpen ging, in 1570 een opvolger, die Laurens Metzius heette, Metz, de pastoor van de Sint-Goedelen in Brussel, nu de huidige Sint-Michielskathedraal. En die begon heel actief met grote visitatiereizen. Metzius had heel goed door dat waar het gevaar voor de katholica dreigde door de opkomende reformatie, en ging dus eigenlijk meteen ook naar die gebieden waar die reformatie het sterkste leek te worden, het land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. Hij heeft er heel veel gesprekken gevoerd. Het zijn heel kostbare archieven die daarvan bewaard zijn, maar je moet ook eerlijk toegeven dat het succes niet groot is geweest. Verderop in zijn episcopaat had hij nogal problemen ook met de stedelingen in Den Bosch zelf. En ik zeg altijd, Metzius deed iets wat eigenlijk niet kan. Een bisschop mag van mij van alles, behalve zijn mensen in de steek laten. En Metzius is in 1577 eigenlijk zomaar vertrokken. Of hij nou persoonlijk bedreigd werd, het is mogelijk, we weten het niet. Er is in elk geval een enkel jaar later een groot schermersomproer geweest van een van de ambachtsgilden. Dus onrustig was het zeker in de stad. Maar of een bisschop dan deze stap mag zetten, daar heb ik toch mijn vraagtekens bij. Hij heeft het overigens wel bij paus Gregorius XIII, de beroemde man ook van de huidige tijdrekening. Onze Gregoriaanse kalender is naar hem genoemd. Heeft hij het aannemelijk weten te maken, want hij is vervolgens belast met het bestuur van het toen vakante bisdom Namen, waar hij in 1580 ook is gestorven. Er kwam toen een vrij moeilijke tijd voor het bisdom. De zetel is lange tijd vakant geweest, ruim 4 jaren. Want ook de koning Philips II, die maakte in die verwarde omstandigheden niet veel haast eigenlijk om iemand aan de paus voor te dragen. Uiteindelijk kwam in 1584 Clemens Krabeels uit de bus, de vicaris-generaal van het bisdom Gent. Allemaal Zuid-Nederlanders dus, zoals u hoort. Dat zijn behalve Sonius bijna al die eerste bisschoppen, en uitgezonderd ook Masius. Dat die kwam, daar weten we eigenlijk heel weinig van, maar hij heeft één goed ding gedaan in elk geval, en dat is dat hij een einde maakte aan die gedwongen unie met de abdij van Tongerlo. Misschien weten we het nog van de vorige keer, die bisschoppen die moesten natuurlijk ergens van leven, en daarom werden ze ook maar abt van een grote en liefstrijke abdij. Tongerlo lag in ons bisdom in die dagen, maar het was natuurlijk voor de Norbertijnen niet leuk een abt te hebben die er nooit was. En het was voor de bisschop niet leuk om zijn hand op te moeten houden bij een voor hem vreemd klooster om gewoon zijn werk te kunnen doen. Krabbeels heeft daar met veel moeite, want Philips II voelde er toch niet veel voor. Hij heeft met veel moeite toch klaargekregen dat die band verbroken is. En toen is onder andere het bisschopshuis, dus de huidige muzerijen aan de Hindermanstraat, die is toen aan het bisdom gebleven. Krabbeels heeft gedaan wat hij kon, maar hij is in 1592 plotseling gestorven. En hij is in de Sint-Jan begraven, maar we weten niet eens waar. Dan komt er een drietal waar ik graag heel even over wil praten. Masius, laatste pastoor van de Sint Maarten in Zaltbommel, zijn geboorteplaats. Sugius, de stichter van het Boscollege in Leuven, die onmiddellijk met de priesteropleiding hier weer opnieuw begon. En Obrovius, de beroemde man, eigenlijk door een heel triest feit, namelijk het beleg en de overgave van 1629. En even kijken, ruim 30, bijna 40 jaar, hebben die drie bisschoppen kans gezien om het bisdom helemaal goed op poten te zetten, de hele structuur goed op gang te brengen. Ze deden heel veel. Masius was een groot predikant en een groot briefschrijver. We hebben daar nog de een en ander van bewaard, gelukkig. En in de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg is ook nog een bundel van zijn brieven via het vroegere Groot Seminarie in Haren. Op Sugius, dat was echt een, zouden we vandaag zeggen, een onderwijsman, die het Boscollege had gesticht en die dus uiteraard aan het net door Masius opgerichte seminarie weer vorm kon geven. Bovendien was er een jezuïtencollege in de stad en dat was dus een uitstekende vorm van humaniora die dus voortreffelijk ook voorbereidde op het seminariële onderwijs. Obrovius dan, de eerste geboren Wossenaar, Monsieur Diepe zou veel later de tweede zijn. Een geboren Wossenaar, Dominicaan in Antwerpen. Vriend van Peter Paul Rubens, die hem een keer of 6-7 geportretteerd heeft. Bisschopshuis hangt ook zo'n mooi portret. En die heeft ook zijn prachtig grafmonument in de Pauluskerk in Antwerpen gemaakt. Waar hij breedvoerig en zeer uitvoerig nog steeds voor ons zit te bidden. Obrovius, dat was dus de man die niet veel kansen kreeg om zijn bisdom op te bouwen, maar die dus ja naam heeft gemaakt door taai verzet bij de overgave van 1629, die hij ook onvermijdelijk achtte, met gouverneur van Robbendonk, die niet goed gezorgd had voor eten en kruid in de stad. Daar had hij niet heel veel mee op, maar Obrovius die heeft zowel de paus als de landsheer dus vol droefheid, staat in zijn brieven, plenus mastitia, heeft hij dus laten weten dat hij de stad aan die ketterse legers van de Noordelijke Nederlandse Republiek heeft moeten overgeven. Daarmee begon er een hele nieuwe tijd en misschien kunnen we daarom ook even nu naar wat muziek luisteren. Tot heel gauw.

0: gaan verder luisteren naar dokter Jan Pijnenburg, oud-archivaris van het bisdom van 's-Hertogenbosch.
1: Ja, dames en heren, we zijn aangeland in 1629. Het bisdom heeft uiteraard veel moeilijke dagen gekend in 450 jaar. Ook heel veel vreugde. Maar 14 september 1629 mag toch echt wel als een zwarte dag, een dies ader, betekend worden. Bisschop Ophovius en de abt van Berne, Jan Moors, ook in ballingschap in Den Bosch, overigens in die tijd, die tekende samen met Frederik Hendrik de akte van overgave van de stad. De stad was militair niet in te nemen, maar je kon ze door eromheen te gaan zitten en alles goed af te sluiten, op een gegeven moment natuurlijk wel uithongeren. Bovendien was er een garnizoen van 3000 Spaanse soldaten die het niet opkonden tegen de 9000 die Frederik Hendrik op de been had weten te brengen. Het is een trieste dag voor het bisdom geworden. Ophovius heeft zo goed mogelijk en zo veel mogelijk onderhandeld. Had het aan de prins van Oranje gelegen, die traditiegetrouw zou ik haar zeggen, ook voor ons vorstenhuis, tamelijk liberaal en verdraagzaam in religieuze zaken was, dan was het misschien toch nog wat anders gelopen. Maar de gecommitteerde de velden van de Staten-Generaal en vooral een aantal predikanten die ook bij de legergroep waren ingedeeld, die hebben ervoor gezorgd dat het eigenlijk het enige dat op Ophovius bereikte was dat de zusterskloosters geen mensen meer mochten aannemen. Daar hadden ze trouwens goed voor gezorgd de afgelopen jaren. Maar wel moesten uitsterven. Die mochten blijven. Daar mochten ook priesters bij blijven voor de liturgie en de zielzorg. En uiteraard mochten ook blijven de geboren bossenaren die het poortersrecht hadden. Bijvoorbeeld iemand als de jarenlange kapittelvicaris van de Leemputten, die kon men niet uit de stad zetten omdat hij een bossenpoorter was. Alle kerken, de Sint-Jan allereerst, kerken en kerkelijke goederen, werden toegezegd aan de gereformeerde kerk in de tijd van de Republiek, de latere Nederlandse gevormde kerk. En de katholieken waren dus in feite in een schuilkerkenrol verzeild geraakt. Natuurlijk, daar ontstonden op een gegeven moment allerlei huiskerken. In die smalle straatjes van Den Bosch was het best mogelijk om ergens met een groepje mensen bij elkaar te komen om de liturgie te vieren en daarna weer te verdwijnen. En mocht de politie een inval doen, wat zelden gebeurde, want die kon je ook nog makkelijk iets in de hand stoppen en dan kwamen ze niet. Daar zijn ook voorbeelden van bekend. Dan was het toch een kwestie van gauw

weg zien te komen. En dat kon in die smalle steegjes en straatjes van die toenmalige binnenstad heel wel. Het werd moeilijker toen Spanje en de Republiek bleven discussiëren over is de meierij nou inbegrepen bij die capitulatie of niet. Spanje ontkende dat natuurlijk. De Republiek zei dat is wel zo. En in feite zijn er dus al in de jaren 30 van de 17e eeuw een aantal zogenaamde retorsieplakaten geweest die de openlijke eredienst van de katholieke kerk verboden. Ergens in mijn boek heb ik een sfeer proberen te schetsen van een Brabants dorp in de 18e eeuw. De grote parochiekerk staat midden in een dorp, ziet er aardig vervallen uit, kan onmogelijk onderhouden worden door het handjevol protestanten dat er de eredienst vierde. En werd soms ook wel helemaal niet gebruikt bij gebrek aan diezelfde protestanten. En intussen waren dus na een aantal plakaten, die werden zo midden 17e eeuw wel wat verzacht, met name na de Franse inval van 1672. Daar stond een schuurkerkje, een schuilkerkje, en daar kwamen de katholieken samen. Ik heb op verzoek van bisschop Terschuren in 1994 een klein boekje geschreven, Kerk in Verdrukking, maar dat is nu integraal opgenomen in het boek waar we het over hebben, dus de Roomse zegeningen en de paapse stoutigheden. En die paapse stoutigheden die hebben dan vooral plaatsgevonden in de tweede helft, 17e en 18e eeuw, toen men toch probeerde langs allerlei manieren die plakaten van de Republiek tegen het katholicisme te omzeilen en er op een of andere manier toch langs te komen. En daar waren ze soms heel, heel handig in. Kerk in Verdrukking is een periode geweest van, als je in Den Bosch begint, de 1629, van 170 jaar tot de Franse tijd. Dus dat betekent tot 1795, 1800 als u wilt. Toen dus de Fransen die vermolmde republiek ten val brachten en hier een heel nieuw staatssysteem invoerden, wat een bepaalde vrijheid voor de katholieken betekende, maar niet totaal. In Brabant zijn bijvoorbeeld wel heel veel oude kerken aan de katholieken teruggekomen. Ze zijn ook, omdat ze natuurlijk zwaar onderkomen waren in de 19e eeuw, ooit door mijn leermeester in Nijmegen, de grote professor Rogier, genoemd werd de ijzeren eeuw van het vandalisme, zijn er ook heel veel gesloopt. En van de schuurkerken, daar is helemaal niets meer van over. Die hebben ze met veel genoegen afgebroken toen de grote kerk weer aan hun, de katholieken, terugkwam. Of in elk geval er betere mogelijkheden waren. Ik moet even nog een klein beetje teruggrijpen. Ik heb het over de schuurkerken van de 18e eeuw. Voor de schuurkerken is er de periode geweest van de grenskapellen. Toen was namelijk, zeg maar na 1648, na de Vrede van Münster, was de openlijke eredienst van het katholicisme verboden. En men bouwde dus een kerkje net buiten de Republiek. Als u van Veghel naar Uden rijdt over de Oude Weg, dan komt u vlak voor de vroegere Overweg een kruisbeeld tegen. En daar stond de Veghelse schuurkerk, 8 kilometer van het dorp verwijderd. Maar men kwam zondags in grote getale, want dat kerkje dat stond precies in het vrije land van Ravenstein. In dat vrije land van Ravenstein zijn ook een hele groep kloosters terechtgekomen uit de meierij, die dus allemaal weer daar een voortbestaan hebben gevonden. De vrijheid van 1795, 1800 gold overigens niet voor al die kloosters, want het novicenverbod, dus men

nieuwe dat mensen aan te nemen. Dat was in de Franse tijd weer van kracht geworden door Napoleon. En Willem de Eerste heeft dat voorlopig laten staan. Pas zijn zoon Willem de Tweede heeft in 1840 die kloosters weer alle vrijheid gegeven. Maar dan zijn we weer een stuk verder. Ik denk dat het goed is dat u nog weer even wat muziek hoort. En dan ga ik dadelijk met u nog even door de 19e eeuw wandelen.

0: In onze Theologische Academie luistert u vandaag naar rector Pijnenburg, oud-archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, over het 450-jarig bestaan van het bisdom. Wij zullen nu gaan luisteren naar de 19e eeuw.
1: Ja, de 19e eeuw. Een eeuw met heel veel grote ontwikkelingen. Ooit heeft iemand geschreven dat het een zegen was als je in die tijd geboren werd. Het was natuurlijk de tijd van de opgaande techniek, van de beginnende industrialisatie, van de eerste treinen en trams natuurlijk. De vervoermiddelen werden ineens veel actueler en ook beschikbaar voor veel meer mensen. En die 19e eeuw, die heeft dus ook voor de katholieke kerk in Nederland heel veel betekend. Aanvankelijk ging het nog wat moeilijk, maar een van de eerste dingen die in ons bisdom gebeurde, was dat al in 1798 de toenmalige apostolische vicaris van Alphen, want we hadden geen bisschop in die tijd, we hebben het 170, bijna 200 jaar zonder bisschop moeten doen, maar ik vind het nog altijd de enorme verdiensten van het drietal die ik straks heb genoemd, Masius, Sugius en Apovius, dat ze dat bisdom zo stevig in elkaar hadden gezet en dat ze de mensen zodanig gevormd hadden dat men kon er tegen. Toen er tegenslag kwam, bleef de Brabantse mens van die tijd, vandaag is het helaas anders, trouw aan kerk en geloof. In de 18e eeuw, eind 18e eeuw, kwam er dus de nodige vrijheid. Maar onder de Fransen en ook onder Willem de Eerste zijn er toch nogal wat problemen geweest. Een van de mooiste dingen die Napoleon, keizer Napoleon de Eerste, voor ons heeft gedaan, was natuurlijk dat hij in 1810 de Sint-Jan teruggaf aan de katholieken. Een deputatie Bostenaren kwam hem bezoeken en hij vroeg meteen: hoeveel bent u? Nou ja, die mensen zeiden in alle eerlijkheid: wij zijn 4/5 deel van de bevolking. En dan: vous aurez la grande église, u zult de grote kerk hebben. Hij zei er nog iets bij en daar was men niet blij mee: et un évêque aussi. Hij benoemde namelijk ook een bisschop, twee zelfs. De oude de Pauw is vrij vlug gestorven, maar bisschop van Kamp, die heeft een aantal jaren als benoemd bisschop in Den Bosch gewoond, zo van 1810 tot 1813. Dat was een moeilijke zaak, want die man was niet door de paus bevestigd, is ook nooit gewijd. Het was eigenlijk persoonlijk een tragiek voor hem, maar Napoleon die zette dat door en hield geen rekening met wat hij in het concordaat met paus Pius VII had afgesproken. Zeker zo belangrijk als die wat vreemde bisschop was dat de vrijheid die de Fransen brachten de mogelijkheid gaf om weer de eigen priesteropleiding in handen te nemen. In de 18e eeuw heeft Leuven, de Universiteit van Leuven, op een voortreffelijke manier gezorgd voor het priesterbestand in het vicariaat van Den Bosch. Maar meteen na die opheffing in 1797 door de Fransen, een paar maanden later al in 1798, ging aan de oude Dize in Den Bosch het seminarie van het Bossenbisdom voor de derde keer van start. En dat zou via Herlaar en Haren een leeftijd van bijna 170 jaar bereiken. Dat initiatief heeft dus veel vrucht gedragen, mag men zeggen. Dus men begon met een eigen seminarie. En daar kwam in 1815 nog een klein seminarie, eerst in Berlicum en later heel lang Beekvliet in Sint-Michielsgestel bij. En daarmee was ook eigenlijk, zeg maar, tot 1960 de priester aanwas in het bisdom wel verzekerd. De kerk heeft veel te danken aan Willem II. Die lag in Tilburg in garnizoen, kon het met vader niet zo goed vinden, maar raakte daar in vriendschap met een zekere pastoor Zwijse, die in 1832 van Best naar het Heiken was verhuisd en die dus zijn invloed gebruikte om het over het een en ander klaar te krijgen. Hij kon goed met de kroonprins overweg. De kroonprins zelf heeft bijvoorbeeld geadviseerd het toekomstige grootseminarie in Haren te bouwen in de omgeving, zoals hij zei, van Haren of Helvoort. En dat is een bloeiend seminarie geworden. En het werd natuurlijk helemaal feest in 1853... toen de laatste apostolische vicaris, die heette weer Johannes Zwijse, ik heb een groot boek over hem geschreven in 1996, dat werd onze eerste bisschop, die ook maar meteen tevens aartsbisschop van Utrecht was. Ik denk dat het zinvol is om in de komende periode, komende volgende week, nog even terug te kijken naar die 19e en zeer interessante 20e eeuw. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Deze Theologische Academie was gewijd aan het 450-jarig bestaan van het Bisdom Den Bosch. En ook volgende week kunt u hiernaar luisteren. De spreker is archivaris Pijnenburg.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen. Schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Bijzonder woord van welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria. En u allen hier in de kerk. En ook bijzonder dat we vanavond weer bidden voor het rooshoedje ter bescherming van het ongeboren kind. Vandaag denken we in ons bisdom van 's-Hertogenbosch, de wijding van de kathedraal, de wijding van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. De kathedraal, dus er komt het woord kathedraal komt daar vandaan, dat betekent de leerstoel. En dat is de kerk van de bisschop. En wij zijn verbonden als bisdom met de kerk van 's-Hertogenbosch, met de bisschop. En we vieren dan ook de wijding van de kathedraal als onze moederkerk. En wij in de kerk vieren wij dat het een huis van God is, waar God en mensen samenkomen en God en mensen met elkaar één worden. Om met elkaar één te worden willen we al eerst vragen om vergeving voor onze zonden en belijden we onze schuld. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse koning, God almachtige vader. Heer God, lam Gods, zoon van de vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want gij alleen zijt de Heilige,
1: gij alleen de Heer,
0: gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
1: Met de Heilige Geest en de Heerlijkheid van God de Vader.
0: Laat ons bidden. God van levende en uitverkoren stenen bouwt gij een huis, waarin uw majesteit voor eeuwig woont. Schenk het volk dat u toebehoort genade op genade, en laat uw kerk op aarde groeien naar haar voltooiing in het hemels Jeruzalem. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: De eerste lezing is uit het eerste boek der koningen. In die dagen ging Salomo voor het altaar van de Heer staan, ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël. Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en zei: Heer, God van Israël, buiten u is er geen God in de hemel daarboven of hier beneden op aarde, die zo goedertieren is en zo getrouw aan het verbond met uw dienaren, die met heel hun hart hun schreden naar u richten. Maar zoudt gij, God, werkelijk op aarde wonen? Zelfs de hemel en de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. Hoe dan deze tempel die ik gebouwd heb? Geef dan acht op de smeekbeden van uw dienaar, Heer mijn God, en luister naar zijn roepen en naar het gebed dat uw dienaar vandaag tot u richt. Laat uw ogen dag en nacht waken over deze tempel en over het heiligdom waarvan gij gezegd hebt dat uw naam daar zou wonen. En luister naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats tot u richt. Luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en van het volk Israël, die zij op deze plaats tot u zullen richten. Ja, gij zult het horen vanuit de hemel, uw woonsteden. Luister dan en schenk vergiffenis. Woord van de Heer. En bidden was tussen Psalm op bladzijde 26. Psalm 84. Met het refrein: Gelukkig die zij die in uw huis wonen, o Heer.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed. Voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die op u mag steunen en zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen. Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Alleluia. Ik heb deze tempel uitverkoren en hem geheiligd, zegt de Heer, zodat mijn naam er voor eeuwen zal wonen. Alleluia.

0: Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven, en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touw een geesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen. Het kleingeld van de wisselaars veegde hij van de tafels en hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei hij, weg met dit alles, maakt van het huis van mijn vader geen markthal. Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat, de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot hem met de woorden, wat voor teken kunt gij ons laten zien dat gij dit doen moogt? Waarop Jezus hun antwoordde, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Maar de Joden merkten op, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. Zult gij hem dan in 3 dagen doen herrijzen? Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Woord van de Heer.
1: Een kerkwijding, broeders en zusters, kunnen wij ook vergelijken met het leven van ons mensen. Wij zijn gedoopt, gevormd en hebben de eucharistie. We zeggen dat de initiatiesacramenten om volledig in de kerkgemeenschap te worden opgenomen. Ook een kerk, een nieuwe kerk, hij wordt eerst met water gezegend, is het doopsel. Dan wordt de kerk, een kerkgebouw, op 12 plaatsen gezalfd met het heilig chrisma. En u ziet dat ook hier in de kerk en de kruisjes aan de muur. De 12 plaatsen zijn een symbool voor de 12 apostelen. En dan wordt de kerk gezalfd met het heilig chrisma. Dan wordt de kerk gevormd. En in de kerk, is pas echt een kerk als daar de eucharistie gevierd wordt. Als daar een altaar staat. En voor een altaarwijding geldt ook hetzelfde. Eerst wordt het altaar gezegend met water, het wordt gedoopt. Een altaar wordt gezalfd met het heilig chrisma, wordt gevormd. En een altaar uiteindelijk is voor de viering van de eucharistie. En zo vormt dan een kerkgebouw en wij allen een heilige tempel van de Heer. En zo is ook ons lichaam een tempel van de heilige Heer. En ons lichaam, wij moeten heilig zijn. En wees heilig, want uw Vader in de hemel is heilig. En de tempel van God is heilig. En die tempel, zegt Paulus, zijt gij. En wij vieren dan in die tempel het verbond met God. Het woord verbond, het Nederlands woord, in het Latijn is het woord testament. En een testament wordt pas van kracht bij de dood van de erflater. Dus bij een vieren van verbond hoort dus een dood, hoort dus ook bloed. En het oude verbond werd door Mozes gesloten en het altaar en de mensen werden besprenkeld met het bloed van bokken en stieren. En in de Joodse tempel werd voortdurend offers gebracht op de altaren om het verbond te herstellen, om God te eren. En ook wij hier in de kerk zijn samen om het nieuwe verbond te vieren, want het oude verbond werd voortdurend geschonden en God heeft een nieuw en altijd durend verbond gesloten. En ook met de dood van de erflater, met de dood van Christus aan het kruis. En wij vieren hier in de kerk het nieuwe, altijd durend verbond. En bij een testament hoort natuurlijk ook een erfenis, want anders ga je geen testament opmaken als je niks vererven hebt. En de erfenis die wij krijgen is de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En zo wordt de tempel een heilig huis waarin God en mensen samenkomen, waar God en mensen met elkaar één worden, waar zonden worden vergeven, om een heilig volk van God te zijn. En daarom als we dan ook hier weggaan, klinken dan die mooie woorden, gaat nu allen heen in vrede. Want God heeft met ons vrede gesloten, en dan moeten wij ook met elkaar natuurlijk vrede sluiten. En zo wordt dan een feest van tempel, van kerkwijding, ook ons feest. Dat wij dat volk van God zijn, met wie God een altijd durend verbond gesloten heeft. Dat wij kinderen van God zijn. Dat wij mensen zijn met een nieuwe toekomst. Dat God onze God is, Jezus Christus onze Heer. En laten we dan altijd met eerbied, met vreugde en dankbaarheid dit verbond vieren. Amen.

Broeders en zusters, laten we ons nu openlijk en tezamen bidden voor al onze noden, van de noden van de kerk, ten bate van de mensen. Voor heel het christenvolk, dat het Gods rijkste zegen zal ontvangen door Christus onze middelaar. Laat ons bidden. Voor allen die het geloof nog niet bezitten, dat zij door de verkondiging van de kerk en de gave van de geest Christus leren kennen. Laat ons bidden. Voor de regeringsleiders van ons land, dat zij luisteren naar het woord van God en openstaan voor het evangelie en de verkondiging van de kerk, opdat zij steeds Gods machtige bijstand mogen ondervinden. Laat ons bidden. Voor ons eigen land, voor goed weer en rijke oogsten, dat wij de weldaden van Gods wereldbestuur voortdurend mogen ervaren. Laat ons bidden. Voor allen die hier niet aanwezig kunnen zijn, dat God zelf naar hen zal omzien. Laat ons bidden. Voor alle mensen die gebukt gaan onder nood en ongeluk, voor de zieken, voor de slachtoffers van oorlog en rampen, voor alle mensen die Gods barmhartigheid nodig hebben, dat Christus hun genadig zal zijn. Laat ons bidden. En voor onze dierbaren die van ons zijn heen gegaan, dat de goddelijke rechter hun zijn genade zal tonen en zij hem op mogen nemen in zijn heerlijkheid. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, gij zijt de redding van alle mensen en wilt niet dat iemand verloren gaat. Verhoor het gebed van uw volk. Laat het wereldgebeuren zich voltrekken volgens uw heilsplan, zodat er vrede op aarde is en uw kerk zich erover verheugt u ongestoord te kunnen dienen. Door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God van alle Heer.
0: Besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat ons opvallen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mij men u over aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moge de Heer dat tot verrijke handen laten nemen, tot opverdeer van zijn naam, tot welzijn van ons en voor heel zijn eigen kerk.
2: Heer, aanvaard de gaven die u zijn aangeboden en verhoor ons gebed. Schenk ons in deze kerk de kracht van uw sacramenten en vervul de wensen van ons hart door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want gij wilt wonen in een huis van gebed. Hier geeft gij ons al wat wij nodig hebben en is uw genade voortdurend werkzaam. Hier maakt gij ons tot een tempel van de Heilige Geest, waarin het licht schijnt van een welgevallig leven. Dit huis is ook het beeld van uw kerk, van Christus' bruid, die gij aanhoudend heiligt, om haar als een blijde moeder van talloze kinderen een plaats te geven in uw heerlijkheid. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.
1: Heilig, heilig, heilig, de Heere God en de hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
3: Hosanna in de hoogte, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoogte.
2: Bladzijde 56 uit het gebed 2b. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vraag nu met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest.
1: Gedenk aan uw kerk hier over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze huldebisschop Robertus en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw waarachtigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
0: Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met heilige Jozef haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leeft in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven, in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en dus in goddelijk woord onderricht durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: De vrede des Heren zij altijd met u.
3: En met uw geest.
2: En met elkaar de vrede.
4: De vrede van Christus.
5: En met uw geest.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het dan Gods, dat weegt niet de zonden der wereld. Heer, ik ben het waard dat Gij tot mij komt. Maar spreek het zijn woord en ik zal gezond worden.
1: Het lichaam van Christus bewaren wij ten eeuwige leven.

0: lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
1: Laat u zelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel, om een volk van priesters te zijn.
2: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: laat ons bidden. God, ik heb de wil dat uw kerk op aarde een voorafbeelding is van het hemelse Jeruzalem. Maak ons door deelnemen aan deze eucharistie tot een tempel van uw genade. En laat ons eenmaal toe tot de plaats waar uw heerlijkheid woont. Door Christus onze Heer. Dan bidden we ter eer van ons, die vrouw Trijk, het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van ons God. Heilige Maria, moeder van God, heeft van ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, moeder van de kerk, koningin van de vrede. De Heer zij met u. God, de Heer van hemel en aarde, die u vandaag voor het feest van kerkwijding bijeen heeft gebracht, schenke u zijn rijkste zegen. Hij die alle verstrooide kinderen in Christus zijn Zoon heeft willen verenigen, maak u tot zijn heiligdom en tot woonsteden van de Heilige Geest. Mogen u in een zuiver hart God zelf bezitten en eens met alle heiligen het erfdeel ontvangen van de eeuwige zaligheid. En zegene u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

vandaag Gregorius van Utrecht. Hij was abt en hij is gestorven in het jaar 775. Voor het bisdom, of het aartsbisdom Utrecht, heeft hij een bijzondere plek. Het is Gregorius' oud-leerling Sint Ludger van Münster die een levensbeschrijving van zijn leermeester heeft achtergelaten. Het verhaal is daarop gebaseerd. Het is ook goed te bedenken dat de middeleeuwse Ludger het niet te doen was om objectieve feiten, zoals de huidige wetenschap die verlangt. Hij wilde laten zien hoe heilig Gregorius was. Daarbij gebruikt hij vaak evangelische citaten en wijdt hij herhaaldelijk in algemene bewoordingen uit over de deugden en evangelische levenshouding van zijn hoofdpersoon. Gregorius moet rond het jaar 707 geboren zijn uit een Frankische familie die landgoederen had aan de Moezel. Zijn moeder, Sint Wastrada, zou als heilige sterven in het klooster van Susteren. Zijn vader heette Alberik, zoon van Sint Adela van Trier, die op haar beurt weer een dochter was van koning Dagobert, en Sint Ermina. Adela was na de dood van haar echtgenoot abdis geworden van klooster Valtzel te Trier. De 14-jarige Gregorius logeerde bij zijn oma op het moment dat Sint Bonifatius daar om onderdak vroeg. Deze had in Friesland, ten zuiden van de Zuiderzee, toen Almere geheten, het evangelie verkondigd en trok nu naar Hesse en Thüringen om de mensen daar in contact te brengen met het evangelie. We schrijven dan het jaar 722. In kloosters is men gewoon aan tafel voor te lezen, zodat men met het lichaam ook de geest gevoed wordt. De jonge Gregorius krijgt de eervolle opdracht de tafellezing te verzorgen voor de communiteit en het gezelschap dat de gast is. Zo kon hij laten zien wat hij op de hofschool geleerd had. Na, zoals gebruikelijk, de zegen gevraagd te hebben, begint hij voor te lezen. Hij doet het zo goed dat Bonifatius belangstelling krijgt voor de jongen. Je leest heel goed, mijn zoon, maar lees je ook met begrip? Gregorius knikt trots en begint dezelfde tekst van voren af voor te lezen. Maar de missionaris onderbreekt hem. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, kun je met eigen woorden weergeven wat je zojuist gelezen hebt? Nu moet Gregorius bekennen dat hij dat niet kan. Bonifatius nodigt hem uit nog eens langzaam van voren af aan te beginnen. Na elke zin onderbreekt hij de tekst om er uitleg bij te geven. De jongen is diep onder de indruk. Na de maaltijd rent hij naar zijn oma en zegt haar dat hij zich als leerling aan wil sluiten bij het gezelschap van deze missionaris. Maar Adela antwoordt dat dat niet kan. Ze kent de man nauwelijks en bovendien weet ze niet waar hij allemaal denkt naartoe te gaan. Gregorius reageert. Als u mij geen paard geeft om met hem mee te gaan, ga ik wel te voet. Daarop zwicht Adela en geeft hem knechten en een paard mee. Vanaf dat moment behoort Gregorius tot het vaste gezelschap van Bonifatius. Ludger, die dus de biografie heeft geschreven, merkt op: het was ontzettend hard en zwaar voor hem. In het huis van zijn vader was hij gewend geweest aan spel en vermaak. Nu trok hij mee met een arme zwerver, zonder te weten waarheen hij ging. Bovendien gehoorzaamde hij nu niet meer aan degene die over hem gezag konden uitoefenen, zoals machtige vorsten en zelfs zijn ouders. Nee, hij gehoorzaamde alleen nog aan de man Gods. Ze verblijven minstens 2 jaar in Thüringen. Het evangelie vindt er gehoor, maar herhaaldelijk wordt het gebied bedreigd door invallen van naburige stammen. Bonifatius en zijn gezellen willen niet op de zak leven van de plaatselijke bevolking, die trouwens zelf straatarm is. Daarom voorzien ze door handenarbeid in hun eigen onderhoud. Gregorius is erbij,
als Bonifatius in 738 de paus bezoekt. Deze stelt de grote apostel aan tot zijn persoonlijk gezant om de bestaande Duitse bisdommen te hervormen. Dat valt nagenoeg samen met de dood van Sint Willibrord in het jaar 739. Wellicht is dat het moment waarop hij zijn leerling Gregorius naar Utrecht stuurt om er de leiding op zich te nemen van de Sint Maartensabdij, die enige jaren tevoren door Sint Willibrord was gesticht. In Rome heeft Gregorius de hand weten te leggen op kostbare handschriften die hem zullen helpen bij studie en gebed. Bovendien heeft hij er Markhelm, een heilige, ontmoet. Hij zal straks bij Gregorius monnik worden in de Sint Maartensabdij. Lutger, die zelf ook in die abdij zijn opleiding kreeg, geeft een beschrijving van de abt Gregorius. Geen spoor was er bij hem te bekennen van verlangen naar kostbare kleding of kostelijke spijzen. Geen ijdel vertoon, geen kwaadspekerij. Altijd was hij tevreden met de spijs en de kleding die iedereen kreeg. In het gebruik van drank was hij zo matig dat hij nooit wijn gebruikte. En was dat toch het geval, dan had hij zich aangelengd met veel water. Hij besloot zijn preek dikwijls met een citaat van Paulus. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor hen die hem liefhebben. Door de evangelische belofte van beloning voor te houden, spoorde hij zijn toehoorders aan met blijdschap te volharden in de voorbeeldige, sobere levenswijze. Dat was een citaat van Lutger. Er is nog een indrukwekkende anekdote bekend van zijn verregaande vergevingsgezindheid. Toen twee van zijn naaste familieleden door struikrovers waren overvallen en gedood, stelde de familie alles in het werk de daders te pakken te krijgen. Dat lukte. In die tijd waren de straffen voor zulke misdaden streng en wreed. Te meer omdat het ging om laaggeplaatste mensen die zich aan adellijke personen hadden vergrepen. Twee van de gevangenen werden naar Gregorius gestuurd, zodat hij hen voor hen een passende straf zou bedenken. Lutger schrijft daarover. Hij ontving hen met blijdschap, zoals het een goed christen betaamt. Hij gaf bevel hen van hun boeien te bevrijden en bad voor hen klaar te maken, hen schone kleren aan te trekken en een stevige maaltijd voor te zetten. Hij liet hen ongemoeid gaan en drukte hun op het hart. Ga in vrede, maar zorg ervoor nooit meer zulke afschuwelijke dingen te doen. Anders zou je nog wel eens iets veel ergers kunnen overkomen. Bij het afscheid waarschuwde hij hun nog op te passen voor zijn familieleden die zeer waarschijnlijk op bloedwraak uit waren. Tot dusver Lutger. Toen Willibrord gestorven was, had Bonifatius van de paus de opdracht gekregen voor een opvolger te zorgen. Dat heeft aanleiding gegeven tot het misverstand dat Bonifatius zelf enige het ambt van bisschop van Utrecht heeft bekleed. Waarschijnlijk heeft hij er wel voor gezorgd dat zijn leerling Eoban werd benoemd. Deze zou met hem de marteldood ondergaan bij Dokkum. Naar het schijnt heeft Gregorius toen de leiding op zich genomen van het bisdom Utrecht, zonder ooit bisschop te zijn gewijd. Zo verkondigde hij het evangelie in de Friese gebieden. 3 jaar voor zijn dood begon hij met zijn gezondheid te sukkelen. Hij raakte steeds meer verlamd aan zijn linkerzij. Eerst kon hij zelf nog wel wat voortstrompelen. Toen kwam de tijd dat hij zich alleen nog kon voortbewegen door op medebroeders te steunen. Uiteindelijk moest hij het bed houden. Tot het laatste moment is Gregorius helder gebleven. De laatste 3-4 dagen besprak hij met de communiteitsleden aangelegenheden die de gemeenschap aangingen. Bij de nadering van zijn dood stonden al zijn leerlingen rond zijn sterfbed. Terwijl zij onderling fluisterde dat het hopelijk nog zo ver niet was, klonk plotseling zijn stem helder. Ik ga afscheid van jullie nemen. Hij gaf te kennen dat hij naar de Salvatorkerk gedragen wilde worden. Ze legden hem neer voor de kerk en zetten de deuren wijd open.
Hij ontving de communie en hield zijn gezicht op het altaar gericht. Zo is hij gestorven. Heilige Gregorius van Utrecht, bid voor ons.

0: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom hier vanuit het prachtige Maastricht. Ja, vanmorgen al in alle vroegte in de trein gestapt om hier vandaag weer het interview te hebben. Ja, ik moet zeggen, als ik in Maastricht ben, dan voelt dat altijd een klein beetje als vakantie voor mij. Want dan zit je toch wel in het meest zuidelijke puntje van Nederland zo ongeveer. En ik zit hier naast, naast mijn gast van vandaag, Michel Boessen. Goedemorgen Michel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij komt vaker in Maastricht. Voelt het voor jou ook een beetje als vakantie of is het voor jou hier werk vooral?
1: Nee, het voelt nog steeds wel als vakantie. Ik ben nog altijd blij dat ik hier woon.
0: Ja, ja, jij komt hier zelf vandaan, of in ieder geval uit de buurt. Waar kom je precies vandaan?
1: Ik ben oorspronkelijk geboren in Roermond, dus dat is 30 minuten hier ten noorden van. En daar omzwerving via Amerika en Mexico weer teruggekomen. En daar ben ik ook blij om, want hier in het Heuvelland blijft het voelen als vakantie inderdaad.
0: Dat is wel een flinke omweg, ja. Via Amerika en Mexico. Meestal ga je dan toch via Zwalmen of Reuven, dacht ik. Hè? Maar je had een iets langere route genomen. Nou, mooi dat je vandaag in de uitzending wil zijn. Ja, Michel, jij bent heel actief eigenlijk zo'n beetje in heel de kerk in Limburg, volgens mij. Tenminste, ik hoor jouw naam vaak terugkomen. Maar je bent ook actief hier in de verschillende parochies in de stad, hè, in Maastricht. Maar ik wilde jou vandaag bijzonder eigenlijk interviewen vanwege het feit dat jij zelf veel bezig bent met de heilige Franciscus van Assisi op dit moment. Nou, dat is heel mooi, want wij bij Radio Maria zijn daar ook volop mee bezig. We gaan de komende maanden zelfs een paar Franciscusmaanden houden. Dus we gaan heel bijzonder aandacht geven aan de devotie tot heilige Franciscus. Kun jij vertellen waarom Franciscus zo centraal staat dit jaar of deze tijd?
1: Ja, het mooie is natuurlijk dat wij eigenlijk een speciaal jubileumjaar hebben nu. Op de avond van 3 en 4 oktober is het 800 jaar geleden dat Franciscus is overleden. En heeft de paus ook gezegd, dit is een jubileumjaar. Wat natuurlijk door de Franciscanen en de Franciscaanse beweging gevierd wordt, maar wat door de hele kerk gevierd mag worden. En ja, daar sluiten wij ook graag bij aan.
0: Ja, heb jij zelf ook een bijzondere devotie voor de heilige Franciscus?
1: Nou, mijn ouders die zijn getrouwd op 4 oktober. Oh, dus kijk. 4 oktober is mijn hele leven lang al een bijzondere dag en niet omdat het dierendag is. Dus mijn ouders hebben mij ook altijd verteld over Franciscus en zijn liefde niet alleen voor de natuur, maar vooral natuurlijk voor Jezus. Dus dat is bij mij al heel jong binnengekomen.
0: Mooi, mooi. Ja, Michel, jij komt uit een katholiek gezin, hè? Je zegt geboren in Roermond, ook katholiek opgevoed, begrijp ik. Hè? Mm-hmm. Is het geloof altijd belangrijk geweest voor jou? Of heb jij zelf ook wel een ontwikkeling doorgemaakt, zeg maar?
1: Geloof is altijd belangrijk geweest. Mijn ouders die hebben ons ook altijd mee naar de kerk genomen. Mijn moeder deed ook altijd kinderwerk en zo. En wij zijn toen ik 15 was verhuisd naar Amerika. En ik wilde eigenlijk niet mee. Ik was een opstandige tiener. Maar dat is achteraf heel goed geweest. Vooral ook voor mijn geloof. Want ik kwam daar gewoon op een public school. Waar toch heel veel mensen naar de kerk bleken te gaan. Het waren niet allemaal katholieke kerken. Maar wel heel veel christelijk. En daar was ook echt het geloof gewoon nog onderdeel gewoon van de normale maatschappij. Dus ook als wij daar naar de parochie gingen. Daar had je na de kerk gewoon samen lunchen of een picknick. En je had een jongerengroep. Je had allerlei activiteiten, kampen, et cetera. Dus dat heeft mij enorm gesterkt toen ik hier terugkwam en ging studeren. Waar helaas toen hier in Maastricht nog geen studentenpastoraat was. Gelukkig nu wel. Die tijd in Amerika heeft mij echt gevormd. En mij goed door die tienerjaren ook eigenlijk heen geloodst.
0: Dus dat een beetje een ark is dat geweest. Een soort ark van Noach waar je het geloof hebt bewaard. En weer terug hebt genomen mee naar Nederland.
1: Ja, ja, zeker. En tussendoor, wij kwamen dan in de vakantie terug. En ik had oudere neven en nichten. En die gingen dan altijd naar de kampen van de charismatische vernieuwing. En omdat die dan ook meegingen, mocht ik dan ook mee. En dat heeft mij ook wel heel veel goed gedaan. Om dus andere tieners, andere jongeren tegen te komen. Die dan net zo verdacht als ik. Want ja, hier thuis in mijn omgeving. Ja, zoals dat helaas nu voor mijn eigen kinderen ook zo is. Ja, ben je vaak toch de enige die dan in de kerk zit rond een bepaalde leeftijd.
0: Nog steeds. Ook in onze tijd nog steeds een probleem dus wel.
1: Ja, ook in onze tijd. Wij zoeken daarom wel met ons gezin. Ik ben samen met mijn man moeder van 4 kinderen. En wij, de oudste die is 14, dan 12, dan bijna 10 en 6. Ja, die oudste twee vinden wij wel ook heel belangrijk. Dat die ook leeftijdsgenoten blijven tegenkomen. Dus wij shoppen ook soms een beetje van, nou, wij gaan dan naar deze mis en dan naar deze mis. Omdat we weten, hey, daar is dan een groep die bij elkaar komt. Zodat de kinderen zich daar ook echt thuis voelen en ook echt weten van, hey, ik ben niet de enige, het zijn niet alleen maar mijn ouders die dit
0: belangrijk vinden. Ja, precies, belangrijk, hè? Ja. Zie je ook toch her en der wel wat tekenen van dat er weer een opleving aankomt? Want dat zien we toch wel vooral in steden. Hè? Je hebt het Zeker. Nu over Maastricht. Is dat hier ook wel gaande?
1: Ja, hier in Maastricht is het heel erg gaande. We hebben hier natuurlijk een enorme studentenstad. 85% is wel niet-Nederlands sprekend, maar dat maakt niet uit. We hebben hier op zaterdagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Op zondagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Het studentenpastoraat, wat dankzij de zusters Dominicanessen heel goed loopt. Dus daar ben ik heel blij om dat te zien. En als ik kijk bijvoorbeeld de generatie van mijn broertje, die is 17 jaar jonger dan mij, dus die is 25. Als ik kijk, ja, die leeftijd, daar zie je echt ook onder de Nederlandse jongeren echt wel een opkomst. En dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, even leuk detail. Jouw jongere broertje, die kennen wij goed. Want dat is Joey, hè, die natuurlijk vorig jaar bij Radio Maria stage heeft gelopen. Dus bij deze de groeten aan jouw broertje, aan Joey. Ja, mooi om te horen. We horen dat natuurlijk ook van Joey en van de andere jongens die ook bij ons stage hebben gelopen. Ja, er is echt iets gaande hier in de stad, hè. Heel mooi. Michel, even terug naar de heilige, de heilige Franciscus. Dus 800 jaar geleden zijn sterfdatum. Hè? Dan zitten we volop in de middeleeuwen natuurlijk nog. Hè? Ja, wat maakt dat hij zo'n aansprekende heilige is? Het is meer dan alleen maar de natuur waar je het net over had. Hè? Want zo kennen de meeste mensen hem natuurlijk. Hè? 4 oktober, Werelddierendag. Ja. Maar er zit toch nog wat meer achter deze heilige, hè?
1: Ja, want dat is eigenlijk iets waar ik eigenlijk ook dit jaar pas veel meer me ben in gaan verdiepen. En dat is zo mooi, vind ik, om ook het bekeringsverhaal van Franciscus te zien. Die natuurlijk een rijke jonge man was. Alles had wat zijn hartje maar kon begeren. Zijn vader, die rijk geworden is in Frankrijk, waar ook zijn naam vandaan komt, mijn kleine Fransje, Francesco. En dat hij daarin opgroeide en dan toch die keuze maakt voor de eenvoud, het echt Jezus willen navolgen. En eigenlijk, ja, precies zoals in het evangelie van vandaag ook wordt gezegd, het gaat om de binnenkant. En dat is iets wat natuurlijk niet uitmaakt of het midden in de middeleeuwen was of nu. De binnenkant is nog steeds waar het om gaat. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om niet alleen maar te denken, oh ja, 800 jaar geleden, wat kan dat ons nou nog leren? Het gaat ook niet om Franciscus zelf. Het gaat erom hoe Franciscus Jezus heeft nagevolgd. Want wij moeten volgers van Jezus zijn en dat mag hij ons leren.
0: En wat bedoel je precies met het gaat om de binnenkant? Wat wil je daarmee zeggen?
1: Nou, zoals je bij Franciscus, ja, je kent het verhaal waarschijnlijk wel, misschien de meeste luisteraars ook wel, maar dat hij op een gegeven moment, hij besteedt allemaal geld aan het opbouwen van die kerken en dat geld is eigenlijk verdiend door zijn vader. En het verhaal is dan inderdaad dat hij op een gegeven moment zijn vader, die roept hem tot de orde, het lukt niet. En bij de bisschop gaat hij dan ook zeggen van, ja, jij moet er nou voor zorgen dat hij me alles teruggeeft. En dan letterlijk kleedt Franciscus zich uit en zegt, hier heb je alles terug. Het gaat niet om die mooie kleren, het gaat niet om die mooie buitenkant, het gaat niet om de uiterlijke schijn, maar wie ben je van binnen en hoe zet jij je in voor God, voor je naaste? En dat is iets wat niet alleen maar van de buitenkant kan komen. Je kunt dat natuurlijk wel proberen mooi voor te doen, maar uiteindelijk wat binnenin zit is wat naar buiten komt.
0: Ja, dus het heeft ook met de ziel te maken.
1: Ja.
0: Ja, ja, mooi. Ja, dat is natuurlijk inderdaad een heel bekend verhaal. Hè? Franciscus die al zijn kleren aflegt. Franciscus die ook te horen krijgt dat hij de kerk weer moet opbouwen. Hè? Mm. Dus aanvankelijk interpreteert hij dat als ik moet daadwerkelijk stenen op elkaar gaan stapelen. Hè? Dus ik moet letterlijk een kerkje gaan bouwen. Nou, dat betekent het ook, hè? Maar het betekent nog meer dan dat. Hè? Het betekent ook het geestelijke bouwwerk van Gods koninkrijk op aarde weer opbouwen. Mm. Ja, jullie zijn heel druk geweest de afgelopen jaren met het een en ander uitbrengen van Franciscus. Er ligt hier een heel mooi boekje. Daar ga je straks wat over vertellen. Een klein boekje, ja. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Die wat meer willen weten over het leven van de heilige Franciscus. En ook willen leren hoe je Jezus navolgt zoals hij. Hè? Maar eerst even iets anders. Er is binnenkort een musical. Daar ben je ook bij betrokken of niet?
1: Daar ben ik zijdelings bij betrokken. Ik kan daar absoluut geen credit voor nemen voor het ontstaan daarvan. Want dat is een initiatief van de Minderbroeders Franciscanen. Samen met Kumi, misschien bij sommigen bekend als Kizzy Kids. Om eigenlijk een prachtige musical uit te brengen rondom zijn leven. En Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben die musical geschreven. Het is eigenlijk net zoals die Emmaus musical, die sommige mensen misschien ook wel kennen, die zij geschreven hebben. Ja, een prachtige musical. Drie van onze kinderen doen daar ook in mee. En er komen ook twee voorstellingen hier naar Limburg, wat wij natuurlijk heel leuk vinden. Maar eerst gaat op 4 oktober de musical in première in Den Bosch. Helaas voor de luisteraars die geen kaartje hebben, Dit is al helemaal uitverkocht. Maar als je kijkt op de website van de musical, zie je nog veel meer data en andere plekken staan waar die wel nog komt. Want ja, door heel Nederland en ook door Vlaanderen gaat die musical trekken en echt een theatershow. Dus het wordt een hele belevenis. En ja, ik ben blij dat ik een beetje mag meehelpen met de PR daarvoor.
0: En dat wordt een musical die het hele levensverhaal van Franciscus vertelt? Of waar gaat het precies over? Of is het nog een verrassing? Is het nog een...
1: Nou ja, ik zal inderdaad niet alles verklappen, maar het gaat inderdaad natuurlijk over helemaal over zijn bekering, zijn leven. Clara komt er uiteraard natuurlijk ook in voor. Je ziet ook de start van de orde. Maar ja, op een geweldige manier ook vormgegeven. Er zijn maar liefst 110 spelers. Dus kinderen, tieners, volwassenen die daaraan meedoen. Ja, geweldige choreografie, dus mooie dans. Verschrikkelijk mooie muziek ook, de achtergrondmuziek ook. En er wordt natuurlijk live gezongen door alle spelers. Ja, het is gewoon een geweldige happening, denk ik. Ook al ken je het verhaal van Franciscus, kun je het wel dromen. Dan nog is het echt de moeite waard om naar de musical te komen. En het is ook echt niet iets alleen maar voor kinderen of voor ouders met kinderen of opa's en oma's met kinderen. Wat ik van eerdere Kumi musicals echt kan vertellen, dat is gewoon zo enthousiasmerend, inspirerend. Als je daar vandaan komt, ik zou het echt voor alle leeftijden aanbevelen om daar naartoe te gaan. En zeker priesters zou ik meegeven, kom met je communicantjes, kom met je misdienaars, met je kinderkoor. Ik denk dat is zo'n impuls die je kunt geven, waardoor die kinderen ook zo enthousiast worden, waardoor je daarna misschien ook in je eigen parochie, ja, daarop verder kunt gaan. Ja, het zou jammer zijn om er niks mee te doen.
0: Nou, ik word er wel enthousiast van. Ja, ik heb vaker ook musicals van Kumi meegekregen. Vroeger heette ze inderdaad Kiezie, hè?
1: Ja.
0: Zijn ook zeker bekenden van Radio Maria. Jouw drie kinderen doen mee, zei je? Drie van de vier?
1: Drie, ja. Van onze, de oudste drie. De jongste zou heel graag willen, maar die is nog een beetje te jong. Dus
0: okay, welke rol spelen ze? Of is dat ook nog
1: daar mag ik ook nog niks over zeggen.
0: Ja. Het kan ook een dier zijn. Want je hebt natuurlijk dat prachtige verhaal van de wolf van Gubbio. Ja, maar goed, we zullen niet gaan graven. Ja. Nou, heel mooi om te horen, Michel. Dus 4 oktober de première, die is al wel uitverkocht. Ja. Maar mensen kunnen nog een kaartje kopen voor een andere uitzending. Is er een aparte website ook van de musical?
1: Ja, als je naar franciscus-musical.org gaat, dan kom je meteen op de website uit. En daar kun je ook natuurlijk wat meer achtergrond over de musical lezen, over het verhaal van Franciscus. Maar ook, ja, waar zijn allemaal de uitvoeringen? Waar kun je nog tickets voor krijgen? Op welke data? Het begint in ieder geval op 4 oktober tot en met 21 maart. Dus dat lijkt nog heel ver weg, maar ja, het gaat heel snel, denk ik.
0: Nou, mooi hoor. Hey, nog heel even terug naar jouw persoonlijke devotie. Hè? Dus jij zegt ook van, ik heb me dit jaar ook meer verdiept in zijn leven. En ook wel dingen gehoord die je zelf nog niet wist. Het is voor jou ook meer gaan leven. Hoe zou jij deze bijzondere heilige omschrijven? Wat voor iemand is dit nou eigenlijk?
1: Moeilijk om hem kort samen te vatten. Maar ik denk, eenvoud vind ik een heel mooi woord. Niet alleen zijn manier van leven, maar ook gewoon het zelf eenvoudig zijn, maar ook eenvoudig in je geloof, in de zin van dicht gewoon bij hem blijven. Niet allerlei poespas eromheen. Heel toegewijd ook. Dat is ook een verhaal inderdaad van dat als de broeders reizen, gewoon in het algemeen, dat als ze reizen, dan hoeven ze niet bijvoorbeeld het breviergebed te doen, omdat ze dan onderweg zijn. En Franciscus deed dat wel altijd. Ook gewoon volledig met de kap op. Dus ook om zich een beetje af te sluiten van de buitenwereld, echt die tijd met God. Dus ook daarin is het echt wel een mooi voorbeeld voor me. Dus ik denk, die twee dingen spreken eigenlijk wel het meeste. En we zijn vorig jaar ook in Assisi geweest met ons gezin. En dan merk je ook, ik vind het een hele bijzondere plek ook, waar je toch ook merkt veel eenvoudiger, veel rustiger. Ja, ook wel mooi voor in ons eigen leven om rustiger aan te doen.
0: Ja. Ja, jij als moeder van 4 kinderen, het zal niet meevallen denk ik altijd, hè, om rustig aan te doen. Maar dus daar kun je nog zeker iets van leren.
1: Daar kun je zeker iets van leren, inderdaad, ja. Ik denk dat is wel ook het mooie, vind ik inderdaad, van zijn leven. Inderdaad, van dat ook wanneer je het in een andere levensfase leest, valt je ook weer iets anders op. Dus ik denk dat dat ook wel het mooie er is. In sommige verhalen denk je, ach ja, weet je, dat ken ik nou wel, daar hoef ik niks meer mee. Maar inderdaad, omdat je dan weer in een andere fase van je eigen leven zit, spreekt soms ook juist iets anders je aan. Dus dat is ook wel heel mooi.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, voor jongeren is misschien de radicaliteit ook interessant. Hè? Dat je alles overboord gooit, je oude leven en het totaal nieuw leven ingaat.
1: Ja.
0: Wat spreekt jou nu bijvoorbeeld anders aan dan zoveel jaar geleden?
1: Het is nu vooral inderdaad die rust, die overgave. En ook in de actualiteit van de dag het vrede zoeken. Dus dat is inderdaad wat nou vooral bij mij resoneert. Maar je hebt het over jongeren. Ja, en dan zie je ook bijvoorbeeld ja, de jonge en heilige Carlo Acutis. Franciscus was ook zijn grote voorbeeld. Maar vandaag hebben we de feestdag van heilige Lodewijk. Ik hoorde vandaag in de mis dat blijkbaar hij ook derde orde Franciscaan was. Dus ook voor hem was het een voorbeeld. Dus dan zie je ook ja, ja, hoe hij door de hele generaties mensen beïnvloedt.
0: Ja. Hij wordt natuurlijk altijd genoemd in één adem met zijn geestelijke zus, hè, de heilige Clara. Heb je daar ook wat in verdiept de afgelopen periode?
1: Ja, en dat is inderdaad natuurlijk een deels vergelijkbaar verhaal. Als je kijkt, inderdaad, zij was natuurlijk ook van goede kom af. En ook zij inderdaad gaat helemaal over in die armoede. Maar ik denk inderdaad wat het mooie wel ook van die tijd is, wel, als je kijkt, nu zijn mannen en vrouwen natuurlijk eigenlijk gewoon gelijk. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat zij die kloosterorde steekt en daar zo toe. En dat zij ook echt een vertrouwenspersoon wordt. En ik denk dat zijn ook wel dingen dat ik denk, oh, wat een sterke vrouw moet dat geweest zijn in die tijd om niet alleen tegen haar vader in te gaan, maar ook ja, eigenlijk tegen die gevestigde orde. Maar niet om maar tegen de raads te zijn, maar juist om God te volgen.
0: Ja. Dat is een andere opvatting dan in onze tijd waarschijnlijk, hè?
1: Ja.
0: Toch? Dan is het eerder om iets gedaan te krijgen, om iets van de grond te krijgen wat juist niet christelijk zou zijn. Maar in die tijd was het dus een vrouw die opstaat voor het koninkrijk van God. Ja. Wat ik zelf heel mooi vind van de heilige Clara is ook haar grote liefde voor het heilig sacrament. Hè? Ze wordt ook altijd afgebeeld, of heel vaak afgebeeld, met een monstrans in de hand, met daarin de heilige hostie. Dus ook dat contemplatieve leven, hè, dat is natuurlijk ook heel vaak in kloosterorders zo, dat de ene tak van het klooster meer erop uittrekt, meer naar buiten toetreedt, terwijl de andere tak van het klooster biddend in het klooster blijft. En dat zie je natuurlijk bij Franciscus en Clara ook prachtig. Hè? Ja. Ken je ook het verhaal dat ze het leger naar buiten jaagt met de monstrans, met de Heer in het sacrament? Ja.
1: En dat spreekt mij dan ook wel weer aan in de zin van, nou ja, wij wonen in Meersen. En Meersen is een prachtige basiliek waar twee Eucharistische wonderen zijn gebeurd. Dus dat is natuurlijk ook meteen ook weer een mooie link om dat ook elke keer naar buiten te blijven brengen, hoe belangrijk dat is, de verering van Jezus in het heilig sacrament. Dus dat is natuurlijk wel mooi inderdaad om te zien dat dat ook iets is wat door alle eeuwen heen gebeurt.
0: Ja, absolute aanrader trouwens voor de luisteraars om daar een keer naartoe te gaan, hè? De sacramentsbasiliek in Meers, een schitterende kerk. Ik ben daar ook wel eens geweest een paar jaar geleden en toen was ik zelf kapelaan in Sint-Michielsgestel en er werd wel eens vaker geld geroofd uit de offerblokjes bij het Mariabeeld. En dan kwam er wel eens iemand binnen en die haalde dan het geld weg. En toen zag ik in Meersen hadden ze daar een oplossing voor. Dan had de pastoor namelijk een bordje bij het offerblok gehangen met God ziet alles.
1: Ja.
0: Dus dan bedacht de dief zich wel twee keer voordat hij het geld van Maria ging zitten stelen. Ja. Ja. Maar mooi om te horen. Michel, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Misschien kunt u het beste zelf even introduceren.
1: Ja, ik had het liefst gekozen voor een lied uit de musical, maar die liedjes die zijn er nog niet. De cd die is pas beschikbaar op 4 oktober. Dus ik heb een heel ander lied gekozen van Make Some Noise Kids, een christelijke groep die kindermuziek maakt, waar vooral mijn dochter van bijna 10 graag naar luistert. En ja, de teksten zijn heel aansprekend. Misschien moet de luisteraar een beetje wennen aan de muziek, want het is echt iets wat ja, jonge kinderen of kinderen van deze tijd aanspreekt. Maar ik vind het mooi, omdat op een hele andere manier dan de musical, maar dat op deze manier ook kinderen geraakt mogen worden.
0: Oké, het lied heet Uw liefde raakt nooit op. We gaan er naar luisteren.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Michel Boesse, helemaal vanuit Maastricht. En Michel, je hebt ons al best wel wat verteld over de mooie musical die eraan zit te komen, georganiseerd door Kumi, mede door Kumi en de Franciscaanse beweging in Nederland. Ik weet niet hoe ze heten precies.
1: De Franciscanen. De Minderbroeders Franciscanen.
0: Oh, de Minderbroeders Franciscanen, ja. Ook voor ons bekend, want we hebben natuurlijk regelmatig de uitzending van broeder Joachim en broeder Jan vanuit het klooster in Megen. Dat is dezelfde club. Ja, je had net al heel wat verteld daarover. Er is een website. Die noemde je net al even. Daar kun je natuurlijk wat meer vinden over de musical. Maar er is ook een aparte website nog. En die heeft een hele soort verzamelmap met allemaal spullen rond de heilige Franciscus. Speciaal voor kinderen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ik ben ook vrijwilliger werkzaam voor RK Kids. RK Kids is, voor wie het niet kent, een project van Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. En wij maken eigenlijk elke maand een kinderpagina voor parochies om te gebruiken in hun parochieblad of om tijdens de kinderwoordienst te gebruiken, dat soort dingen. Maar we maken sinds enige tijd ook boekjes rondom bepaalde thema's. Dus we hebben een boekje over Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een boekje over Theresia, et cetera. En zo hebben we dus, volgens mij 2 jaar geleden alweer, denk ik, een boekje gemaakt over Carlo Acutis. En daar hadden we besloten, we gaan het niet alleen maar richten op kinderen. We gaan zorgen dat het wel laagdrempelijk genoeg is, maar dat het eigenlijk vanaf een jaar of 12, 13 te lezen is, maar vooral ook voor volwassenen met een kinderdeel erin. En dat sloeg enorm aan. Dus rondom dit jubileumjaar dachten we, nou ja, dat moeten we eigenlijk herhalen rondom Franciscus. Wat overigens een hele kluif bleek, want ja, Carlo is natuurlijk van onze tijd. Dus daar zijn ook de geschriften van deze tijd van. Franciscus is toch iets langer geleden. En ja, als je dan dicht bij de bron wil blijven, dan moet je natuurlijk ook echt terug in de tijd duiken. En dat is dan toch een groot werk wat een van mijn collega's heeft gedaan om dat allemaal uit te zoeken. Om het een boekje te maken wat inderdaad niet alleen maar gaat over Franciscus de dierenvriend, ook. Maar ook vooral over echt zijn leven, zijn bekering, zijn innerlijk, hoe hij inderdaad Jezus volgde. En we hebben besloten om daar, anders dan bij Carlo, een dubbel boekje van te maken. Dus aan de ene kant is het een boekje voor volwassenen, aan de andere kant is het een boekje voor kinderen. Zodat je het dus gewoon in de kerk kunt leggen, achter de mis, of na de mis kun je gewoon meenemen naar huis. Maar bijvoorbeeld als je het aan de communicanten of aan de kinderen van de kinderwoordings meegeeft, en die leggen het thuis neer en dan zien de ouders, hé, wat is dat voor een boekje? Dan kunnen zij daar ook in lezen.
0: Ja, we hebben het boekje hier in de studio. Je had het meegenomen. Het ziet er heel mooi uit. Dus aan de ene kant heb je inderdaad Franciscus van Assisi, heilige voor iedereen. Dat is voor de volwassenen deze kant, denk ik. En dan klap je het boekje om en dan staat er Franciscus van Assisi voor kinderen. Ja, ja, mooi. Hoe kunnen mensen dit boekje vinden? Want het is een mooi boekje, maar hoe komen ze eraan?
1: Ja, als je naar de website van RK Kids gaat, dan zit daar meteen een button naar Franciscus. Maar je kunt ook gewoon rkkids.nl/Franciscus intypen. Dan kom je meteen op de Franciscus website, zal ik maar zeggen. Daar staat de link ook naar de boekjes. Je kunt hem ook dus digitaal eerst inzien of gewoon digitaal lezen. Maar je kunt hem dan via de webshop van Samuel Advies kun je hem bestellen. En ook via de webshop van de Franciscaanse Beweging. Dat zitten daar allemaal links naar. En tot 4 oktober kunnen parochies die ook gewoon gratis bestellen. Dus als je zegt, nou, ik wil 25 of 50 of 100 boekjes bestellen, dan kan dat tot 4 oktober nog gratis. Daarna moet je dan verzendkosten en handelingskosten betalen, maar nog steeds.
0: Voorlopig dus, helemaal gratis.
1: Helemaal gratis.
0: En daarna alleen verzendkosten. Nou, dat is extra interessant, ja.
1: Ja, en wat interessant ook is voor de parochies is, als je dus op die website gaat, dan staan daar ook allerlei andere informatie. Dus daar vind je ook bijvoorbeeld een kinderpagina om te gebruiken, verschillende kleurplaten, woordzoekers, kruiswoordpuzzels. Maar ook voor de volwassenen verschillende websites waar ze door kunnen lezen over de Franciscanen, over de Clarissen, waar ze zelf bijvoorbeeld ook een creatieve verwerking kunnen doen in de vorm van handlettering. Dus als je zegt als parochie, hey, ik wil hier eigenlijk wel mee aan de slag, of omdat het nu dat jubileumjaar is, of omdat de feestdag eraan komt, ja, dan is het leuk om daarop te kijken. Of als je zegt, wij gaan met onze parochie naar die musical, nou ja, dan is het natuurlijk ook leuk om te zeggen, hey, we gaan daar rondom van tevoren of daarna ook al wat aandacht aan besteden. En
0: als voorbereiding op die musical. Ja. Ja, het was het veel feest rond de heilige Franciscus, hè? Want een jaar eerder hebben we volgens mij ook het feest gevierd van zijn stigmata, hè? Van de wondertekenen die Franciscus heeft ontvangen. Ja, dat geeft ook wel iets weer over dat innerlijk leven waar jij het over had. Ja. Hè? Dus niet alleen maar de Franciscus als dierenvriend, wat je net al zei, maar Franciscus die zo innig verbonden was met Jezus Christus, dat hij zelfs de uiterlijke tekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij van Jezus overnam, hè, zijn wondertekenen. Dus dat hij echt ook ja, intens heeft meegeleden met de leidende heren. Is dat ook iets wat je met kinderen kunt bespreken? Of hoe bespreek je zoiets met kinderen? Want ja, dat is niet zo makkelijk, lijkt me.
1: Ik zelf vind de makkelijkste manier eigenlijk om dat te bespreken is eigenlijk om terug te gaan naar het verhaal van de ongelovige Thomas. Die dus inderdaad aangeeft van, laat mij dat maar eens zien. Dus dan heb je het inderdaad eerst met de kinderen over van, hey, wat van wonden had Jezus? Want ja, dat denken kinderen eigenlijk vaak niet eens zozeer over na. En als je inderdaad dan het erover hebt van, nou ja, weet je, mensen willen heel graag op Jezus lijken. En ze proberen zich echt met hem te verbinden. Dus als wij gewoon pijn hebben, kunnen we dat ook opdragen. Dus dat je eerst daarover begint en dat je dan zegt van, nou ja, er zijn dus ook heiligen, zoals Pater Pio, zoals Franciscus, waarbij je dat dus inderdaad ook echt daadwerkelijk ziet. Nou ja, dan is het nog steeds heel moeilijk natuurlijk om te begrijpen voor kinderen. Maar ja, ik denk, weet je, wij weten ook niet wat er in hun hoofd omgaat. Dus ik denk, je kunt het maar gewoon op een makkelijke manier op hun niveau aanbieden. En meestal zijn kinderen eigenlijk soms makkelijker om dingen aan te nemen dan wij als volwassenen. Dus ja. Het is eigenlijk denk ik wel mooi als je over dat soort dingen al hoort als kind. Want ja, sommige dingen, daar werd vroeger helemaal niet zo over gepraat. Dus ik denk, nou ja, we kunnen dat maar beter gewoon met hun bespreken en daar niet te moeilijk over doen. Ja. Ja, want dan is het toch ook mooi om dat ook te ervaren. Niet dat iedereen dat moet hebben of dat normaal is dat iedereen dat krijgt. Of als je dat niet krijgt, dat je dan niet goed genoeg bij Jezus probeert te horen. Maar dat ook,
0: dat het een realiteit is die gewoon bestaat. Hè? Ja. En die in de loop van de kerkgeschiedenis vaak is voorgekomen. Ja. Ja, wat ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld vind is Maria en Fatima. Hoe zij lesgeeft aan de kindjes, hè? De drie kleine herderskindjes. En die vertelt ook alles. Hè? Terwijl toch de allervoorzichtigste moeder is, hè? Zoals ze ook in de litanie wordt genoemd. Maar die toont ze zelfs de hel. Hè? Dus met kinderen moet je alles kunnen bespreken. Hè? Als het maar gedragen wordt in de liefde voor God, dan kunnen kinderen dat heel goed begrijpen. Ja,
1: ja, en ik denk, het hoeft ook niet bangmakend te zijn. Het is ook gewoon een realiteit die je met hun kunt bespreken. Waardoor inderdaad het wel ook zo is, als je het dus inderdaad hebt over de hel of over zondigen. Van dat je met hun bespreekt van, wat gebeurt er? En dat je al leg je het uit met van, weet je, je bouwt eigenlijk met elk ding wat je verkeerd doet een steen op. En op een gegeven moment is er een muur en je kunt degene aan de andere kant niet meer zien. Hoe kun je dan nog contact maken? En dan begrijpen kinderen heel goed van, hey, dat werkt niet.
0: Nee, klopt. Vaak zelfs beter dan volwassenen. Tenminste, ik merk dat in de parochie, als je spreekt over de biecht, dan is het vooral de oudere generatie die daar veel moeite mee heeft.
1: Klopt.
0: Ja. Ja, je vertelde dat je zelf ook op reis bent geweest naar Assisi vorig jaar.
1: Ja.
0: Is het bekend of er misschien ook nog een bedevaart wordt georganiseerd vanuit het bisdom of vanuit de kerk in Nederland?
1: Wordt inderdaad een bedevaart georganiseerd. Ik ga zeggen door het gezinspastoraat van het aartsbisdom. En ik meen in mei, in de meivakantie.
0: Okay.
1: Dus dat is zeker, dat is dan officieel niet meer in het jubileumjaar, maar voor God is alles in zijn tijd, zeg ik dan. Maar dus het is denk ik een hele mooie mogelijkheid om daarmee naartoe te gaan. Ik denk, als je ooit de gelegenheid hebt naar Assisi te gaan, zou ik hem zeker aangrijpen. Kijk, en dit is natuurlijk een mooie georganiseerde reis, waarbij je ook dingen te zien krijgt die je misschien zelf niet zou hebben uitgezocht. Plus, wat ook natuurlijk een mooie bijkomstigheid is voor de mensen die dat niet weten, Carlo Acutis, groot volger van Franciscus, wilde ook graag daar in Assisi begraven worden. Dus die ligt daar inderdaad ook opgebaard, zal ik maar zeggen. Mijn kinderen zeiden, het lijkt als Sneeuwwitje, omdat hij in zo'n doorzichtige
0: kist lag. Ja, okay.
1: Dus ja, dan heb je meteen de drie vliegen eigenlijk in één klap. Dus dan heb je Franciscus, Clara en Carlo bij
0: Carlo
1: elkaar.
0: En Carlo Acutis ook nog erbij. Ja, goh, ja, bijzonder. Ik ben een paar jaar geleden ook naar Assisi geweest. Toen hebben we ook een rondreis gemaakt langs plekken waar hij ook is geweest. En dan gaat het inderdaad wel veel meer leven. En we hadden toen ook het boekje bij ons, de Fioretti, het Italiaanse boekje Fioretti. Alle bloemetjes wordt het in het Nederlands wel genoemd, over het leven van Franciscus. En dan kon je steeds op de plek waar Franciscus zelf was geweest ook een van die bloemetjes lezen.
1: Dat is mooi.
0: Nou, geweldig. Wij waren bij het Lago di Trasimeno, dus het meer van Trasimeno. En dan heb je een prachtig verhaal van Franciscus die daar de 40 dagen tijd doorbrengt. Met een half brood, geloof ik. En dan gaat hij dus 40 dagen in met een half brood. En aan het einde van die periode heeft hij dat halve brood nog niet op. Dus dat is natuurlijk wel een vorm van extremisme die wij in onze tijd niet meer zo kennen. Maar het is natuurlijk wel schitterend dat we dit soort voorbeelden hebben in onze kerken. En ik denk ook belangrijk, en ik neem aan dat dat ook wel met de kinderen besproken wordt, van de heiligen zijn ook niet alleen voorbeelden, hè? Het zijn ook voorsprekers. Hè? Het zijn levende zielen, levende mensen in de hemel bij God, die we ook kunnen vragen om hulp. Hè? Wordt daar ook speciaal aandacht aan gegeven, voor zover je weet, in de catechese rond de heilige Franciscus?
1: Ja, zeker wel. Want dat is natuurlijk iets wat soms een beetje vreemd wordt gezien. Maar ik leg het altijd heel makkelijk uit door te zeggen van, Iemand kan jou toch ook vragen als je opa ziek is van, hey, wil je ook voor mijn opa bidden? Of wil je een kaarsje aansteken, zoals ze hier in Maastricht ook vaak zeggen. En dan denk ik, ja, hoeveel mooier is het om dat aan iemand te vragen die al bij Jezus is.
0: Ja, dus, absoluut, ja. Ja, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, hè?
1: Nee.
0: Michelle, je had net verteld over de site rkkids.nl. Ja. Daar kun je dus allerlei materialen ook vinden, kleurplaten en dat soort dingen. Voor de kinderen, maar ook voor volwassenen. Interessante materialen rond het leven van de heilige Franciscus. Er is nog veel meer over hem te vertellen. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar het tweede lied dat jij had opgegeven. En dan moet ik even zoeken welk lied dat was. Je had het net doorgestuurd. Oh, hier heb ik het. Unspoken.
1: Ja, Unspoken is de band. Het lied heet Reason. En het is, dit is iets van mijn eigen playlist. Het is, Your Love is the Reason. Dus dat is eigenlijk, ja, door uw liefde is alles mogelijk. En ik vind het zelf een ontzettend mooi nummer. Ook wanneer je jezelf even niet zo lekker in je vel voelt. Dat je, ja, je weet van, in het begin van het lied zingen ze ook iets van, it feels like four seasons of winter. Dus alsof het alleen maar winter is geweest. En dat het licht, de zon, dat is God. En dat moet God natuurlijk eigenlijk ook voor ons leven zijn. Dus ik vind het een heel mooi lied om naar te
0: luisteren. Dus de reden van ons bestaan, ja, dat is God zelf. Goed, we gaan luisteren naar Reason van Unspoken.

0: Ja, Reason van Unspoken. We hebben er net naar geluisterd, aangevraagd door Michel Boesse. Ze is vol enthousiasme aan het vertellen over het Franciscusjaar, waar we dit jaar volop in zitten natuurlijk. 800 jaar geleden dat deze grote heilige stierf. Belangrijk testament aan de kerk nagelaten van hoe we Jezus Christus kunnen navolgen. Maar ook hoe we deze grote heilige natuurlijk zelf in ons gebedsleven kunnen betrekken. Ja, we hebben net al gesproken over de website. Ik wil nog even iets anders aankaarten, Michel. Op 23 september is er een aparte Franciscusdag zelfs.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi, want hier in Limburg hebben wij bijna 100 jaar geleden hadden wij hier een bisschop, Monsieur Schrijnen. En die zag in van, hé, wij moeten ons ook wat meer gaan inzetten op de vorming van vrouwen. En die heeft die stichting, die zet zich dus nu nog altijd bijna 100 jaar later in om activiteiten voor vrouwen te organiseren. Zelf ben ik voorzitter van Stichting 1 in 10. Dat is een stichting die verwijst dus naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. En dan dus hoofdstuk 1 vers 10. Laat ons alle één zijn om eenheid te krijgen tussen de christenen. Nou, iets voor eenheid is natuurlijk ook een thema wat bij Franciscus hoog voorop staat. Ook die vrede, het onderling vrede met elkaar hebben. En die twee stichtingen bij elkaar hebben ze gezegd, nou, in dit mooie jaar zou mooi zijn als wij een activiteit rond Franciscus en Clara kunnen aanbieden. Centraal in de provincie, dus in Roermond, vindt die dag plaats. En in de ochtend gaan we eigenlijk, nou ja, eerst gaan we aan de slag met het levensverhaal. Want zoals ik al zei, nou, veel mensen die kennen Franciscus wel en die weten dat Dierendag op zijn feestdag is. Maar voor veel mensen houdt het daar toch een beetje bij op. Dus we gaan eerst het ook echt hebben over van, nou ja, het leven van Franciscus, het leven van Clara. En daarna, ja, wat kunnen we daar dan praktisch mee? Want leuk, zo iemand die 800 jaar geleden leeft, wat moeten wij daar nu mee? Daar gaan we praktisch mee aan de slag. Maar daar komen ook een aantal dames komen vertellen over verschillende Limburgse initiatieven. En hoe die zich eigenlijk inzetten, conform dus eigenlijk ook een beetje de leer van Franciscus. Dus er is Karen Frins, die komt vertellen over haar roeping als hoedster van de stilte. Dat is, zij regelt de openstelling van de kerk in Oud-Valkenburg, zodat mensen daar ook echt de stilte kunnen ervaren en in die stilte God kunnen ervaren. Dus dat komt eigenlijk een beetje op het contemplatieve van Franciscus. Daarna komt Monica Mertens van onze eigen stichting. Die komt vertellen over het initiatief Fit, Bit and Bite. Iedereen is tegenwoordig bezig met, we zijn net de zomer uit, maar een fit lichaam moet er allemaal goed uitzien. En we vinden het allemaal heerlijk om terrasjes te doen en zo. Nou, dit is een beetje een combinatie daarvan, maar op een andere manier. Dus Fit, Bit and Bite staat, fit gaat over wandelen. Bit gaat dan over bidden natuurlijk. En bite gaat over een hapje eten. Want wat is dit initiatief? Dat is eigenlijk, je gaat met minimaal twee, maar kan ook met een grotere groep, ga je wandelen. Je kiest een wandeling zelf uit van, nou zeg, een uurtje. En je kiest een bijbeltekst, een citaat, waar aan de hand van dat bijbeltekst ga je wandelen. Dus je leest eerst dat bijbeltekst, dat citaat, lees je zelf bij jezelf goed door. Je gaat wandelen, dus je laat ook de natuur, dus de schepping van God, dus waar Franciscus natuurlijk ook zo mee bezig was, op je inwerken. En dan ga je daar over die bijbeltekst, ga je eigenlijk mediteren in jezelf. Daarna heb je het daar ook samen met je wandelgenoot, want je gaat dus altijd met z'n tweeën en als je met meer bent, wandel je dus in groepjes. Dan praat je ook daarover van, hey, wat spreekt me eigenlijk daarover aan? Zonder de anderen in de reden te vallen. Voor mij heel moeilijk.
0: Je hebt het al een keer gedaan. Ja, oké.
1: En dan ga je dus inderdaad daarna ook inderdaad, ja, wat zijn je gebedsintenties? Ga je ook voor elkaar bidden? En nou ja, als je dus uiteindelijk dat hele uur gewandeld en gebeden hebt, dan sluit je af dus met een gezellig hapje of drankje. Dat kan of op een terras zijn, maar dat kan ook bij iemand thuis zijn, om ook gewoon dat sociale element ook erin te hebben, die community, dus die gemeenschap eigenlijk ook. Want de stad sluit ook heel mooi aan bij Franciscus, dus en de schepping en het contemplatieve, maar ook het gemeenschapsleven, dus dat initiatief. En dan komt Flore Brummans komt vertellen over haar werk voor gezinnen in armoede. Zij zetten zich in voor in de regio Roermond. Dus gezinnen die echt in armoede leven. De kinderen die dus eigenlijk op hun verjaardag of met Sinterklaas gewoon geen cadeautjes krijgen. Zij zetten zich daar dus ook voor in om ervoor te zorgen dat die dat wel hebben. Dat ze ook in de zomer een leuk uitje naar de speeltuin hebben met een ijsje erbij. Dat soort dingen. Dus dat element ook echt van het, ja, dat de minste van de broeders willen zijn, minder broeder. Dat je echt je naaste dient, de armste dient. Ja, de mensen waar misschien anderen niet naar omkijken. Dus die drie vrouwen die komen daarover vertellen. Niet zoals van, nou, iedereen moet maar ditzelfde doen als wij. Maar ook om mensen dus een beetje een idee te geven van, hey, dit zijn vrouwen in deze tijd die Franciscus op hun eigen manier eigenlijk nadoen. Nou ja, in hun navolging van Christus natuurlijk. Dus daar willen we dan daarna ook nog verder, dus in deelgroepjes, over verder praten van, hey, ja, wat spreekt jou hierin aan? Zijn er eigenlijk zelf dingen die jij in je naaste omgeving doet? Of wat zou je kunnen doen? Want soms merk je ook dat mensen, jij weet ook gewoon niet van, hoe kan ik dit zelf doen? Of ja, durf het niet, is misschien verkeerd gezegd, maar toch die eerste stap nemen is soms gewoon heel moeilijk. Ook omdat wij natuurlijk in een maatschappij leven waar het helemaal niet meer zo normaal is om gezamenlijk dingen te doen. En je ziet dat ook aan bijvoorbeeld hier in Limburg had je heel groot verenigingsleven, zakt ook heel erg in. En dat soort dingen, dat moet soms bij mensen weer een beetje opnieuw aangewakkerd worden. Dus dat gaan we in die ochtend doen.
0: En, dan denk en je, dat is specifiek voor vrouwen, vertelde je?
1: Ja, ja, dat is specifiek voor vrouwen. Want,
0: en je moet je daarvoor opgeven of je kunt er gewoon naartoe?
1: Nee, je moet je daar wel voor opgeven, want dan weten we hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. En er passen natuurlijk ook niet oneindig veel mensen in die locatie. Dat kan via de website van Forum Femina. Dat is forumfemina.nl/Franciscus. En daar kun je je dan opgeven. Maar als je zegt, nou, ik wil alleen naar de ochtend komen. Helemaal prima, want het is op een woensdagochtend. Dus het kan ook zijn dat als je jonge kinderen hebt of als oma op je kleinkinderen let, dan lukt het je misschien niet om de middag aanwezig te zijn. Maar dan kun je ook alleen naar de ochtend komen. Heb je wel de gelegenheid om de hele dag te blijven of heb je alleen de gelegenheid om in de middag te komen? Kan dat ook. Daarna gaan we eerst fijn lunchen met z'n allen. En ondertussen is er dan ook de gelegenheid om allerlei standjes te bezoeken. Dus van verschillende Limburgse initiatieven die men misschien nog niet kent. Of landelijke initiatieven ook.
0: Radio Maria Maastricht.
1: Dat kan daar zeker ook aan tafel komen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld waar we het net over hadden, Kumi bijvoorbeeld. Daar is ook een stand daarvan. Want ja, daar zullen jullie het vast wel eens over gehad hebben op de radio. Kumi heeft natuurlijk een nieuw Kumi-huis. Alleen, ze komen toch nog wel wat geld tekort. Dus het is ook mooi als mensen daarvan weten en denken, hey, dat is misschien een initiatief wat ik ook goed wil steunen.
0: Om het onder de aandacht te brengen.
1: Ja, maar ook initiatieven die er dus lokaal bestaan. Van dat je denkt, hey, leuk zo'n dag. Maar ik wil gedurende het jaar zou ik ook ergens bij willen aansluiten. Dat je hoort, hey, op deze plek is nog een initiatief, op deze plek is nog een initiatief. Kom je overigens niet uit Limburg, ben je ook van harte welkom op deze dag uiteraard.
0: Maar en deze, ik zal maar zeggen, deze markt, hè, die er dus ook zal zijn met die standjes. Kunnen mensen zich daar ook nog voor opgeven? Als ze zeggen van, hey, ik heb die uitzending gehoord en dat lijkt me wel heel interessant om op die dag ook wat te vertellen over mijn stichting. Ja. Of over daar veel foldertje over uit te reiken, dat kan nog.
1: Zeker, dat is geen probleem. Ja. Ook die informatie kunnen ze op de website vinden. Okay. Dus van harte welkom. Nou ja, dan gaan wij in de middag nog even verder. Dan hebben wij eerst een ontzettend mooi concert door operazangeres Clara Lammers-Lisnet. En het leuke is natuurlijk, nou ja, ze heet Clara, maar ze is ook echt naar Clara genoemd.
0: Okay.
1: Dus dat is wel ook het mooie. Ze zal ook een aantal Italiaanse nummers ter gehoren brengen, wat natuurlijk de taal was die Franciscus ook sprak. Dus dat is ter overbrugging ook naar de middag. Want in de middag komt, je noemde hem al, broeder Jan. Die komt vertellen ook over de Franciscanen die natuurlijk nog altijd nu leven en bestaan. Ja, hoe leven zij Franciscus nu na? Hoe zijn zij tot hun roeping gekomen? En ja, hoe gaat dat eigenlijk? Dus daar komt hij in de middag ook over vertellen. Maar in de middag, ik had het al over moeders met kinderen of oma's met kleinkinderen. Die kinderen mogen ook meegenomen worden in de middag. Want in de middag is er ook een parallel programma voor kinderen. En kinderen die kunnen zich daar, dus je kunt je als gezin opgeven. Als moeder kun je je kinderen opgeven. Je mag bij je kind blijven of je mag dus naar de lezing van broeder Jan gaan. Maar ook parochies kunnen dus een groep kinderen opgeven om deel te nemen. En die hebben dan de keuze uit twee verschillende workshops. Dus of ze gaan met hun handen aan de slag om een vogelhuis te decoreren. Dus ja, dat sluit natuurlijk mooi aan bij de vogelpreek van Franciscus.
0: Ja.
1: Of ze kunnen zich opgeven voor een muzikale workshop. Er komt een medewerker van Kumi om een lied uit de nieuwe musical aan te leren. Dus die liederen die nog niemand gehoord heeft, gaan de kinderen daar ook leren. Dus ook voor de middag is er dus een programma voor de kinderen. Dus parochies, zeker hier uit het Limburgse, want ja, helaas voor andere parochies zal dat niet te bereizen zijn. Is het leuk als ze zeggen, nou, rond die feestdag van Franciscus, dan willen we wat. Of we willen een leuke start van dit schooljaar. Dan kunnen ze aansluiten bij deze activiteit.
0: En is 23 september ook nog een speciale datum voor de Franciscanen? Of dat niet? Dat was gewoon een datum die toevallig goed uitkwam.
1: Die hebben we gewoon inderdaad omdat het goed uitkwam.
0: Ja, maar en, wel vlak voor
1: vlak
0: feest.
1: Voor, inderdaad. Ja. Dus dan is het ook mooi om daar die aandacht aan te besteden. Maar we zijn nog niet klaar. Want na de lezing van broeder Jan, dan sluiten we ook af met een gezamenlijke dankviering. Daarin zal ook Monsieur van Hout, dus de bisschop van Roermond, zal daarbij aanwezig zijn en een rol spelen. Maar daar zal bijvoorbeeld ook van onze Stichting een dame die van de baptistengemeenschap is, zal daar ook een rol in spelen. Dus dat is ook mooi in die eenheid weer, zodat we ja, echt gezamenlijk
0: dus
1: daar
0: een gebedsviering, begrijp ik? Dus geen,
1: ja, nee, het is een gebedsviering maar, ja. in de Münsterkerk. En de kinderen zullen dan aan het einde aansluiten en het lied wat zij geleerd hebben ten gehore brengen. En afsluitend is er dan nog gewoon gezellig samen zijn. Maar om terug te komen even op die gebedsviering. We hebben daar dus inderdaad bewust voor gekozen om dus niet voor een eucharistieviering te gaan, maar voor een gebedsviering. Omdat wij graag ook die eenheid willen krijgen. Ook mensen die bijvoorbeeld wel interesse hebben in Franciscus, maar helemaal nog niet zo kerkelijk zijn. Om ook dat laagdrempelig te maken. Maar ook iets wat ik mij niet had gerealiseerd voordat ik me begon te verdiepen in Franciscus, is dat Franciscus natuurlijk van voor de kerkscheiding is. Dus toen bestond er nog geen katholieken of protestanten.
0: Ja, je bedoelt de reformatie dan met, ja, met de protestanten. Ja, ja.
1: Dus toen was er alleen de christenen. En het is wel mooi om dat inderdaad dan bij elkaar ook te brengen en te zien van, wij zien Franciscus en noemen Franciscus natuurlijk een heilige, maar veel protestanten zien hem ook als een voorbeeld. Een voorbeeld in de navolging van Christus. Dus het is heel mooi om dat dan ook te mogen zien en om daar samen in op te trekken. En om dus inderdaad ook te kijken, als je kijkt naar bijvoorbeeld het zonnelied, dat ook echt iets is wat bij de protestanten bijvoorbeeld ook leeft. En
0: ik denk, bekend is, ja.
1: Ja, en dat is wel mooi, denk ik, als je kijkt naar, je kent het verhaal natuurlijk wel van Franciscus die naar de sultan in Egypte gaat, natuurlijk iets heel anders, maar ook toch probeert die verbroedering te krijgen, om die vrede te brengen. En ik denk, dat is wel iets wat ik mij persoonlijk ook echt toe geroepen voel, om te proberen die eenheid in de kerk. Want ja, ook binnen de katholieke kerk is het soms best moeilijk. De verschillende stromingen zijn het ook allemaal niet met elkaar eens. Of vinden dat je pas een echte katholiek bent als je dit of dat doet. En ik denk, wij zijn allemaal geroepen om navolging van Christus te leven en aan Christus verantwoording af te leggen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarin ook dus die gezamenlijkheid op te zoeken. Niet dat we de verschillen niet mogen bespreken of dat we dat moeten uitvlakken. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel ook juist bespreekbaar te maken, want juist daardoor kun je ook ja, de dingen die dan leven bij anderen, de veronderstellingen die helemaal niet waar zijn, ook uit de wereld helpen. En ik denk dat dat wel heel mooi is, maar om dat te kunnen doen, moet je eerst het gesprek aan kunnen gaan. Want je kunt natuurlijk wel meteen beginnen over, nou, ik vind dat jij naar de eucharistie moet gaan en je moet biechten en jij moet dit en je moet dat. Maar dat werkt natuurlijk niet. En ik denk dat heeft Franciscus denk ik ook wel goed begrepen, van je moet mensen benaderen op het niveau waar zij op zijn en dan de verbinding aangaan en dan kun je inderdaad die diepere laag ingaan. En ik denk dat dus ook heel mooi is om, ja, om samen met elkaar ook te kijken van hey, wat bindt ons nou echt? Hoe staan wij in het leven? Want ik merk dat van heel veel protestanten dat ik daar als katholiek ook heel veel van kan leren. Als ik zie hoe veel bijbelkennis zij hebben, hoeveel inderdaad zij vertrouwen op God. Dat zijn dingen die waar ik zonder katholiek denk, oh wauw. En dat vind ik heel mooi om daar inderdaad die gesprekken mee te kunnen hebben. En had ik die contacten niet via mijn stichting gehad, had ik die gesprekken waarschijnlijk nooit gehad. Want ja, waar kom ik die mensen tegen? Want ik kom natuurlijk in de kerk kom ik gewoon mijn katholieke medebroers
0: ja,
1: en zusters
0: ja, precies,
1: tegen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, mijn ervaring is, ik heb wel wat ecumenen gehad in de parochies waar ik priester ben geweest. Maar dat het ook kan helpen om je eigen identiteit te verdiepen.
1: Ja.
0: Want soms dan ga je al jaren naar de kerk als katholiek. Maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet precies wat het nou betekent om katholiek te zijn. Dus op het moment dat je juist ook over die verschillen gaat spreken. Over Maria of over de Eucharistie, de Heilige Mis. Dat juist aan de hand daarvan je ook kunt gaan ontdekken van, oh, en dat is dus wat wij zelf geloven als katholieken. Hè? Dus
1: ja.
0: In die zin kun je ook in je eigen katholieke geloof groeien als je af en toe daar over nadenkt of over in gesprek gaat.
1: Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Want het mooie is, wij hebben een rubriek in het magazine wat wij uitbrengen van Vraag maar Raak. En dan vraagt een van mijn protestante vriendinnen, die stelt mij dan een vraag van, oh, waarom doen jullie dit of dat? En soms denk ik, ja, dat weet ik ook eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Dus
0: dan
1: precies
0: je
1: wat je zegt, dan ga ik dat inderdaad mezelf daarin verdiepen.
0: Ja. Natuurlijk altijd wel een klein beetje het gevaar dat je heel graag bij elkaar uit wil komen. Hè? Dus dat je denkt van, jullie hebben een wat ander geloof dan wij. En je wil die verbinding, waardoor je, tenminste dat is ook wat ik in parochies vaak heb zien gebeuren, dat je dan toch wat water bij de wijn gaat doen van je eigen geloof. Want dan kun je elkaar ergens in het midden ontmoeten. Dat is volgens mij niet de ecumene zoals de kerk hem bedoelt. Mm-hmm. Hè? Want de kerk bedoelt juist van, we moeten geworteld zijn in Christus en in zijn waarheid. Hè? Mm-hmm. Dus dat is altijd een beetje een zorg wel. Tenminste, dat heb ik als priester ervaren van ja, dat het een beetje een soort grijs gebied wordt van we doen van alles een klein beetje en dan weet je niet meer of het nou katholiek of protestant is of een soort mengvariant. Dus ik ben zelf altijd wel wat voorzichtig met het samen vieren van gebedsvieringen of ja, helemaal de Eucharistie natuurlijk. Maar inderdaad goed verstaan, hè, op het moment dat je echt op zoek gaat naar datgene wat je wel deelt. Hè, we hebben volgens mij ook al wel eens keer eerder pro-life genoemd. Het opkomen voor het leven. Ja. Hè, vorig jaar waren we met Radio Maria natuurlijk ook bij de Mars voor het Leven in Den Haag. Ja, daar heb je echt wel dat je elkaar vindt. Hè, dat je ook echt sterk kunt gaan staan met katholieken en protestanten samen van... Ja, wij spreken ons uit voor het leven. Hè? Dus er is zeker wel ook van alles mogelijk samen. Ja. Nou, mooi dat je dat ook nog even aankaart. Nog een keer, 23 september is deze dag in Roermond. Ja. Waar is het te doen in Roermond?
1: Het heet het Paradies. Het ligt naast de Münsterkerk. Dus echt in het centrum van Roermond. Het parkeren is mogelijk bij het Bisdom. Maar we houden de activiteit hier. Dus dat is ook voor mensen die slechter been zijn, is het wel handig, zodat ze gewoon daar afgezet kunnen worden. En die kunnen ook makkelijk dan naar de kerk. Dus dan is er ook niet te veel verplaatsing. En ja, de Münsterkerk in Roermond is natuurlijk ook een prachtige, mooie kerk. Inderdaad, om daar inderdaad dat te mogen doen. En het is ook inderdaad, denk ik, heel bijzonder dat, als je ziet hier in Roermond, wij worden natuurlijk door de rest van Nederland heel vaak als Limburg gezien van het katholieke Limburg. En dat moeten we natuurlijk ook blijven. Maar het is juist heel mooi dat dit soort initiatieven dan inderdaad ook komen. Dat we ons kunnen sterken met de verschillende groepen die er zijn. Omdat het jammer is als we dingen alleen maar inderdaad for granted nemen. Dat we alleen maar denken van, wij zijn allemaal zo katholiek, we hoeven er niks voor te doen. Ik denk het is juist zo mooi als we daar inderdaad een bewuste keuze in maken. Dus ja, als dit is op een woensdag, dus dat zal voor sommige mensen heel slecht uitkomen. Maar ja, als je het echt belangrijk genoeg vindt, dan neem je er vrij voor.
0: Kijk.
1: Ik zeg niet dat iedereen dat maar moet gaan doen en dat je anders niet goed genoeg bent. Maar ik zeg, het is wel...
0: Je kunt ook je baas uitnodigen als je voor een baas werkt, van ga maar mee.
1: Kom maar mee, inderdaad. Iedereen is welkom. Maar ik denk dat is wel heel een belangrijke keuze in ons leven. Een keuze die Franciscus ons natuurlijk ook heel duidelijk voorhoudt. Ja, soms moet je er wat voor laten. Je kunt niet gewoon maar even erbij doen. Ik denk, katholiek zijn moet natuurlijk iets zijn wat de essentie van je leven is. En dat is dus inderdaad wel heel belangrijk om daarvoor uit te kunnen komen. Uit te durven komen. En ook als het inderdaad in jouw regio misschien wel heel gebruikelijk is. En het heel normaal is, omdat iedereen is katholiek opgevoed. En iedereen doet de communie en iedereen doet het voorstel. Maar doe je dat, weet je dan ook eigenlijk echt wat je aan het doen bent? Wat je zegt, die verdieping in je eigen geloof, ik denk dat is heel belangrijk.
0: Ja. Nou, heel mooi, Michel. De tijd vliegt om. Het is al bijna 12:00, 11:55. Dus we gaan zo afronden. Nog heel even het laatste praktische over die dag. 23 september, je kon opgeven voor de ochtend en de middag. Of alleen de ochtend of de middag.
1: Je kunt kiezen, je kunt voor de hele dag opgeven. Je kunt alleen voor de ochtend, alleen voor de middag. Dus kijk, en ook stel nou voor van je zegt, nou ja, ik wil eigenlijk wel komen. Maar ja, kan ik iets later binnenkomen? Ook daar zijn wel eens allemaal een mouw aan te passen.
0: Ja, alles is mogelijk. Nou, ja. Goed, forumfemina.nl of punt?
1: Ja, .nl/Franciscus.
0: Oké. Nou, dankjewel. Ja, we waren nog niet helemaal uitgepraat volgens mij. Ik zei aan het begin van de uitzending, wij beginnen nu aan 3 Franciscus maanden bij Radio Maria. Dus misschien dat we elkaar nog wel vaker zullen spreken de komende maanden. Lijkt me heel mooi om een beetje op de hoogte te blijven ook van alles wat jullie organiseren. En ik zou zeggen, heel veel zegen over deze mooie initiatieven die je met ons hebt gedeeld. En bij deze ook de vraag natuurlijk aan de luisteraars of ze speciaal voor jou en voor jouw gezin, maar ook voor alles wat je doet voor de kerk, willen bidden.
1: Heel graag, dankjewel.
0: Michel, dankjewel. En we zijn weer terug in de volgende uitzending, volgende week om 11:00. En dan gewoon weer van

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

gelijkenis. Met het Rijk der Hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen 6 uur uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor 1 denarii per dag. Hij stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond de 3e uur, rond de 9 uur, ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan, tot wie hij zei, gaat ook gij naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat te billijk is. En zij gingen. Rond het 6e en 9e uur, dat is rond 12 uur in de middag en 3 uur in de namiddag, ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond hetzelfde uur, dat is rond 5 uur in de namiddag, ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen, wat staat ge heel de dag werkeloos? Zij antwoordden hem, niemand heeft ons gehuurd. Daarom zei hij tot hen, gaat ook gij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het 11e uur kwamen, kregen zij elk 1 denarii. Toen nu ook de eerste kwamen, meenden deze dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen de overeengekomen denarii. Zij namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden, deze hier die het laatst gekomen zijn, hebben maar 1 uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt ge niet met mij overeengekomen voor 1 denarii? Neem wat u toekomt en ga heen. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies? Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatste zijn. Dit is het woord van God. Me erop voorbereiden dat het in het leven anders kan lopen dan ik me had voorgesteld. Mijn eigen plannen dus en opvattingen opgeven. Mijn geest laten rusten bij hem. Bij hem die gezegd heeft, zo ver als de hemel boven de aarde staat, zo ver staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe. Jeremia 55. Uitstaan boven in macht? Ja, maar meer nog in goedheid. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden een ogenblik blijven staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Vol waardering voor mijn inzet, vol goedheid bij mijn falen. In een gebaar van eerbied maak ik mij klein voor zijn koninklijke grootheid en goedheid. Ik ga het gebed in door de houding van het gebed aan te nemen, een houding van eerbiedige openheid en ontvankelijkheid. In die houding vraag ik om de genade, dat die houding ook de grondslag mag zijn van heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan bereid ik me op voor het geheim zelf binnen te gaan van Gods grootste zelfmededeling door zijn Zoon Jezus. De geschiedenis, aanleiding tot de parabel, is de vraag van Petrus, zie, we hebben alles prijsgegeven om u te volgen, wat zullen wij dus krijgen? En Jezus antwoordt, geheel in de geest van zijn verkondiging, dat zij hun loon niet zullen missen, maar toch, veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn. God laat geen moeite onbeloond, maar hij berouwt zich het recht voor om voorbij aan alle verdiensten mensen uit louter goedheid te geven wat ze niet verdiend hebben. En daarover gaat de parabel van de werkers van het 11e uur. En de geschiedenis was in Jezus' leven actueel wegens zijn barmhartige houding tegenover de zondaars en de tollenaars, zogenaamd werkers van het 11e uur, in vergelijking met de fariseeën die de last van de wet droegen. De parabel blijft dus actueel, omdat er nog steeds een heel groot verschil is tussen de verschillende manieren waarop mensen zich voor God en zijn rijk inzetten. Om gemakkelijker contact met Jezus te houden, stel ik me ook de plaats voor waar dit zich heeft afgespeeld en waar zich dit nog steeds afspeelt. De plaatsen van uitverkiezing, de plaatsen van achteruitzetting, van verworpenheid.
De minste plaatsen in de ogen van de mensen worden geheiligd door Gods bijzondere mededogen en goedheid. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik niet in mijn eigen gedachten blijf hangen, maar Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik hem meer mag beminnen en meer van harte volgen. De overweging. Het gaat er oneerlijk aan toe in de grote wereld. En dat zie je pas goed als je kijkt hoe de rijkdommen van de wereld verdeeld zijn over de wereldbewoners. Als men de wereldbevolking zou vergelijken met een dorp van 100 mensen, dan zou dat dorp zijn samengesteld uit 70 analfabeten, 50 op de 100 mensen die aan ondervoeding lijden en 80 op de 100 die in slechte huizen wonen. Waarbij de omstandigheden elkaar overlappen, vele mensen zijn en alfabeet en lijden aan ondervoeding en wonen in slechte huizen. Wanneer u naar de kerk kunt gaan zonder de angst om overvallen te worden, gefolterd te worden of gedood, dan bent u beter af dan 3 miljard mensen die moeten leven onder regimes waar het geloof wordt vervolgd. Als je je met anderen gaat vergelijken, heb je eigenlijk niets te klagen. Maar ja, vergelijken moet je eigenlijk helemaal niet doen. Want iedere mens beleeft zijn bestaan als uniek. Hij is geen getal. Hij is geen nummer of machines. Hij heeft een eigen innerlijk. Een eigen onherhaalbaarheid. En daarom kan kiespijn in je eigen mond erger zijn dan hongersnood in China. Hoe kunnen wij die ten hemel schreeuwende ongerechtigheid in de verdeling van de schatten van de aarde verdragen? Sommigen zeggen, moeten ze dan maar niet dit, of moeten ze dan maar niet dat? Of, ze hebben het aan zichzelf te danken. Dat is de arrogantie van de rijken, van de machthebber. De arrogantie van wie zich er niet van bewust is, dat hij alles wat hij heeft, ook maar gekregen heeft door de omstandigheden die hij zelf evenmin geschapen heeft als de armen, het milieu, waaraan hij zijn armoede te danken heeft. Anderen zeggen, ja, maar laten we maar genieten en profiteren van de voorrechten die we hebben. En daar hoort dan bij dat ze een andere kant op kijken en hun geluk niet willen laten bederven door het ongeluk van de ander. Maar je moet jezelf niet vergelijken in wat je krijgt en niet krijgt, maar van wie je het krijgt en niet krijgt. Kijk niet naar de gaven, die zijn ongelijk verdeeld, maar kijk naar de liefde waarmee ieder wordt bedeeld. En dat is dan ook het antwoord dat de eigenaar geeft. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Bij al die ongelijkheid gaat het erom dat hij altijd zichzelf gelijk is, dat hij altijd goed is. Vergelijk jezelf niet met anderen, dan ontgaat je precies de goedheid en het geluk dat je zelf hebt. Mensen zijn altijd bezig met vergelijken. Die is beter of sneller, of ik werk harder en meer en langer. Mensen spelen wedstrijdje. Maar het gaat hen daarbij eerder om de knikkers dan om het spel. God speelt met ons een spel. Maar een spel van liefde. Daar komen ook knikkers bij kijken, gaven. Maar hij zorgt ervoor dat het spelelement de boventoon blijft voeren. Kijk die maar hier de eucharistie. Eucharistie, dat is dankzegging. Wij krijgen dus. Dat is het leven. God geeft en wij krijgen. Maar beleven dat in dankbaarheid. Niet voor de gaven alleen, maar bovenal voor de liefde die erbij gegeven wordt. Hoe minder gaven je krijgt, des te gevoeliger kun je zijn voor de gave, de Heilige Geest, de liefde waarmee hij geeft ook het allerkleinste. Wat wij altijd krijgen, de liefde, wat er altijd achter zit, wordt hier naar voren gehaald. De goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Dat is de goede gave en de goede gever in één. Aan het einde gesprekjes voeren, zoals tussen die ene werker van het eerste uur en de heer van de wijngaard, maar dan anders van toon en inhoud. Met Jezus, hartelijk,
ongedwongen, eenvoudig, en met de Vader in de hemel, wiens goedheid Jezus is komen openbaren en meedelen, en een Onze Vader bidden.

Ik lees u voor uit het evangelie van de woensdag in de 20e week door het jaar. In die tijd verhaalde Jezus de volgende.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is, geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De heilige Augustinus van Hippo, ICK 35. Samen op weg naar God, één van hart en ziel. Onrustig is ons hart, doordat het rust vindt in u. Met deze beroemde woorden begint Augustinus, 354 tot 430, zijn belijdenissen. Ze vatten niet alleen zijn eigen levensverhaal samen, maar ook dat van ieder mens. We zoeken geluk, waarheid, liefde en schoonheid. Vaak denken we die buiten onszelf te vinden, terwijl God ons al die tijd tegemoet komt. Augustinus werd geboren in Tagaste, in het huidige Algerije. Jarenlang zocht hij zijn geluk in kennis, succes en wereldse genoegens. Dankzij de volhardende gebeden van zijn moeder Monica en de prediking van bisschop Ambrosius kwam hij uiteindelijk tot geloof. Zijn leven werd een voortdurende zoektocht naar God, waarin hij ontdekte dat God dichterbij is dan wij zelf. Zijn spiritualiteit is na 16 eeuwen nog altijd verrassend actueel, ook door onze huidige paus Leo, die Augustijn is. De spiritualiteit kan worden samengevat in 4 pijlers, die ook vandaag richting geven aan iedereen die samen op weg wil gaan naar God.
2: De eerste pijler is: zoek God. Ons hart verlangt naar Hem. Augustinus wist als geen ander hoe het voelt om te zoeken. Hij probeerde verschillende filosofieën en levenswijzen, maar niets gaf blijvende vrede. Toen schreef hij de woorden die wereldberoemd zijn geworden. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Confessiones, belijdenissen, hoofdstuk 1, vers 1. Dit is ook het boek dat Augustinus op de icoon in zijn armen draagt. Volgens Augustinus draagt ieder mens een diep verlangen naar God in zich. We zoeken geluk, liefde, erkenning en schoonheid. Dat verlangen is geen zwakte, maar een teken dat wij geschapen zijn voor gemeenschap met onze Schepper. Wie God zoekt, ontdekt dat God hem al veel eerder heeft gezocht. Aldus de eerste pijler: zoek God met heel je hart.
1: De tweede pijler: liefde is de maat van alles. Voor Augustinus is de liefde het hart van het evangelie. Niet wetten of regels staan op de eerste plaats, maar de liefde die God in ons hart uitstort. Daarom durft hij te zeggen: heb lief en doe wat je wilt. Ama et fac quod vis. Deze uitspraak wordt helaas vaak verkeerd begrepen. Augustinus bedoelt niet dat alles geoorloofd is. Integendeel, wie werkelijk God lief heeft, zal vanuit zichzelf verlangen naar het goede. Liefde vormt ons geweten en richt ons handelen. Daarom is de liefde de bron van alle deugden, barmhartigheid, vergeving, rechtvaardigheid en trouw. Zoals Paulus schrijft, de liefde vergaat nooit. Al dus de tweede pijler: alles begint en eindigt met de liefde.

0: De derde pijler. Keer terug naar binnen. Daar wacht God. Augustinus ontdekte dat hij God jarenlang buiten zichzelf had gezocht. Vol verwondering schreef hij: U was binnen in mij, maar ik zocht u buiten mij. En ook: Keer terug in jezelf, in die innerlijke mens woont de waarheid. Daarmee nodigt hij ons uit tot stilte, niet om ons af te sluiten van de wereld, maar om Gods stem te leren horen. In de drukte van het dagelijks leven raken we gemakkelijk verwijderd van ons diepste verlangen. Het innerlijk leven is voor Augustinus geen vlucht uit de werkelijkheid, maar juist de plaats waar God ons ontmoet en vernieuwt. Voor iconenschilders en iedereen die bidt met de heilige iconen en beelden, krijgt deze gedachte een bijzondere betekenis. Een icoon is immers geen doel op zichzelf, maar een venster dat uitnodigt tot de ontmoeting met Christus. Wie werkelijk kijkt, leert ook naar binnen te kijken. Aldus de tweede pijler. Ontdek God in de stilte van je hart.
1: Komen we uit bij de vierde en laatste pijler. Samen op weg. Eén van hart en ziel. Hoewel Augustinus het innerlijk leven belangrijk vond, zag hij het christelijk geloof nooit als iets individueels. Hij baseerde zijn kloosterregel op de woorden uit Handelingen, hoofdstuk 4, vers 32. De menigte van gelovigen was één van hart en één van ziel. Daarom begint de regel van Augustinus met de oproep: Leef eensgezind in uw huis en wees één van hart en één van ziel op weg naar God. Wat een prachtige samenvatting van het christelijk leven. Niet ieder zijn eigen weg, maar samen onderweg. Elkaar dragend, elkaar vergevend, elkaar bemoedigend en steeds opnieuw gericht

0: op Christus. Juist in een tijd waarin veel mensen zich alleen voelen, klinkt deze oproep verrassend actueel. Aldus de vierde pijler, samen op weg naar God, één van hart en ziel.
1: Na 16 eeuwen spreekt Augustinus nog altijd tot ons hart. Het is een boodschap voor vandaag. Hij leert ons dat geloven geen verzameling van regels is, maar een levenslange pelgrimstocht. Hij nodigt ons zo uit om God te zoeken met een verlangend hart, te leven vanuit de liefde, stil te worden en God in ons binnenste te ontmoeten. Samen met anderen op weg te gaan, één van hart en één van ziel. Mogelijk is dit wel de mooiste samenvatting van zijn hele leven. Zoek God, heb lief, keer terug naar binnen, ga samen op weg. Dan zal ook voor ons waar worden wat Augustinus zelf mocht ervaren. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u.
0: Bidden we samen in de geest van Augustinus. Heer mijn God, gij kent het verlangen van mijn hart. Leer mij u te zoeken met heel mijn hart, want alleen in u vindt mijn ziel haar rust. Leer mij lief te hebben, niet alleen met woorden, maar in barmhartigheid, vergeving en trouw. Keer mijn hart naar binnen, zodat ik in de stilte uw aanwezigheid mag ontdekken. Bewaar mij ervoor mijn eigen weg te gaan. Geef dat wij zo, één van hart en één van ziel, samen naar u onderweg mogen zijn, elkaar dragend, vergevend en bemoedigend, altijd gericht op Christus. Heer, mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in u. Neem mij op in uw liefde en maak mij zo tot een wegwijzer naar u.
1: Heer, toon ons uw gelaat en we vinden rust in u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Johanna Niehom en Joska Dijk. Er ligt een boek voor me, Je ziet het niet, verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. Maar er liggen nog twee andere boeken. De een heet De leegte omarmen, in gesprek over ongewenst kinderloos zijn van Johanna Niehom. Het andere een praktische gids voor kinderloze vaders. En dat is een boek uitgegeven bij In Actie Uitgeverij in Rotterdam. En het andere, De leegte omarmen, en het andere boek, Je ziet het niet, die zijn beide uitgegeven bij uitgeverij Zilt. Maar het andere boek, gaan we op basis van het boek Je ziet het niet, gaan we dit gesprek doen. En ik wilde beginnen met een citaat uit het eerste boek van Johanna Niehom. En het is van Manu Keersen. En er staat, mensen die hun hele leven naar kinderen hebben verlangd, zijn van mijn ouders. Zag de maatschappij dat ook maar zo. Bas maar los.
1: Ja, zag de maatschappij dat ook maar zo. Ik denk dat het is heel afschuwelijk als je blijkt dat je ongewenst kinderloos bent. En ik denk wat het nog ingewikkelder maakt, is dat de maatschappij er niet op ingesteld is. De maatschappij is ingesteld op kinderen, wat logisch is, want die heb je nodig om voor te bestaan en voor de volgende generaties. Maar we zijn ook een onderdeel van die maatschappij. En er zijn zoveel momenten in je leven dat je ermee te maken hebt, omdat de maatschappij daar zo op ingesteld is, dat het extra pijnlijk maakt. En als ik uit mijzelf spreek, ik dacht nou op mijn 40ste is het wel afgelopen, maar daarna begint het verhaal van de kleinkinderen. Het stopt nooit, het is er altijd. En de maatschappij, vind ik, is daar voor een groot deel schuld aan.
2: Ja, ik ben 55 en ook ongewenst kinderloos. Ik merk dat dat inderdaad een thema is wat vaak terugkomt in je leven op verschillende momenten. En ik ben zelf een man, heb ook een boek geschreven uit het mannelijk perspectief. Ook dat vind ik nog een accent wat in de maatschappij weinig terug te vinden is. We zien dat steeds meer mensen kinderloos zijn en blijven. Er zijn allerlei verschillende redenen voor. Maar ik merk zelf vanuit mijn eigen ervaring als ongewenst kinderloze man dat het ook moeilijk is om als man lotgenoten te vinden of open te zijn over het feit dat je geen kinderen hebt en ook niet zal krijgen, ongeacht welke oorzaak erachter zit.
0: Is het dan moeilijk om eerlijk te zijn?
2: Ja, vind ik wel. Het is een onderwerp waar ook een taboe omheen hangt, vind ik, en schaamte. Zeker als het gaat over ongewenst kinderloosheid en je gaat een medisch traject in. Dat is super privé en ligt ook gevoelig voor mannen en voor vrouwen. Dus ik merk ook in de gesprekken die ik heb met onder andere mannen daarover, dat het een taboe en soms een schaamtevol onderwerp kan zijn.
1: Ik denk een van de voorbeelden die we hiervan kunnen geven is dat we zijn vorig jaar geïnterviewd voor een programma. En wij waren los van elkaar uitgenodigd. Het ging over ongewenst kinderloos zijn. Er waren nog twee vrouwen met een eigen verhaal. En aan Joost werd gevraagd, hoe is je seksleven nu je weet dat je ongewenst kinderloos bent? En dat is gewoon een onbeschofte vraag. Die zou die nooit aan mij hebben gevraagd. Dus dat laat zien het taboe en de manier van denken over ongewenst kinderloos zijn als je een man bent.
0: Ik wilde eigenlijk beginnen in het boek, naar het boek toe. Want je begint in het boek, een van de eerste stukken die jij schrijft, niet helemaal het begin, gaat over Nadia Kroon. Dat is een Dominicanes uit mijn hoofd. Die je voor gekozen heeft, maar die is gewenst kinderloos. Daar begin je mee. Waarom begin je ermee?
1: Ik las over haar en het fascineerde me dat een jonge vrouw kiest voor zo'n leven. En toen heb ik haar benaderd en gevraagd of ik haar kon interviewen voor dit boek. En toen zei ze, eigenlijk heb ik er niets mee. Maar als jij denkt dat het interessant is, dan wil ik het wel doen. Toen zei ik, nou, dat wil ik graag. En zo zijn we het gesprek in gegaan. En zij liet me zien dat wat ik van dat gesprek heb geleerd, je leert van ieder interview wel wat, vind ik. Van wat ik van dit gesprek heb geleerd is dat ik zit er diep in dat ik ongewenst kinderloos ben. Maar toen ik haar hoorde, dacht ik, ja, er is meer. Het is niet alleen dit verhaal, er is echt meer in het leven. En dat vond ik een mooie. En wat ik zelf geweldig vond, dat zij... Wat ik er onder andere over schrijf... over ongewenst kinderloos zijn... kan Nadia niet veel zeggen... behalve dat ze het er wel eens over gehad heeft met haar moeder. Je zou kunnen zeggen, zegt ze lachend... dat zij vooralsnog ongewenst kleinkinderloos is. Ja, die vond ik echt geweldig. Ja. Ja. Maar een tevreden mens met haar keuzes... en wat ons is overkomen is geen keuze geweest... maar het betekent niet dat je leven voorbij is. Dat vind ik trouwens de boodschap aan het hele boek.
0: Want jij hebt ook iemand uit een klooster geïnterviewd. En denk ik, ja, die kiezen voor het, of kiezen voor het celibaat, vraag ik me soms af, maar goed.
2: Ja, dat was, ik denk wel, een van de mooiste gesprekken die ik heb gehad met broeder Michael Weideman. Ik kom zelf uit de protestants-christelijknis, dus ik vond het ook wel leuk om hem te interviewen en vanuit het perspectief van het geloof te kijken naar het begrip kinderloosheid. En we hadden een prachtig gesprek over... zaken als erfzonde, vrije wil. Wat denkt de katholieke kerk over kinderloosheid? Dus ik heb denk ik 2,5 uur met hem zitten praten. En dat was, er komt natuurlijk maar een heel klein stukje van in het boek zelf terecht. En wat ik ook wel mooi vond is dat hij heel open was over het verlangen naar een gezin. Wat hij eerst heeft gehad voordat hij intrad in het klooster. Ook relaties heeft gehad. Maar ook zegt dat... het hogere doel voor hem is iets anders. Hè? Dus het is het intreden in het klooster en het kloosterlijk leven... wat hem veel meer voldoening geeft in het leven... dan zijn oude idee om een geitenboerderij en een gezin te stichten. Dus uiteindelijk is hij dus ook wel in zijn leven erachter te komen... dat het lot van hem iets anders is dan het stichten van een gezin. En zo is hij ook in het klooster terechtgekomen. Daar is hij helemaal oké mee. En is ook wel eerlijk dat hij zegt... soms mis ik ook wel het gezinsleven... maar de keuze die hij maakt is voor hem beter. Dus ja, ik vond het een heel bijzonder gesprek. En dat is natuurlijk niet iemand die, zoals wij, graag een gezin hadden willen hebben... en dat niet hebben gekregen. Voor hem is dat net iets anders. Maar ik vond ook wel mooi hoe hij daarmee mee omging... vanuit het perspectief van het katholiek geloof.
1: Het is wel bijzonder dat we die twee verhalen in het boek hebben gezet. Mijzelf heeft... Ik ben Joods... En toen ik begon aan de leegte omarmen... toen was ik nog met een enorm schuldgevoel naar mijn volk. Dat ik, en zeker naar mijn ouders en grootouders... die de oorlog gedeeltelijk hebben overleefd... maar dat ik het niet heb kunnen voortzetten. Tot ik sprak met rabbijn Evers, een orthodoxe rabbijn. En hij heeft 11 of 12 kinderen... En hij vertelde me in dat gesprek dat er een rabbijn is, was al in 1500 zoveel, die gezegd heeft dat mannen en vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, dat die een andere taak op de wereld hebben. En dat die kunnen leren aan anderen of nou ja, zoals hij zei, boeken schrijven om anderen te helpen. En dat heeft voor mij echt een ommezwaai gegeven in mijn... In mijn gevoel erin.
0: Maar goed, het maakt het verdriet niet minder.
1: Klopt. Dat klopt. Maar je kan er anders in staan. Het is er altijd. Want je ziet altijd kinderen om je heen in je leven. Maar het schuldgevoel is er niet meer. Want ik heb niet iets fout gedaan. Het was niet mijn schuld.
0: Want dan ga je met het verdriet om. Want een van die stukjes in het boek, dan gaat het over... Ja, mannen huilen niet, hè?
2: Ja, dat is denk ik ook zo. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Mannen huilen wel, maar doen dat misschien stiekem achteraf. En ik denk ook dat mannen en vrouwen anders met het verdriet omgaan. Maar er is altijd sprake van rouw. En het gekke is van dit proces, je hebt niks naar een graf gedragen. Hè? Dus je hebt niet echt iets verloren, zoals mensen die een kind wel hebben gekregen, maar is overleden. Die hebben een fysieke plek waar ze naartoe kunnen. Wij, dus mensen die geen kinderen hebben kunnen krijgen... rouwen om iets abstracts. En dat is best ingewikkeld. Maar het is een rouwproces net als nou, een gewoon rouwproces. En dat besef heeft mij ook wel iets duidelijk gemaakt. Dat ik achteraf keek van waarom ben ik zo druk geweest met... met zo'n onderwerp als kinderloosheid. Waarom wilde ik daar een boek over schrijven? Dat is mijn manier geweest om dat verdriet om dat hanteerbaar te maken en er wat mee te doen. En dat helpt mij, maar helpt ook anderen om dat verdriet een plek te geven. Ik vind het een vreselijke uitdrukking, maar het is wel, je moet er mee aan de slag. Je kan het niet wegduwen, je kan het niet negeren. Je moet er mee aan de slag en je moet er doorheen. En dat is denk ik ook wel wat wij hebben gehoord in de gesprekken die we hebben gevoerd. Als je daar eenmaal doorheen bent, dan ligt daar anders, ligt daar dus ook weer iets anders op je te wachten na die periode van rouw.
1: Het gaat niet weg, maar het wordt gewoon onderdeel van je leven zonder dat het de pijn doet die het daarvoor deed.
2: Ja, het beheerst je leven niet meer. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is iets wat je, het is een live event, zeg ik wel eens. Het is ons overkomen. Daar kan je niks aan doen, maar wel hoe je erin staat en hoe je ermee omgaat. Daar zit wel een keuze in. Dus je hebt wel, daarmee hou je ook grip op zo'n live event en hou je ook grip op dat verdriet. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
1: En er staan in het eerste boek van mij, maar ook in ons gezamenlijk boek, vertellen mensen, mannen en vrouwen, over rituelen die belangrijk zijn. Zoals, ik weet even niet meer zijn naam, maar die hebben een graf gekocht.
2: Zeger Meeuwis, ze staat in het boek. Die hebben een graf gekocht op een begraafplaats voor hun ongeboren kind. Echt, ja, vind ik ook heel ontroerend. Dus dan heb je ook een fysieke plek waar je naartoe kan gaan. En waar hij af en toe, zoals hij zelf ook schrijft, keihard zit te janken op zo'n plek. Dat is natuurlijk heel mooi om op die manier letterlijk grip te krijgen. En ook een fysieke plek in te richten om iets te doen met je verdriet.
0: Vind je het gek als ik nu zeg dat ik hier, dat het niet onbegrip is, maar dat ik dit moeilijk te begrijpen vind als iemand die wel kinderen heeft?
1: Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat, en dat bedoel ik ook niet verkeerd, dat als je kinderen hebt, dat je ook al zeg je, en natuurlijk heb ik vrienden en familie die het zeggen van ja, we begrijpen het wel. Je kan, het is niet te begrijpen als je kinderen hebt wat het is om geen kinderen te hebben. Dat is niet, het is appels met peren. Het is, je ontwikkelt je ook als man en vrouw in het proces als je een kind krijgt. Dus eerste stapjes, verantwoordelijkheidsgevoel, meedenken, school. Het is een heel proces waarin je doorgaat, wat wij niet hebben. Dus, maar het zijn twee werelden.
2: Ja, het gaat ook deels over identiteit. En jij hebt een identiteit als vader, omdat je kinderen hebt. En dat is een identiteit die wij niet hebben, of een deel van onze identiteit die we niet hebben. En dat vormt je toch ook wel. Hè? De gesprekken die ik heb met collega's, met mijn zus en mijn broers. Zeker toen die kinderen jong waren. Dat beheerst je leven natuurlijk ook. Dus dat betekent ook dat heel belangrijk is en dat je daar ook over wil praten. En dat is inderdaad een stukje van een identiteit die wij niet hebben. We hebben denk ik heel veel andere identiteiten, maar wij hebben geen identiteit als ouder van biologische kinderen.
1: Dat zo'n grafje, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want dan heb je een plek om naartoe te gaan. Er staat ook een interview in met een echtpaar. Die hebben één keer per jaar is hun rouwdag, de dag dat ze hoorden definitief dat ze geen kinderen zouden kunnen krijgen. En dat is een dag, dan nemen ze vrij van hun werk. Nou ja, dan gaan ze iets doen wat daarmee te maken heeft.
2: Volgens mij heb je ook een foto van je kleinkinderen, denk ik, op je telefoon.
0: Twee kleinkinderen.
2: Ja. Nou, dat is ook typisch. Nou, ik vind dat is ook logisch. Want dat is ook, denk ik, een deel van jouw identiteit. Naast vader ben je grootvader. En over het algemeen zijn mensen trotse ouders of trotse grootvaders. Ik kan me nog één voorstelrondje herinneren, waar we een tijdje geleden, dat iemand begon met, nou, ik ben die en die en ik ben de trotse oma van Pietje en Pukje. Toen dacht ik, oh ja, dus dat is blijkbaar wat je belangrijk vindt om te vertellen in een introductierondje bij een volstrekte vreemde. Dus dat valt ons natuurlijk dan, of valt mij dan ook wel weer op in zo'n iets onschuldigs als een voorstelrondje. Blijkbaar vind je dat heel belangrijk en is het ook een groot onderdeel van je identiteit. En wij zeggen dan niet, of ik zeg dan niet, ik ben Joost en ik ben ongewenst kinderloos. Dat is een beetje gek natuurlijk, maar ja, je merkt dat het hebben van kinderen of het willen van kinderen of het hebben van een gezin een heel belangrijk onderdeel van je leven is. En als dat er niet is, ja, we zijn ook nog steeds op zoek naar, zeg maar, het positieve ervaring. Je kan wel zeggen, ik heb het niet, maar we hebben ook een hoop dingen wel die het leven belangrijk en zinvol maakt. Ik denk dat het hebben van kinderen zorgt ervoor dat je zeg maar 20 jaar lang weet wat je te doen hebt. Namelijk zorgen dat je kinderen goed terechtkomen. En wij hebben 20 jaar de tijd om iets anders te doen wat zinvol is. En wat kan bijdragen aan een betere wereld, denk ik.
0: Goed, ik moet denken aan ik zeg het een beetje plat, feesten en partijen. Maar het gesprek, nou niet altijd over kinderen gaat, maar goed, ook over andere dingen trouwens. Maar goed, het kan erover gaan. Hoe sta je daarin? Voel je je dan buitengesloten?
1: Ja, ja. Ik ga niet meer naar vriendinnen waar kinderpartijtjes zijn. Ook niet meer van mijn zussen. Ik vind als hun kinderen partijtjes hebben. Of ik ga eerder ervoor. Omdat je in een wereld komt waar je niets over te vertellen. Je hebt niets te zeggen erover. En ik ga me er alleen maar ongelukkig bij voelen. Maar ik ben een gelukkig mens. Alleen ik zorg ervoor dat het me niet. Omstandigheden waar ik me niet prettig bij voel, ga ik niet opzoeken.
0: Nee, jij zei het beheerst me niet meer. Maar je had het over rouwen. En in het boek komt een stuk voor dat rouwen niet hetzelfde is als depressief zijn. Want je kunt natuurlijk ook zo gepakt worden door dit hele gebeuren, dat je het hele leven gaat bepalen.
2: Ja, dat klopt. En die verhalen ken ik ook. Ik ben vrijwilliger bij de patiëntenvereniging. Ik spreek daar dus ook geregeld mannen die soms voor het eerst in een soort van lotgenotenmeeting zich uitspreken over het verdriet. En soms zie je dat mensen daar echt getraumatiseerd doorraken tot en met een burn-out en PTSS-achtige, het posttraumatische stressstoornisklachten, omdat ze het onwijs moeilijk vinden om dat verdriet wat ze hebben en dat permanente verdriet, want als je weet, ik krijg geen kinderen, dan is dat heel permanent. Dat gaat dus nooit gebeuren in je leven. Dat is super ingewikkeld om daar goed mee om te gaan en daar, ja, wat ik zeg, grip op te krijgen. En nou, als je niet goed door zo'n rouwperiode heen komt, kan ik me voorstellen dat dat kan omslaan in een depressie.
0: Ja. Hoe herken je die twee? Het rouwen en het depressief zijn? Het staat in het boek.
2: Ja, nou ja, gelukkig hebben we daar iemand over geïnterviewd die daar deskundig over is en daar hele wijze.
3: Ja, was ik op bang voor dat dit antwoord zou komen.
2: Ja, nee, ik ben natuurlijk zelf geen deskundige op het gebied van depressie en rouw.
1: Nee, er zijn manieren waarop je het herkent, maar dat staat uitgebreid in het boek en dat is natuurlijk meer de medische kant. Ja.
0: Moeten mensen het boek zelf maar lezen, zeg je?
1: Ja, ik denk dat het.
2: Op dit stuk denk ik wel, ja. Ja, en wij zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen, dus dat betekent dat we op een andere manier hiermee met dit live event zijn omgegaan. Maar je ziet ook dat er mensen zoeken soms hulp bij psychologen, bij coaches, of op een andere manier zoeken ze hulp en troost om met dat verdriet om te gaan. En dat is denk ik ook belangrijk. Iedereen, je moet er wat mee doen. Hè. Je moet aan de slag met dat verdriet.
1: Maar wij hadden bijvoorbeeld eergisteren vrienden op bezoek. En die weten van mijn verhaal. Maar de hele avond ging het over kinderen en kleinkinderen. En toen voelde ik me enorm eenzaam. Dan kan je dus enorm depressief van raken. Maar door je dat te realiseren en te weten hoe je er een beetje mee om moet gaan, zet je er dan overheen. Maar je kan natuurlijk ook in een diep dal raken. Dat heb ik wel gehad, maar dat heb ik niet meer.
0: Ja, wat zijn nou dingen die je tegenkomt? Hè? Dat is vooral een gezelschap wat mensen je goed bedoeld adviseren. Of hoe mensen met jou. Ja. Want ja, je begint met alle twee te lachen. Want dat is natuurlijk wat ik het hele boek doorlees.
2: Ja. Nou, ik denk, Johan en ik, wij zijn vrij open in ons verhalen. Dus ik ben ook open in als mensen er naar vragen, heb je kinderen? Dan zeg ik nee. En soms zeg ik dan ook, nou, ik had het graag gewild, maar het is niet gelukt. En dat kan ook voor ongemak zorgen. Mensen vinden dat soms ingewikkeld en denken, ja, misschien moet ik dan toch iets van troost bieden. Of moet ik zeggen, nou, het komt misschien nog wel. Ik zeg, nou, ik ben 55 en mijn vrouw is 56, dus het gaat echt niet meer gebeuren. En je merkt dan dat soms mensen vanuit het ongemak ook goed bedoelde adviezen willen geven. Wat hartstikke lief bedoeld is, maar wat niet altijd helpt in het gesprek. Dus daarom hebben we ook in ons boek een aantal dingen opgenomen die advies als neem een hond of het komt nog wel. Of
1: adopteer
2: een kind. Of het zal je lot zijn, dus je zal het wel kunnen dragen. Of noem maar op.
1: Ja, ja. ga weg bij je vrouw. Misschien lukt het.
0: Nou, dat gebeurt in bepaalde culturen.
1: Ja, maar we leven hier in Nederland. Ja.
2: Ja. Ja, en, maar dan kom je ook iets op het schaamte. Hè? Dus je bent getrouwd met je partner en er komen geen kinderen. In sommige culturen wordt er dan heel snel naar de vrouw gekeken. Want dat zal daar weer aan liggen. We weten inmiddels, in het Westen, is dat het ongeveer 50-50 is. Het ligt voor de helft aan de man en de helft aan de vrouw. Als je kijkt naar de biologische oorzaken. En het is toch ook gewoon treurig en triest dat je dan zegt, nou, ga dan maar naar een andere partner. Kijk, als je kinderwens heel erg groot is, dan kan ik me dat ergens ook nog wel iets bij voorstellen. Maar als de liefde voor je partner groter is dan een kinderwens, ja, dan is het een hele gek advies om te zeggen, zoek maar een andere partner.
1: En dan moet je, zo'n advies moet je zeker niet van een ander krijgen. Maar wat een van de dingen, want we hebben het nu steeds over mannen en vrouwen die dan samen, waar of de een of de ander, waar het niet mogelijk is om kinderen te krijgen. Maar ik kreeg een aantal mails naar aanleiding van mijn eerste boek van vrouwen die zeiden, er is ook nog een andere groep. Mm-hmm. En dat zijn vrouwen en ook mannen die nooit een partner hebben ontmoet. Ja. Die niet alleen een kind willen opvoeden omdat ze, nou ja, niet zomaar met een vreemde dat willen. En die zijn ook ongewenst kinderloos. Dus er zijn vele groepen. We hebben er ook een aantal geïnterviewd voor het boek.
0: Ik ga naar iets anders toe. Ja, je kunt hier eindeloos over doorpraten hoe mensen reageren op. Hè. Ik heb ooit met een, misschien moet ik het toch wel zeggen, ooit met iemand die had een boek geschreven over single zijn en wat daar de pro's en de contra's waren, weet ik, of de do's en don'ts, weet ik wat je het allemaal moet noemen. Maar die zei op een gegeven moment, een boek geschreven, ik heb geïnterviewd en nog een keer geïnterviewd en inmiddels wel een paar getrouwd kinderen. Maar goed, die kwam bij een collega op een gegeven moment en die collega, zijn eerste vraag was, is het niet moeilijk om single te zijn? En toen begon zij het uit te leggen. En ik heb wel later gezegd, misschien had je gewoon moeten vragen van, is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Snap je een beetje die gekke kant die eraan zit?
1: Ik zal nooit, ook toen ik nog niet wist dat ik geen kinderen zou krijgen, aan iemand vragen in een eerste ontmoeting, hoeveel kinderen heb je? Of heb je kinderen? Het is een rare vraag eigenlijk. Maar
2: nou ja,
1: niet als eerste.
2: Nee, maar het is ook een vraag die erbij hoort. Als je gewoon een praatje pot maakt met mensen, dan vraag je of wie ben je, hoe heet je.
1: Ja, maar dan is het in de volgende fase al. Maar ik heb veel mensen, ik was journaliste en ik heb veel mensen geïnterviewd. En het maakt niet uit of het gaat over groene bomen of dode mieren. Maar het eerste wat mij gevraagd werd was omgekeerd. Dus was altijd, heb je kinderen?
0: Die vraag wordt mij niet zoveel gesteld. Ja, misschien omdat ik te oud ben.
1: Of omdat je een man bent, ik weet het niet.
2: Zou ook nog kunnen, ja.
0: Nee, dit zijn aparte dingen. Van hoe benader je elkaar? En ben je geïnteresseerd in de ander? En waarin ben je geïnteresseerd dan?
2: Volgens mij is dat het ook. En als je geïnteresseerd bent in de ander, in het leven van een ander, en dit is onderdeel van je leven, kinderen is een groot onderdeel van je leven, en het niet hebben van kinderen kan ook een groot onderdeel van je leven zijn, dan kan je daar een heel mooi gesprek over hebben. Ik had gisteren, zat ik met een collega, en die weet dat wij dit boek hebben geschreven, en die zei, ja, ik ben ook ongewenst kinderloos. Ik kende dat deel van het verhaal helemaal niet, maar wat ik heel mooi vond is dat zij, ondanks dat zij gewoon een collega van mij is, doordat wij er vrij open over zijn, ze had het berichtje gezien, dat ze ook tegen mij zei, nou, ze begon haar eigen verhaal te vertellen daarover. Dus het opent dus in die zin ook wel het gesprek over iets waar mensen normaal gesproken stil over zijn. En dat vind ik het mooie van, nou, het werk wat wij doen, of het mooie effect van open daarover zijn, dat andere mensen dan ook hun verhaal willen vertellen. En dat zijn allerlei soorten verhalen. Dat kunnen verhalen zijn over een miskraam, of over single zijn, of over het gemis. Of dat het opent dus een gesprek en dus ook de interesse in een ander op een ander niveau dan, nou, in dit geval mijn collega, die, ja, waar ik heb, in één keer krijg je een ander inkijkje in iemands leven, wat ik heel waardevol vind en ook heel, nou, ik vond het heel mooi dat zij daar zo open in was. Daarna gingen we door aan de koffie en gingen we door met ons werk. Maar dat geeft wel een soort diepere laag in de relatie die ik dan met zo'n collega heb.
0: Is het een beetje het geheim van empathie? Dat het begint bij luisteren of openstaan voor de anderen?
1: Ja, ja. Daar kan ik alleen maar ja op antwoorden. Ja. Nee, ik neem het ook niemand kwalijk als ze het... als de benadering niet is zoals ik het zou willen. Maar er ligt wel een taak van de maatschappij, denk ik. Om daar, dat het net zo goed als kinderen een groot onderdeel is van de maatschappij, is het ongewenst kinderloos zijn ook een groot deel van de maatschappij. Maar dat is nog niet zichtbaar.
0: In hoeverre is het ook bepalend?
1: En wat Joost altijd zegt, we zijn zo niet ontdekt, terwijl we eigenlijk qua commercie waanzinnige groep zijn. Want ja, dat zeg jij toch altijd? Ja. Ik kan zoveel aan ons kwijt, want wij raken geen geld kwijt aan de opvoeding van de kinderen. Dus we hebben geld.
2: Oh, ja, we zijn, nou ja, dat schrijf ik ook in mijn eerste boek over een praktische gids voor kinderloze vaders. Kijk, naast het feit dat het heel verdrietig kan zijn en je door een rouwproces heen moet, daarna geeft het ook ruimte. Tenminste, bij mij, in mijn leven geeft het ruimte om andere dingen te doen. Dus ik zeg ook wel eens, nou, half voor de grap, ik ben gezond en gelukkig en ik heb tijd en soms ook geld over om dingen te doen die ik belangrijk vind in het leven. En die tijd die wij over hebben als kinderloze ouders, of als kinderloze stellen, of kinderloze mensen, kunnen we gebruiken. Bijvoorbeeld, nou, Johan en ik hebben ervoor gekozen om daar dan een boek over te schrijven. Dus het geeft ons ook ruimte om iets anders te doen met ons leven, waar we plezier en zin uit halen. Want dat is ook, denk ik, iets. De gesprekken die we hebben gevoerd voor ons boek. Je merkt dat iedereen na zo'n periode van rouw daarna zichzelf herpakt en denkt, oké, maar wat ga ik nu doen met mijn leven? En dat vind ik het mooie en het krachtige ook. Dus die veerkracht die erin zit, dat mensen dan zeggen, ik ga emigreren naar Zweden. Ik ga een voedselbos beginnen. Ja. Ik stap uit de rat race omdat ik geen... Nou, ik hoef geen studie van mijn kinderen te betalen. Ik hoef niet een groot huis. Dus ik ga iets doen, ja, waar mijn hart naar uitgaat. Dus je ziet ook dat er iets nieuws ontstaat waar mensen ook... Nou, dat pakken dat ook en gaan daarmee vol overgave aan de slag. En dat vind ik dus ook wel mooi dat kinderloosheid ruimte biedt voor iets nieuws en voor iets moois.
0: In hoeverre is het belangrijk, je hebt het over singles gehad, maar ik ga nu even naar de partner toe. Ik citeer nog een stukje uit het Oude Testament, dat kan wel, hè, met jou. Dat Elkana op een gegeven moment en Hanna kon geen kinderen krijgen, en Elkana zei van, nou, je hebt toch genoeg aan mij? Snap je dat aspect van, dus waar maak je druk om? Ben ik niet meer waard dan? Zoiets.
1: Ik kan natuurlijk de Bijbel niet gaan tegenspreken.
0: Nee, het gaat gewoon. Nee, ik haal gewoon een voorbeeldje aan.
1: Ja. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, maar zo zit het natuurlijk niet, denk ik. Ik heb voldoende aan mijn partner, maar er is ook een kinder. Een verlangen was er of is er om moeder te zijn en verzorgend te zijn en mee te doen aan het voortbrengen van een gezin. Ja, ik vind dat appels met peren. Het een heeft niets met het ander te maken.
0: Ik vond dat een rare opmerking van die meneer Clara, maar goed.
1: Ja, ja. Er wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd, neem een hond. Nou, ik ben gek op honden, maar dat kan natuurlijk nooit de plek innemen van kinderen.
2: Nee, maar ik vind ook wel een mooie uitspraak. Ik weet niet of je in het leven bent om kinderen te krijgen. Hè. Dus zelf zit ik er niet zo in. Als je kijkt naar verschillende religies, nou, ook de Bijbel, het geloof waar ik ben in opgegroeid, daar is het hebben van kinderen, het zichten van een gezin is een belangrijk onderdeel van het leven. Ik denk ook dat je op een andere manier zin kan geven aan het leven en kan bijdragen aan de maatschappij. En dat het hebben van kinderen of het krijgen van kinderen, biologische kinderen, daar dat niet per se een randvoorwaarde is voor een fulfilling life, voor een zinvol bestaan. Ik geloof daar helemaal niet in. En ik denk ook echt dat het op een andere manier kan en misschien ook wel moet.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Behalve dat we in een maatschappij wonen of leven, waarin Nou ja, wij zijn nu wat meer op leeftijd. Maar als je jonger bent en het overkomt je, dan is de maatschappij zorgt toch voor een enorme druk op je. Je trouwt en de vraag is al gelijk, wanneer komen ze? Ja. En als ze uitblijven, dan wordt dat gevraagd. Dus het is een heel belangrijk onderdeel in de maatschappij. En het wordt je bijna opgelegd, zelfs als je het niet zou willen. Zelfs als je het niet belangrijk zou vinden. Je wordt een beetje gevormd door hoe het leven in elkaar zit.
0: Een stukje lezen, misschien moet jij dat doen. Hoor. Dit stukje van Kaas komt uit jouw boek van Willem Elschot. Dat vind ik een fantastisch citaat. En dan hang ik daar al een vraag aan zo.
1: In kunst mag niet geprobeerd worden. Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt. Niet te schreien als uw ziel droog staat. Niet te juichen zolang gij niet vol zijt van vreugde. Men kan proberen een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert ook niet te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren vanzelf ten gepaste tijden.
0: Ik hang daar de volgende gedachte aan vast. We trouwen, mijn carrière. En als we eenmaal in de 30 zijn, kiezen we voor kinderen. Dan willen we een gezin stichten. Ik krijg er de kriebels van.
1: Ik denk dat jij er de kriebels van krijgt, omdat je zelf kinderen hebt.
0: Ja, maar ik bedoel ook, er zit het maakbare element zo in van wij kiezen. En ik vraag me of dat zo is.
1: Wat bedoel je met wij kiezen?
0: Nou, dat kinderen, wat hier in het citaat ook staat, het komt op gepaste tijd. Het is iets wat in de regel tussen man en vrouw gebeurt. Maar het is niet het is niet iets wat je kiest niet voor kinderen, je krijgt ze, denk ik. Tenminste, in die opvatting leef ik.
1: Oké, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar wat als het je niet overkomt, ja.
2: Nou, maar daar zit ook iets, er zit een maakbaarheidsgedachte achter.
0: Ja, dat bedoel ik ermee, ja. die kant wil ik op, ja.
2: En dat is denk ik zeker in deze tijd. Alles lijkt te kunnen, anders lijkt je te kunnen regelen. En ik denk ook dat mensen krijgen later kinderen, dus halverwege de 30, beginnen ze met een gezin stichten. En dan denken ze, nou, als het dan niet spontaan lukt op een natuurlijke wijze, dan gaan we naar het ziekenhuis en dan regelen we dat wel. Terwijl dat niet zo is die maakbaarheidsgedachte, van het komt altijd wel goed, dus er is altijd wel een oplossing voor, die is er niet. Dus dat wat ik het medisch positivisme noem, dat lukt niet altijd. Hè. Je vruchtbaarheid neemt enorm af na je 30ste. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. En het is niet allemaal even te regelen met een bezoekje in de kliniek of met een eicel of een zaadceldonatie. Het is natuurlijk steeds meer mogelijk. Maar het is niet zo makkelijk en het is ook niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat die gedachte, dus dat we alles kunnen regelen, dat besef, denk ik, moet wat beter doordringen. Dat is een besef wat wij, denk ik, heel bewust hebben meegemaakt, dat het niet zo maakbaar is als we dachten toen we aan die kinderwens begonnen.
1: En dan is er nog een aspect. Doordat er zoveel mogelijk is als je naar een ziekenhuis stapt, wordt het je bijna kwalijk genomen als je daar niet voor kiest. Ik heb er niet voor gekozen. Mijn beslissing was, ik ga niet dat traject in toen ik jong was. En dat heb ik ook gehoord van mensen die ik geïnterviewd heb in het andere boek. Dan legt de maatschappij weer een soort schuldgevoel op je, omdat je niet alles gedaan hebt. Maar je blijft, het is je eigen beslissing en dat moeten mensen accepteren. Maar er is zoveel mogelijk tegenwoordig, waardoor het allemaal nog naarder wordt, vind ik.
0: Want ik noem dat een onbewuste maatschappelijke druk bijna. Een soort mores die er is, die niet onder woorden gebracht wordt, maar ondertussen.
2: Ja, nou, misschien is die wel bewust als je kijkt naar heel veel reclameuitingen. En het beeld over het algemeen, het dominant beeld is gelukkige gezinnen. Dus dat zie je ook een beetje in de samenleving om je heen. En dat is ook, denk ik, nou, ik kom zelf uit een gezin. Ik heb twee broers en een zusje. En toen ik jonger was, dacht ik, nou, ik ga ook het voorbeeld van mijn ouders volgen. Ik vind een leuke partner, ik ga een gezin stichten. Dus dat is ook, denk ik, iets wat, nou, misschien onbewust of bewust in je patroon zit en wat je meekrijgt uit je opvoeding. En als je daar uit dat patroon wordt geduwd op de een of andere manier, of het overkomt je, of er gebeurt iets anders, ja, dan moet je daar ook op reageren. En dan word je, denk ik, ook bewuster van het feit wat je allemaal om je heen ziet en dat je afwijkt van Nou, een norm, of die nou bewust of onbewust is, van een soort maatschappelijke norm waar je in één keer niet meer in hoort. En dat kan ook heel vervelend zijn, want je wijkt af van iets waar je niet van af wil wijken. En dat creëert ook ja, ongemak of verdriet.
1: Ik weet nog dat we met een jong iemand spraken over de commerciële positieve kant van als je geen kinderen hebt. En dat we zeiden van, ja, maar er zou reclames moeten komen over gewoon mensen die geen kinderen hebben. En dat hij helemaal niet wist hoe hij daarin mee om moest gaan. Van ja, hoe moeten we dat dan neerzetten? Moeten we dan een plaatje erop zetten dat je geen kinderen hebt? Want het plaatje is een man met een vrouw met kinderen bij de meeste reclames.
0: Ja, dan moet het nog een beetje goed verzorgd uitzien. Ook nog gemixt allemaal. Ik noem het maar op. Het is reclame technisch. Ja, hoe zou je dat doen dan? Hoe zou jij dat doen?
1: Ja, nou, ik denk dat de maatschappij daaraan moet wennen. Dat er ook reclames zijn, gewoon met een man en een vrouw. Die ook gezellig om een tafel zitten met kerst.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Of Sinterklaas. Ja, je kan natuurlijk ook. Je kan het allemaal vieren zonder kinderen.
0: Nee, dat gaat heel goed.
1: Het is maar net, de commercie is er zo op ingezoomd dat het altijd bestaat uit een gezin.
0: Ja, het lijkt mij bijna, zoals je dit nu zegt, als ik dit hoor, zeker met de reclames, een soort, hoe noem je dat, indoctrinatieproces wat ons voortdurend maar overkomt.
2: Dat is reclame natuurlijk ook. Ze willen je wat verkopen en een bepaald ideaaldbeeld of een soort droombeeld opdringen. Ja. En door die auto of dat snoepje of dat kindermenu te kopen, word je gelukkiger. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wel het hele principe van commercie en reclame. Er wordt je een ideaalbeeld voorgeschoteld. En wat ook alleen maar erger is geworden met verschillende social media. Dus de beelden die je krijgt voorgeschoteld over hoe je leven zou moeten zijn of zou kunnen zijn. En je bent een domme sukkel als je dat niet doet. Hè. Dus het is je eigen schuld. Ja, ik denk dat dat alleen maar ingewikkelder wordt om daar weerstand tegen te bieden. En dan ja, zijn Johan en ik op een leeftijd, denk ik, waarop we dat beter kunnen inschatten en kunnen waarderen. Maar denk, als je jonger bent, dan lijkt me daar heel moeilijk om tegen die druk bestand te zijn en ook je eigen positie daarin te blijven kiezen. En ook te bedenken, oh ja, het is niet mijn schuld of het ligt niet aan mij. En ik kan hier een zelfstandige keuze in maken en een positie in kiezen.
0: Wat je ook toucheert, en dat merk ik ook bij Nadia Kroon, heb ik dat gemerkt, maar ook bij anderen. En die komt in het boek steeds veelvuldiger tegen, is gewoon de zingeving. Dat het uiteindelijk leidt ook tot zingeving voor je leven kan het leiden. Ja. Dus het hoef je niet stil te zetten. Het zal met sommige mensen gebeuren, dat ze tot een eind van hun leven hiermee moeten dealen. En dat bedoel ik niet in de zin dat je het verdriet hebt, maar meer in dat het hun nog steeds beheerst dan. Dat kan. Maar gewoon, hoe kom je tot die zingeving? Want dat vind ik ook wel een wezenlijke vraag in het boek.
1: Mensen die we geïnterviewd hebben in het boek, zijn niet mensen die we dachten van, nou, we moeten die. Die zijn op ons pad gekomen. Mm-hmm. En ik denk dat ik kan zeggen, iedereen heeft dus die afschuwelijkheid meegemaakt. Dat je tot de ontdekking komt dat je niet op een natuurlijke wijze kinderen krijgt. Maar ze hebben allemaal stuk voor stuk zingeving gevonden in hun leven. En daar hebben we niet naar gezocht, maar dat blijkt, en dit is gewoon een willekeur uit de maatschappij. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is. En velen zijn therapeut geworden.
0: Ja, ik vond het aparte van dit boek lezen, is dat je leest eigenlijk een heleboel boeken.
1: Ja,
0: het gaat niet over één thema. En dat, maar je komt steeds andere facetten tegen. En op een gegeven moment denk ik, ja, je kunt het boek ook willekeurig openslaan. En begin gewoon te lezen en dan zie je het ook wel.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook precies de opzet van het boek. Dat je kan overal beginnen. Elke verhaal staat op zichzelf, maar heeft een gemene deler. Het zijn mensen die kinderloos zijn gebleven in hun leven en hebben daar een vorm aan gegeven. Ik denk ook, als je kinderen krijgt, dan is zingeving daar bijna automatisch bij. Of dan heb je een doel in je leven.
0: Je gaat voor ze zorgen. Je hebt verantwoordelijkheid.
2: Ja, normaal gesproken helaas zijn er ook genoeg voorbeelden van mensen die niet voor hun kinderen zorgen op de een of andere manier. Dus het is ook geen garantie voor zingeving en het is ook geen garantie voor een gelukkig of voor een ongelukkig leven. Ik denk ook dat we die mythe misschien wel moeten doorbreken of het idee dat als je kinderen hebt dat je dan een zinvol en gelukkig leven leidt. Dat is niet zo. Er zijn ook veel gezinnen, veel ouders die echt worstelen met hun opvoeding, die geen contact meer hebben met hun kinderen of die die problemen hebben met de opvoeding. Dus ik denk ook niet dat wij beter af zijn of slechter af zijn dan mensen met kinderen. Ik denk dat je dat echt naast elkaar moet zien. En zoals Jan ook zei, dat zijn appels met peren. En elk leven heeft daarin evenveel zin. Ik denk dat wij hebben ergens een soort knop om moeten zetten en denken, oké, als wij geen kinderen hebben om op te voeden en onze tijd, liefde en aandacht aan te geven, wat gaan we dan doen? En dat is denk ik wat iedereen in ons boek ook aan het zoeken is. Het zijn over het algemeen geen hedonisten die denken, nou dan ga ik maar feesten tot het einde der tijden en lang leven de lol. Over het algemeen wil je iets zinnigs doen met je tijd en je leven hier. En dat maakt het leven denk ik ook leuker en mooier. Dus die zin, wij moeten iets meer ons best doen om zin aan ons leven te geven. En wat ik ook nog wil zeggen is dat een van de dingen die ik heb geleerd is dat vriendschappen voor ons misschien nog wel veel belangrijker zijn, ook in een later leven.
0: Dat was mijn volgende vraag.
2: Ja. Ja. Ik kom net bij mijn moeder vandaan. Zij heeft Alzheimer, zit in een goed verzorgingshuis. Ze weet niet echt meer wie ik ben. En ik vind het belangrijk om daar naartoe te gaan. Maar tegelijkertijd is

0: Tegelijkertijd is zijn vriendschappen ook, denk ik, zeker in een later moment in het leven, zijn denk ik minstens zo belangrijk als je eigen kinderen. Een zinvol en een, wij zijn niet geboren om, wij zijn niet in het leven om alleen te zijn. En we hebben dus sociale contacten, we hebben vrienden nodig om een gelukkig leven te leiden. En dus kinderen zijn ook in die zin geen garantie voor een gelukkig en zorgeloos leven nu en in de toekomst.
1: Ik ga toch die vraag stellen. Ik wilde het stellen. Je pakt hem weg bij me eigenlijk. Van, wat doe je met vriendschap? Want hoe belangrijk is vriendschap? Je kunt er vrienden door verliezen, maar ook, hoe hou je die vriendschappen toch vast? Want ook daar zal...
2: Ik denk dat wat wij natuurlijk missen is vriendschappen via de kleuterschool, peuterschool, crash, lagere school. Want daar staan we niet te wachten op kinderen. Dus je moet er misschien iets meer je best voor doen. Ik heb altijd, misschien niet voordat ik mijn eerste boek schreef, maar zeker daarna zijn de gesprekken altijd heel open geweest met vrienden. Ze weten het. Ze hebben kunnen lezen hoe ik erin sta. En wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is, en dat zeg ik ook tegen vriendinnen, stuur me alsjeblieft de foto's van de kleinkinderen. Want ik vind het fijn om het te delen met je. En ga je er niet schuldig over voelen, want het is niet jouw verhaal. En dat gebeurt. Ja, dus je moet er open in zijn. En ik denk dat we dat ook doen door boeken erover te schrijven.
1: Er zijn er altijd van die één op één. Tenminste, als ik merk het aantal vrienden dat ik heb, die zijn er. Maar het vraagt heel veel tijd, vriendschap.
2: Ja, en wij hebben er meer tijd voor, omdat we...
1: Ja, wat ouder ben, ik ben ook wat ouder. Hey.
2: Ja, maar ja, het is wel zo.
0: Maar iedereen heeft vrienden nodig naast familie. En het heeft mijn of onze vriendschappen nooit in de weg gestaan dat de meeste van mijn en onze vrienden hebben kinderen. En het heeft die vriendschap eigenlijk nooit in de weg gestaan. Ik was wel blij dat toen ik mijn boek uitbracht 5 jaar geleden... heb ik al mijn vrienden en mijn familie uitgenodigd. Ook omdat ik dat wilde vieren. En dat was eigenlijk heel mooi. Een aantal mensen die dat lazen, die zeiden, oh, ik leer een kant van jou kennen die ik nog niet kende. Dus het heeft ook de vriendschappen die ik al jaren heb, heeft het ook verdiept. En andersom, dat mensen op basis van mijn boek en hun verhaal begonnen te vertellen. Dus het heeft onze vriendschappen nooit in de weg staan dat zij kinderen hebben. Soms, in het begin is dat wel lastig. Zeker als kinderen jonger zijn, dan gaat het nergens anders over. En dan, nou, wat Johan ook zei, dat je op een verjaardag of een familiefeestje, dat ik dacht, nou, nu is het wel weer klaar. Nu weten we dat wel. Maar dat is ook waar je doorheen moet. En ik ben heel blij met de vriendschappen die wij hebben en die soms al 30, 40 jaar teruggaan. En die, wel of geen kinderen, heeft niet voor een breuk gezorgd over het algemeen. Tenminste, niet in mijn vriendschappen.
2: Wat onder andere toen mijn eerste boek uitkwam, wat mij overkwam, was dat doordat vrienden het lazen en gingen begrijpen waar je doorheen gaat als je zoiets meemaakt, dat ik plotseling op Moederdag allerlei cadeautjes kreeg.
1: Dat is ook een beetje raar.
2: Nee, helemaal niet. Dat is prachtig. Want Moederdag is de meest vreselijke dag, of één van de meest vreselijke dagen van het jaar. Los van Vaderdag.
1: Ja, even afgezien wat de betekenis ervan is. Het commerciële aspect of gewoon het feit dat je geen kinderen hebt?
2: Nee, het commerciële aspect. Dat begint al weken van tevoren. Er zijn natuurlijk nog een aantal dagen in het jaar waar dat commerciële enorm speelt. En je heel bewust bent dat je geen kinderen hebt. Maar dat ik voor Moederdag... Ik ben moeder, alleen op een andere manier.
1: Ik hoorde iemand zeggen van, ik heb een leeg huis, maar een vol hart.
2: Ja. Ja. Ja, klopt.
0: Mooi.
2: Ja, prachtig.
1: Ja. Ik vond hem ook wel mooi, maar ik denk van een andere zie.
0: Ja. Ja, we hebben ook een, een leeg huis. We hebben geen kinderkamer of zo. Nee, dat klopt. En dat, dat is ook wel... Dat klinkt heel banaal, maar ook de mannen die ik heb gesproken die dan een kinderkamer aan het verbouwen waren in de hoop en de verwachting en dat dan niet komt. Dat zo'n kamer dan symbool staat voor de hoop die ze hadden en het verdriet daarna. En dat het soms heel lang duurt voordat ze dat dan ombouwen tot een werkkamer of iets anders. Ja, dat vind ik ook, dat is ook wel hef,

0: heftig om te horen en om die verhalen ook te horen, ja. Ja.
1: Er staat in, we hebben het er eerder over gehad over rituelen, maar er staat een monument in Apeldoorn, dacht ik, hè?
2: Ja, in het bos. En het staat tegenover een kinderspeelplaats. En dat is bewust gedaan. Want dat zeg ik altijd, het zijn wel twee werelden, maar je moet het toch samen doen. Dus het is belangrijk dat de ene kant wordt belicht en ook de andere kant. Ja. Ik zelf vond wat ingewikkeld. Ik dacht, monument, maar het helpt heel veel mensen om daar naartoe te gaan. En we zijn ook uitgenodigd om te spreken volgend jaar. Ja. Ja. En daar gaat het om.
1: Is het, mijn ervaring, is het ook niet fijn om gewoon je verhaal te kunnen delen met mensen, onbevangen, zonder dat je bang hoeft te zijn voor schaamte of schuld of wat dan ook?
2: Ik hou niet zo van praatgroepen en heel veel mensen. En ik heb er eigenlijk nooit zo over gepraat. Dus het is wel bijzonder dat het inmiddels al het tweede boek er ligt. Maar ik was gevraagd door Freya, de patiëntenvereniging, om, het is alweer een half jaar geleden, een Zoom-meeting te houden over het boek. En daaruit is een groepje ontstaan van 7 of 8 vrouwen. En eerst dacht ik, wat een gedoe. Maar het is zo prettig om 1 keer in de maand te kunnen praten en erover te kunnen praten en er niet over hoeven na te denken en me niet erover hoeven te schamen. Ik schaam me er niet voor, maar dat je gewoon alles kan delen met elkaar.
1: Ik begon in het begin met dat citaat van Manu Keersen, dacht ik. Ergens komt er de gedachte bij me op van, als je verlangen naar een kind, dan ben je eigenlijk al ouder. Kan dat?
0: Ja, dat kan in overdrachtelijke zin. Mm-hmm. Ja. Maar je bent het niet. En je wordt het ook niet. Tenminste, als je ongewenst kinderloos bent, dan wordt het niet. Dat vind ik ook wel moeilijk. Want het kan ook in de categorie goed bedoelde, troostrijke adviezen zijn, waar je even helemaal niks aan kan hebben.
2: Maar misschien helpt het heel veel mensen wel, om het zo te zeggen.
1: Wat wil je met het boek bereiken?
0: We willen bereiken dat, als er al een taboe en schaamte op kinderloosheid ligt, dat we dat helpen te doorbreken. We willen ook bereiken dat het leven niet voorbij is. Dus we willen graag het accent leggen op de veerkracht en de schoonheid van het leven en het feit dat mensen zich weten te herpakken. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke boodschap is. En ook, het heet niet voor niets verborgen verhalen. We willen die verhalen die tot nu toe verborgen zijn gebleven ook laten zien en laten lezen. En als je daarmee mooie gesprekken kan hebben met wie dan ook, ja, dan is denk ik ons doel bereikt.
2: En ook, ik ben het helemaal uiteraard helemaal met je over eens, maar ook wat heel belangrijk is, het boek is belangrijk voor mannen en vrouwen die ongewenst kinderloos zijn, maar ook voor iedereen die kinderen heeft. Want je leert erdoor dat ook in de maatschappij speelt. En ik hoop dat we dat ook ermee bereiken. Het is een beetje groot allemaal. Maar als we dat ermee kunnen bereiken, al is het maar bij een aantal mensen, dan is het boek al een succes.
1: Het boek staat ook vol met praktische suggesties. Je kunt gedichten lezen, je kunt op websites terechtkomen, noem maar op. Dus het reikt wat verder dan alleen die 370 pagina's, dacht ik, die het dik is. Mm-hmm. Het is heerlijk om te lezen, moet ik zeggen. Maar het zijn heel veel boeken in één.
2: Mm-hmm. Ja, klopt. Maar mag ik dit voorlezen? Dat vind ik altijd zo'n leuk stukje.
1: Ja, dit zijn al die woorden. Ik dacht van, als ik nou het boek in mijn hand had gehad, had ik deze voor me, had ik gewoon al die namen was ik afgegaan. En nu heb ik dat niet. Ik heb een PDF gekregen. En dat vind ik een crime eigenlijk. Maar goed.
2: Ja. Oké. Zal ik een paar oplezen? Want dat laat zien hoe kinderen deel uitmaken van de maatschappij. Gezinsverpakking friet. Familiepizza. Kinderijsjes. Dus zelfs als je er niet mee bezig bent, je loopt door de supermarkt en dan kindertandpasta, kindvriendelijk, kinderchampagne, gezinspak wc-papier, familieprogramma, gezinspak vla, kindvriendelijke vloerreiniger, ouderschapsverlof, gezinsauto, kindervoordeelkaart, papa en mama fiets, ouderkindkorting, babyproof, familieondersteun. Het zijn allemaal familieplanner, familiefilm, kinderboerderij. Het zijn allemaal gezinswoning. Het komt zo, het is zo onderdeel van de taal.
1: Ja. Mag ik het één ding voorlezen? Het bladzijde 170 en dan komt mijn bijbelse achtergrond of mijn christelijke achtergrond naar voren toe. Daar staat een prachtig citaat uit Jesaja.
0: 170,
1: ja. En dat vond ik ook wel een ontroerend verhaal, hoe dat ging. Hoe je dan inderdaad door die verwerking heen gaat, uiteindelijk met een positieve kijk naar de dingen. Dus het beheers je niet meer, wat jij zei. Dat.
2: Klopt. Ja. Ga jij het voorlezen? Of?
1: Oh, je mag het voorlezen. Het is een Joods boek en jij bent Joods.
2: Nee, het is helemaal geen Joods boek.
1: Nee, maar Jesaja wel.
2: Ja. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer.
1: Ja. En dit staat midden in een verhaal van iemand die ook iets doorgegaan is.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Met veel plezier in dit boek. Ja, wel. Ja, en met veel plezier gewerkt in dit boek?
0: Ja, zeker. Ja, ik vond het leuk om te doen. En mooi om te doen. En zeker omdat het afwijkt van het eerste boek. Dus ik vond het ook mooi dat we het meer als journalist en aan de slag zijn gegaan. Dus andere mensen hun verhaal hebben laten doen. En de diversiteit van kinderloosheid laten zien in al hun facetten. En ook alle dingen. Er staan inderdaad mooie gedichten in, praktische tips in. Dus het is denk ik een heel rijk boek geworden. En dat is denk ik ook wel, daar kunnen we wel heel trots op zijn, Janne.
2: Ja, Joost.
1: Ja, is het ook, ja. Je zegt, er zijn mooie gedichten in. Lees er eentje voor. Dat viel mij ook op, namelijk op de site van Freya. Maar ook hierop, er staan gedichten. En die zeggen eigenlijk in een paar woorden meer dan in een uur interview we nu hebben gedaan, denk ik soms.
2: Nou, toch is het leuk om geïnterviewd te worden, hoor.
1: Ja, toch wel? Maar jij interviewt zelf toch ook?
2: Ja.
0: Over die madeliefjes. Weet je waar die staat, Janne?
2: Nee, maar laat maar even zoeken.
0: Oké. Het komt wel, het komt niet. Iedereen weet natuurlijk, is dat een madeliefje dat je zo, ze houdt van me, ze houdt niet van me. Die en die is dan omgezet naar een gedichtje. Oh, er staan ook aanzichtkaarten in trouwens. Tips voor brieven als je een kaartje wil sturen naar iemand om het uit te
1: doen. En van die QR-codes ook, waardoor je gewoon op een andere site terechtkomt, waar je dingen kunt bekijken.
2: Ja,
0: klopt, want er zijn coaches en therapeuten die we geïnterviewd hebben, dus een QR-code naar hun eigen website. Oh ja, deze, dat madeliefje, ja.
2: Zomaar alleen een madeliefje in het groene gras. Je komt wel, je komt niet. Je komt wel, je komt niet.
1: Ik ga het hier wel laten, dankjewel.
2: Dankjewel voor het gesprek.
0: Dankjewel.
1: Dit zeiden Johanna Nieholm en Joost Kardijk. En ik sprak met hun op basis van het bij uitgeverij Zilt uitgegeven boek Je ziet het niet. Verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. En het gesprek met hen had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
3: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma Schangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Dat Temahar keek Carilliné onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. De waarheid? Vader, de waarheid is dat ik haar niet gewaarschuwd heb zodra ik Sissens plan ontdekte. Als je een Cusitische was, zou dat een zware aanklacht tegen je zijn. Maar je bent een Romeinse. Door nu naar voren te treden op tijd om een ernstig gevaar te elimineren, bewijs je je trouw. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Vergeef me, Natemahar, maar dat is een gevaarlijke gok. Je spreekt over een monarch die jou heeft laten martelen omdat je het waagde met de verkeerde vrouw te trouwen. Haar vader boog zijn hoofd. Hoe dan ook, Carilliné moet dodelijk gevaar trotseren. Ik wou dat het niet zo was, maar ik heb de macht niet om daar iets aan te veranderen. Naar mijn mening is dat de veiligste koers. Doelbewust stond hij op en keek Carilliné aan. Mijn lieve meisje, ik heb geen recht om dit van je te vragen. Maar zou je bereid zijn om met mij naar Meroë te reizen? Aan de koningin te vertellen wat je hebt gehoord? Ik geloof dat ze onwetend is van Sissens complot. Haar leven is in gevaar. Ik kan haar zelf waarschuwen natuurlijk. Haar leven redden althans van dit specifieke plan. Maar jij bent de enige die de identiteit van Sissens medeplichtige kan onthullen. De enige die in staat is dit snode plan met wortel en al uit te trekken en een eind te maken aan toekomstige aanslagen door deze mannen. En als de koningin gelooft dat Carilliné in het complot zit? Theo was merkwaardig bleek geworden. Natemahar spreidde zijn handen als een schild voor zijn borst. Ik denk niet dat dat het geval is. Maar zelfs dan geloof ik dat de Kandake in staat is om de waarheid te herkennen als ze die hoort. Theo balde zijn handen op tafel tot vuisten. Ben je bereid het leven van je dochter op het spel te zetten, Natemahar? Haar vader streek met een trillende hand over zijn gezicht. Als de koningin echt die moordenaar heeft gestuurd, zal ze het niet opgeven. Mocht die krijger falen, dan zal ze een andere sturen. En dan nog een andere, tot het gelukt is. Wat ik voorstel is misschien een gok, maar het is de enige manier om mijn dochter een leven van veiligheid en vrede terug te geven. Hij keerde zich naar Carilliné toe. In zijn gespannen schouders bespeurde ze de angst die hij niet helemaal kon overwinnen. Het spijt me zo, mijn lieve meisje. De keus ligt bij jou. 17 jaar lang heb ik de beslissing van je afgenomen. Heb ik de keus voor ons beiden gemaakt. Die fout zal ik niet nog eens keer maken. Je hebt mijn mening gehoord. Voor Theo's zorgen is ook wat te zeggen. Je moet zelf kiezen, kind. Ga met mij mee naar Meroë. Of probeer veiligheid te vinden buiten de grenzen daarvan. In beide gevallen word je blootgesteld aan gevaar. Gevaar dat ik graag zou wegnemen, maar niet kan wegnemen. Wat je besluit ook is, dochter, ik zal altijd achter je staan. Carilliné slikte moeilijk. Moest ze teruggaan naar Kush? Die draak van een vrouw onder ogen komen en opbiechten dat ze onuitgenodigd het paleis was binnengedrongen? opbiechtte dat ze afwist van de plannen die in gang waren gezet voor haar verscheiden? Een man door haar getuigenis tot een wisse dood veroordelen? Als de Kandake geloofde dat ze deel uitmaakte van de samenzwering, betekende teruggaan dat ze haar eigen leven in de waagschaal stelde. Moest ze dat echt doen? En als ze al niet genoeg excuses had bedacht om niet terug te keren naar Kush, dan had ze nog een persoonlijkere reden. Kariline kreeg een bittere smaak in haar mond. Onmiddellijk naar Kush gaan betekende Theo achterlaten. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief, vers 5. Kariline probeerde de logica van de haar voorgelegde argumenten te ontleden. Haar vader kende het hof van Kush, kende de Kandake, maar Theo's zorgen waren gebaseerd op rotsvast bewijs. Hoe kon haar vader vertrouwen hebben in die vrouw, gezien wat ze kon besluiten te doen? Twee verstandige mannen, op wier oordeel ze vertrouwde, boden tegengestelde gezichtspunten. Bij beide keuzes hoorde de last van een verantwoordelijkheid die ze niet wenste te dragen. Of ze handelde, of ze handelde niet, het leven van andere mensen werd erdoor beïnvloed. Om nog te zwijgen van het feit dat beide opties tot haar voortijdige dood zouden kunnen leiden. Kariline beet op haar lip. Het duizelde haar. Hoe moest ze zo'n besluit nemen? Ineens hoorde ze Hermione's lieve stem in haar hoofd. Wat wij moeten doen, is Jezus laten uitspreken. Hem vragen ons de weg te wijzen. Ze wenden zich dringend tot Priscilla en Aquila. Ik kan deze beslissing niet alleen nemen. We moeten bidden. Wil je een voorbeden voor me doen? Priscilla straalde. Ik zat er al op te wachten dat iemand het vroeg. Priscilla en Aquila begonnen te bidden. Ze dankten de Heer, prezen hem, zongen fragmenten van liederen voor hem en zegde oude schriftteksten op die hun aandacht meer op God richtten dan op hun eigen moeilijkheden. Beetje bij beetje voelde Kariline het zware gewicht op haar ziel lichter worden. Ze voelde de greep van de angst verdwijnen. De cacofonie in haar hoofd verstomde. Binnen die welkome stilte hoorde ze uiteindelijk de roep om overgave. Ze wist wat ze wilde. Ze wist het antwoord dat ze het liefst wilde horen. Nu moest ze gewillig aanvaarden wat Jezus van haar vroeg. Steeds weer bracht God haar op dit punt. Naar onoverkomelijke struikelblokken die haar dwongen Gods wil te aanvaarden als de hare. Kennelijk moest haar ziel die les meer dan eens leren. Moest ze steeds opnieuw deze weg afleggen, tot ze het de natuurlijke keuze vond in plaats van een bloedige strijd. Ze knikte zichzelf toe. Toon me de weg, Heer, bad ze in stilte. Toon me uw wil. Ik wil gaan waar u gaat. Toen ze opkeek in de pikzwarte ogen van haar vader, was het haar duidelijk wat ze moest doen. Wist ze welke harde weg God voor haar had uitgezet. Het offer dat hij van haar vroeg. Om Jezus te gehoorzamen en haar vader te eren, moest ze de weg van Theo en de mogelijkheid van een toekomst met hem. Ik zal met je naar Kush gaan, fluisterde ze. Natemahar trok haar in zijn armen en hield haar vast, drukte haar hoofd tegen zijn schouder. Dank je, dochter, dank je wel, fluisterde hij zonder helemaal te begrijpen wat haar instemming haar kostte. Door het gebed was er meer veranderd dan alleen Caroline's hart. Ze ving een glimp op van Theo's gezicht en zag dat haar besluit hem niet verraste. Zijn gezicht was een masker van kalmte. Een klein deel van haar hoopte dat hij zich tegen deze keuze zou verzetten. Dat hij zou vechten om haar bij zich te houden. Niet dat ze gezwicht zou zijn. Ze wist wat ze moest doen. Maar Theo's bezwaren zouden iets van zijn hart hebben geopenbaard. Deze vlotte aanvaarding zei evenveel over zijn gevoel voor haar als over zijn geloof, dacht ze. Ze was het vechten niet waard. Natemahar richtte zich tot zijn gastheer en gastvrouw. Mijn dank voor het welkom dat jullie mijn dochter en mij hebben betoond. Voor de gekoesterde vriendschap van vanavond. En ik dank jullie in het bijzonder voor jullie gebeden. Hij neeg zijn hoofd op de hoffelijke manier die zo natuurlijk voor hem was na jarenlange dienst aan een koningin. Ik ben dankbaar voor jullie gastvrijheid, maar ik moet deze kwestie zo spoedig mogelijk aanpakken. Natuurlijk, zei Kila, die ook opstond. Het is niet vaak dat het lot van een natie op onze schouders rust. Natemahar glimlachte. Vaker dan je zou denken, Akila. Elke keer als Priscilla en jij een bijeenkomst van zoekers en gelovigen in jullie huis ontvangen, hebben jullie invloed op de toekomst van Rome. Zo'n hemelse invloed heb ik niet. Maar wat ik heb, daar moet ik trouw voor zorgen. Theo stak een hand uit. Natemahar? Ja, mijn vriend. Ik neem aan dat je op zoek gaat naar een schip naar Alexandrië en vandaar een riviersloep naar Kush. Ja, ik heb een voorstel. Laat mij Caroline en jou op mijn schip meenemen. Ik kan jullie brengen tot Alexandrië. Caroline's hart sloeg een slag over. Ze draaide zich met een ruk om naar Theo en keek hem met open mond aan. Maar jij neemt nooit passagiers mee. Theo haalde zijn schouders op. Ik mag je vader graag. Caroline verstijfde. Was dat een waarschuwing dat hij zijn aanbod alleen maar deed omwille van haar vader? Lachend stak Theo beide handen op. Je kijkt of je op het punt staat te spugen. Het was maar een grapje. Natemahar trok rimpels in zijn voorhoofd. Mag je me niet? Natuurlijk mag ik je wel. Oh, Natemahar keek verward. Theo liet zijn adem ontsnappen. Onder gewone omstandigheden neem ik geen passagiers mee. Daarom moest Caroline stiekem aan boord van mijn schip gaan. Maar je dochter wordt geschaduwd door een getrainde moordenaar. Het lijkt op dit moment niet verstandig op een reusachtig graanschip met 100 passagiers te stappen. Je moet op een veilige manier naar Kush. En ik zal jullie brengen. Natemahar slaakte een zucht van verlichting. Dat is heel grootmoedig van je, Theo. Het vervoer naar Kush was mijn grootste zorg. Ik zou wel gek zijn als ik je aanbod afsloeg. Maar ik sta erop je kosten te betalen. Theo haalde zijn schouders op. Ik haal meer graan op in Alexandrië om mee terug te nemen naar Rome. Dat dekt het grootste deel van mijn kosten. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Natemahar blies uit. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De zending van Timotheus. Paulus als verkondiger van het evangelie. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, krachtens de opdracht van God onze heiland, en van Christus Jezus onze hoop, aan Timotheus zijn wettig kind door het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Bij mijn vertrek naar Macedonië heb ik u verzocht in Efeze te blijven. Gij zoudt bepaalde mensen verbieden afwijkende leerstukken te verkondigen en zich bezig te houden met eindeloze mythen en genealogieën, zaken die alleen maar leiden tot haarkloverijen en niets bijdragen tot het geloof waarop Gods leiding berust. Het doel van het gebod is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Maar sommigen zijn afgeweken van deze weg en vervallen tot zinloos gepraat. Ze willen leraars zijn van de wet, maar begrijpen niet eens wat ze zeggen, noch datgene waarover zij zulke stellige uitspraken ten beste geven. De wet is voortreffelijk, daarover zijn we het eens. Maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en bedenken dat zij er niet is voor de rechtvaardigen, maar voor mensen die zich aan God noch gebod storen, voor weerspannigen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, vadermoordenaars en moedermoordenaars, doodslagers, hoerenlopers, knapenschenders, ronselaars, leugenaars, mijnedigen en al het andere dat strijdt met de gezonde leer, die steunt op het roemrijke evangelie van de gelukzalige God dat mij is toevertrouwd. Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, Christus onze Heer, dat Hij mij vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik eertijds een godslasteraar was, een vervolger en geweldenaar. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig, en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden, en de eerste van hen ben ik. Daarom juist is mij barmhartigheid betoond. Jezus Christus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid bewijzen, als een model voor allen die in de toekomst op hem zouden vertrouwen en eeuwig leven winnen. Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheus, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die eertijds over u zijn uitgesproken. Strijd, daardoor gesteund, de goede strijd, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgeleverd, opdat ze het lasteren zouden afleren. Tweede lezing. Uit de pastorale regel van de heilige paus Gregorius de Grote. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt, opdat hij niet wat verzwegen dient te worden zegt en niet verzwijgt wat gezegd moet worden. Immers, zoals een onbezonnen woord tot dwaling brengt, zo laat een onbezonnen stilzwijgen hen die onderricht hadden kunnen worden in dwaling achter. Dikwijls vrezen immers herders die niet vooruitzien vrij uit te zeggen wat juist is, omdat ze angst hebben bij de mensen uit de gunst te raken. Volgens hem die de stem der waarheid is, zorgen zij dan niet meer voor hun kudde met de ijver die aan herders eigen is. Immers, wanneer ze zich in stilzwijgen hullen, handelen zij als huurlingen, omdat zij bij de komst van de wolf vluchten. Vandaar dat de Heer bij monden van de profeet Jesaja tegen hen uitvaart, wanneer deze zegt: allen zijn zij honden, met stomheid geslagen, tot blaffen niet in staat. Vandaar ook dat hij elders klaagt: gij zijt niet op de bres gaan staan en hebt geen muur opgetrokken rond het volk van Israël, opdat het stand zou kunnen houden in de strijd op de dag van de Heer. Immers, op de bres gaan staan wil zeggen ter verdediging van de kudde vrijmoedig tegen de machten van de wereld ingaan en stand houden in de strijd op de dag van de Heer wil zeggen uit liefde voor de gerechtigheid weerstand bieden aan de boosaardigen die tegen u strijden. Wat is voor een herder de vrees om de waarheid te zeggen anders dan door te zwijgen op de vlucht gaan? Als hij zich voor zijn kudde in de strijd werpt, trekt hij ongetwijfeld een muur op rond het volk van Israël. Vandaar dat er dan ook tot het volk dat zondigt gezegd wordt: de visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog, ze wekken geen schuldbesef. De profeten nu worden in de Heilige Schrift soms leraars genoemd. Zij openbaren de toekomst door aan te geven dat het heden voorbij gaat. De hierboven aangehaalde uitspraak van Gods wegen beschuldigt hen ervan leugen en bedrog te zien, omdat zij, door ervoor terug te deinzen fouten te berispen, te vergeefs de zondaars met de belofte van veiligheid vleien. Zij wekken bij de zondaars geen schuldbesef, omdat zij, in plaats van hen te berispen, zich hullen in stilzwijgen. Om schuldbesef op te wekken, is er immers de taal van de berisping, omdat zij de zonde blootlegt waarvan de schuldige zich vaak niet bewust is. Paulus zegt dan ook: de leider van de gemeente moet zorg hebben voor de overgeleverde, rechtzinnige leer en in staat zijn om volgens de gezonde beginselen te vermanen en tegensprekers te weerleggen. Daarom ook dat door de profeet Meleachi wordt gezegd: de lippen van de priester moeten de kennis bewaren en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van de Heer van de legerscharen. Vandaar dat de Heer ons bij monden van Jesaja vermaant, wanneer hij zegt: roep uit volle borst, houd u niet in, verhef uw stem als een ramshoorn. Wie priester wordt, neemt immers de taak van heraut op zich, om zelf namelijk al roepend vooraf te gaan aan de komst van de rechter die met verschrikking volgt. als een priester dus niet weet wat prediking is, hoe zal hij dan als een stomme heraut stemgeluid kunnen voortbrengen? Vandaar dat de Heilige Geest voor het eerst is neergedaald op de herders van de kerk in de gedaante van tongen. Immers, hen die God vervuld heeft, laat hij alleen nog maar van God spreken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Bedankt, Aniek, voor het meebidden. Bedankt ook u thuis, als u heeft meegebeden. Fijn dat we samen zo kunnen bidden.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het evangelie van de woensdag in de 20e week door het jaar. In die tijd verhaalde Jezus de volgende gelijkenis. Met het Rijk der Hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen 6 uur uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor 1 denarii per dag. Hij stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond de 3e uur, rond de 9e uur, ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan, tot wie hij zei, gaat ook gij naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat te billijk is. En zij gingen. Rond het 6e en 9e uur, dat is rond 12 uur in de middag en 3 uur in de namiddag, ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond hetzelfde uur, dat is rond 5 uur in de namiddag, ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen, wat staat ge heel de dag werkeloos? Zij antwoordden hem, niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen, gaat ook gij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het 11e uur kwamen, kregen zij elk 1 denarii. Toen nu ook de eerste kwamen, meenden deze dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen de overeengekomen denarii. Zij namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden, deze hier die het laatst gekomen zijn, hebben maar 1 uur gewerkt, en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt ge niet met mij overeengekomen voor 1 denarii? Neem wat u toekomt en ga heen. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies? Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatste zijn. Dit is het woord van God. Me erop voorbereiden dat het in het leven anders kan lopen dan ik me had voorgesteld. Mijn eigen plan.

Mannen dus en opvattingen opgeven. Mijn geest laten rusten bij hem. Bij hem die gezegd heeft, zo ver als de hemel boven de aarde staat, zo ver staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe. Jeremia 55. Uitstaan boven in macht? Ja, maar meer nog in goedheid. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden een ogenblik blijven staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Vol waardering voor mijn inzet, vol goedheid bij mijn falen. In een gebaar

Die houding vraag ik om de genade. Dat die houding ook de grondslag mag zijn van heel mijn leven. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan bereid ik me op voor het geheim zelf binnen te gaan van Gods grootste zelfmededeling door zijn Zoon Jezus. De geschiedenis, aanleiding tot de parabel, is de vraag van Petrus: zie, we hebben alles prijsgegeven om u te volgen, wat zullen wij dus krijgen? En Jezus antwoordt, geheel in de geest van zijn verkondiging, dat zij hun loon niet zullen missen, maar toch, veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn. God laat geen moeite onbeloond, maar hij berouwt zich het recht voor om voorbij aan alle verdiensten mensen uit louter goedheid te geven wat ze niet verdiend hebben. En daarover gaat de parabel van de werkers van het elfde uur. En de geschiedenis was in Jezus' leven actueel wegens zijn barmhartige houding tegenover de zondaars en de tollenaars, zogenaamd werkers van het elfde uur, in vergelijking met de fariseeën die de last van de wet droegen. De parabel blijft dus actueel, omdat er nog steeds een heel groot verschil is tussen de verschillende manieren waarop mensen zich voor God en zijn rijk inzetten. Om gemakkelijker contact met Jezus te houden, stel ik me ook de plaats voor waar dit zich heeft afgespeeld en waar zich dit nog steeds afspeelt. De plaatsen van uitverkiezing, de plaatsen van achteruitzetting, van verworpenheid. De minste plaatsen in de ogen van de mensen worden geheiligd door Gods bijzondere mededogen en de goedheid. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik niet in mijn eigen gedachten blijf hangen, maar Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik hem meer mag beminnen en meer van harte volgen. De overweging. Het gaat er oneerlijk aan toe in de grote wereld. En dat zie je pas goed als je kijkt hoe de rijkdommen van de wereld verdeeld zijn over de wereldbewoners. Als men de wereldbevolking zou vergelijken met een dorp van 100 mensen, dan zou dat dorp zijn samengesteld uit 70 analfabeten, 50 op de 100 mensen die aan ondervoeding lijden en 80 op de 100 die in slechte huizen wonen, waarbij de omstandigheden elkaar overlappen. Vele mensen zijn en alfabeet en lijden aan ondervoeding en wonen in slechte huizen. Wanneer u naar de kerk kunt gaan zonder de angst om overvallen te worden, gefolterd te worden of gedood, dan bent u beter af dan 3 miljard mensen die moeten leven onder regimes waar het geloof wordt vervolgd. Als je je met anderen gaat vergelijken, heb je eigenlijk niets te klagen. Maar ja, vergelijken moet je eigenlijk helemaal niet doen. Want iedere mens beleeft zijn bestaan als uniek. Hij is geen getal, hij is geen nummer of machines. Hij heeft een eigen innerlijk, een eigen onherhaalbaarheid. En daarom kan kiespijn in je eigen mond erger zijn dan hongersnood in China. Hoe kunnen wij die ten hemel schreeuwende ongerechtigheid in de verdeling van de schatten van de aarde verdragen? Sommigen zeggen, moeten ze dan maar niet dit, of moeten ze dan maar niet dat. Of, ze hebben het aan zichzelf te danken. Dat is de arrogantie van de rijke, van de machthebber. De arrogantie van wie zich er niet van bewust is, dat hij alles wat hij heeft, ook maar gekregen heeft. Door de omstandigheden die hij zelf evenmin geschapen heeft als de armen, het milieu, waaraan hij zijn armoede te danken heeft. Anderen zeggen, ja, maar laten we maar genieten en profiteren van de voorrechten die we hebben. En daar hoort dan bij dat ze een andere kant op kijken en hun geluk niet willen laten bederven door het ongeluk van de ander. Maar je moet jezelf niet vergelijken in wat je krijgt en niet krijgt, maar van wie je het krijgt en niet krijgt. Kijk niet naar de gaven, die zijn ongelijk verdeeld, maar kijk naar de liefde waarmee ieder wordt bedeeld. En dat is dan ook het antwoord dat de eigenaar geeft. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Bij al die ongelijkheid gaat het erom dat hij altijd zichzelf gelijk is. Dat hij altijd goed is. Vergelijk jezelf niet met anderen. Dan ontgaat je

Precies, de goedheid en het geluk dat je zelf hebt. Mensen zijn altijd bezig met vergelijken. Die is beter of sneller, of ik werk harder en meer en langer. Mensen spelen wedstrijdje. Maar het gaat hen daarbij eerder om de knikkers dan om het spel. God speelt met ons een spel, maar een spel van liefde. Daar komen ook knikkers bij kijken, gaven. Maar hij zorgt ervoor dat het spelelement de boventoon blijft voeren. Kijk die maar hier, de eucharistie. Eucharistie, dat is dankzegging. Wij krijgen dus. Dat is het leven. God geeft en wij krijgen. Maar beleven dat in dankbaarheid. Niet voor de gaven alleen, maar bovenal voor de liefde die erbij gegeven wordt. Hoe minder gaven je krijgt, des te gevoeliger kun je zijn voor de gave, de Heilige Geest, de liefde waarmee Hij geeft ook het allerkleinste. Wat wij altijd krijgen, de liefde, wat er altijd achter zit, wordt hier naar voren gehaald. De goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Dat is de goede gave en de goede gever in één. Aan het einde gesprekjes voeren, zoals tussen die ene werk van het eerste uur en de heer van de wijngaard, maar dan anders van toon en inhoud. Met Jezus, hartelijk, ongedwongen, eenvoudig, en met de Vader in de hemel, wiens goedheid Jezus is komen openbaren en meedelen, en een onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven, een onderwerp waarover de eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd. Het in vier delen uitgegeven Il Libro della Preghiera Antica, het boek van het eeuwenoud gebed, is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouaven van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend tot Italië. Ze zijn allebei trouwkatholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan ons lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn vier uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijner school Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij.